vroeger het gebeurde, heb ik het u laten horen, zodat u niet kunt zeggen, mijn afgod heeft het gedaan, mijn beeld, mijn gietwerk heeft het zo beschikt. U hebt dit alles gehoord en gezien. Gaat u het nu niet verkondigen? Vanaf nu laat ik u nieuwe dingen horen, geheimen, die u tot dusver onbekend waren. Nu pas zijn zij geschapen, en niet eerder. En voor de dag van vandaag hebt u er niet van gehoord. U kunt dus niet zeggen, kijk, ik wist het al. Nee, u hebt het niet gehoord of geweten. Nee, u hebt hiervoor uw oren niet geopend. Want ik weet dat u door en door trouweloos bent. U wordt rebels genoemd, vanaf de moederschoot. Omwille van mijn naam bedwing ik mijn woede. Omwille van mijn eer houd ik mij in en roei ik u niet uit. Zie, ik heb u gelouterd, maar niet in zilver. En ik heb u beproefd in de smeltoven van de ellende. Omwille van mijzelf. Omwille van mijzelf zal ik nu handelen. Want mijn heerlijkheid, hoezeer ook geschonden, deel ik met geen ander. Luister naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene, ik ben het. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Mijn hand heeft de grondvesten van de aarde gelegd. Mijn rechterhand heeft de hemelen uitgespreid. Ik roep hen en ze staan paraat. Verzamel u en hoor toe. Wie van de goden heeft dit aangekondigd? Dat de vriend van de Heer zal laten gebeuren wat hem behaagt, in Babel en bij het ras van de Galdeën. Ik alleen heb het gezegd en hem geroepen en hem laten komen zodat hij slaagt bij alles wat hij onderneemt. Kom dichterbij, hoor dit aan. Van oudsher heb ik niet in het geheim gesproken. Sinds de tijd dat het gebeurd is, ben ik er. En nu heeft de Heer God mij gezonden met zijn geest. Zo spreekt de Heer, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Ik ben de Heer, uw God. Ik onderricht u om te helpen en leid u op de wegen die u gaat. Had u maar geluisterd naar mijn geboden, dan was uw vrede als een rivier geweest en uw welzijn als de golven van de zee. Uw kinderen zouden als het zand geweest zijn en uw nakomelingen als de korrels ervan. Uw naam zal voor mijn ogen niet uitgewist of vernietigd worden. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Galdeën. Verkondig het met jubelende stem en laat het horen. Draag het uit tot in de verste hoeken van de aarde en zeg, de Heer heeft zijn dienstknecht Jacob verlost. Hij voerde hen door dorre streken en zij leden geen dorst. Water liet hij voor hen uit de rots stromen. Hij kloofde de rots en water gutste eruit. Voor slechte mensen is er geen vrede, zegt de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 49, versen 1 tot en met 26. Luister naar mij, eilanden, spits de oren, verre volken. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond zo scherp als een zwaard gemaakt en mij in de schaduw van zijn hand geborgen. Hij heeft van mij een glad geslepen pijl gemaakt en mij in zijn koker opgeborgen. Hij sprak tot mij: U bent mijn dienstknecht, Israël. Door u toon ik mijn heerlijkheid. Toen zei ik: Vergeefs heb ik mij moe gemaakt. Mijn kracht heb ik vruchteloos en voor niets verbruikt. Maar de Heer zal mij recht brengen. En mijn God zal mij belonen. Ik sta hoog in aanzien bij de Heer. En mijn God is mijn kracht. Maar nu sprak de Heer, die mij vormde tot zijn dienstknecht, nog voor mijn geboorte, om Jacob naar hem te laten terugkeren. Want hij wilde Israël verzameld zien. Hij sprak: Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn, om Jacobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen. Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde. Zo spreekt de Heer, Israëls verlosser en heilige, tot de diep verachte die door het volk verafschuwd wordt, de dienstknecht van de heersers. Als koningen het zien, staan zij op van hun tronen, en vorsten buigen zich diep, omwille van de Heer die trouw bleef, om de heilige van Israël die u heeft uitverkoren. Zo spreekt de Heer: In de tijd van genade verhoor ik u. Op de dag van het heil sta ik u bij. Ik vorm u en bestem u tot een verbond met het volk, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed weer toe te wijzen, om tegen de geketenden te zeggen: naar buiten, en tegen hen die in duisternis zijn: kom tevoorschijn. Langs de wegen zullen zij weiden, en op alle kale plekken zal graasgrond voor hen zijn. Honger noch dorst zullen zij hebben, schroeiwind noch zon zal hen kwellen, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen bij waterbronnen brengen. Van al mijn bergen maak ik een weg, en mijn straten worden opgehoogd. Kijk, zij komen van verre, sommigen uit het noorden en van de zee, en anderen uit het land Sinim. Juich, hemelen, aarde, jubel, breek uit in gejuich, bergen, want de Heer heeft zijn volk bemoedigd en zich over zijn onderdrukten ontfermd. Sion zei: De Heer heeft mij verlaten. De Heer is mij vergeten. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten? Een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten, ik vergeet u nooit. Kijk, in mijn handpalmen heb ik u geschreven, en uw muren staan mij voortdurend voor ogen. Degenen die u weer opbouwen, komen toegesneld. Degenen die u eens verwoesten en vernielden, gaan van u weg. Sla uw ogen op en kijk in het rond. Allen verzamelen zich en komen naar u toe. Zo waar ik leef, Godspraak van de Heer. Als een sieraad zult u ze allemaal dragen. U omgordt zich ermee als een bruid. Want uw puinhopen,
verlaten oorden en verwoest land bieden niet genoeg ruimte aan uw bewoners, en die u verslonden verwijderen zich. En de zonen van uw kinderloze jaren zeggen het in uw oren: deze plaats is niet ruim genoeg voor mij, schik eens wat in, dan kan ik ook wonen. En u zegt bij uzelf: wie heeft mij deze kinderen geschonken? Ik was toch kinderloos en onvruchtbaar, verbannen en verstoten. Wie heeft die dan grootgebracht? Zie, ik was alleen achtergelaten. Waar waren zij toen? Zo spreekt de Heer God: zie, ik hef mijn hand op naar de volken en steek voor de naties mijn vaandel omhoog. Zij zullen uw zonen op hun armen naar u toe brengen, en uw dochters worden op hun schouders gedragen. Koningen zullen uw opvoeders zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen voor u op hun gezicht vallen en het stof van uw voeten likken. Dan zult u erkennen dat ik de Heer ben, dat zij die op mij hopen niet worden teleurgesteld. Ontneemt iemand de sterke zijn buit? Zal de gevangene van een tiran kunnen ontsnappen? Toch spreekt de Heer: zelfs de sterke zal zijn krijgsgevangene ontnomen worden, en de gevangene van een tiran zal ontsnappen. Uw proces zal ik voeren. Zelf zal ik uw zonen redden. Uw onderdrukkers zullen hun eigen vlees moeten eten en zich bedrinken met de most van hun eigen bloed. En alle mensen zullen erkennen dat ik, de Heer, uw redder ben en uw verlosser, de sterke van Jacob.

kwam? Waarom kwam er geen antwoord toen ik riep? Schiet mijn hand soms tekort om u vrij te maken? Of heb ik geen kracht om u te redden? Zie, door mijn dreigend woord leg ik de zee droog. En ik maak van rivieren een woestijn. De vissen zullen er verrotten, omdat er geen water is. Zij zullen sterven van dorst. Ik hul de hemelen in zwarte duisternis en bedek ze met een rouwgewaad. De Heer God heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. Met een woord wekt Hij mij in de ochtend. In de ochtend wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. De Heer God heeft mijn oor geopend en ik heb mij niet verweerd. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten. Mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer God staat mij bij. Daarom kom ik niet bedrogen uit. Daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij die mij vrijspreekt is dichtbij. Wie spant een rechtszaak tegen mij aan? Laat ons een proces beginnen. Wie is mijn tegenpartij? Laat hij naar voren treden. Zie, de Heer God staat mij bij. Wie veroordeelt mij dan nog? Zie, zij zullen allen in flarden uiteenvallen, als een kleed dat door de motten is stukgevreten. Wie van u vreest de Heer, luistert naar de stem van zijn dienstknecht? Laat degene die rondwaart in de duisternis zonder een straal van licht vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God. Zie, u allen die het vuur aansteekt en brandende pijlen in een kring legt, u moet zelf de gloed van uw vuur ingaan, door de brandende pijlen heen die u zelf hebt ontstoken. Door mijn hand is u dat overkomen. In het oord van smarten zult u bezwijken.

Jesaja, hoofdstuk 51, versen 1 tot en met 23. Luister naar mij, u die het heil achtervolgt, die de Heer zoekt. Kijk naar de rots waaruit u bent gehouden en naar de groeven waaruit u gegraven bent. Kijk naar Abraham, uw vader, en naar Sara, die u heeft gebaard. Toen ik hem riep, was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en vermenigvuldigd. Want de Heer bemoedigt Sion, al haar puinhopen troost hij. Hij maakt haar woestijn tot een paradijs, haar dorre grond tot een tuin van de Heer. Vreugde en blijdschap zijn er te vinden, danklied en harpmuziek. Luister naar mij, mijn volk, mijn natie, luister naar mij, want onderricht gaat van mij uit, en mijn recht is een licht voor de volken. In een oogwenk breng ik mijn gerechtigheid nabij, mijn heil verschijnt. Met machtige arm breng ik de volken recht. De eilanden kijken naar mij uit, en mijn arm is hun hoop. Sla uw ogen op naar de hemel en kijk naar de aarde beneden. De hemel mag vervliegen als rook en de aarde mag als een kleed in flarden uiteenvallen. En haar bewoners mogen doodvallen als muggen, maar mijn heil blijft eeuwig bestaan. En mijn gerechtigheid laat zich niet uit het veld slaan. Luister naar mij, wie met gerechtigheid vertrouwd is, volk dat mijn onderricht in het hart draagt. Wees niet bang voor de hoon van mensen en laat u door hun smaad niet uit het veld slaan, want zij zijn als een kleed dat door de mot wordt weggevreten, als wol die door ongedierte wordt verteerd. Maar mijn gerechtigheid is eeuwig. Mijn heil geldt voor alle geslachten. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, arm van de Heer. Ontwaak als in vroegere dagen, in de tijd van voorbije geslachten. Bent u het niet geweest die Rahab heeft gekliefd en de draak heeft doorboord? Bent u het niet geweest die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote diepte, die van de diepten van de zee een weg heeft gemaakt, een doorgang voor de verlosten? De verlosten van de Heer keren terug, en met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen tot hen naderen, droefheid en gezucht zullen wijken. Ikzelf ben het die u bemoedigt. En wie bent u, dat u bang bent voor een sterfelijk mens en voor een mensenkind dat als gras vergaat? En u vergeet de Heer, uw Maker, die de hemelen heeft gespannen en de aarde gegrondvest. U zou voortdurend angstig zijn, heel de dag door, voor de woede van de verdrukker, alsof hij zich klaarmaakt om u te vernietigen. Waar blijft de verdrukker met zijn woede? De geknevelde wordt haastig vrijgelaten. Hij zal niet sterven, geen prooi voor het graf zijn. En zijn levenskracht verlaat hem niet, want ik ben de Heer, uw God, die de zee opjaagt, zodat haar golven bruisen. De Heer van de machten is zijn naam. Ik heb u mijn woorden in de mond gelegd, en in de schaduw van mijn hand heb ik u geborgen. Ik, die de hemel heb uitgespannen en de aarde gegrondvest heb, die tegen Sion zegt, u bent mijn volk. Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem, u hebt uit de hand van de Heer, uit de beker van zijn toorn gedronken.
en de kelk van de bedwelming leeggedronken tot op de bodem. Niemand was er om haar te leiden, van al de zonen die zij had gebaard. Niemand nam haar bij de hand, van al de zonen die zij had grootgebracht. Twee rampen hebben u getroffen, maar wie zal u beklagen? Verwoesting en verderf, honger en zwaard, en wie zal u troosten? Uw zonen liggen machteloos op de hoeken van de straten, als de antilopen in het net. Zij waren overweldigd door de toorn van de Heer, verlamd door de dreiging van uw God. Luister daarom, ongelukkige, u die dronken bent, al is het niet van wijn. Zo spreekt uw Heer, de Heer uw God, die opkomt voor zijn volk. Zie, ik neem de beker van de bedwelming uit uw hand, en u drinkt niet meer uit de kelk van mijn toorn. Nu heb ik hem uw onderdrukkers in de hand gegeven, die tegen u zeiden: ga op de grond liggen, dan kunnen wij over u heen lopen. En u hebt uw rug toen als een vloer gemaakt, een straat voor hen die er overheen wilden gaan.

Jesaja, hoofdstuk 52, verzen 1 tot en met 15. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, Sion. Hul u in uw pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine komt meer bij u binnen. Schud het stof van u af. Sta op en neem plaats op uw troon, Jeruzalem. Maak de ketens om uw hals los, gevangene, dochter Sion. Want, zo spreekt de Heer, voor niets werd u verkocht en zonder geld zult u worden vrijgekocht. Zo spreekt de Heer God. In het begin is mijn volk naar Egypte gegaan, om daar als vreemdeling te wonen. Later werd het door Assur onderdrukt. Maar nu, wie heb ik nog over? God sprak van de Heer. Want mijn volk is voor niets meegenomen. Zijn heersers joelen. God sprak van de Heer. En voortdurend, dag na dag, wordt mijn naam bespot. Daarom zal mijn volk op die dag mijn naam erkennen. Erkennen dat ik het ben. Ik, die zeg, hier ben ik. Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede meldt. Van de vreugdebode met goed nieuws, die een boodschap van heil laat horen en tegen Sion zegt, uw God is koning. Luister, uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind, want zij zien met eigen ogen hoe de Heer naar Sion terugkeert. Jubel en juich, allen tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk bemoedigd. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken. En de verste hoeken van de aarde hebben het heil gezien dat van onze God komt. Ga weg, ga weg, ga weg vandaar. Raak niets aan dat onrein is. Ga weg uit haar midden en zuiver u. U, die de heilige vaten van de Heer draagt. U zult niet overhaast vertrekken en uw weggaan is geen vlucht, want de Heer zal voor u uitgaan en Israëls God zal uw stoet sluiten. Zie, mijn dienaar zal slagen. Hij zal opreizen en hoog, zeer hoog, verheven zijn. Er was een tijd dat velen ontzet waren. Zijn verschijning was onmenselijk geschonden en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Maar eens zal hij vele volken opschrikken. Dan sluiten koningen hun mond vanwege hem, omdat zij zien wat hun niet is verteld en begrijpen wat ze nooit hebben gehoord.

Jesaja, hoofdstuk 53, versen 1 tot en met 12. Wie heeft er geloofd in wat wij hebben gehoord? Aan wie is de arm van de Heer getoond? Als een jonge plant schoot hij recht omhoog, als een wortel die in dorre grond ontkiemt. Zijn uiterlijk, nog zijn schoonheid, waren het bekijken waard. Hij was geen verschijning die onze bewondering wekt. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd. Een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, door ons geminacht en ons niet de moeite waard beschouwt. Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid. Vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er genezing voor ons. Wij allen zijn als schapen verloren gelopen. En ieder van ons is eigen wegen gegaan. Maar de Heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich. Hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen. Wie denkt nog over zijn bestemming na? Toch is hij uit het land van de levenden weggerukt, geslagen vanwege de opstandigheid van mijn volk. Men gaf hem een graf bij de boosdoeners en een laatste rustplaats bij de rijken, hoewel hij geen onrecht heeft begaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest. Maar het heeft de Heer behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt. Hij zal zijn nakomelingen mogen zien en lang blijven leven. En wat de Heer behaagt, zal door zijn hand slagen. Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen. Hun zonden laat hij op zich. Daarom geef ik hem zijn deel te midden van de velen. En samen met hun machthebbers verdeelt hij de buit, omdat hij zijn leven gaf om te sterven en zich tot de opstandigen liet rekenen. Hij had echter de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 19, Ervaringen en ontmoetingen, en met dit hoofdstuk gaan wij nog verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. De liefde voor God verleent kracht om de gehele nacht in gebed door te brengen. Maar ik, zwakkeling, kon dit vanwege de hoofdpijn niet meer volhouden en ik moest rust nemen. De hoofdpijn was mij gegeven omdat ik op mijn eigen wil had aangedrongen en omdat ik de gehoorzaamheid als econoom had opgegeven om naar de woestijn te gaan, om meer vrijheid te hebben voor gebed. Maar de Heer wilde dat ik mijn leven lang econoom zou zijn in het klooster. Tweemaal werd ik benoemd tot bouwmeester, de eerste keer als hoofdeconoom, maar ik weigerde en daarvoor heeft de Heer mij gestraft. Pas veel later heb ik begrepen dat iedereen nodig is op zijn eigen plaats en dat allen onafhankelijk van hun rang gered worden. Toen de vergadering van de oudsten van het klooster mij tot econoom had benoemd in plaats van vader Severianus, begon ik bij terugkomst in mijn cel te bidden. Heer, Gij vertrouwt aan mij de zorg voor ons grote klooster toe. Help mij om deze taak te vervullen. En in mijn ziel ontving ik het antwoord: Wees de genade van de Heilige Geest indachtig en span je in haar te verwerven. Mijn ziel treurt. Vanwege mijn ziekte kan ik God niet dienen. De hoofdpijn put me uit en de genade die de pijn overwint is niet met mij. Wanneer men een grote genade heeft, dan verlangt de ziel ernaar te lijden. Op deze wijze hadden de martelaren een grote genade en verheugde hun lichaam zich samen met hun ziel wanneer zij gemarteld werden omwille van hun geliefde Heer. Wie deze genade heeft ervaren, die weet dat. Maar wij moeten ziekte dulden. Ziekte en armoede maken een mens tot het einde nederig. Ik bezocht de zieke vader S. en zei tegen hem: Hoe gaat het met u? Maar door zijn ziekte was hij van streek geraakt en in plaats van een antwoord gooide hij zijn muts op de grond. Ik zei tegen hem: Dank God voor je ziekte, want anders zul je een moeilijke dood hebben. Zie, jij zult het grote schima ontvangen. De genade zal komen en jou troosten in je leed. Toen hij het grote schima had ontvangen, ging ik hem de volgende dag geluk wensen en ik vroeg: Hoe gaat het met je? En hij antwoordde mij vol vreugde: Als in de heilige doop heeft de Heer mij om niet de Heilige Geest geschonken. En verder verdroeg hij zijn ziekte gemakkelijk en is in grote vrede ontslapen, want de zoetheid van de Heilige Geest gaat alle zoetheid van de wereld te boven. De Heer geeft aan zondaars de genade van de Heilige Geest en daarom is ons geloof vast. En hoe zullen wij aan de Heer onze dankbaarheid tonen voor zijn liefde, die wij iedere dag en op elk uur voelen? Een jonge monnik, die gewijd was met het grote schima, heb ik gevraagd of hij niet de genade had verloren die hij bij deze wijding ontvangen had. Er waren al 12 dagen verstreken sinds hij zijn wijding had ontvangen. Hij zei tegen mij: Ofschoon ik ziek ben, hoor ik toch de genade van God in mijn ziel. Er verstreken nog eens 10 dagen en weer vroeg ik hem hetzelfde. God zij dank, ik voel de barmhartigheid van de Heer, antwoordde hij met een stralend gezicht. Als mijn ziel de nederigheid verloor, dan merkte ik dat ik prikkelbaar werd. Maar mijn ziel was de nederigheid van Christus indachtig en dorste hiernaar.
Ik smeekte God om mij te vergeven en te reinigen van de geest van trots en mij vrede te schenken. En toen mijn ziel de zonden ging haten, heeft de Heilige Geest mij het onophoudelijk gebed en de liefde geleerd. En terwijl ik wist hoezeer de Heer zijn volk lief had, in het bijzonder de overledenen, vergoot ik voor hen iedere avond tranen. Ik vind het ellendig dat de mensen zichzelf beroven van een Heer die zo barmhartig is. En op een keer heb ik tegen mijn biechtvader gezegd: ik heb medelijden met de mensen die lijden in de hel en iedere nacht ween ik voor hen. En mijn ziel heeft zulke pijn dat ik zelfs de demonen beklaag. En mijn biechtvader antwoordde mij dat dit gebed afkomstig was van Gods genade. En Aseet vroeg mij: ween jij over jouw zonde? Ik antwoordde hem: vrij weinig, maar ik ween veel voor de gestorvenen. Toen zei hij tegen mij: ween jij maar over jezelf. De Heer zal zich wel erbarmen over de anderen. Zo heeft Hegumen Makarius gesproken. Ik gehoorzaamde en deed zoals hij mij gezegd had. Ik weende niet langer over de gestorvenen, maar toen droogden ook de tranen voor mijzelf op. Hierover sprak ik met een andere asceet die de gave van tranen had. Hij hield ervan het lijden van Christus te overdenken, hoe de Heer, de Koning der Heerlijkheid, zozeer voor ons geleden had. En iedere dag vergoot hij talloze tranen. Ik vroeg deze asceet: moet ik voor de gestorvenen bidden? Hij zuchtte en zei: als het mogelijk was, zou ik hen allen uit de hel halen en slechts dan zou mijn ziel de vrede vinden en zich verheugen. Tegelijkertijd maakte hij met zijn armen een gebaar alsof hij schoven op een veld vergaarde en de tranen stroomden uit zijn ogen. Daarna hield ik de gebeden voor de ontslapenen niet langer tegen en de tranen keerden terug en ik weende veel terwijl ik voor hen bad. Ik heb mijn leven in het goede en in zonde doorgebracht en in de loop van 60 jaar heb ik ontdekt welke kracht de gewoonte heeft. De ziel en het verstand kunnen ook gewoonte krijgen. En de mens handelt zoals hij gewend is. Als hij aan de zonde gewend is geraakt, zal hij voortdurend tot de zonde worden aangetrokken en de demonen helpen hem daarbij. Maar als hij gewend is aan het goede, zal God hem door zijn genade bijstaan. Als je jezelf eraan wendt voortdurend te bidden, je naaste lief te hebben en in je gebed voor de gehele wereld te wenen, dan zal je ziel zich uitstrekken tot het gebed, de tranen en de liefde. En als je je eraan wendt aalmoezen te geven, gehoorzaam te zijn en tegenover je geestelijke vader open te zijn in je biecht, en je altijd op deze wijze zult handelen, dan zul je hierin de vrede in God vinden. De ziel die ervan houdt mensen te oordelen, of die ongehoorzaam is of onmatig, of die de rouwmoedigheid in de steek laat, zal niet kunnen ontkomen aan demonische intriges, noch zich weten te bevrijden van slechte gedachten. Maar als zij haar zonde beweent en haar broeder lief heeft, dan zal de Heer haar tranen geven voor de gehele wereld. O Heer, geef mij tranen, opdat mijn ziel dag en nacht mogen wenen uit liefde voor mijn broeder. En zie, God verhoort het gebed en geeft tranen in overvloed aan de ziel. Onze Heer houdt ervan wanneer wij in ons gebed voor de mensen uit liefde tranen vergieten. En in zijn barmhartigheid luistert hij naar ons. We onderbreken voor muziek.

Op een keer liep ik door de velden vanuit het kamp Oestishorsk, waar ons bataljon van geniesoldaten zomers gelegerd was, naast het dorp Kolpino, om daar op het postkantoor geld over te maken dat ik wilde opsturen naar de Heilige Berg. Onderweg kwam er een hond die hondsdol was recht op mij afgestormd en toen hij vlak bij mij was gekomen, zei ik slechts: "Heer, ontferm u." Bij deze woorden wierp een kracht de hond opzij, alsof hij ergens op was gebotst, en hij rende langs mij heen in de richting van Kolpino. Daar heeft hij veel mensen gebeten en grote schade berokkend aan mens en aan dier. Vanaf dat ogenblik heb ik begrepen hoezeer de Heer de zondige mens nabij is en hoe snel hij zijn gebeden verhoort. Eens sloeg ik zonder noodzaak een vlieg dood en gewond kroop het arme insect nog over de grond met een kapot lijfje. 3 dagen achtereen heb ik geweend over mijn wreedheid jegens een schepsel en tot op heden herinner ik me deze gebeurtenis steeds. Op een keer verschenen er vleermuizen op de balustrade in mijn magazijn. Ik goot kokend water over hen heen. Opnieuw heb ik hierom vele tranen vergoten. Vanaf die tijd heb ik geen enkel levend wezen ooit nog kwaad gedaan. Op een keer, toen ik vanuit het klooster naar het oude Rossikon liep, zag ik op het pad een dode slang liggen, die in stukjes was gesneden. Elk deeltje kronkelde nog krampachtig. Ik werd gegrepen door medelijden met alle schepsels, voor elk wezen dat lijdt en ik weende langdurig voor God. De geest van God leert de ziel om al wat leeft lief te hebben, zodat ze zelfs geen groen blaadje aan een boom zou willen beschadigen en geen veldbloem vertrappen. Zo leert de geest van God ons de liefde voor alles wat bestaat en de ziel heeft medelijden met elk schepsel. Zij heeft ook haar vijanden lief en zij beklaagt zelfs de demonen, want door hun val zijn zij van het goede afgevallen. Daarom heeft de Heer ons ook opgedragen onze vijanden lief te hebben en de geest van God geeft ons de kracht hen lief te hebben. En als wij hiertoe niet in staat zijn en als er geen liefde in ons is, laten wij de Heer, zijn alheilige moeder en alle heiligen vurig smeken en de Heer zal ons bij alles helpen. Hij, wiens liefde voor ons zo grenzeloos is. Wanneer Hij onze ziel en ons lichaam aanraakt, verandert alles in ons en is er een grote vreugde in de ziel, want zij kent haar Schepper en zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Er zijn mensen die zich hechten aan dieren, die hen aanhalen, liefkozen en met hen praten. Ze hebben de liefde van God verlaten, en hierdoor gaat ook de onderlinge liefde tussen broeders verloren. Die liefde waarvoor Christus in groot lijden gestorven is. Het is onverstandig om zo te handelen. Geef de dieren en het vee hun voedsel en sla hen niet. Daaruit bestaat de goedheid van de mens tegenover hen. Maar zich aan hen hechten, hen liefhebben, hen aaien en met hen praten, dat is dwaasheid voor de ziel. De ziel die de Heer heeft leren kennen, staat steeds in liefde en vrezen voor Hem. Hoe is het dan mogelijk om daarbij nog van dieren, katten en honden te houden, hen te aaien en met hen te spreken? Dat betekent dat de mens Christus' gebod vergeten is om God lief te hebben met geheel zijn hart, geheel zijn ziel en geheel zijn verstand. Wilde dieren, vee en elk ander dier, dat is de aarde. Wij moeten onze geest niet hechten aan de aarde, maar wij moeten met alle kracht van onze geest de Heer, zijn alreine moeder, onze beschutting en de heilige liefhebben en hen vereren. Zij bidden voor ons en zij zijn bedroefd wanneer wij Gods gebod verwaarlozen.
Op een keer kreeg ik de gedachte verse vis te kopen. Ik had geen eigen geld, maar wel geld van het klooster bij mij. En ik had hem kunnen kopen. Maar ik wilde de regel van het kloosterleven niet overtreden. Deze gedachte achtervolgde mij echter en dit ging zo ver dat ik zelfs in de kerk tijdens de liturgie die vis in mijn gedachten had. Toen begreep ik dat deze gedachte van de vijand kwam en heb ik leren inzien dat de genade ons helpt om weinig te eten, maar dat de duivel ons aanzet tot veel eten en tot het genieten van voedsel. Gedurende 3 dagen werd ik door deze gedachte gekweld en kon haar slechts met grote moeite door gebed en tranen afweren. Zo moeilijk is het om te strijden, zelfs met zulke kleine verzoekingen. Maar in een metochion van het klooster gebeurde het volgende met mij. Ik at tot ik verzadigd was, maar 2 uur later kon ik alweer net zoveel eten. En ik woog me op de weegschaal en wat zag ik? In 3 dagen tijd was ik 4 kilo aangekomen. En ik begreep dat dit een verzoeking was. Want wij, monniken, moeten ons lichaam mager houden, zodat daarin geen enkele beweging is die het gebed zou kunnen hinderen. Een verzadigd lichaam verhindert een rein gebed. En de goddelijke geest komt niet als de buik verzadigd is. Overigens moeten wij met mate weten te vasten, zodat wij niet vroegtijdig verzwakken en dan geen gehoorzaamheid meer kunnen uitvoeren. Ik heb een novice gekend die zichzelf door vasten had uitgeput, maar hij verzwakte zozeer dat hij voortijdig gestorven is. Ik herinner me dat ik in de vesper stond in de kerk gewijd aan de bescherming van de Moeder Gods. Vader N., de biechtvader, las de akathist. Onderwijl keek ik naar hem en dacht, deze hieromonnik is dik, hij kan geen grote buigingen maken. Op dat ogenblik maakte ik zelf een buiging en plotseling gaf iemand mij op onzichtbare wijze een slag in mijn middel. Ik wilde schreeuwen, houd mij vast! Maar vanwege de felle pijn kon ik dit niet. Zo heeft de Heer mij in zijn goedheid gestraft, en hierdoor kreeg ik het inzicht dat men zijn naaste niet moet oordelen. Op een keer na het gebed ging ik zitten en dacht, ik heb geen zin om te sterven. En ik zei, Heer, Gij ziet mijn hart, Gij ziet dat ik niet wil sterven. Wanneer iemand lange tijd zijn ouders niet heeft gezien, gaat hij verheugd naar hen toe, maar mijn ziel kent U, barmhartige Heer, en ondanks alles heb ik geen zin om te sterven. En ik kreeg dit antwoord in mijn ziel. Dat komt omdat je niet voldoende van mij houdt. En inderdaad heb ik de Heer te weinig lief.

Vader Lazarus, die kapitein in het leger was geweest, vertelde het volgende. Een man reed naar het bos om hout te halen. Uitgeput van het werk ging hij liggen uitrusten onder een grote eik. Hij keek omhoog naar de takken van de eikenboom en zag daaraan massa's grote eikels hangen en hij dacht: het zou beter zijn geweest als er aan die boom pompoenen groeiden. Met die gedachte sloot hij zijn ogen en plotseling viel er een eikel omlaag die hard terechtkwam op zijn lippen. Toen zei de man: ik heb mij vergist. God is verstandiger dan ik en hij heeft het goed ingericht dat er aan een eik eikels groeien en geen pompoenen. Als dat een pompoen was geweest, dan had hij mij gedood door zijn gewicht. Zo oordelen wij vaak over Gods schepping in plaats van ons aan de wil van God over te geven. De mens die zich heeft overgegeven aan zijn heilige wil, heeft vrede. Maar wie met zijn verstand probeert alles te begrijpen, die is ongeoefend in het geestelijk leven. Om Gods wil te leren kennen, moet men zich hieraan onderwerpen. En dan zal de Heer door zijn genade verstand schenken en wordt het gemakkelijk om te leven. En ook al was die mens

Onlangs is er brand geweest in de Kellion. Dat is een kleine monastieke communiteit die zich op het terrein van een van de grote kloosters bevindt. Van de heilige Stephanus. Een monnik van deze Kellion was buiten toen er brand uitbrak in het gebouw. Hij wilde een aantal zaken redden, stormde er naar binnen en werd toen zelf verbrand. Maar als hij tot de Heer gebeden had en gezegd had: Heer, ik wil dit en dat voorwerp redden, geef mij in of ik dit mag doen. Dan zou de Heer hem absoluut duidelijkheid hebben gegeven en hij zou hem gezegd hebben: ga, indien dat mogelijk was geweest, en ga niet als dat niet had gekund. Zo is de Heer ons nabij en zozeer heeft Hij ons lief. In mijn leven heb ik dikwijls op het moment van een ongeluk aan de Heer vragen gesteld en ik heb altijd een antwoord gekregen. Deze liefde hebben wij niet gekend door ons verstand, maar door de genade van de Heilige Geest, dankzij Gods barmhartigheid. Misschien zal men zeggen: dit gebeurt slechts met heiligen. Maar ik zeg dat de Heer ook de allergrootste zondaar lief heeft en hem zijn genade geeft, mits zijn ziel zich maar afkeert van de zonde. De Heer zal haar met grote vreugde in zijn armen opnemen en zal haar naar de Vader dragen, en dan verheugen alle hemelen zich over haar. Op 14 september 1932 vond er een hevige aardbeving plaats. Dat gebeurde 's nachts op het vierde uur, tijdens de vigilie voor het feest van de kruisverheffing. Ik stond in het koor, naast de biechtplaats van de overste, terwijl hij zelf vlak bij mij stond, net naast die biechtplaats. Juist op die plaats viel uit het plafond een baksteen naar beneden en regende het stukwerk omlaag. Eerst schrok ik een beetje, maar al gauw werd ik kalm en zei tegen de overste: zie, de barmhartige Heer wil dat wij berouw krijgen. En wij keken naar de monniken. Beneden in de kerk en in het koor was bijna niemand geschrokken. Ongeveer 6 mensen verlieten de kerk, de anderen bleven op hun plaats en de vigilie ging gewoon verder, zo rustig alsof er niets was gebeurd. En ik dacht: hoe overvloedig is de genade van de Heilige Geest in de monniken, dat zij kalm blijven tijdens zo'n grote aardbeving, waarvan heel het reusachtige kloostergebouw trilt, de kalk naar beneden valt, de kroonluchters, de olielampen, de kandelaars zwaaien en de klokken in de klokkentoren luiden, en zelfs de grote klok luidt vanwege de enorme schokken. En ik dacht: de ziel die de Heer heeft leren kennen is voor niets bevreesd, behalve voor de zonde en vooral voor de zonde van hoogmoed. Zij weet dat de Heer ons lief heeft, en als Hij ons lief heeft, waarvoor zouden wij dan angst hebben? De barmhartige Heer stuurt ons de vermaning: mijn kinderen, bekeert u en leeft in de liefde. Wees gehoorzaam en sober en leert van mij zachtmoedigheid en nederigheid, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Op een keer was ik op weg naar het Servische klooster Ghilandari. Vader Nicolai, de gastenmonnik van onze skite van de Thebaïde, voegde zich bij mij. Het was nacht. Wij liepen door een groen bos. De weg was aangenaam, evenals het gesprek. Wij spraken over de liefde tot de naaste en vader Nicolai vertelde me een opmerkelijke gebeurtenis. In Zuid-Rusland, in de buurt van Rostov, werkte een ploeg van 20 arbeiders. Een van hen, Andrei genaamd, had een onmogelijk karakter en een slecht gedrag, zodat het moeilijk was om met hem samen te leven. Een ander, de jongste van hen, was een buitengewoon goede mens, die God lief had en de geboden van de Heer bewaarde. Hij heette Nicolai. Toen Andrei zijn kameraden allerlei kwaad deed en na

Had bezorgd, bedachten zij een plan om hem te doden. Maar de jonge Nikolai was het niet eens met dit misdadige voornemen en probeerde hen te overreden om hem in geen geval te doden. De ploegmaten luisterden niet naar Nikolai en vermoorden André. De moord kwam aan het licht. De zaak kwam bij de politie. Nikolai, die hun ongeluk zag, zei toen tegen hen: "Jullie hebben allen een vrouw en kinderen, maar ik ben vrijgezel. Ik ben alleen. Jullie moeten zeggen dat ik de moord heb gepleegd en ik zal datzelfde ook zeggen. Voor mij is het niet erg dwangarbeid te verrichten en ik zal alleen gaan. Maar als men jullie veroordeelt, hoeveel mensen zullen er dan wel niet lijden?" Eerst antwoordde zijn maten niet, omdat zij zich schaamde tegenover Nikolai, die nog geprobeerd had hen af te houden van de moord. Maar ondanks alles overreden hij hen tenslotte toch en stemden zij er allen mee in om te zeggen dat Nikolai de moord had gepleegd. De autoriteiten, de officier van justitie, de onderzoeksrechter en de politie arriveerden ter plaatse en het onderzoek begon. "Wie heeft de moord gepleegd?" Nikolai antwoordde: "Ik heb hem gedood." De anderen werden ondervraagd en ze zeiden eveneens dat Nikolai de dader was. Nikolai had een lief gezicht en een nederig karakter en hij sprak rustig en zacht. De rechters van instructie ondervroegen hem langdurig, want zij konden niet geloven dat een dergelijk zachtmoedig en rustig persoon een moordenaar was. Maar de zaak kreeg zijn verloop en werd overgegeven aan de rechtbank. Ook bij de rechtbank was iedereen verbaasd dat een dergelijk beminnelijk en nederig mens een moord zou hebben gepleegd en geen enkele rechter wilde hem geloven. Ofschoon Nikolai bevestigde dat hij degene was die gedood had. En het duurde lang alvorens men het vonnis wees. Niemand in de rechtbank wilde zijn vonnis onderschrijven. En weer verhoorde men Nikolai en alle anderen langdurig om het mysterie op te helderen, en zij bezworen hem de waarheid te zeggen. Ten slotte verklaarde de onschuldig beklaagde Nikolai dat hij de waarheid zou zeggen als men de echte moordenaar niet zou vervolgen. Tijdens de rechtszaak was gebleken dat de vermoorde Andrei een slecht mens was geweest en de officier van justitie en de rechters kwamen overeen de zaak te sluiten als zij de waarheid zouden horen. En toen vertelde niet Nikolai zelf, maar de anderen wat er gebeurd was en hoe Nikolai besloten had de schuld op zich te nemen om hen te redden van de straf. De rechters schorsten de zaak en zeiden dat de misdaad van Nikolai niet was bewezen. En een van de rechtslieden zei zelf: "Andrei was een slecht mens, hij heeft slechts gekregen wat hij verdiende. Maar dit zijn goede mensen, laat hen in vrede leven." Uit deze gebeurtenis ziet men welke kracht de liefde voor de naaste bezit. De goddelijke genade was in het hart van de jonge Nikolai en weerspiegelde zich op zijn gezicht en werkte in op alle andere mensen. We onderbreken voor muziek.

0: Vader Johannes van Kroonstad. Vader Johannes heb ik gezien in Kroonstad. Hij celebreerde de liturgie. Ik was getroffen door de kracht van zijn gebed en tot op heden, sinds toen zijn bijna 40 jaar verstreken, heb ik nooit meer iemand zo zien dienen als hij. Het volk hield van hem en alle mensen stonden onbeweeglijk in vreze voor God. En dat is niet verwonderlijk. De Heilige Geest trekt de harten van mensen tot zich aan. Wij zien in het evangelie hoe een menigte mensen de Heer volgden. Het woord van de Heer trok het volk aan, want het werd gesproken door de Heilige Geest en daarom is het zoet en aangenaam voor de ziel. Toen Lucas en Kleopas naar Emmaus liepen en de Heer onderweg tot hen naderde en met hen sprak, ontvlamde hun harten in liefde voor God. Vader Johannes had ook in overvloed de Heilige Geest in zich, die zijn ziel deed ontvlammen in liefde voor God. En diezelfde geest was door hem werkzaam in de mensen. Ik heb gezien hoe het volk achter hem aanrende alsof verbrand was, om zijn zegen te krijgen. En wanneer zij de zegen hadden ontvangen, waren zij gelukkig, omdat de Heilige Geest aangenaam is en vrede en zoetheid geeft aan de ziel. Sommige mensen dachten slecht van Vader Johannes en daardoor beledigden zij de Heilige Geest, die na zijn dood in hem woonde en nog steeds woont. Zij zeiden dat hij rijk was en goed gekleed ging. Maar zij weten niet dat rijkdom geen schade toebrengt aan de mens in wie de Heilige Geest woont, omdat zijn ziel volkomen in God is. Zij werd door God veranderd en zij had rijkdom en kleding vergeten. Gelukkig zijn degenen die Vader Johannes liefhebben, want hij zal voor hen bidden. Zijn liefde voor God is vurig. Hij is volkomen ontvlamd in liefde. Grote Vader Johannes, gij zijt onze voorbidder. Ik dank God dat ik u heb gezien. Ik dank u ook, goede heilige herder. Want dankzij uw gebeden heb ik de wereld verlaten en de heilige Athosberg bereikt, waar ik de grote barmhartigheid van God heb gezien. En nu schrijf ik, terwijl ik mij verheug dat de Heer mij verleend heeft, het leven en de ascese van deze goede herder te begrijpen. Het is een grote ascese om met een jonge vrouw samen te leven en haar niet aan te raken. Dat kunnen alleen zij die de Heilige Geest merkbaar in zich dragen. De Heilige Geest is zoet en overwint de aantrekkingskracht van een jonge echtgenote. Talloze heiligen hebben de nabijheid van vrouwen gevreesd, maar zelfs te midden van vrouwen bezat Vader Johannes de Heilige Geest, wiens zoetheid de vleeselijke liefde te boven gaat. Ik zal er nog bij zeggen dat hij zo nederig was dat hij de genade van de Heilige Geest niet verloren heeft. Daarom hield hij zoveel van het volk en leidde hij hun geest naar God. Zie je in hem de werkzame kracht van de Heilige Geest? Als je zijn boek Mijn leven in Christus leest, dan voelt je ziel de kracht van Gods genade in zijn woorden. Misschien zul je zeggen, maar ik lees dit zonder enig plezier. Dan vraag ik je, komt dat niet omdat je trots bent? De genade beroert een hoogmoedig hart niet. Vader Johannes, heden woont gij in de hemelen en schouwt gij de Heer, die door uw ziel al op aarde werd bemind. Wij smeken u, bid voor ons, opdat wij ook de Heer mogen liefhebben en het berouw tonen waarin de Heer zich verheugt. Goede en heilige herder, als een adelaar zijt gij opgestegen hoog boven het uitgestrekte Rusland. En vanuit de hoogte hebt gij de noden gezien van het volk. De Heilige Geest die in u woont, heeft u daarheen omhoog getrokken. Door de kracht van de Heilige Geest hebt gij het volk tot God aangetrokken en de mensen die luisterden naar Gods woord uit uw mond weenden en kregen vurig berouw. grote en goede herder, ook al zijt gij naar het lichaam gestorven, toch zijt gij in de geest met ons, en terwijl gij voor God staat in de Heilige Geest, ziet gij ons vanuit de hemelen, en nederig vereren wij u. Vader Stratonik. Tweemaal heeft een kluizenaar uit de Caucasus, vader Stratonik genaamd, de Heilige Berg bezocht. Hij was afkomstig uit het gouvernement van Kharkov. In de wereld was hij koopman geweest met een eigen winkel. Hij had ook kinderen. Zijn ziel ontvlamde in een zeer vurig berouw en nadat hij zijn gezin en zijn goederen had achtergelaten, trok hij zich terug in de Caucasus. Hij was een buitengewone man. Als je hem zag, dan begon je ziel te beven. Er stonden voortdurend tranen in zijn ogen. En wanneer hij over God begon te spreken, sprak hij met groot gevoel en op nederige wijze en allen die naar hem luisterden, kregen vreugde en troost. Zijn woord was krachtig, doordrenkt van vrees voor God en van liefde. Hij was waarlijk als een adelaar onder de vaderen. De mensen die met hem omgingen, veranderden in hun ziel, en bij het aanschouwen van zijn heilige leven werden zij nederig. Door zijn woord vormde hij zielen om en richtte hij velen op uit hun val. Als iemand naar hem luisterde, dan vergat zijn ziel het aardse en strekte zich verlangend uit tot God. Hij was iets langer dan gemiddeld. Hij had een vriendelijk gezicht en donkere haren. Alle mensen mochten hem. De asceten in de Caucasus hadden eerbied voor hem en dat was terecht. Hij voerde een zware strijd. Hij verdroeg koude en hitte. 'S Winters liep hij blootvoets en hij leed omwille van de liefde Gods. Nooit was er gemopper op zijn lippen tegen God. Zijn ziel had zich volledig aan Gods wil overgegeven en verdroeg vreugdevol alle beproevingen. Hij predikte een vurig berouw en hij leidde vele monniken uit een diepe moedeloosheid naar een vurige ascese. In zijn woorden was duidelijk Gods genade voelbaar en zij hernieuwde de geest van de mensen en maakte hem los van de aarde. Op een keer bracht de Caucasische ascete hem naar een bezetene en toen vader Stratonik hem zag, begon hij uit overvloedige liefde te wenen en zei: "Arm schepsel van God, wat wordt hij gekweld door de duivel?" En hij maakte het kruisteken over hem met de woorden: "Moge de Heer Jezus Christus jou genezen." En de zieke werd ogenblikkelijk gezond. Zo was de kracht van het geloof en van het gebed van deze man. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 19, ervaringen en ontmoetingen over vader Stratonik. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond.
1: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

Dag beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het Inzicht. Ik wil het vandaag eens over een heel andere boeg gooien. Gewoonlijk spit ik een bepaald thema uit om inzicht te krijgen in de ware aard van de zaak. En dit vaak met de bedoeling luisteraars te helpen onderscheiden wat goed is voor het geloofsleven en wat niet. En daarbij gaat het vaak om thema's die aanleunen bij New Age of bij de oprukkende woke-cultuur. Maar waarom niet eens inzoomen op onze eigen christelijke schat om te onderzoeken in hoeverre ons christelijk geloof ons tot steun kan zijn in deze tijd die gekenmerkt wordt door veel angst en onzekerheid. Heel wat mensen zijn in deze crisistijd hun houvast verloren. En precies omdat zij niet of onvoldoende in het christelijk geloof gevormd zijn of geworteld zijn, baat het hen niet. En nog erger, neigen ze soms naar schijnoplossingen die geen hulp kunnen bieden. In dergelijke ogenblikken is de stap naar de een of andere genezer of magier snel gezet. Dat was tenminste wat ik in mijn jonge jaren gedaan heb en wat me achteraf gezien veel schade berokkend heeft. Ook ik kende mijn christelijk geloof niet, dus ging ik op zoek naar alles wat niet christelijk was. Want ik was ervan overtuigd dat ik de antwoorden die ik op mijn vragen zocht niet in de kerk kon vinden. Ondertussen weet ik gelukkig beter en heb ik mezelf heel wat jaren lang kunnen verdiepen in mijn christelijk geloof. Wat ik daaruit ontdekt heb en getracht heb te beleven, wil ik graag delen. Al snel na mijn bekering, nu 30 jaar geleden, mocht ik kennis maken met de eeuwenoude karmelspiritualiteit die diep in mijn binnenste resoneerde. Grote karmelheiligen zoals Sint-Jan van het Kruis, Therese van Avila, Thérèse van Lisieux en Edith Stein wezen mij de weg naar een dimensie die ik niet kende en waarvan ik zeker weet dat een grote groep gelovigen haar zelfs niet vermoedt. Het gaat om de inwoning van de drie-ene God in het hart van elke mens en om Gods persoonlijke liefde voor ieder van ons. Dit aspect van het christelijk geloof noem ik graag de kern van de zaak. En hier wil ik vandaag dieper op ingaan. Maar spreken over de karmelspiritualiteit is onmogelijk zonder het ontstaan en een stukje geschiedenis van de karmelorde kort te belichten. De traditie heeft in het bestaan van een groep monniken bij de Eliabron op de berg Karmel de oorsprong van de karmelorde gezien. Op de top van de berg Karmel aan de Middellandse zeekust in het christelijke Palestina vormden een aantal kluizenaars rond de 12e eeuwwisseling een spontane gemeenschap, wellicht onder de bezieling van een charismatische leider. Meerdere historische getuigenissen wijzen erop dat de kluizenaars leefden volgens een welbepaalde levensnorm. Die oude levensnorm is heel waarschijnlijk het Institutio Primorum Monachorum, of het Boek der Eerste Monniken. Deze tekst straalt een uitgesproken, zo niet een unieke karmelitaanse geest uit. Daar de kluizenaars uit die institutio moeilijk konden bepalen hoe hun leven praktisch in te richten, deden zij beroep op de patriarch van Jeruzalem, Albertus. Dit met de vraag voor hen een levensnorm te schrijven die met hun bedoelingen overeenkwam. Albertus gaf hierover zijn toestemming en stelde een regel op nadat hij eerst hun oude institutio gelezen had. Door de oprukkende islam moesten de kluizenaars de berg Karmel echter verlaten en ze zetten koers naar Europa. Daar werd de eremietengemeenschap een bedelorde die zich in steden vestigde en min of meer dezelfde pastorale arbeid als de andere bedelorde verrichtte, terwijl ze het ideaal van de eenzaamheid verinnerlijkte.
Deze verinnerlijking van het ideaal van de eenzaamheid maakt de Karmelorde uniek. De institutio wordt ook nu nog beschouwd als de oudste regel van de orde en heeft in de loop van de geschiedenis een diepgaande invloed op de orde gehad. Ook op de heilige Therese van Avila en de heilige Johannes van het Kruis, die de Karmelorde in de 16e eeuw grondig hervormd hebben. Die hervormde Karmel noemt men trouwens de ongeschoeide Karmel. In tegenstelling tot de geschoeide karmelieten en karmelitessen die niet meegedaan hebben aan de hervorming. Voor talloze generaties is het boek der eerste monniken de meest gezaghebbende geestelijke tekst geweest die de karmelieten en de karmelitessen is blijven bezielen voor het eremitisch en profetisch leven waarvan de profeet Elia het grote model is. Hij wordt wel eens de stichter van de Karmelorde genoemd, hoewel hij leefde in de 9e eeuw voor Christus. De eerste 9 hoofdstukken van dit werkje vormen een ascetisch mystiek betoog over het doel van de orde en de te volgen weg. Het is opgebouwd op de woorden die Jahwe tot Elia sprak en die te vinden zijn in het Eerste Boek der Koningen, 17e hoofdstuk. Ik citeer. Vertrek van hier, ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien. Einde citaat. Wanneer je deze tekst allegorisch interpreteert, ontdek je het dubbele doel dat de karmelieten en de karmelitessen en bij uitbreiding iedereen dient na te streven in zijn mystieke opgang naar God. En wat is dit dubbele doel? Met behulp van de goddelijke genade bereiken wij het eerste doel door eigen inspanning en beoefening van de deugd. Het bestaat hierin: God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde. Het tweede doel wordt ons als een loutere gave geschonken. Het bestaat hierin dat we niet alleen na onze dood, maar reeds in dit sterfelijk leven, in ons hart, in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie mogen smaken en ervaren. Of, eenvoudig uitgedrukt, leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met de Heer. Uit deze begintijd wordt meteen duidelijk wat de grote assen zijn van dit leven. Eenzaamheid en gemeenschap, schouwen en werken. Een unieke vorm van vita mixta, waarbij de contemplatie, het beschouwend leven, het inwendig gebed, toch het belangrijkste deel blijft. Vanaf het begin vonden de Karmelieten hun diepste inspiratie in 2 Bijbelse figuren, de profeet Elia en Maria. De profeet wordt niet enkel als model gezien, maar zoals gezegd, in zekere zin zelfs als de stichter van de orde. Niet het brutale profetenoffer op de berg Karmel, waar Elia de 450 profeten van Baal uitdaagde, stimuleerde hen. Maar het verblijf van de profeet in het dal van de Kerit, waar Jahwe op mysterieuze wijze de honger van de profeet stilde en zijn dorst leste. Het Keritdal werd het beeld van de innerlijke eenzaamheid waarin de Karmelieten getrokken wilden worden om er de voedende en verkwikkende godservaring te vinden, die alleen toch de honger en dorst van de mensen stilt. Bij gelegenheid daalden de profeten van de Karmel van hun berg van beschouwing af om van hun innerlijke rijkdom mee te delen aan de mensen in de vlakte. Aldus een kroniek uit die tijd. Kortom, contempleren en de vruchten van de contemplatie doorgeven.
In Maria zagen ze dan weer de essentiële kenmerken van die Eliaanse eenzaamheid weerspiegeld. Stilte, ontvankelijkheid, beschikbaarheid, de grenzeloze openheid voor Gods woord. De biddende Maria werd het model bij uitstek. Een vroege auteur las de Karmelregel terug in het leven van Maria. En de Karmelieten noemden zich graag lieve vrouwenbroeders. In de late middeleeuwen werden de Karmelieten vurige voorvechters van de onbevlekte ontvangenis. Het niet terugplooien op zichzelf, de blik helemaal op God gericht en in God verslonden. Maria, die helemaal humilitas is, vruchtbare humus voor Gods zelfgave. Ik wil nu graag inzoomen op die korte passage uit het Boek der Koningen, waar Elia naar het dal van de Kerit gestuurd wordt. En dit om nog dieper de spiritualiteit van de Karmel te kunnen begrijpen. Ik citeer. En het woord van Yahweh kwam tot hem. Vertrek van hier en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Hij deed wat Yahweh gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Tot daar het citaat. We lezen in die passage: en het woord van Yahweh kwam tot hem. God verschijnt op het toneel niet door een bovennatuurlijke manifestatie, niet in een visioen, niet door tussenkomst van een engel, maar door zijn woord. Dit woord was niet voor iedereen bestemd, het was specifiek voor Elia. Elia is een man van God en God richt zich persoonlijk tot hem. Zijn boodschap is niet een algemene boodschap, maar ze is gericht tot iemand concreet en in een bepaalde context. Dit vers herinnert er ons aan dat ook in ons leven God in de eerste plaats tot ons spreekt door zijn woord, dat is Christus, en door de woorden van de Heilige Schrift die van hem getuigenis afleggen. Sommige gedesoriënteerde mensen fladderen wat rond op zoek naar het wonderbaarlijke. Bijvoorbeeld bij zieners of allerhande boodschappen, wonderbaarlijke iconen, verbazingwekkende tekens en zo verder. Deze spirituele zoektocht is vaak oprecht, maar tegelijk riskant. God spreekt inderdaad eerst tot ons in zijn woord en niet in sensationele tekens en gebeurtenissen. Een heel mooie tekst van de heilige Johannes van het Kruis zal ons hieraan herinneren. Later meer. Het woord van God heeft een bijzondere kracht. Kijk maar naar het evangelie van Lazarus en de rijke vrek. De rijke vrek komt na zijn overlijden in de onderwereld terecht. Hij vraagt aan Abraham om Lazarus naar elk van zijn broers te sturen, opdat de arme getuigenis zou afleggen. Met andere woorden, een sensationele terugkeer uit het graf. En dat zou hen ervan moeten behoeden ook naar deze plaats van marteling te gaan. Maar hoe reageert Abraham? En nu citeer ik uit het Lucas-evangelie 16e hoofdstuk. Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Nee, vader Abraham, zei hij. Maar als er één uit de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Maar hij zei tegen hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Wij hebben zoveel meer dan de wet en de profeten. Wij hebben het heilig evangelie van Christus. Als wij het evangelie niet beluisteren en het niet regelmatig overwegen, moeten we dan verbaasd zijn over Gods stilzwijgen in ons leven.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de karmelspiritualiteit met zijn grote troeven om een stevige houvast te bieden in deze tijd van crisis en onzekerheid. Een passage uit het eerste boek der koningen laat zien waarover het gaat. En ik had het voor de pauze over een uitnodiging om veel meer te luisteren naar de woorden van het Heilige Evangelie en de Schrift, want dan zullen we God horen spreken in ons leven. Een tweede zinnetje uit die passage. Hij deed wat Yahweh hem gezegd had. Elia gehoorzaamde. God heeft gesproken en Elia brengt de boodschap in praktijk. Denk aan het verhaal van de schepping. God spreekt en het ontstaat. Dit betekent dat het woord van God krachtig is, want het heeft zulk een impact op het leven van Elia. Elia is ook een waarachtige dienaar, want hij gehoorzaamt aan God. De Bijbelse tekst zegt ons niets over de innerlijke staat van de profeet, maar alleen dat hij het woord gehoorzaamt, zonder discussie. Hij gehoorzaamt in stilte, misschien zelfs zonder de wil van God te begrijpen. Gehoorzaamheid is tegenwoordig een ondergewaardeerde deugd, maar Jezus helpt ons de waarde ervan te begrijpen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft, lezen we in het vijfde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het is de paradox van de evangelies. Jezus is volkomen vrij en dat laat Hij in alles zien, maar omdat Hij de Vader volmaakt gehoorzaamt. Nog een ander zinnetje uit die passage. Ga naar het oosten. Elia vertrekt dus, maar we kennen zijn vertrekpunt niet. We kennen wel de richting waarin hij gaat. Het oosten, het oriënt. Als we onze weg samen met God gaan, is hij georiënteerd. Zonder God is de mens gedesoriënteerd. Elia moet zijn weg zelf niet zoeken. Hij hoeft zijn eigen weg niet uit te vinden volgens de een of andere mode. Hij moet de duidelijke en precieze weg volgen die God hem geeft. Het oosten is de plaats van de reizende zon, symbool van Christus. Zoals het is voor alle personages van het Oude Testament, is het bestaan van Elia reeds gericht op Christus, het hoogtepunt van alle Bijbelse openbaring waarin de Schrift wordt vervuld. Door hem naar het dal van de Kerit in Gilead te sturen, niet ver van zijn geboortestad Tisbi, laat de Heer Elia terugkeren naar zijn bronnen. God nodigt hem uit om terug te keren naar de school van de leerling. Hij zal er onderricht worden in vier aspecten van het geloofsleven. Het eerste aspect is de ervaring van de bescherming van God. Elke man van God moet goddelijke bescherming ervaren om veiligheid in de handen van zijn Heer te ervaren. Anders lijken de moeilijkheden die met zijn missie gepaard gaan ondraaglijk. In deze situatie realiseert Elia zich dat de Heer zijn herder is. Een tweede aspect van het geloofsleven is de ervaring van Gods voorzienigheid. God draagt zorg voor zijn vriend en bekommert zich over alles wat hij nodig heeft. In Gods pedagogie had het volk van Israël in de woestijn al geleerd om dagelijks voedsel van hem te ontvangen. Maar de leerling was wel een beetje moeilijk en traag van begrip, zodat de les 40 jaar heeft geduurd. Gedurende deze periode hadden de kinderen van Israël het manna ontvangen. God wil de mens leren alles dag na dag uit zijn hand te ontvangen. Wat een les in nederigheid. Arm zijn om te ontvangen, zelfverzekerd om je geen zorgen te maken, afhankelijk om je te laten beminnen. Elia moet ermee instemmen zichzelf te voeden. Dat wil zeggen zijn fysieke en geestelijke leven te onderhouden
niet volgens zijn eigen opvattingen, maar volgens die van God. De tekst spreekt 4 keer over de beek. Dit kunnen we lezen als: de mens moet niet gelijk waar naartoe gaan om te drinken, want God waarschuwt hem voor vuil en gevaarlijk water. Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gehouden, vol barsten

om Elia te voeden. Dat herinnert er ons aan dat de Heer wonderen verricht. Om zijn liefde aan zijn dienaar te tonen, verandert God de wetten van de natuur. Dieren zonder reden worden in feite gebruikt voor een redelijke taak. Een man van God helpen in een moeilijke situatie. Hier is de delicatesse van de hemelse Vader, die te midden van een hongersnood alles geeft wat zijn trouwe dienaar nodig heeft. Wonderen bestaan en ze zijn een manifestatie van de almachtige liefde van God. God stelt zijn schepping en de wetten in dienst van het heil van de mens. De man van God moet leren leven in een bovennatuurlijke wereld, dat wil zeggen een wereld die verder gaat dan de natuurwetten. In theologische taal is het bovennatuurlijke leven het leven van genade of leven in de Heilige Geest. De gelovige wordt opgevoed om het onzichtbare te leren zien. Elia leert zowel mystiek als realistisch te zijn. Het zijn inderdaad vogels en geen engelen die hem voeden. En het is inderdaad een blijvend wonder van God dat hij ervaart. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees. Misschien zijn de aanhangers van ascese en soberheid een beetje teleurgesteld, omdat het niet gaat om langdurig vasten of sober eten. De nadruk ligt daarom niet op de deugden van de mens, boetedoening, maar op de vrijgevigheid van Gods gaven. De tafel van de Heer is goed gedekt. Hij weet hoe hij zijn gasten moet ontvangen. Natuurlijk zijn brood en vlees symbolen die de Eucharistie vooraf beelden. Jezus zegt: "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik hem zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld." Lezen we bij Johannes 6e hoofdstuk. Elke morgen en elke avond brengen de raven deze maaltijd. Elia moet een ervaring van permanente armoede opdoen. Telkens hij drinkt van de beek, telkens hij zijn voedsel krijgt van de raven, wordt hij sterker. Niet alleen in zijn lichaam, maar vooral in zijn geloof. Want bij elke maaltijd wordt hij zich ervan bewust dat God zijn belofte voor hem nakomt. Denk hierbij dan ook aan de belofte van Jezus die hij geeft aan diegenen die hem nuttigen in de Eucharistie. De Eucharistie, zeker op zondag en misschien mogelijk nog vaker door de week, versterkt ons geloof. Een volgend aspect van het geloof is de ervaring van het contemplatieve leven. Na zijn geweldig optreden tegen de profeten van Baal leidt God Elia binnen in een verborgen leven. Het is een tijd van eenzaamheid, een tijd van afstand nemen van de wereld en zelfs van de onthechting van de eigen profetische missie. Na het apostolische leven, het actief bezig zijn, volgt het contemplatieve leven. Dit is de Bijbelse woestijnervaring. Weldra lok ik haar weer naar mij toe, zorg ik dat ze naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart, lezen we bij de profeet Hosea. Het zal een tijd van gebed zijn en intimiteit met God, waar Elia zijn actie in de handen van de meester legt, waar hij het opgeven van zijn zending ervaart. In de geschiedenis van de kerk zullen de eerste monniken en kluizenaars van de orde van de Karmel in Elia in het dal van de Kerit het type herkennen van de eenzame die zich wijdt aan het leven van contemplatie. Het contemplatieve leven volgt op de publieke actie. Maar het contemplatieve leven gaat ook al aan toekomstige missies vooraf. God bereidt zijn apostel voor door gebed in de woestijn. Nog een vierde geloofsaspect is de ervaring van Gods barmhartigheid. De catechismus van de katholieke kerk schrijft: eerst leerde hij in zijn teruggetrokken bestaan aan de beek, de Kerit,
de barmhartigheid kennen.

Dat verbaast. Het is duidelijk dat de profeet Gods bescherming, zijn voorzienigheid en gebed beleefde, maar van barmhartigheid is niet direct sprake. Waarom dan deze vermelding in de catechismus? Ze verwijst impliciet naar de Joodse en patristische tradities die het leven van de grote profeet interpreteren. Volgens sommige commentatoren gaf God Elia inderdaad de macht om de hemel te sluiten. Elia, vol ijver tegen afgoderij, vaardigde daarom de droogte uit zonder enige indicatie te geven van de duur ervan. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt God ontroerd door het lijden van zijn volk en vraagt hij Elia om een einde te maken aan deze beproeving. Maar de heilige profeet is niet te vermurwen. Er is geen sprake van verslappen. De situatie is vergelijkbaar met die van koppels die samen besloten tot een straf voor hun kind. 15 dagen geen tv. Na 3 dagen vindt de moeder dat de pijn moet worden verzacht, terwijl de vader onbuigzaam blijft. De moeder zal daarom haar vindingrijkheid verdubbelen om het hart van haar man te raken en hem zijn beslissing te laten heroverwegen. Hier is het de Heer die het hart van zijn dienaar verzacht. Hoe? Door het leven van contemplatie. Eenwording met God verzacht het hart van de mens en leert hem mededogen voor anderen en voor zichzelf. Het getuigenis van zoveel monniken en monialen laat ons zien, authentieke mannen en vrouwen van gebed zijn vol van menselijkheid. De school van de woestijn is dus inderdaad een bevoorrechte leertijd van barmhartigheid. Elia wordt gegrepen door de pracht van Gods waarheid. Hij ondersteunt nog de leugen, nog de religieuze illusies die het aangezicht van God misvormen. Het is de fundamentele uitstraling van zijn gepassioneerde roeping. Maar die moet in evenwicht gebracht worden door de tederheid van liefde, een andere eigenschap van God. Sommige bekeerlingen zijn na een diepgaande ontmoeting met God soms heel hard voor diegenen die dwalen. Maar ze moeten zachter worden, zoals Elia, om mensen niet af te wijzen met hun ideeën. De retraite in de woestijn vervult in ons hart dit verzoek aan de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus, verzacht wat hard is. De ervaring van contemplatief gebed, dat ons dichter bij het hart van God brengt, is in feite de kortste weg om ons dichter bij de harten van onze broeders te brengen. We vergeten maar al te vaak dat bidden de meest effectieve manier is om te leren onze naaste lief te hebben. Ik sprak daar straks nog over een mooie tekst van Johannes van het Kruis. Ik wil daar nu even op terugkomen. Maar let op, deze tekst is wel confronterend, maar tegelijk heel leerrijk. Ik citeer uit de bestijging van de berg Karmel. Degene die nu God wil ondervragen of een visioen of openbaring wenst, begaat niet alleen een dwaasheid, maar hij zou God ook een belediging aandoen, omdat hij zijn ogen niet geheel en al op Christus vestigt, zonder iets anders of iets nieuws te wensen. God zou hem immers wel eens op de volgende wijze kunnen antwoorden. Ik heb u toch reeds alles gezegd in mijn woord dat mijn zoon is, en ik heb geen ander. Waarmee kan ik u beter antwoorden of u meer openbaren dat groter is dan dit? Vestig uw ogen op hem alleen, want in hem heb ik u werkelijk alles gezegd en geopenbaard. En in hem zult gij nog meer vinden dan wat gevraagd en verlangt. Want gij vraagt halve woorden en halve openbaringen. En als gij uw ogen nu op hem vestigt, zult ge ze in hem vinden in hun geheel. Want hij is alles wat ik te zeggen heb, en alles wat ik te antwoorden heb, en alles wat ik kan laten zien en openbaren. Dat heb ik u gezegd en geantwoord, en laten zien en geopenbaard. Ik heb hem u tot broeder gegeven, tot gezel en meester, tot prijs en beloning. Sinds die dag immers, dat ik op de berg Tabor
met mijn geest over hem neerdaalde en zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luister naar hem. Sinds die dag heb ik mijn hand teruggetrokken van al deze wijze van onderrichten en antwoorden en ze hem gegeven. Luister dus naar hem, want meer geloofsinhoud heb ik niet te openbaren en verder heb ik niets bekend te maken. Einde citaat.

0: Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. De profeet Elia werd door Yahweh naar het dal van de Kerit gestuurd, lazen we in het eerste boek der Koningen. En dat om er door hem te worden opgevoed in het geloof. Hij mag er Gods bescherming ervaren, zijn voorzienigheid, Gods barmhartigheid en het contemplatieve leven, dat wil zeggen de ontmoeting met God in het gebed. Voor veel mensen betekent bidden mondgebeden opzeggen. Het Onze Vader, het Wees gegroet, de Rozenkrans, gebeden van en tot heiligen. En daar is natuurlijk absoluut niets mis mee. Maar er bestaat een andere vorm van gebed die typisch is voor de karmelspiritualiteit. En dat is de contemplatie of het inwendig gebed. Het gaat erom zich terug te trekken uit het gewoel van de wereld om binnen te gaan in de intimiteit van God. De schrift leert ons dat God binnen in ons is. Sint-Jan van het Kruis spreekt over een verborgen God die zich verscholen houdt in de fijne punt van de geest. Niettemin kunnen wij een liefdesrelatie aangaan met deze verborgen God. Teresa van Avila drukt het zo uit. Bidden is, naar ik meen, niets anders dan een handel van vriendschap, een regelmatig en intiem onderhoud met hem van wie wij weten dat hij ons bemint. Père Max Longchamp schrijft dat de mens al biddend tot het bestaan kwam. En het is op die manier dat hij zijn diepste evenwicht vindt. Dat is zijn roeping. Met andere woorden, bidden is een noodzaak voor de mens. Zonder gebed verliest hij zijn evenwicht. Bij de Karmelheiligen vinden we heel mooie beschrijvingen van het contemplatief gebed. Ik verwijs opnieuw naar Teresa van Avila, die samen met Sint-Jan van het Kruis een grootmeester van het gebed mag genoemd worden. Ik citeer. Om te kunnen spreken over het bidden, heb ik het idee gehad om onze ziel te vergelijken met een burcht, geheel gemaakt met één enkele diamant of met een heldere kristal waarin vele kamers zijn, zoals er ook vele woonplaatsen zijn in de hemel. Want als we er goed over nadenken, mijn zusters, is de ziel van de rechtvaardige een paradijs waarin God zijn geneugde vindt. Deze burcht heeft vele woonplaatsen, de ene van boven en de andere beneden, nog andere aan de zijkant. In het centrum, in het midden van dat alles, bevindt zich de belangrijkste kamer waar de grootste geheime zaken plaatsvinden tussen God en de ziel. Laten we kijken hoe we deze burcht kunnen binnengaan. Het ziet er naar uit dat ik gekke dingen zeg. Als die burcht de ziel zelf is, dan is het duidelijk dat ze er niet moet binnengaan. Toch moeten jullie begrijpen dat er heel uiteenlopende manieren bestaan om er aanwezig te zijn. Einde citaat. Het contemplatief of inwendig gebed bestaat er dus in om de burcht van de ziel binnen te gaan en stilaan de verschillende verblijven, en dat zijn er 7, te doorlopen tot we het verblijf van de grote koning, de bruidegom, mogen binnentreden om er met hem in het mystieke huwelijk te treden. Het mystieke huwelijk betekent de volkomen eenwording van de ziel van de mens met God. Het stelt het opperste geluk van de mens voor, het doel waarvoor hij geschapen is. Sint-Jan van het Kruis gebruikt 2 beelden rond het inwendig gebed. Dat van de bestijging van de berg Karmel, waarbij God op de top van de berg verblijft, en de donkere nacht. De bestijging van de berg Karmel verwijst naar de inspanningen die de mens te doen heeft om de berg te kunnen beklimmen. God heeft de ziel van de mensen voor zichzelf geschapen. Hij wil hen met zichzelf verenigen en hun de onmetelijke volheid en onbegrijpelijke zaligheid van zijn eigen goddelijk leven schenken, reeds in dit leven. En die zaligheid ligt precies in het mystieke huwelijk. Dat is het doel waarin hij hen wil leiden en waarnaar ze zelf met al hun krachten moeten streven. Maar de weg daarheen is smal en steil en moeizaam. De meesten blijven onderweg steken. Weinigen komen verder dan het eerste begin. Daarnaast is er de donkere nacht. Om vrij te worden van alle ketenen die ons aan onszelf en aan de wereld binden, moet de ziel met inspanning van al haar krachten daaraan werken, maar God moet haar met zijn kracht ter hulp komen. De ziel moet God in haarzelf laten werken. Zij moet zich door hem laten verlossen. Daar is ze zelf niet toe in staat. In werkelijkheid wordt de biddende mens op een veilige weg geplaatst, maar wel op een donkere weg, in nacht gehuld. En dat is de weg van het geloof. Het is een donkere weg, omdat de mens de indruk heeft dat God zich heeft teruggetrokken. Hij laat zich niet meer zien of voelen, zoals hij dat soms deed in de eerste fase van het actief geloofs- en gebedsleven. Het kan ook zijn dat je zelfs de smaak voor het gebed en voor het geloofsleven verliest. Je voelt je verloren. Maar dit kunnen juist tekenen zijn dat je goed bezig bent, dat God je door de donkere nacht een geheel nieuwe fase van je geestelijke leven leidt en binnenleidt. Père Max de Longchamp legt die verschillende fasen van het gebedsleven prachtig uit in zijn boekje Bidden bij de Heilige in de Leer. Dit boekje is trouwens te verkrijgen bij Radio Maria. Père Max beschrijft alle moeilijkheden die je op die weg kunt tegenkomen. Het boekje is een grote hulp in een tijd waarin er een gebrek is aan geestelijke leiders en aan priesters die soms zelf niet voldoende vertrouwd zijn met de weg van het inwendig gebed. Ik heb de term contemplatieve gebed al een paar keer gebruikt, maar men spreekt in feite pas van het contemplatief gebed vanaf het ogenblik dat God het als het ware overneemt. Dan begint het schouwen, het woordeloze kijken als het ware naar God. Zoals verliefde mensen die samen zitten en naar elkaar kijken en die geen woorden nodig hebben om hun liefde voor elkaar uit te drukken. Waar het eigenlijk op aankomt, is het laten afsterven van de vreugde in het verlangen naar alle dingen. Aan deze eis voldoen betekent over de hele lijn de strijd opnemen met de eigen natuur, zijn kruis op zich nemen en zich uitleveren om gekruisigd te worden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet helemaal losmaakt van al wat hij bezit, lezen we bij Lucas. Zijn kruis op zich nemen betekent actief de donkere nacht binnengaan. Van het kruis dragen alleen sterft men niet. En om helemaal door de nacht te gaan, moet de mens dood zijn voor de zonde. Hij kan zichzelf uitleveren om gekruisigd te worden. Maar hij kan zichzelf niet kruisigen. Daarom moet datgene wat de actieve nacht begonnen is, door de passieve nacht voltooid worden. Dat wil zeggen, door God zelf. De heilige Edith Stein heeft een prachtig boek geschreven over dit voor ons moeilijke thema. En de titel van het boek luidt Wetenschap van het Kruis. Het is een bespreking van de mystieke werken van Sint-Jan van het Kruis met het oog op de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van Sint-Jan van het Kruis. In de inleiding van dat boek schrijft de toenmalige voorzitter van het archief van Edith Stein dat zij, en ik citeer, dit onderzoek uitvoert met de nuchtere wetenschappelijkheid van de erkende filosofen en met de persoonlijke innerlijke betrokkenheid van iemand die in haar eigen leven het kruis ontmoette en de kracht mocht ervaren die dit kruis geeft aan wie het draagt. Zij trof in het kruis de wegwijzer naar God terug. Einde citaat. Over het kruis schrijft Edith: tot het kruis behoren alle lasten en al het lijden van het leven. Dit alles moet tot de boodschap van het kruis gerekend worden, omdat daaruit de diepste wetenschap van het kruis te halen is. Kruis en nacht vormen de weg naar het hemelse licht. Dat is de blijde boodschap van het kruis. Einde citaat. Edith heeft dit een aantal keer heel concreet ondervonden in concrete levensomstandigheden. Ze hebben haar op de weg van bekering gezet in een periode dat zij bewust atheïste was. In de kracht van het kruis heeft zij Jezus ontmoet en is ze katholiek geworden en later karmelites. Edith schrijft nog over het kruis, ik citeer: als de ziel het leven van Christus wil delen, en dat is het mystieke huwelijk, moet zij met hem door de kruisdood heen gaan, in de concrete moeilijkheden en het lijden van elke dag. Zoals hij moet zij de eigen natuur kruisigen door een leven van versterving en zelfverloochening en zich overgeven om gekruisigd te worden in lijden en dood, zoals God wil beschikken of toelaten. Vertaald betekent dat we moeten geen kruisen gaan zoeken. God biedt ons de kruisen aan die wij nodig hebben om het ultieme doel van ons christelijk leven te bereiken. Edith Stein nog verder: hoe volmaakter de actieve en passieve kruisiging zal zijn, des te inniger zal de vereniging met de gekruisigde zijn en des te rijkelijker het aandeel in het goddelijke leven. Einde citaat. Beste luisteraars van Radio Maria, de Karmelorde streeft een dubbel doel na. God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde en reeds in dit leven, in ons hart en in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie, dat is de vereniging van de ziel met God, smaken en ervaren. Het eerste doel vraagt intense inspanning van de mens. Het tweede doel wordt hem door God geschonken. Anders uitgedrukt, het gaat om leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met God. In de praktijk gebeurt dit door zijn kruis op te nemen en Christus te volgen. Is dit doel enkel weggelegd voor karmelieten en karmelitessen? Absoluut niet. Teresa van Avila zegt dat elke mens geroepen is tot contemplatief gebed. Maar er zijn uiteraard mensen die meer expliciet tot een dergelijk leven geroepen zijn. Maar elke mens is al biddend tot het bestaan gekomen en al biddend vindt hij zijn evenwicht. Bidden is zijn roeping. Het is dus ook onze roeping. Het unieke van de Karmelorde is de focus op deze essentie van elk mensenleven: het gebed als weg naar de vereniging van de ziel van de mens met God. En karmelieten en karmelitessen zijn uitstekende leermeesters op deze weg. Ik durf ook te beweren dat de karmelspiritualiteit ons vandaag de dag in deze tijd van crisis bijzonder goed kan helpen. Het zijn onzekere tijden met voortdurende dreiging van ziekte, oorlog, economische ineenstorting en voedseltekorten. Veel mensen zijn in de greep van angst en zien geen uitweg. Niemand kan voorspellen hoe dit alles verder evolueert. En misschien wordt de situatie nog ernstiger dan ze nu al is. Experten kunnen aanbevelingen doen, maar als erop aankomt, zullen zij geen concrete oplossing kunnen bieden. De grote expert die ons vandaag de enige juiste raad geeft, is de profeet Elia. Teruggetrokken in het dal van de Kerit, ontdaan van elke materiële zekerheid, mag hij ervaren hoe God zelf voor hem zorgt. God wil ook ons naar die ervaring brengen die ons trouwens geschonken wordt als zij de weg van het gebed en het kruis bewandelen. Een totale afhankelijkheid van hem en een volkomen vertrouwen in zijn goddelijke voorzienigheid. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar moeten we ons op voorbereiden en in oefenen. Hoe? Door ons in alle omstandigheden te leren keren naar God en ons vertrouwen te laten groeien dat Hij inderdaad heel concreet zorg voor ons zal dragen. De weg naar dat vertrouwen is de weg van het inwendig gebed. En het voedsel op die weg is de Eucharistie. Het is de Heer zelf die ons zijn lichaam en zijn bloed te eten en te drinken geeft. Het voedsel dat ons zal sterken en doen groeien in geloof en vertrouwen. Het lijkt mij dat deze raadgevingen heel concreet bruikbaar zijn voor gelovigen in deze moeilijke tijden. Terugkeren naar de kern van de zaak van ons christelijk geloof is de betrouwbaarste weg en zal ons alles schenken wat we onderweg nodig heeft, tot we het doel van ons mens zijn bereikt hebben. Voor altijd thuiskomen in de liefde van de drie-ene God. En ik zou heel graag eindigen met het prachtige gebed van overgave van de heilige Edith Stein. Laat mij, Heer, als een blinde de wegen gaan die van U zijn. Uw leiding wil ik niet begrijpen, ik ben toch Uw kind. Al leidt Ge mij door de nacht, Ge brengt mij toch tot U. Wat Ge mij ook vraagt, ik ben bereid. Zelfs al vervult Gij nooit mijn verlangens. Het wanneer is van U, het eeuwige nu zal eens van mij zijn. Wanneer Gij in stilte het offer vraagt, sta mij dan metterdaad bij. Amen. Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.
1: Welkom bij Radio Maria.

gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde blijde mysterie. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Vrucht van het mysterie. De zoektocht naar God in alle dingen. Jezus antwoordde zijn ouders: wisten jullie niet dat ik naar mijn Vader moet gaan? Als we God willen laten zien dat we van hem houden, moeten we zijn heilige wil doen. De zekerste manier om Gods wil te kennen is bidden tot onze goede moeder. Heer, help door Maria allen die belangrijke beslissingen moeten nemen om God op de eerste plaats te zetten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. Heilige Pastoor van Ars, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we uiteraard nog stilstaan bij onze Mariathonmaand. Ook gaan we het hebben over enkele priesters die een videocall hebben gehad met paus Leo. Een bijzonder moment dat ze als fantastisch beschrijven. Maar natuurlijk starten we graag met muziek, beste luisteraars. En vandaag in deze meimaand doen we dat met een lied tot onze lieve vrouw. Marie, l'espoir et la douceur. Maria, de hoop en de zachtheid. Een lied gezongen door Natacha Saint-Pierre. Van harte welkom hier bij Radio Maria, beste luisteraars. MUZIEK

0: En jawel hoor, beste luisteraars van Radio Maria, in deze meimaand toegewijd aan onze lieve vrouw en ook Mariathonmaand voor de wereldfamilie van Radio Maria, gaan we het natuurlijk ook nog vandaag hebben over die vele projecten dat de wereldfamilie van Radio Maria in petto heeft, in plan heeft voor het komend jaar. En dat allemaal dankzij jullie steun, beste luisteraars, dankzij de weldoeners van Radio Maria wereldwijd. Zoals u weet, geen subsidies, geen ondersteuning van grotere dinges. Het is alleen maar de giften van de luisteraars die het uitzenden van Radio Maria wereldwijd mogelijk maken. De giften van onze weldoeners. En jullie zijn fantastisch, beste luisteraars. Het is zo fijn om deze projecten samen met jullie te ontdekken. En vele projecten, projecten ook waar u in het verleden al steun aan gegeven heeft. En daar brengen we ook in verschillende uitzendingen van de Rossende Branding terugblikken op, zodat u weet hoe gaat het met de projecten van de vorige jaren. Daar gaan we in deze uitzending zeker ook nog op terugkomen. Gisteren, beste luisteraars, werden de kaarsen die we zullen aansteken voor elke weldoener van Radio Maria voor deze Mariathon. Wel, die kaarsen werden gezegend aan het einde van de Eucharistieviering hier in de kapel van de Zusters Passionisten in Tiene. Luister even mee.
1: Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, u hebt het waarschijnlijk al gehoord, maar de maand mei staat ook bij Radio Maria in het teken van de Mariathon. Wij vragen uw hulp voor alle projecten in de wereld, projecten van uitbreiding, projecten om het evangelie te verkondigen overal ter wereld. In navolging van de oproep van Jezus gaat naar de vier uithoeken van de wereld. En verschillende mensen hebben gevraagd of wanneer zij een steun geven voor Radio Maria, of er ook een kaars kan gebrand worden. En dat is een traditie geworden bij Radio Maria. En voor iedereen die belt om een steun te geven aan Radio Maria, laten wij natuurlijk een kaars branden bij onze lieve vrouw in deze meimaand. En die kaarsen, de kaarsen die voor deze week zullen gebrand worden, zullen nu gezegend worden. Laten we daartoe bidden om Gods zegen te vragen over de kaarsen en daarmee ook over de personen voor wie deze kaarsen gebrand zullen worden. Heer, kom tot ons met uw liefde en zegen deze kaarsen. Bezie ook de personen voor wie deze kaarsen zullen gebrand worden. Kom tot ons en verhoor de gebeden en de intenties van iedereen die tot u komt. En dit op voorspraak van de Heilige Maagd Maria. En zegen deze kaarsen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En beste luisteraars, er branden al enkele kaarsen bij het beeld van onze lieve vrouw hier in onze studio's in Tiene, speciaal voor de intenties van de weldoeners van Radio Maria. Gisteren in de uitzending van Elke Dag Telt, beste luisteraars, zijn we al wat meer te weten gekomen over de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria op het Afrikaans continent. We hebben gezien wat Radio Maria nodig heeft in Kameroen, in de Democratische Republiek Congo, in Mozambique, in Zuid-Soedan, in Rwanda en in de Republiek Congo. En vandaag zullen we zo dadelijk ook verder gaan met nog enkele andere noden voor Radio Maria op het Afrikaans continent. Er zijn verschillende speciale steunen nodig voor enkele projecten en ook nog Radio Maria Oeganda en Radio Maria Tanzania hebben onze hulp nodig. Dat is voor na de muziek, beste luisteraars. En indien u heel graag wat meer zou te weten komen over de projecten concreet, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be. Bij het programma Elke Dag Telt staat elk project uitgelegd. Aarzel zeker niet om een kijkje te nemen. Na een ander lied tot Onze Lieve Vrouw van de katholieke zangeres Athenas, Junto a ti Maria, dan gaan we verder met het overlopen van de projecten op het Afrikaans continent.

En ja hoor, beste luisteraars, laten we verder stilstaan bij de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria in het Afrikaans continent. En we gaan naar Tanzania. Vanuit het hart van de steden tot de meest afgelegen dorpen. Dat is de bedoeling voor Radio Maria Tanzania. In Tanzania, beste luisteraars, wonen er 62 miljoen mensen, waarvan 30% katholieken. Het huidige bereik van Radio Maria is 27,1 miljoen mensen. En na meer dan twee decennia van lokale dekking heeft Radio Maria Tanzania de afgelopen jaren een nationale radiolicentie verkregen, waarmee ze kon groeien van 12 naar 60 uitzendpunten in het land. En deze ontwikkeling, beste luisteraars, maakte het mogelijk het signaal uit te breiden. Niet alleen naar de belangrijkste steden, maar ook naar de landelijke gebieden, waar de bevolking voornamelijk in dorpen leeft en zich bezighoudt met landbouw en veeteelt. Precies uit deze gebieden komen de meeste luisteraars van Radio Maria, die in het radiostation niet alleen steun vinden voor hun geestelijke en gebedsleven, maar ook een informatiebron en begeleiding, dankzij vele programma's voor menselijke bevordering die bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljoenen mensen. En wat is dan het project voor Radio Maria Tanzania? De meeste uitzendstations in landelijke gebieden beschikken niet over voldoende elektriciteitstoevoer om de werking van de zenders 24 uur per dag te garanderen. Hoewel het probleem van stroomtekort in Tanzania in de goede richting evolueert, dankzij de opening van nieuwe energiecentrales, blijven de grote uitgestrektheid van het land een niet volledig efficiënt elektriciteitsnetwerk en de voortdurende bevolkingsgroei frequente stroomonderbrekingen veroorzaken. Met name in de meest afgelegen gebieden. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over dieselgeneratoren, te activeren wanneer het elektriciteitsnet geen energie levert. Met dit project wil Radio Maria Tanzania 12 generatoren installeren in evenveel regio's van het land waar het radiosignaal pas recent is aangekomen. Bovendien, beste luisteraars, nog goed nieuws, is het uitbreidingsproces van het netwerk nog niet voltooid. Maar Radio Maria Tanzania heeft onlangs de toestemming gekregen om antennes en zenders te installeren in 5 nieuwe regio's. En Wapma, nabij Dodoma, Mlaklama in het bisdom Singida, Kierwa in de regio Kagera in het noordwesten van het land, Niassa, gelegen in het zuiden in de regio Ruvuma, en Loliondo in de noordelijke zone van Arusha. Deze nieuwe installaties zullen het totaal aantal actieve frequenties in Tanzania op 65 brengen. En wat zijn de kosten die de wereldfamilie daarvoor nodig heeft, beste luisteraars? Wel, voor de noodgeneratoren, voor 12 zenders en 5 nieuwe frequenties is er €460.000 nodig. En dit om de groei van Radio Maria in Tanzania, een zeer groot land, te kunnen uitbreiden. En dan gaan we naar Oeganda. 30 jaar gestaagd voortgaan in het teken van nabijheid. In Oeganda, beste luisteraars, wonen er 45,8 miljoen mensen, waarvan 48% katholieken. Radio Maria bereikt er met haar frequenties 23,3 miljoen luisteraars. En wat is eigenlijk de huidige situatie van Oeganda, van Radio Maria Oeganda? Wel, al 30 jaar
vertegenwoordigt Radio Maria in Oeganda een solide en brede aanwezigheid op het grondgebied. Ze behoort tot de meest verspreide en meest beluisterde stations van het land. Met name dankzij haar bijzondere nabijheid met de plattelandsbevolking. Omdat er vele talen worden gesproken in Oeganda, beschikt Radio Maria over een hoofdstudio in de hoofdstad Kampala en 7 andere secundaire studio's die programma's produceren in verschillende lokale talen. En deze substations bevinden zich in Mbarara, Hoima, Nebbi, Gulu, Mbale, Moroto en Kabale. Waardoor eigenlijk er ook een dekking gegarandeerd wordt die aandacht heeft voor de verschillende culturele en taalkundige realiteiten van het land. En wat is dan het project voor Radio Maria in Oeganda? Wel, de luisteraars van het substation van Hoima hebben bijgedragen aan de bouw van een zetel voor de studio, vanwaar de uitzendingen in hun lokale taal worden gemaakt. Het project voorziet voor de Mariathon 2026 niet alleen de consolidatie van de zetel, maar ook de technische opwaardering van de studio. U moet weten, beste luisteraars, de momenteel gebruikte apparatuur is immers meer dan 20 jaar oud. En het nieuwe technische materiaal zal dit kleine station in staat stellen een nog betere dienst aan te bieden aan de luisteraars, die een grote genegenheid en trouw tonen aan Radio Maria. Bovendien heeft het substation van Mbarara onlangs een nieuwe frequentie gekregen in Ibanda, in de gemeente Bwawa. Het project voorziet de aankoop en installatie van een compleet transmissiesysteem. Zo zullen ze, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Radio Maria Oeganda, die in 1996 in Mbarara is begonnen, duizenden mensen meer zich kunnen aansluiten en genieten van de programma's van Radio Maria. En wat heeft de wereldfamilie concreet nodig, beste luisteraars? Wel, voor de versterking van het substation in Hoima en de uitbreiding van het netwerk in het district Ibanda is er €130.000 nodig. En dan hebben we, beste luisteraars, de grotere projecten voor Radio Maria op het Afrikaans continent overlopen. Maar er wordt nog een speciale steun gevraagd in het algemeen voor het Afrikaans continent. Laten we deze even overlopen. U moet weten, beste luisteraars, in vele Afrikaanse landen, hoewel veel wegen vandaag nog moeilijk begaanbaar zijn, hebben de technici, vrijwilligers en promotoren van Radio Maria niet alleen de stedelijke gebieden nodig te bereiken, maar ook de landelijke gebieden, waar de meeste luisteraars zich bevinden. En die ontmoeting tussen Radio Maria en haar luisteraars is een essentieel element voor de ontwikkeling van de radio's en, vooral, voor de verspreiding van het evangelie. Wanneer Radio Maria in een dorp aankomt om de mis uit te zenden of een beschadigde zender of antenne moet repareren, wordt ze altijd met zoveel vreugde ontvangen door de lokale bevolking, die deze aanwezigheid ervaart als een zegen en een omhelzing van de Maagd Maria. En om deze ervaring van nabijheid en vreugde mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het team van Radio Maria beschikt over efficiënte transportmiddelen. Daarom is het doel om de grote Radio Maria-familie in Afrika tenminste 10 nieuwe transportmiddelen te schenken die het evangeliserings- en ontmoetingswerk faciliteren. En wat heeft de wereldfamilie dan nodig voor deze nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein? Wel, voor meer dan 10 nieuwe transportmiddelen, beste luisteraars, heeft de wereldfamilie van Radio Maria €250.000 nodig.
En dat is een van de speciale steun die gevraagd wordt, beste luisteraars. Het tweede is opleidingscursussen voor technisch personeel. Het Afrikaans continent ontsnapt niet aan de technologische race die nu vele domeinen van het dagelijks leven raakt. En ook in de radiosector evolueert de technologie voortdurend en is het noodzakelijk bij te blijven om de best mogelijke dienst aan de luisteraars te bieden. Radio Maria gebruikt geavanceerde en doeltreffende technologische instrumenten, maar daarom is het ook essentieel de technici van de Afrikaanse radio's op te leiden, zodat ze de instrumenten die ze gebruiken grondig kennen en correct kunnen laten gebruiken door het personeel en de vrijwilligers van Radio Maria. U moet weten, beste luisteraars, dat de wereldfamilie van Radio Maria elk jaar opleidings- en bijscholingscursussen voor Afrikaanse technici organiseert, met gestructureerde sessies van klaslokaal onderwijs, maar ook en vooral via praktijkwerk op het terrein. Deskundigen, technici uit Europa begeleiden immers de jonge Afrikaanse technici bij de onderhouds- en reparatieactiviteiten van de verschillende gebruikte apparatuur. En voor al die opleidingscursussen voor technisch personeel, beste luisteraars, vraagt de Wereldfamilie uw steun voor €150.000. En dan nog een ander belangrijk project, beste luisteraars. De stijging van de energiekosten. De afgelopen jaren heeft sommige Radio Maria's in Afrika in grote moeilijkheden gebracht. Tegelijkertijd schenkt de Afrikaanse kerk steeds meer aandacht aan het milieu en de bescherming van de schepping, in overeenstemming met wat Paus Franciscus heeft aangegeven in de encycliek Laudato Si. En als antwoord op deze behoeften en richtlijnen heeft de Wereldfamilie van Radio Maria in 2025 een specifiek fotovoltaïsch project ontwikkeld voor de Radio Maria stations in Afrika. Dat in de loop van het jaar werd geïnstalleerd en getest in landen zoals Nigeria, Sierra Leone en Zambia. Deze experimenteerde fase heeft positieve resultaten opgeleverd, waardoor een model kon worden bepaald dat bedoeld is als norm voor vele radiostations en vele frequenties van Radio Maria. En wat is dan het project, beste luisteraars? Wel, in 2026 zal een nieuw fotovoltaïsch project worden gelanceerd in meerdere landen van Sub-Saharaans Afrika. Met als doel de beheerkosten die verband houden met de elektriciteit en dieselverbruik voor vele Afrikaanse Radio Maria stations, om die te verlagen. Er zijn overeenkomsten gesloten met lokale bedrijven die technische uitrusting zullen gebruiken die ontworpen is om de energie-efficiëntie van een radiostation te maximaliseren. De installatie van zonnepanelen is voorzien op dit moment in de Democratische Republiek Congo, in Burundi en in Kenia. En voor dit project, beste luisteraars, voor deze zonnepanelen, zeer belangrijk voor het kunnen uitzenden voor energie, wel heeft de Wereldfamilie €180.000 nodig. En dan is het tijd voor wat muziek, beste luisteraars van Radio Maria. Zo dadelijk overlopen we nog even de investeringen die de Wereldfamilie van Radio Maria zal doen in 2026 en 2027. Dat is voor zo dadelijk.

0: Gezegend bent u hier, een lied van de groep Sela. Beste luisteraars, de totale investering van de wereldfamilie van Radio Maria op het continent Afrika staat op 2.680.000 euro. Heel veel geld, beste luisteraars, maar zeer nodig voor de uitbreiding van Radio Maria. Op het Afrikaans continent, we overlopen eventjes in het kort alles wat we al hebben overlopen, uitgebreid gisteren en vandaag in deze uitzendingen van Elke Dag Telt. In Cameroen, voor Radio Maria Cameroen, is er een steun nodig voor de lopende werkingskosten in Yaoundé en in Edea. In de Democratische Republiek Congo een uitbreiding van het netwerk in de regio Kole. In Mozambique komt er een nieuwe zetel in Maputo. In de Republiek Congo renovatie van het substation van Uesso. Voor Radio Maria Rwanda steun aan redactionele vorming, logistiek en gewone kosten van de zetel in Kibeo. In Zuid-Soedan krijgen ze een nieuwe frequentie in de regio Terikeka. In Tanzania hebben ze noodgeneratoren nodig voor 12 zenders plus 5 nieuwe frequenties. Oeganda, versterking van het substation in Hoima plus uitbreiding van het netwerk in het district Imanda. En dan verschillende speciale steun, beste luisteraars, namelijk nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein. Dat is voor alle Radio Maria's in Afrika. Opleidingscursussen voor het technisch personeel. Installatie van nieuwe fotovoltaïsche systemen van zonnepanelen. Ook nog gewone beheerskosten. Steun voor de kosten van de satelliet. En natuurlijk stijging van de elektriciteitskost, die ze dan proberen te verminderen door de installatie van de zonnepanelen. In totaal dus, beste luisteraars, 2.680.000 euro nodig voor de investeringen van de wereldfamilie van Radio Maria in Afrika.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

0: Natuurlijk gaan we verder met onze uitzending, beste luisteraars. We hebben nu alle projecten voor het continent Afrika overlopen. Maar het is goed om ook stil te staan bij de steun die jullie hebben gegeven, beste weldoeners, in de projecten van de vorige jaren, van de vorige marathons. En ik stel voor dat we luisteren naar een fragment uit de speciale uitzending van De Rots in de Branding. Die spreekt over het project in Pakistan, die u in een vorige marathon heeft gesteund. We luisteren.
1: En van de Filipijnen begeven we ons nu naar Pakistan. Het is een project die jullie hebben gesteund in mei 2024. Het handelde over een allereerste studio van Radio Maria in dit land. Een totaal nieuw project in de zuidoostelijke stad Hyderabad. Een stad met 1,5 miljoen inwoners in het zuidelijke bisdom Karachi.
2: Het was toen reeds in een definitieve studiefase met de zekerheid dat het mogelijk zal zijn om het te realiseren. En alles op vraag van de plaatselijke bisschop.
1: Er waren al advocaten geraadpleegd om te zien wat de wetten voorschrijven. Ook was al door de bisschop een priesterdirecteur aangesteld. En er waren al leken bereid om een VZW op te richten. Vorig jaar in 2025 liet Jozef Nassar ons weten dat dit inmiddels was gebeurd en dat ook de plaats al gekend was.
2: Namelijk in een deel van het gebouw van het seminarie, maar die nog moet worden aangepast.
1: Er waren nog veel besprekingen, zoals ook het overbrengen van de apparatuur uit Italië.
2: Maar dit is niet zo vanzelfsprekend. En misschien zal men het ter plaatse moeten kopen.
1: We stellen voor te luisteren naar hoe de toestand vandaag de dag is.
3: Oui, là, nous avons commencé les travaux dans le studio. Et c'est ça, je l'ai constaté, je suis allé il y a un mois et demi, j'étais là-bas. Grâce à Dieu, avant la guerre, juste quelques heures avant le bombardement américain en Iran qui a fermé tous les aéroports de la région.
1: Men is begonnen met te werken voor de studio. Ik heb dat zelf kunnen vaststellen. Ik ben er geweest over 1,5 maand. Godzijdank was ik weg juist voordat de oorlog uitbrak. Zelfs enkele uren alvorens de bombardementen waren begonnen van Amerika en Israël in Iran en alle vlieghavens in de regio werden gesloten.
3: Oui, les travaux, ils ont presque fini les travaux. On est en train, en ces jours-ci, d'acheter le matériel parce que c'est très difficile de l'importer de l'Europe. Donc, on a opté pour du matériel très simple qu'on achète, et comme ordinateur, comme mixeur, etc., qui sont toujours disponibles au Pakistan, qu'on va acheter, on va assembler cela. On peut le faire, il y a des techniciens très braves localement, mais aussi avec la direction de la famille.
1: De werken zijn ondertussen bijna gedaan. Men is nu bezig om alle apparatuur toch ter plaatse aan te kopen. Het is zeer moeilijk om, zoals gewoonlijk, de apparatuur uit Italië naar daar te brengen. Het is nu een eenvoudige apparatuur, zoals een mengpaneel, computers enzovoort, die je kan vinden in Pakistan. Dit zal geïnstalleerd worden door de techniekers van de wereldfamilie.
3: C'est une question de, disons, un mois. Deux mois, je sais pas. On est en train de chercher aussi du personnel. On a fait des annoncements, on a besoin de recruter du staff, deux personnes. On a le prêtre directeur, un technicien, disons, du mixeur, etc. Un assistant éditorial, le prêtre directeur. On va commencer avec ce nucléo très réduit et on va voir.
1: Dit zal, laat ons zeggen, een 1 of 2 maand tijd vragen. Er wordt ook gezocht naar 2 personeelsleden en daartoe werden aankondigingen geplaatst. Een technieker voor de bediening van de apparatuur en een redactieassistente. Met de priester-directeur zal de staf dus bestaan uit 3 personen. Men zal dus starten met deze beperkte kern. En we zullen wel zien. Uiteraard zijn er de vrijwilligers waarover hij reeds vorig jaar had gesproken.
3: La situation est bonne, même s'il y a eu des problèmes, disons, de difficultés de fonctionnement à cause de la crise du pétrole, mais c'est relatif là-bas. Hein. On ne peut pas dire que la situation est la meilleure parce qu'on n'a pas la paix dans la région, mais comme on a constaté, le Pakistan est maintenant de faire d'intermédiaire entre les Américains et les Iraniens. Hein. Mais quand même, pour dire que la situation là-bas, elle est relativement bonne.
1: En de radio va commencer très tôt. Nassar legt dan ook uit dat de situatie op economisch gebied nog wel meevalt ondanks de petroleumcrisis. Het is relatief. En voor wat betreft de oorlogssituatie is er inderdaad geen vrede in de regio. Maar anderzijds stellen we vast hoe Pakistan probeert te bemiddelen tussen de Verenigde Staten en Iran. Dus de situatie is relatief goed. En de radio zal dus binnenkort echt kunnen starten.
3: Quand elle commence, au début, vous savez, quand nous commençons aussi, il y a une période de rodage, disons. On va leur donner aussi quelques mois de preuves et surtout de commettre des erreurs. Parce que là, si la radio au début ne fait pas des erreurs, elle n'apprend pas.
1: En Jozef Nassar voegt er nog aan toe. Als we gaan starten, zal er eerst een periode zijn van rodage,

0: on va avoir des bonnes nouvelles
1: C'est ça.
0: très tôt. J'espère que dans 3 à 4 mois.
1: Zo'n periode is goed, zegt hij. En als er dan echt goed gestart wordt, gaan we het laten weten. En dit allemaal dankzij God en jullie, beste luisteraars uit België. We zullen weldra goed nieuws kunnen laten horen. Ik denk en hoop zelf dat men start binnen 3 maanden.
2: En de volledige uitzending, beste luisteraars, over de projecten uit het verleden die u reeds heeft gesteund, wel, die kan u volledig herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Rots in de Branding. De tweede aflevering, beste luisteraars, die kan u horen nu donderdag. Maar vergeet niet, donderdag is het hemelvaart. Dat wil zeggen dat er geen De Rots in de Branding is om 10:30, maar wel degelijk om 8:50, omdat wij op een hoogdag uiteraard de Eucharistieviering uitzenden om 10:00. Meer informatie dus radiomaria.be bij De Rots in de Branding.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een kaartje, een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje uit ons mandje. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 9, vers 13. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. Morgen, 13 mei, feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima, zal er om 17 uur een speciale rozenkrans zijn. Een rozenkrans die gebeden zal worden op alle Radio Maria's wereldwijd. We zullen met miljoenen luisteraars zijn die samen de rozenkrans bidden rechtstreeks uit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag in de zesde week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 752. De psalmen vindt u vanaf pagina 918. En de korte schriftlezing op pagina 492. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De dag rijst rood in het verschiet, de hemel zingt het hoogste lied, de aarde juicht uit alle macht, de hel barst los in jammerklacht. Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht het volk dat in het duister wacht. Die lag besloten met een steen, en wachtsoldaten eromheen, stijgt uit het graf en triomfeert, in al zijn pracht de Heer regeert. Nu zijn de tranen en de pijn voorbij, de dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Alleluia. God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk. Bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog. Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld? Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden, om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft. En loof u bij de citer, God mijn God. Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Alleluia. Gij, Heer, hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Alleluia. Ik sprak, in de bloei van mijn leven bereik ik de poort van het dodenrijk. Waar blijft nu de rest van mijn jaren? De Heer zal ik niet meer aanschouwen. In het land van de levenden, nooit zie ik een mens terug. Van hen die de wereld bewonen, mijn woning op aarde wordt afgebroken. En neergehaald als een herderstent, hij rolt als een wever mijn leven op en snijdt het af van de schering. In één dag is het gedaan. Ik lig tot de ochtend neergeveld, als had een leeuw mijn botten gebroken. In één dag is het gedaan. Ik piep als een jonge zwaluw. Ik klaag en kreun als een duif. Ik zie naar de hemel op. Met zwakke, vermoeide ogen. Maar gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Mijn zonden de rug toegekeerd. Het schimmenrijk brengt u geen hulde. De dood verheerlijkt u niet. Die afdalen in de grafkuil. Verwachten niets meer van uw trouw. Het zijn de levenden die u prijzen. zoals ik u prijs deze dag. Van vader op zoon wordt het voortgezegd. Men kan zich op u verlaten. Heer, red mij, dan zullen wij zingen bij citerspel in uw huis. Elke dag van mijn leven, eer aan de vader en de zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Alleluia. Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Alleluia. Voor u moet men zingen in Sion, God. En u in Jeruzalem dankoffers brengen. Tot u die ons bidden aanhoort. Komt iedere mens met zijn zonden, al heeft onze ontrouw ons meegesleept. Gij zijt een God van verzoening, gelukkig de mens die gij roept en ontvangt. Die in uw voorhoven woont, hij deelt in de overvloed van uw paleis. De heilige rust van uw tempel, op wondere wijze verhoort gij ons bidden. God onze redder, getrouw aan uw woord, naar u zien de randen der aarde uit. De kusten ver over zee, gij die het gebergte stut met uw kracht. Gij die met almacht omgord zijt, gij die het gedruis van de zee bedwingt. Het razen van golven, het tieren van wolken, gij dwingt met uw tekenen eerbied af. Tot aan de grenzen der aarde, en jubelen doet gij de poorten, waardoor de zon opstijgt en daalt. Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt, haar rijk en vruchtbaar gemaakt, gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens, de halmen hebt gij bereid voor het graan. Zo hebt gij voor alles gezorgd, gij drenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het zaad, het hele jaar is omkranst met uw gaven. Uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid, op eenzame steppen glinstert de dauw. Een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels, de beemden dragen een kleed van kudden, de dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Alleluia. Uit het boek Handelingen. God wekte Jezus uit de doden op, en gedurende vele dagen verscheen hij aan degenen die hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld. Deze zijn nu getuigen van hem voor het volk. Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte aan de vaderen gedaan, voor ons hun kinderen vervuld heeft, door Jezus te doen verrijzen, zoals ook geschreven staat in de tweede psalm. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia. De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia, die voor ons aan het kruishout heeft gehangen, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, gij echter zult mij zien. Want ik leef, en ook gij zult leven. Alleluia. Nee.

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Alleluia. Dankbaar voor het paaslam dat de zonden der wereld wegneemt en ons het leven schenkt, willen wij de Vader bidden. God onze Schepper, houd ons in leven. God onze Schepper, gedenk het lijden en de verrijzenis van het paaslam dat aan het kruis is geslacht. Luister naar Hem die altijd voor ons ten beste spreekt. God onze Schepper, houd ons in leven. Neem het oude zuurdeeg van slechtheid en zonde van ons weg. Geef dat wij leven van het zuivere brood van reinheid en waarheid. God onze Schepper, houd ons in leven. Help ons vandaag te breken met de zonde van tweedracht en afgunst. Maak ons gevoelig voor de noden van onze medemens. God onze Schepper, houd ons in leven. Beziel ons met de geest van het evangelie. Laat ons nu en altijd de weg van uw geboden gaan. God onze Schepper, houd ons in leven. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, nieuwe levenskrachten hebt gij in uw volk gewekt. Je hebt ons in ere hersteld en tot uw kinderen aangenomen. Laat ons u steeds in vreugde hierom loven en doe ons uitzien naar de dag van de verrijzenis, de vervulling van al wat wij verwachten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Laat ons blij zijn, uiting geven aan onze vreugde en hulde brengen aan God. Want Hij heeft zijn koningschap aanvaard, de Almachtige, de Heer, onze God. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. U hebt het sinds gisteren allemaal goed gevoeld. We zijn met de ijsheiligen begonnen en ze doen weer alle eer aan hun naam. Het is flink koud geworden. Gisteren Mamertus. En in de komende dagen vieren we nog Bonifacius en Servatius. En in Duitse landen zelfs nog de heilige Sophie. Vandaag vieren we de tweede ijsheilige. De jonge heilige Pancratius. Hij werd geboren in 289 in Klein-Azië uit huidige Turkije. Als wees kwam hij op jonge leeftijd naar Rome, waar hij het geloof in Jezus Christus leerde kennen. Pancratius liet zich dopen en ging als christen leven. Het was een tijd van zware christenvervolgingen, waarin christen zijn vaak een doodvonnis betekende. Pancratius, die leefde aan het begin van de vierde eeuw, werd door iemand uit zijn eigen straat verraden en aangegeven bij de keizer. Men beloofde Pancratius grote dingen, een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris, als hij maar zijn geloof in Jezus Christus zou afzweren en zou offeren aan de Romeinse goden. Maar Pancratius wist dat niemand hem kon bieden wat Jezus Christus hem te bieden had. En daarom wees hij die beloften af. Na zware folteringen werd hij op bevel van keizer Diocletianus in het openbaar onthoofd. Hij stierf in Rome op 12 mei 304. Hij was maar 14 jaar oud. Pancratius is voor elk een voorbeeld van trouw en moed aan je geloof in Jezus Christus. Ook al is hij een van de ijsheiligen, hij was een vurige verkondiger van Jezus Christus. Laten wij hem ook navolgen in die vurigheid. Broeders en zusters, belijden wij eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, met vreugde gedenken wij vandaag de heilige Pancratius, die voor het geloof als martelaar gestorven is. Wij vragen dat uw kerk naar zijn voorbeeld trouw blijft in haar toewijding en standvastig in het geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen liep het volk van Filippi tegen Paulus en Silas te hoop, waarop de magistraten bevel gaven hun de kleren van het lijf te rukken en hen met roeden te geeselen. Nadat men hun flink een aantal slagen had toegediend, wierp men hen in de gevangenis en gaf opdracht aan de gevangenbewaker ze streng te bewaken. Op dit nadrukkelijk bevel zette deze hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Plots kwam er een zo hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los. De gevangenenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard en wilde zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: "Doe uzelf geen kwaad, wij zijn allen nog hier." De man vroeg nu om licht en snelde naar binnen en viel sidderend Paulus en Silas te voet. Hij leidde hen naar buiten en zei: "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Zij antwoorden: "Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden." Daarop verkondigde zij het woord des Heren aan hem en al zijn huisgenoten. Nog in dat nachtelijk uur nam hij hen mee en waste hun wonden. Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt en hij bracht ze naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor. Verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde. Dit is het woord van de Heer.
2: Wij danken God.
3: Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Ik zing voor u en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, want uw belofte heb gij mateloos vervuld. Wanneer ik tot u riep, heb gij me steeds verhoord. Gij hebt me altijd nieuwe moed gegeven. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. De Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maaksel van uw handen niet. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. Alleluia. Christus stond op uit het graf en werd een licht voor allen die hij vrijkocht in zijn bloed. Alleluia.
2: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen sterk mee om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Thans ga ik naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Omdat ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid. Toch zeg ik u de waarheid. Het is goed voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Eenmaal gekomen, zal hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Van wat zonde is, omdat zij niet in mij geloven. Van wat gerechtigheid is, omdat ik naar de Vader ga, zodat gij mij niet meer ziet. Van wat oordeel is, omdat de vorst deze wereld geoordeeld is. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broers en zusters, als je daar nu zo over nadenkt, eigenlijk is het toch wel best lang. En misschien zullen sommige mensen het een beetje overdreven lang vinden om 50 dagen lang Pasen te vieren. Natuurlijk is het zo dat Pasen de belangrijkste gebeurtenis is van ons geloof, de kern van ons geloof. Maar om dat nu 50 dagen lang te vieren, is dat niet wat overdreven? Helemaal niet. Want dat paasgebeuren, daar moeten wij als christenen uit leven. En daar moeten wij sterk door blijven. En dat moet ons overeind houden. 50 dagen lang, zegt de kerk, laat dat over u bijzonder vloeien. Je moet dat voelen. Jezus is voor mij persoonlijk aan het kruis gestorven en verrezen. En wat er daar gebeurde, dat heeft alles met mij te maken. Als ik dat geloof, is voor mij persoonlijk gestorven en verrezen, dan heb ik onverbrekelijke vriendschap met God. Dan heb ik vergeving van zonden. Dan heb ik eeuwig leven. Als je dat doorhebt, als je dat tot je hart en tot je leven hebt toegelaten, dan hoef je nooit meer bang te zijn. Hoe donker en hoe moeilijk en hoe zwaar het ook in je leven kan worden. Daarom lezen we ook die 50 dagen lang uit de handelingen van de apostelen. Hoe die eersten daaruit geleefd hebben. Hoe die eersten daarmee aan de slag zijn gegaan. En wij moeten het ook zo doen. Daarom wil ik vandaag eens heel bijzonder stilstaan bij dat verhaal uit de handelingen van de apostelen van daarnet. Want dat wil ons heel wat duidelijk maken van wat ons paasgeloof allemaal is en kan teweeg brengen. En die lezing van vandaag, ik zal zeggen, misschien moet je ze nog eens ook opnieuw gaan lezen, en nodigt ons uit paasmensen te zijn en ons als paasmensen te gedragen. Ik wil daar nu met u nog eens naar kijken en die lezing is heel bijzonder. Petrus en Silas, die krijgen in Filippi te maken met opruiende taal van het volk. En ze worden vanwege hun geloof in Jezus Christus in de binnenste kerker gevangen gezet. Ze worden gegeeseld, ze worden uitgekleed en dan zitten ze daar. Je kunt ons zo voorstellen, bebloede mannen, bijna geen kleren aan, in de donkere kerker daar beneden, hun voeten in het blok en streng bewaakt. Het is zo'n levenssituatie waar elk vroeg of laat wel een keer mee te maken krijgt. Men voelt zich niet begrepen. Het leven slaat ons. Het leven doet ons flinke pijn. Ik heb soms het gevoel dat je alles kwijt bent. Net als die Paulus en die Silas hebben soms in het leven het gevoel, ik kan geen voet meer verzetten. Ze zitten daar met hun voeten in de blok. En wat doe jij in die donkere momenten? Wat doe jij in die momenten dat je geen voet meer kunt verzetten? Dat je zegt, ik zou in mijn bed willen kruipen en ik wil er niet meer uitkomen. Heb je gehoord wat dat ze daar doen, die twee? Rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Als het allemaal tegen zit, dan hebben mensen nogal heel snel de neiging om te denken, God heeft mij in de steek gelaten, God luistert niet naar mij, wat had ik toch allemaal tegenkom? Goh, mis. Dan is hij er. En hij is bij ons. Hij is geen God die wegloopt als het moeilijk is. Hij is geen God die zich zo af en toe een keer laat zien als het goed is in het leven. Nee, hij is er altijd. En dat is ook zo dat eerste, wat Paulus en Silas ons vandaag heel duidelijk voorhouden. Als je in zo'n donkere periode zit in je leven, als je vast zit, doe dan zoals zij in die kerker. Bid, zing en vertrouw. En door te bidden en te zingen tot God, bewerkten die Paulus en die Silas wat eigenlijk onmogelijk was. Ze bidden, ze zingen, ze vertrouwen. En plotseling kwam er zo'n hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los. Veel mensen denken in donkere momenten, goh ja, wat heeft mijn bidden nu nog voor zin? Goh, het haalt toch allemaal niks uit. Maar je moet blijven bidden. Blijven zingen en vertrouwen. En zoals dat daar met die gevangenis daar gebeurt, he? Bidden en zingen en vertrouwen tot God kan grote dingen bewerken. Openingen maken. Letterlijk en figuren deuren openen. Vertrouw daarop. Regelmatig hoor ik dat van mensen die dat tegen mij ook zeggen. Ja, ik had dat niet gedacht. Maar ik ben blijven bidden. En dan gebeurt er dat. Door uw gebed en zang tot God zal hij soms u onverwachte dingen geven en laten zien. Wat doen wij spontaan als er moeilijke dingen komen, zitten te klagen en de miserie nog een keer vertellen en zitten te wanhopen? Maar in plaats van zitten te klagen en te wanhopen in donkere perioden in ons leven, bidden en zingen wij wel genoeg tot God. Gebed en zang tot onze Heer zijn dynamiet voor de meest donkere en uitzichtloze situaties. En die handelingen van de apostelen houden ons dat vandaag echt voor. En vragen u op de man of op de vrouw af, maakte gij voldoende gebruik van die dynamiet die gij hebt om al uw duisternissen op te blazen? Als je dan verder leest in die lezing, die gevangenbewaarder, die komt daar vaststellen wat er gebeurd is in de gevangenis. En wat daar gebeurd is, door dat zingen en dat bidden van Paulus en Silas, doet hem vragen stellen. En kijk een keer, wat hadden die hebben bewerkstelligd door hun bidden, door hun zingen, door hun vertrouwen. En wel, dat wil ik ook. Daar wil ik ook bij horen. Hij bekeert zich doordat hij ziet. Doordat hij de houding van hen ziet. Zijn wij ook zo'n vurige, biddende, getuigende christenen, dat mensen ons ook vragen stellen, dat mensen door ons christen zijn ook bij hem willen horen? Stralen wij ook zo een geluk en een vertrouwen uit, dat we daardoor wegwijzers zijn naar hem? Is ons leven ook een oproep, zoals Paulus en Silas verkondigen: geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden. Dat getuigenis in die gevangenis had een diepe impact als we kijken hoe die lezing van vandaag eindigde. Wat is daar allemaal gebeurd? Die gevangenbewaarder, die verandert compleet. Hij neemt die twee gevangenen mee en hij gaat ze liefdevol verzorgen. Hij wast hun wonden, hij laat zich dopen en al zijn huisgenoten erbij. En het verhaal eindigde met een feestelijke maaltijd bij hem thuis, verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde. Dierbare, lees die lezing nog een keer vandaag en laat dat zo een keer helemaal doordringen. Van christenen wordt verwacht dat ze hun vriendschap met de verrezen Heer altijd uitstralen, ook in de diepste duisternissen. Dat concreet maken door hun bidden en zingen en vertrouwen. En in die momenten zal onze Heer wonderen doen. Hij deed dat toen in zijn eerste kerk en ook vandaag. Mogen we dat inzicht, die overtuiging hebben en steeds meer paaschristenen worden. Zoals de deuren van de gevangenis opengingen. Daar in Filippi, zo wil de Heer ook vandaag de gesloten deuren van angst, schuld en wanhoop bij veel mensen in onze tijd openen. Als wij hem vertrouwen en hem verkondigen, zoals Paulus en Silas deden, geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden. Amen.

bedraagt deze heilige mis aan God op voor de overledenen van de familie De Smecht van de Roost. Vooral de intenties waarmee vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria, bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij vragen dat wij u altijd weer mogen dankzeggen door het vieren van dit paasmysterie. Laat het werk van de verlossing voortgang vinden in dit leven en een bron van eeuwige vreugde zijn door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons.

Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo namen hij de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig, God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij, door de Heilige Geest, worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, de overledenen van de familie De Smecht van de Roost, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Pancratius en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer.

alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed. Voor mij, uw priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Christus moest lijden en sterven en verrijzen uit de doden, om in zijn glorie binnen te gaan. Alleluia.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid, door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Heer, verhoor onze gebeden. Laat de gaven van de verlossing die Gij ons in handen hebt gelegd een hulp zijn voor dit leven en een waarborg voor de blijvende vreugde die Gij ons in het vooruitzicht stelt door Christus onze Heer. Laat uw paasgeloof ten volle spreken. Bid, zing en vertrouw in moeilijke omstandigheden. Dat is het dynamiet voor alle moeilijke omstandigheden. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar eerwaarde heer Pierre-François, die ons meer zal vertellen over het leven van de zalige Alvaro del Portillo, de opvolger van de heilige José María Escrivá, die de stichter was van het Opus Dei.
1: Om Alvaro del Portillo te beschrijven, is er één deugd die onmiddellijk in het oog springt. En dat is de deugd van de trouw. Alvaro was de trouwe man. De trouwe medewerker van de heilige Jozef Maria. De trouwe dienaar van de evangelische parabel. Het was een man van trouw. Een man op wie men altijd kon steunen. Een man die nooit plooide. Een man die zelfs wanneer hij zwaar ziek was en is heel veel ziek geweest in zijn leven. En toch was hij een heel harde werker. Wel, die man was hoofdzakelijk trouw. Ik denk dat men drie deugden kan aangeven om het leven van Don Alvaro te beschrijven. Het was een man vol goedheid, vol trouw en hij was nederig. Hoe kan je zien dat een heilige, een nederige heilige is? Omdat de mensen zich helemaal op hun gemak voelen wanneer ze samen met hem zitten. En dat was het geval. Ik heb Alvaro del Portillo ontmoet nog voordat ik priester was gewijd. Ik heb een tijdje in Rome gewerkt. Ik was toen ingenieur. En ik combineerde dat werk van ingenieur met de studies theologie. Omdat er een mogelijkheid was dat ik geroepen zou worden tot het priesterschap. En inderdaad, zo is het een beetje later gebeurd. Maar toen ik nog als ingenieur heb gewerkt, hebben ze beslist in Rome, in de centrale zetel van het Opus Dei, om daar een computer aan te schaffen. Nu heeft iedereen een computer op zijn tafel en vinden de mensen dat dat heel normaal is, zo'n computer te hebben. Maar in de jaren 80 was dat nog niet zo gebruikelijk. En dan heeft hij aan enkele mensen die een beetje deskundig waren in de computerwetenschappen gevraagd een studie te doen. Hoe zou dat allemaal dus werken en wat zou allemaal wat zou de mogelijkheden zijn dus met computers te werken? En we hebben natuurlijk enthousiaste studies gemaakt, hoofdzakelijk met alles wat tot nu toe moeilijk was ineens wat gemakkelijk zou worden. En we begonnen te spreken over het opzoeken van documenten, over het optimaliseren van bepaalde taken. En Alvaro del Portillo, die al was hij bisschop, al was hij prelaat, op dat ogenblik was hij nog geen bisschop, al was hij ingenieur, hij is toch ingenieur gebleven. En dus hij wist heel goed waarover het ging. Hij heeft ons gezegd, toen we afkwamen met die enthousiaste resultaten, kijk, nee, mijn kinderen, we hebben geen computer gekocht om al die dingen te doen waarvoor we een computer hebben gekocht. Dat is heel simpel. Het is omwille van de christelijke armoede. We gaan veel minder personeel nodig hebben, veel minder archiefruimte. Dus wat we gaan hebben is gewoon een manier om meer te kunnen doen met minder mensen. Dus we hebben die computer gekocht uit christelijke armoede. En ik vond dat fantastisch hoe onze bisschop prelaat in die moeilijke problemen, die heel technische zaken, toch nooit het nodige kwijt was. En hij besefte onmiddellijk, kijk, het gaat hier niet over technische mogelijkheden, het gaat hier over alle christelijke deugden te beleven, waaronder ook de christelijke armoede. Het heeft ons heel veel geholpen verder in onze taak om de werkzaamheden van dus die centrale zetel te automatiseren, te informatiseren. Want we wisten, eigenlijk moeten we geen nieuwe dingen gaan doen. We moeten gewoon het werk dat we reeds deden gewoon gemakkelijker maken en dat we het met minder mensen kunnen doen. Dus het gezond verstand was ook een eigenschap eigenlijk van Alvaro del Portillo. En dat gezond verstand kon hij aanbrengen op een heel natuurlijke manier. En dat is ook een gevolg van zijn nederigheid. Maar ja, ik heb dus kunnen interageren als informaticus met Alvaro del Portillo een aantal keren. En ik kan u verzekeren, als je met hem waart, dan voelde je onmiddellijk op je gemak. En ik denk dat dat een kunst is van het leven van de heiligen. Ze stellen de mensen op hun gemak. Je moet niet op je woorden letten. Je kan natuurlijk jezelf zijn. En Alvaro del Portillo voelde zich echt de vader van die grote familie van het Opus Dei. Dat is al een genade die gegeven is geweest aan de stichter van het Opus Dei. Maar vervolgens zijn opvolger Alvaro del Portillo en zijn tweede opvolger nu, Monsignor Javier Echevarria, die nu bisschop prelaat is van het Opus Dei. Het is echt merkwaardig te zien hoe die mannen hun vaderschap beleven. Ze hebben echt een genade van God om te houden van hun kinderen. En het zijn tienduizenden over heel de wereld, hè? Bijna 100.000. Dus hij bemint ze echt zoals kinderen. Wel, Alvaro del Portillo heeft eigenlijk als programma gehad in die bijna 30 jaar dat hij aan het hoofd is gebleven van het Opus Dei, trouw te zijn aan de boodschap van de stichter. Een klein anekdootje. In een bepaald gesprek zei een man in aanwezigheid van Don Alvaro: Wat ik u nu vertel, dat moet van de jaren 70 zijn, want het waren toen nog de tijden van onze stichter. En Don Alvaro heeft daar onmiddellijk daarop gereageerd: we zullen altijd blijven in de tijden van onze stichter. Dus het is niet dat het nu het tijdperk is van Don Alvaro del Portillo. Vroeger was dat het tijdperk van José María Escrivá. Nee. We blijven altijd in de tijden van de stichter. Maar dat vertelt ook heel veel over de geest waarmee Alvaro del Portillo het Opus Dei heeft willen leiden en besturen. Het was gewoon in een geest van trouw. Hoe heeft hij dat kunnen doen? Het was een man van een heel intens gebedsleven. Hij heeft heel veel moeten incasseren. Want aan het hoofd van een instelling van de kerk staan, het is zoals papa of mama te zijn. Wel, dat is iets dat ik zou kunnen verwoorden met de woorden: kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Het is helemaal niet simpel om zo een christelijke familie te leiden. En dankzij zijn gebedsleven bleef hij altijd kalm. Je kon hem de grootste catastrofes vertellen, de grootste tegenslagen, want het Opus Dei werd ook onrechtvaardig, dus het slachtoffer van bepaalde manoeuvres om ons apostolaat te bemoeilijken. Dus heeft altijd die mensen vergeven, heeft nooit een negatief commentaar gehad over de mensen die dat hebben gedaan, want die mensen deden dat waarschijnlijk om God te dienen en omdat ze onze geest niet begrepen en ze dachten, zo moeten we het doen. Dus hij was daar heel voorbeeldig in. Het is ongelooflijk, maar we hebben nooit negatieve kritiek gehoord van Alvaro del Portillo ten opzichte van die mensen die hem echt moeilijkheden hebben gegeven. Hoe kunnen we dat, die grote vrede, die ongelooflijke capaciteit van tegenslagen te incasseren, uitleggen van Alvaro del Portillo? Heel simpel, die man, die was in God. Dat was een man met een diep gebedsleven. En dan weet je dat je in God kan vertrouwen. En dan maak je je niet onmiddellijk onrustig over bepaalde problemen die je hebt. Je kan dat zien met een perspectief van eeuwigheid. En eigenlijk, dat zou een manier kunnen zijn om het leven van Alvaro del Portillo te beschrijven. Dat was een heilig leven. Hij was eerst een heilige priester en vervolgens ook een heilige bisschop. Het was een man met een diep innerlijk leven en die de deugden op een heldhaftige manier heeft beleefd.

Tussen de bewonderaars van Álvaro del Portillo bevond zich niemand minder dan de heilige Johannes Paulus II. Zoals ik zei, is Álvaro del Portillo gestorven op 23 maart 1994. De stichter van het Opus Dei had altijd de wens geuit om op bedevaart te gaan naar het Heilig Land, maar door omstandigheden is dat nooit gelukt. En toen de 80ste verjaardag van Álvaro del Portillo dichterbij kwam, hebben zijn kinderen hem een reis naar het Heilig Land aangeboden, om eindelijk eens die bedevaart te kunnen gaan doen naar het Heilig Land. Zo is Álvaro del Portillo in maart 1994 op bedevaart geweest naar het Heilig Land, naar Jeruzalem, naar Galilea, naar Judea. En het was voor hem een kans om Jezus van de heel dichtbij te ontmoeten, op die historische plaatsen te gaan. En heeft die bedevaart echt gedaan in een geest van bedevader, een geest van gebed. Gelukkig hebben we nog enkele beelden van die reis die daar plaats heeft gevonden. En het is merkwaardig te zien, alhoewel hij zich niet zo goed voelde op lichamelijk gebied, hoe hij vroom en aandachtig zoveel heeft gedaan op het gebied van bidden voor zijn kinderen, op het gebied van zich in te beelden hoe het was in de tijd van Christus. En je zag dat hij echt hield van Jezus en dat hij wou weten en zich inbeelden waar heeft hij geleefd, wat was de omgeving, wat was het kader. Hij wou eigenlijk Jezus beter leren kennen om hem beter te beminnen. In die bedevaart heeft God hem een bijzondere genade gegeven. De laatste dag heeft hij de mis gelezen, heel dichtbij de plaats waar de Eucharistie werd ingesteld, heel dichtbij het cenakel. En dat was eigenlijk, zonder dat hij het wist, de laatste mis van zijn leven. Want achteraf is hij dus terug vertrokken naar Rome, heeft hij het vliegtuig genomen, is hij s'avonds laat aangekomen en dan is hij gaan rusten en tijdens de nacht heeft hij gevoeld dat zijn hart het begaf. Heeft de huisdokter geroepen en de dokter heeft inderdaad gezien dat het heel slecht ging met zijn hart. Ze hebben allerlei pogingen gedaan om hem levend te houden, maar heel snel heeft hij het bewustzijn verloren. De dokter vertelt dat hij, ook al was hij heel dicht bij de dood, nog de energie en de zin voor humor heeft gevonden om hem te het plagen over zijn kamerjas. Dus hij droeg een kamerjas en heeft zich natuurlijk niet omgekleed als hij drinkt, werd geroepen in de kamer van Álvaro del Portillo. En dus zijn er nog enkele grapjes over geweest, omdat dat een beetje geleek op een kledij, hè, dat men draagt in bepaalde landen rond de Middellandse Zee. In ieder geval, hij verloor het bewustzijn, heeft nog de laatste sacramenten gevraagd en ook gekregen. En tenslotte dus heeft zijn hart het begeven. Men heeft hem dan gelegd in de prelatenkerk. Dus in diezelfde gebouw is er een kerkje. En daar werd hij gelegd. Dat kerkje dient als kathedraal, hè, voor de bisschop-prelaat van het Opus Dei. Daarom noemt men dat de prelatenkerk. En daar heeft hem dus de rusten gelegd. En zijn er allerlei mensen op bezoek gekomen, omdat hij gestorven is in geur van heiligheid. Maar hoe groot was de verrassing toen ze een telefoontje kregen om te zeggen dat niemand minder dan de paus zelf het belangrijk vond om te bidden over zijn stoffelijk overschot. En inderdaad, Johannes Paulus II is gekomen, de opvolger van Álvaro del Portillo, die toen vicaris-generaal van de prelatuur was, is dan de paus komen ontvangen en hem gezegd: het is zo lief van u dat u gekomen bent. Toen zei Johannes Paulus II: ik moest, doveva, doveva. Ik moest komen. En ik denk dat hij daarmee te kennen gaf hoeveel bewondering hij had voor Álvaro del Portillo, een man die zo nederig en zo toegewijd en zo trouw de kerk heeft gediend. Zijn lichaam rust nu in diezelfde kerk, in de crypte. De crypte was de plaats waar de stichter
ooit begraven is geweest. Maar toen de stichter heilig en zalig verklaard is geweest, heeft men zijn lichaam uit het graf van de crypte gehaald en geplaatst in het altaar, het hoofdaltaar van de kerk, van de prelatenkerk. Met als gevolg dat dat graf waarop stond dat daar de vader begraven was, want zo noemen de leden van het Opus Dei hun prelaat, ze noemen hem de vader. Wel, toen de crypte van de vader, het graf van de vader in de crypte vrij kwam, heeft Alvaro del Portillo gezegd, ik heb altijd in het voetspoor willen leven van onze stichter. Ik zou daar graag willen begraven worden. En zo is het ook gebeurd. Met als gevolg dat wanneer we op bedevaart gaan naar Rome en dat we een omweg doen, of dat we speciaal daar naartoe gaan, naar de prelatenkerk, dan kunnen we bidden op het graf van een heilige als we daar naast het altaar staan van de kerk. En we kunnen ook naar beneden gaan in de crypte, waar bepaalde mensen begraven zijn, en het graf in het midden, daar ligt de eerbiedwaardige Alvaro del Portillo, die na zijn zaligverklaring, dus de zalige Alvaro del Portillo zal genoemd worden. Ze hebben heel veel geluk. In dat huis hebben ze twee recente heiligen. En wat is de boodschap eigenlijk van het leven van Alvaro del Portillo? Dezelfde boodschap als de boodschap van de heilige Jozef Maria of José María Escrivá de Balaguer. Zijn boodschap is: iedereen is geroepen tot heiligheid en iedereen kan heilig worden en krijgt daar, voor wat de leken betreft, van het Opus Dei de nodige vorming en vormingsmiddelen om die weg inderdaad te kunnen bewandelen. Daarom is de mooiste manier om trouw te zijn aan wat die mensen hebben achtergelaten, dat wij ook onze persoonlijke heiligheid au sérieux zouden nemen. Dat was ook de centrale boodschap van de Concilie Vaticaan, het Tweede Vaticaanse Concilie, waarin Alvaro del Portillo zoveel heeft gewerkt, en eigenlijk de stichter van de Topus heeft ook daaraan gewerkt, maar achter de schermen. Het was Alvaro del Portillo, die zichzelf beschouwde als de schaduw van de stichter, die daar de geest van het Opus heeft helpen duidelijk maken door in het geloof van de kerk al hetgene terug te gaan vinden dat ons herinnert dat we allemaal geroepen zijn tot heiligheid. Alvaro del Portillo is eerst geroepen geweest door God om als ingenieur, als jonge ingenieur, die heiligheid te zoeken in het dagelijks leven. Vervolgens vanaf het jaar 44 als priester en tenslotte vanaf 91 als bisschop. Maar altijd was zijn leven eigenlijk gericht op de heiligheid en de liefde tot God. Het was ook een charmante man. Al wie hem gekend heeft, wist dat het een man was zoals de stichter die kon beminnen, die ons op ons gemak kon stellen, met wie het aangenaam was te vertoeven, waarschijnlijk zoals Jezus, zoals onze lieve vrouw. Als we met een heilige hebben geleefd of een heilige hebben ontmoet, dan beseffen we dat de heiligheid dus iets is dat realistisch is, dat bestaat en dat God kan werken in onze ziel. Soms vragen de mensen mij of ik persoonlijke anekdotes heb van Alvaro del Portillo. Wel ja, een bepaalde dag was ik, toen ik in Rome verbleef, was een verjaardag voor mij. En ik ga u de details besparen, maar door het feit dat de mensen dat wisten, ze hebben mij gezegd, vandaag gaan we een documentaire laten zien over de heilige José María Escrivá. Dus we gaan dat projecteren. Ze hadden daar een soort feestzaal met een groot scherm en beroepsapparatuur, een soort kleine cinema. En dus daar gingen we die documentaire bekijken. Normaal als ingenieur zat ik in de cabine om die films te projecteren. Maar die dag, omwille van die verjaardag, dus had ik het geluk om niet in de cabine te moeten zitten, maar naast Don Alvaro op de eerste rij. Nooit ben ik zo blij geweest dat een film 3 keer kapot is gegaan, want in de technologie van toen soms brak dus het lintje van die film en dan moest er geplakt worden en dan kon de vertoning verder gaan. Dat is niet 1 keer, maar
En ook niet twee keer gebeurd, maar drie keer. Wat was ik blij. En telkens dat de film onderbroken was, begon Alvaro del Portillo, Don Alvaro, tegen mij te vertellen wat voor herinneringen hij hield aan die dag. En één ding is me bijgebleven, dat is dat Don Alvaro met belangstelling keek naar die documentaire, terwijl hij het van buiten wist en herinnerde zich alle details, en toch keek hij naar die documentaire met het enthousiasme van iemand, van een kind, die een film voor de eerste keer ziet. En hij zei me, goh, wat mij verbaast is de bovennatuurlijke optiek waarmee onze stichter de dingen bekijkt. Wij priesters, wij weten dat wanneer je een kwaliteit hebt, dan ga je die kwaliteit veel sneller zien bij de anderen. En waarom zag Don Alvaro zo duidelijk die bovennatuurlijke optiek van onze stichter? Omdat hij zelf een man was met buitengewoon veel bovennatuurlijke optiek, een bovennatuurlijke kijk op de zaken. Wel, het was voor mij heel stichtelijk te zien dat Don Alvaro een man was die zo positief ingesteld was naar de anderen toe, omdat hij zelf een heilige man was. En ik ga God altijd danken dat ik door zo iemand ooit eens geroepen ben geweest tot het priesterschap, en dat die man persoonlijk is tussengekomen voor heel wat dingen van mijn leven. En dat zal misschien voor een andere keer zijn, enkele details over de relatie tussen Don Alvaro en bepaalde familieleden van mij, en hoe mooi Don Alvaro zich daarin gedragen heeft, alhoewel het soms wel netelige kwesties waren. Don Alvaro was tenslotte een man ook die een diepe mariale devotie had. Wel, ik zou graag hebben dat ik dezelfde liefde tot Maria zou kunnen hebben als die heilige bisschop die ik het geluk en de genade heb gehad te kennen.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechesis over het leven van de zalige Alvaro del Portillo, de opvolger van de heilige José María Escrivá, stichter van het Opus Dei, die ons gegeven werden door eerwaarde heer Pierre François. Een volgende keer staan we bij een ander catechetisch thema stil en dan hoop ik dat u er ook opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke, spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch reeds even opzij gezet en een poging ondernomen om de realiteit van ons geestelijk leven van naderbij te bekijken. Het is uiteraard niet vreemd voor ons, want het is het onderwerp geweest dat in al de bijdragen van Mystieke Lectuur tot nu toe behandeld werd en nog wel een tijdje in het centrum van onze belangstelling zal blijven. We maken makkelijk de fout om deze dimensie van het leven te verwarren met onze psychologie. Als we spreken over de realiteit van ons geestelijk leven, moeten we begrijpen dat het spirituele leven niet enkel het bewuste leven is, wat het studieobject is van de psychologen, maar dat spiritualiteit volledig transparant is, zoals de lucht die wij ademen. We kunnen haar dus nooit aantonen door onze onmiddellijke observatie, want ze is veel fundamenteler dan dat wat ons doet nadenken, willen en handelen. Psychologie beschrijft hoe mensen innerlijk het leven ervaren, waar spiritualiteit spreekt over de ontmoeting met God en over de genade die de mens van binnenuit ordent. Deze keer gaan we aan Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog van nog niet zo heel lang geleden, vragen om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz-Rouly, die we in de vorige editie hebben leren kennen. Romano Guardini werd in 1885

geboren te Verona in Noord-Italië en overleed te München in Duitsland in 1968. Met zijn ouders is hij vroeg naar Duitsland verhuisd, waar hij de rest van zijn leven heeft gewoond en gewerkt. In mei 1910 werd hij priester gewijd en hij promoveerde als theoloog aan de Universiteit van Freiburg. Nadien werd hij hoogleraar voor godsdienstfilosofie en katholieke wereldbeschouwing te Berlijn. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog onderbrak hij noodgedwongen zijn professoraat en na de oorlog werd hij hoogleraar te Tübingen. Romano Guardini was de grote denker waar Benedictus XVI zijn denken op heeft gebaseerd. Hij is een voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Dat verklaart wellicht waarom hij tegenwoordig niet veel bestudeerd wordt op theologische faculteiten. Het is dus echte theologie die hij bedrijft, zoals die namelijk door Thomas van Aquino wordt gedefinieerd, de wetenschap van de heiligen. Sinds het conflict tussen Sint-Bernardus en Abelardus in de 12e eeuw is deze contemplatieve theologie zeldzaam geworden, maar ze is niet helemaal verdwenen. We hebben er hier trouwens bij Romano Guardini een mooi voorbeeld van. Een passage uit zijn initiatie tot het gebed, waar hij het mystieke gebed behandelt, gaan we nu samen lezen. Het kan misschien gebeuren dat degene die bidt iets vreemds gaat ervaren. Lange tijd heeft zijn intelligentie gevoed door het gelovig overdenken, God gezocht. Plots is God zelf daar. Hij wil niet zeggen dat hij daarom bijzonder ingekeerd was tot zichzelf, noch dat de idee van God een bijzondere indruk had gemaakt op hem, noch dat zijn hart een grote liefde voor God zou hebben ondervonden, noch iets van die aard. Hij voelt dat wat hem daarover komt iets totaal nieuw is, iets totaal anders. Tot dan toe was er een muur. Deze muur is nu omvergeworpen. Als algemene regel, zelfs in de meest levendige zekerheid en in sterkste emotie, hebben we God voor ons op dezelfde manier als al de rest. Maar in begrip van onszelf, dat is in de vorm van in het zich voorstellen of als een idee. Dit idee van God grijpt ons aan en stuwt ons. Het vuurt ons aan om lief te hebben. En dit alles leidt ons tot een welbepaalde actie. In de ervaring waarover we hier spreken bestaat niet langer de barrière gedacht te zijn. In de gedachte van iemand of bedacht te zijn als een object. Een onmiddellijk, innerlijk begrijpen, kennen of aangegrepen worden komt hierbij tot stand. Dit paragraaf getuigt dus van een heel precieze observatie die toont dat Romano Guardini zelf die ervaring kent. We vinden de twee bewustzijnsniveaus terug die we hadden opgemerkt bij Lucie Christine. En ik herneem hier een stukje dat we de vorige keer in de vorige editie hebben gehoord. Zoals we met Sint-Bernardus zien, het enige criterium dat ons doet beseffen dat het ontegensprekelijk wel degelijk God is en geen illusie, en dat er vervolgens constateerbare effecten bewerkstelligd worden, er is iets dat verandert, of meerdere dingen die veranderen door die ervaring en die we in de realiteit van ons leven effectief kunnen waarnemen. Zoals Lucie Christine aan God dacht, alsof hij afwezig was of ver weg van haar, maar dat hij in realiteit aanwezig, maar zeer diep, diep weg, niet op het eerste plan, komt hij plots van de achtergrond naar de voorgrond. Tegelijkertijd horen we dat Guardini God zoekt en plotseling is God daar. Het is niet zo dat God ondertussen binnengekomen zou zijn
Het is dat hij plots op het voorplan van het bewustzijn is gekomen. En toch is hij eigenlijk altijd al daar geweest. We zien bijvoorbeeld dat als je aan een archeoloog vraagt of de beenderen die bij een opgraving gevonden werden van een aap of van een mens afkomstig zijn, dan zal hij om zijn antwoord te geven de beenderen niet in een laboratorium laten onderzoeken. Hij zal nakijken of dat wezen in de tegenwoordigheid van God leefde. En hoe zou hij dat dan wel kunnen weten als het graf bijvoorbeeld georiënteerd is naar de opgaande zon, of als hij ziet dat er offerandes of gaven bij de uitvaart werden meegegeven? Dan besluit hij dat de beenderen van het wezen dat daar is tot het absolute geordend waren, of niet. Geordend tot het absoluut mooie, het absoluut goede, of anders gezegd, dat het een taalvaardig wezen is. De taal is het feit namelijk dat ze het onzegbare proberen te verwoorden. Het staat namelijk tegenover een cultuur. En als je kijkt op het ogenblik van de schepping van de mens, wat zijn zending is in het boek Genesis, dan zien we dat God één enkele opdracht of missie geeft aan Adam: cultuur of cultiveer, geef een naam. God liet alles wat hij geschapen had voor de mens komen om te zien welke naam de mens eraan zou geven. En het evangelie is de waarachtige cultuur, de capaciteit namelijk om te benoemen wat is of wat echt is en niet wat er schijnt te zijn. Dit zien we heel duidelijk bij Lucie Christine die ons zei: ik had het gevoel van de realiteit. Goed, we gaan verder met commentaar op dit eerste paragraafje. Romano Guardini in de tweede zin zegt ons niet helemaal hetzelfde als Lucie Christine. Lucie Christine spreekt ons van een zalving, een vrede, een vreugde, terwijl dat bij Guardini geen sprake is van gevoelens. De idee van God heeft bij hem geen bijzondere indruk gemaakt. Zijn hart ervaart niet per se een grote liefde, wat eveneens toont dat de kern van de ervaring van Lucie Christine verder gaat dan deze vreugde en deze vrede, gezien het gemeenschappelijke tussen Lucie Christine en wat Romano Guardini zegt, deze nieuwigheid is, de afwezigheid van enige bemiddeling. Het is God zelf die daar is. Je vindt dat bij allen. De meesten trekken meer op Lucie Christine dan op Romano Guardini. Maar we zullen later zien dat Sint Bernardus zegt: bij mij wekt dat geen enkel gevoel op. En wat er gemeenschappelijk is aan Lucie Christine, aan Romano Guardini en aan Sint Bernardus, dat is dat de muur omvergeworpen is. De muur namelijk die God niet op de voorgrond laat zien, de muur van naar de verkeerde kant eigenlijk uit te kijken, afgeleid door de buitenkant. We hebben niet langer God voor ons als ons doel, maar daar waar we zijn, naast of achter ons. Veel mensen zullen u zeggen: God, we zien hem niet. Maar ik maak er u attent op dat je jezelf niet beter ziet. Het probleem is niet dat God te ver weg is of elders. Hij is daar waar jij bent. En op een zeker moment openbaart hij zich aan u, in u. We moeten hieruit leren dat wanneer gevoelens ontbreken, de genade waarachtig kan zijn. Maar omgekeerd bewijzen gevoelens niet op zichzelf dat God is. De hele gevoelswereld kan ons helemaal in de war brengen en ook op het verkeerde pad zetten. Sint Augustinus zal zeggen: waar heb ik u gevonden, Heer, tenzij dan in mij, boven mij? Meer mijzelf dan ikzelf, becommentarieert Henri Prémont deze tekst van Sint Augustinus. Wat verdwijnt, is de voorstelling, het zich voorstellen van iemand of iets, zij het de zintuiglijke gevoelige voorstelling, een afbeelding,
of een abstracte voorstelling, een idee. Terzijde gezegd, telkens wanneer Rusbroek spreekt van beelden in het geestelijk leven, dan spreekt hij over die voorstellingen, die beelden en ideeën. Maar hij gebruikt daar slechts één enkel woord voor en hij beduidt daar alles mee wat bemiddelt, verbeeld en dus een afstand schept. En de ware liefde is eigenlijk nog slechts één zijn, zonder middel, zonder afstand, zonder enige verbeelding. Guardini preciseert nogmaals, in het algemeen staan de voorstellingen, de beelden, ons toe om te beslissen dingen te doen voor God. En in het geestelijk leven, als we spreken over het gebed vanuit de ervaring, wetend waarover we spreken, dan komt dat overeen met het maken van goede voornemens, die voortgaan op meditaties, maar het zijn wij die staan voor God. Hier in de ervaring waarover wij spreken, is het feit of de noodzaak om te spreken verdwenen, namelijk door dit onmiddellijk innerlijk gegrepen zijn. Dit wil zeggen dat de contemplatief niet echt hoeft na te denken om de wil van God te ontdekken. Hij ziet of doorziet haar onmiddellijk. Hij moet eigenlijk geen energie besteden om een gewetensonderzoek te doen, want hij ziet onmiddellijk of hij trouw is aan God of niet. Hij heeft geen idee over God of reflecteert niet in hemzelf over God. Wat hij ziet is wat God hem laat zien. Hij ziet met andere woorden met de ogen van God. Velen denken dat contemplatie het zien van God is, maar nee, het is het zien wat God ziet. Een tafel, een muur, een huis, een auto, het object van de contemplatie is niet noodgedwongen religieus. God schept niet enkel voorwerpen van devotie. De contemplatief houdt zich de hele dag bezig met datgene wat God hem vraagt te doen. Maar let wel op, als we spreken over een gewetensonderzoek dat overbodig zou zijn, dan spreken we wel over een bijzondere genade van God die aan sommige contemplatieve mensen gegeven wordt. Ik denk hier in het bijzonder aan Maria Guyart of Maria Marie de l'Incarnation, die in Canada de Ursulinen heeft gesticht. Wanneer zij in haar relatie aan haar zoon vertelt over de grote, maar keiharde genade die ze kreeg om de zwaarte van al haar zonden in te zien, had ze dat niet bekomen door een zelfgemaakt gewetensonderzoek. Ze zag zich toen staan of liggen in het bloed van Jezus, het bloed dat hij vergoten had om haar zonden te vergeven. Ze dacht dat ze maar kleine pekelzonden had bedreven, een leugentje om bestwil, een scheef woord hier of daar, maar ze begreep plots de zwaarte van deze zonden en hoezeer het God de Vader mishaagde. Ze zegt dat ze dit niet zelf had kunnen bewerkstelligen, dat inzicht, dat licht dat ze ontving. Ze was trouwens op dat moment met haar gedachten bij zorgen en werken die ze moest doen voor de zaak van haar zus en schoonbroer, waar ze op dat ogenblik zowat de zaakvoerder van was. Maar plots werd dit alles uit de hogere krachten van haar ziel verwijderd en kreeg ze die enorme genade. Het maakte trouwens dat ze onmiddellijk de kerk waarbij ze stond binnenging en de eerste de beste pater aansprak en al haar zonden beleed, in het groot en in detail. Alles wat ze daar plots ingegeven werd. De pater was zeer verwonderd, maar besefte dat hier een bovennatuurlijke genade aan de oorsprong lag. Het is naar dit soort genade dat we hier verwijzen. Misschien ook even zeggen dat de pastoor van Ars ook blijkbaar voor een dergelijke genade gebeden heeft en die ook ontvangen heeft, maar dus na eigen aandringen bij de Heer, raadt het blijkbaar aan niemand aan om het zelf te zoeken, te weten te komen. Het is al erg genoeg, zegt hij, wanneer God ons die genade geeft. Marie zegt zelf
dat mocht God haar niet hebben ondersteund op dat moment, dat ze het uit schrik niet zou hebben overleefd. Hiermee willen we dus zeker niet zeggen dat een gewetensonderzoek van nu af overbodig zou zijn. Trouwens, pastoor Van Aerts en Marie de l'Incarnation zijn dat blijven doen. Maar dat inzicht, dat diepe inzicht, daarover gaat het. Laten we nog een stukje uit de passage van uit de initiatie van het gebed hernemen, waar Romano Guardini het mystieke gebed behandelt, vooraleer we het vervolg ervan lezen. Het kan misschien gebeuren dat diegene die bidt iets vreemds gaat ervaren. Lange tijd heeft zijn intelligentie, gevoed door het gelovig overdenken, God gezocht. Plots is God zelf daar. Dat wil niet zeggen dat hij daarom bijzonder ingekeerd was tot zichzelf, noch dat de idee van God een bijzondere indruk had gemaakt op hem, noch dat zijn hart een grote liefde voor God zou hebben ondervonden, nog iets van die aard. Hij voelt dat wat hem daarover komt iets totaal nieuw is, iets totaal anders. Tot dan toe was er een muur. Deze muur is omvergeworpen. In het paragraafje dat volgt handelt hij over de moeilijkheid die we ervaren om te spreken over deze bovennatuurlijke ervaring. De moeilijkheid namelijk om het onder woorden te brengen. Het kan gebeuren dat degene die deze ervaringen opdoet er in eerste instantie door wordt verontrust. Hij ervaart een emotie die een totaal nieuw karakter heeft en hij bevindt zich in een staat die hij voordien nog nooit heeft meegemaakt. Maar het meest innerlijke deel van hem heeft een voorgevoel van deze waarheid of waarachtigheid, werkelijkheid. Het is God, of tenminste het staat in relatie of in verband met God. Deze intuïtie jaagt hem misschien schrik aan. Hij weet niet of hij aldus mag spreken en hij is onzeker welke houding hij hieromtrent moet aannemen. Maar dat voorgevoel wordt stilaan een zekerheid en zelfs een bijzonder overtuigde zekerheid. Op het ogenblik zelf dat de ervaring zich voordoet, is de twijfel totaal onmogelijk. De twijfels komen pas achteraf. Enkele woorden hierover. Het meest innerlijke deel van hem heeft een voorgevoel dat deze waarheid of werkelijkheid er is. Hè. Guardini schetst hier een antropologie die het mogelijk zal maken om rekenschap te geven van deze ervaring. En die antropologie herneemt deze van Sint Paulus, herneemt deze van Sint Augustinus, deze van Sint Jan van het Kruis en deze van nog veel andere spirituele auteurs. Want niet omdat hij die antropologie bij hen heeft vandaan gehaald, maar omdat deze ervaring van God altijd een ontmoeting tussen God en mens is. En een ontmoeting gebeurt altijd op dezelfde manier. En het is in die ontmoeting dat we bewust worden van onszelf. Sint Augustinus zegt ons ook dat het in deze act is dat ik u ken en dat u me kent. En als Romano Guardini hier praat over het meest innerlijke van zichzelf, als je iemand ontmoet, uw echtgenoot, uw echtgenote of uw beste vriend, dan zie je die persoon afkomen, verre, ver van u, en op hetzelfde moment is het uw persoon die deze persoon ontmoet. Die komt langs de binnenkant en het is onmiddellijk. Het zich voorstellen van iemand is datgene dat van de buitenkant komt. En het is daarom dat het innerlijke het uiterlijke nakijkt, verifieert en niet het omgekeerde. Het is dus het geloof, de binnenkant, die de reden, de buitenkant, bevestigt of authentificeert. Guardini leert ons nog iets heel interessants. De twijfels komen pas achteraf. Dat wil zeggen buiten deze ontmoeting, die zich namelijk aan de binnenkant afspeelde. Dat de twijfels pas achteraf komen, heeft uiteraard ook zijn nut. Nadien vraagt de Heer ook
om toetsing, zuivering en gehoorzaamheid aan de kerk. Als je de geestelijke prolog neemt van Rusbroek, dan heb je een volledige analyse van een ontmoeting. Het is daar dat je het antwoord zal vinden. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit om hem te ontmoeten. Je vindt in de geestelijke prolog het gehele commentaar van deze passage uit het evangelie van Matthäus. En dat legt uit waarom dat zelfs als ik geen Chinees ken en u geen Nederlands kent, we toch elkaar kunnen begrijpen. Want we zijn één of verenigd veel meer en veel eerder dan dat we van elkaar gescheiden zijn. Als een klein kind niet één of verenigd is met zijn moeder, zal het nooit kunnen spreken tot zijn moeder. Je ziet dat spreken over het geestelijk leven spreken is van het hart van de mens. En dat we geen grotere dienst kunnen bewijzen aan de mensheid dan Rusbroek de Wonderbare en andere geestelijke meesters te lezen. Het is namelijk de reden van het bestaan van de kerk en in het hart van de kerk het lezen van traditie. Dat wil zeggen het ontvangen van het woord van God in het vlees, wat maakt dat het woord van God in ons en door ons zijn menswording kan voortzetten. Jammer dat daarvoor niet meer tijd en aandacht gegeven wordt. We zijn meer bezorgd soms om een voorganger te vinden, om de mis voor te gaan volgende zondag, en dat liefst op zoveel mogelijk plaatsen, dan wel om die menswording in ons leven voort te laten zetten.

0: luisteren we vervolgens naar het derde paragraaf van Romano Guardini over de contemplatie. Wat eveneens verontrustend is, dat is dat de woorden hem ontbreken om zich uit te drukken. Zijn hart weet goed waarover het gaat, maar hij weet heel goed dat wat zo zeer klaar en helder is in zijn geest en in zijn hart, hij het niet kan verwoorden. En niet alleen maar omdat het te groot is of te diep, maar eenvoudig omdat er geen uitdrukkingen voor bestaan. Hij zou enkel spreken over dingen zoals het is heilig, het is nabij, het is veel belangrijker dan al de rest, het loont echt de moeite en enkel dat volstaat. Het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets en nochtans is het alles. Het is hij uiteindelijk. Het is dus moeilijk of onmogelijk om het uit te drukken, niet omdat het te intens is, maar omdat het van een andere orde is. Sint-Jan van het Kruis zou zeggen, beweren om het te vertellen is zoals beweren te kunnen praten met een blinde van geboorte over de kleuren. En meteen toont Romano Guardini ons de grenzen aan van elke rationele theologie. Hij verzet er zich niet tegen, maar hij toont ons de grenzen ervan aan. En met inbegrip van de mooiste rationele theologie, zelfs die van Sint Thomas van Aquino. Niettegenstaande citeert Guardini hier bijna letterlijk Sint Thomas van Aquino met de woorden: het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets, want het is hij, het is een persoon. En een persoon kan niet volledig worden ingekaderd in één enkele rationele categorie of in een denkmodel. Bij Sint Thomas van Aquino is persoon wel degelijk een sterke eigen werkelijkheid, namelijk een individuele substantie van een rationele natuur. Niettegenstaande hij ergens ook stelt dat persona est quasi accidens. Precies daarom laat ze zich niet herleiden tot een puur beschrijvende wat het is categorie, zoals een voorwerp dat je van buitenaf kunt afbakenen. Het begrip persoon is dus eerder iets dat we juist begrijpen door de manier waarop het bestaat, als zelfstandig centrum dat tegelijk gericht is op communicatie en relatie. Dat wil zeggen, persoon heeft zin op het niveau van de relationele werkelijkheid, op het zelf aanwezig zijn en tegelijk openstaan of gericht zijn op anderen, en niet als iets dat je herleidt tot één enkel accidenteel gegeven. Als je zot verliefd bent op je verloofde bijvoorbeeld en men vraagt u wat ze is en waarom je verliefd bent op haar, dan zal je antwoorden, ze heeft een fantastisch voorkomen, ze heeft een grandioos fortuin, ze heeft een buitengewoon intelligentie, en toch heb je nog altijd niets gezegd van je verloofde, nog van de reden waarop je er zo smoor verliefd op bent. De eenheid bestaat alleen maar bij twee of meerdere personen, het is nooit de som van twee dingen. We zien dat in de meest elementaire ervaring van elke mens. Als ik zeg, Peter en ik, wij gaan naar het restaurant, de wij van wij gaan is samen, ik in hem en hij in mij. Eén enkel subject in twee personen. En het is daardoor dat we één enkele actie kunnen stellen. Eén enkele portemonnee om het restaurant te betalen en toch is er onderscheid van personen. Zie hier het mysterie van de eenheid. Het resultaat van de vereniging bij de ontmoeting. Zie daar het geestelijk leven. En laten we dat derde paragraafje van Romano Guardini nogmaals binnenkomen. Wat eveneens verontrustend is, dat is dat de woorden hem ontbreken om zich uit te drukken. Zijn hart weet goed waarover het gaat, maar hij weet heel goed dat wat zo zeer klaar en helder is in zijn geest en in zijn hart, hij het niet kan verwoorden. En niet alleen omdat het te groot of te diep zou zijn, maar eenvoudig omdat er geen uitdrukkingen voor bestaan. Ten slotte lezen we het laatste paragraafje van deze tekst van Romano Guardini. Wat hij ook nog weet is dat het heilige perfect vrij is en meester van zichzelf. Geen enkele geschapen kracht vermag iets op hem. Men kan dit contact met geen kracht bekomen noch bewerkstelligen. We kunnen ons inkeren, ons in onszelf verdiepen. We kunnen ons innerlijk zicht verhelderen. We kunnen onze ziel meer en meer zuiveren. Maar nooit kan dit alles volstaan, opdat dit heilige zich openbaart. Zijn komst is zuiver genade, en men kan niet anders doen dan zich erop voorbereiden, ernaar vragen en erop wachten. Ziezo, er zijn verschillende dingen die we hierover ook kunnen zeggen. Eerst en vooral over de laatste zin. Opgelet, want het is de vraag die we daarnet hebben behandeld. Wat wil het zeggen, zich ertoe voorbereiden, vragen en wachten of opwachten? In realiteit is deze voorbereiding reeds een antwoord. Ik bereid me voor tot hetgene dat ik in feite reeds ken. Sint Augustinus, die een kerkleraar is van het verlangen, zegt dat we slechts verlangen naar datgene waar we in feite reeds de zekerheid van hebben, maar dat we nog niet echt bezitten, of niet ten volle. Zie daar waar het om gaat, en het hele christelijk leven is slechts een lang verlangen. Dus de komst van degene naar wie wij verlangen, maar die eigenlijk al in ons is. Zie de twee niveaus, voorplan en achterplan, waar we daar straks van spraken, is perfect vrijwillig, is perfect vrij. Nog Lucie Christine, nog Guardini, nog de buurman waarvan sprake in de vorige editie, hebben verwacht wat hen is overkomen. Het is de gratuïteit in zijn meest radicale vorm. Het is de genade. En de dag waarop ik zou zeggen, ik bemin omdat er een reden bestaat om te beminnen, dan bemin ik eigenlijk helemaal niet meer. Als ik mijn verloofde lief heb omdat ze rijk is, dan is het in feite eerder het geld dat ik bemin. En dat is dan niet mijn verloofde. Sint Bernardus zegt, amo quia amo. Ik bemin omdat ik bemin. De liefde volstaat aan zichzelf. Ze is haar eigen beloning. En als God liefde is, dan is het niet omdat hij het expres heeft gedaan. Laten we nog even in Vlaanderen blijven, in de visioenen van Hadewijg van Antwerpen. Ze onderhandelt er op een bepaalde plaats met Jezus om een ziel uit het vage vuur te halen. En naar gelang ze zegt aan de Heer, u bevrijdt die persoon en die persoon, komt er het moment dat ze een ziel aanduidt en die persoon is in de hel. En Jezus zegt, nee, dat kan ik niet doen, het is onmogelijk. En waarom dan, vraagt Hadewijg. En Jezus zegt, omwille van de gerechtigheid van mijn vader. Mijn vader kan daarmee niet akkoord gaan. En Hadewijg weer, ik vraag het niet voor de gerechtigheid, maar voor de liefde. En Jezus antwoordt, je hebt overwonnen, want God is liefde en hij kan niet weerstaan aan de liefde, anders zou hij God niet zijn. God is in zekere zin, maar let op voor de woorden, slachtoffer van de liefde. Voordat hij Vader, Zoon en Heilige Geest is, is hij liefde. En als volgt, leeft hij in die liefde vaderlijk, zoonlijk of kinderlijk en geestelijk. En met andere woorden, God in drie personen, eenheid in drievuldigheid of drie eenheid. En wat waar is voor die persoon, is waar voor ieder van ons. Als God de Vader heeft moeten kiezen tussen leven of dood voor ons, beladen als we zijn door de zonde, openbaart hij in Christus zijn liefde voor elke mens. Die liefde is geen aftrek van de liefde voor de Zoon, maar vindt haar bron juist in Christus. Zoals we kunnen zien op alle kruisen, zegt hij, ik verlang met u verenigd te zijn. Ik ga tot het uiterste, ja, tot een duizelingwekkende daad van zelfgave om u met en door mijn Zoon op te nemen in ons leven. En dat is het hele mysterie van Jezus en het is de basis van het hele christelijke bewustzijn. Ik ben belangrijk en kostbaar in Gods ogen. Het lijkt misschien wel wat kort verwoord en daarmee is uiteraard niet alles gezegd van dat mysterie van de liefde van God voor ieder van ons, maar het kan ons toch tot nadenken stemmen hoeveel waarde God in ieder van ons gelegd heeft en ziet om zichzelf ook ergens prijs te geven voor ons. De teksten die we in deze en vorige editie hebben genomen zijn bijzonder helder. De mystiekers helpen ons door ons onder sterke vergroting als onder een microscoop te laten zien wat voor ieder mens in realiteit waarlijk is, waarachtig is. Ik beperk het hier dus duidelijk niet enkel voor elke christen. Ik zeg wat voor elke mens die in deze wereld komt de grond zelf is van wat hem doet leven. En nu zullen we nog een tekst van Sint Bernardus lezen die ons zal laten zien hoe op een dagelijkse manier de Heilige Geest ons toelaat om een geestelijk leven te leiden. Maar wat we nu lezen zal wellicht niemand als mystiek bestempelen en nochtans zal je merken dat het van dezelfde natuur is als wat Lucie Christine is overkomen en datgene waarover Romano Guardini ons dus heeft gesproken. We lezen nu dus een tekst van Sint Bernardus. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij. En nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij? Of waar ging hij naartoe, terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen om binnen te komen, of langs waar om weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij naartoe gaat. En dus dat wat geschreven staat komt uit Johannes hoofdstuk 3, vers 8. Sint Bernardus zegt ons dus, nooit heb ik zijn binnenkomen gevoeld. Een beetje verder zegt hij dat hij gevoeld heeft dat hij daar was. Maar nooit heeft hij zijn binnenkomen gevoeld. Je ziet weer de twee niveaus verschijnen. God voelt men niet, maar iets in je dat je voelt bevestigt dat hij daar is. Anders gezegd, God, niemand heeft hem ooit gezien, maar alles wat men ziet getuigt van God. We gaan die tekst van Sint Bernardus toch nog eens herbeluisteren om die dieper in ons hart te laten binnenkomen. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen, en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij, en nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij of waar ging hij naartoe terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen om binnen te komen of langs waar om weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij naartoe gaat. Alles getuigt van Gods aanwezigheid. En dat is heel belangrijk, omdat we de authenticiteit van Gods aanwezigheid zullen kunnen verifiëren door het feit dat het evangelie, de taal namelijk die God spreekt, zich zal drukken of inprenten in uw hart. Als Sint Thomas van Aquino ons spreekt over de doctrina sacra, wat voor hem object is van het onderricht, doctus, doctrina, onderricht, en wat voor hem eveneens hetzelfde is als prediking, en wat ook het object is van de Summa Theologica, het is de doctrina sacra. Van die wetenschap zegt hij dat het is quaedam impressio divinae scientiae. Dat wil zeggen een zekere inprenting van de wetenschap van God. Anders gezegd, het is niet een wetenschap over God, het is de kennis van God die de onze wordt. Anders gezegd, onze ogen maken plaats voor de ogen van God. Of nog anders gezegd, wij zijn een transformatie in God aan het beleven in de contemplatie. Contempleren is niet God contempleren, zoals ik jullie daarnet reeds zei, want God is onzichtbaar, maar het is contempleren datgene wat God aanschouwt of beschouwt. Goed, Sint Bernardus gaat een onderscheid maken tussen voelen en voorvoelen. We kunnen hier beneden een voorgevoel of een voorsmaak, zoals Rusbroek dat zegt, hebben, maar het smaken zal voor hierna of voor het hiernamaals zijn. Dat wil zeggen, het hiernamaals zal de volheid zijn van wat we hier beneden beginnen te ervaren. Er is een diepe continuïteit tussen de ervaring van God hier beneden in het geloof en de ervaring van God in het hiernamaals in de glorie. We lezen toch nog even verder in die tekst van Sint Bernardus. Zeker en vast is hij niet binnengekomen door mijn ogen, want hij heeft geen kleur, nog door mijn oren, want hij maakt geen geluid, nog langs mijn neus, want hij is geen lucht waarmee hij zich kan mengen, maar hij komt langs of door de geest. Langs waar is hij dus binnengekomen? Hoe heb ik geweten dat hij daar was? Het woord is levend en doeltreffend, met andere woorden waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was als steen en ziekelijk, door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte hobbelige paden geëffend. Zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft bezongen. Jawel, het is aan de beweging van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord daar was. Ik geef toch nog wat commentaar over die laatste tekst. Hij is niet binnengekomen door mijn ogen, nog door mijn oren, nog langs mijn neus, maar hij komt binnen langs mijn hart. Het hart van Sint Bernardus is niet de zetel van de gevoelens, maar de zetel van de wil. En daarachter staat de definitie van het geloof als een wilsact. Anders gezegd, wanneer ik beslis om me te hechten aan Christus, dan komt Christus in mij. Het is het ogenblik waarop het woord vlees wordt in mij. En dat is normaal gezien het ogenblik van de doop. Maar jammer genoeg wordt het doopsel vaak toegediend zonder dat er een hechting aan Christus plaatsvindt. Maar dat is een pastoraal probleem dat ons jammer genoeg ontsnapt. In ieder geval is hij daar omdat mijn ziel voortaan gewekt is. Het hart, en ik herhaal het hart is de plaats van de wil in eerste instantie, en de wil zet zich dus in beweging. Sint Bernardus zal ons zeggen, ja, het is door de beweging van mijn hart en dus van mijn wil dat ik begrepen heb dat het woord daar is. Dat wil zeggen dat de wil datgene is, zowel dat de genade in beweging zet en datgene wat eveneens toelaat dat de genade in beweging gezet wordt. We zijn hier op het punt waar de eenheid van God zich realiseert. Ze bestaat uit de beoefening van de vrije wil, wat tot het geloof behoort, het antwoord aan de genade en eveneens het toestaan aan de genade om in me te komen en in mij te groeien. In het hele christelijke geestelijke leven is het de wil, maar let op, niet de wil van het karakter hoor, niet het voluntarisme, de mensen die bekwaam zijn om zichzelf te overwinnen. Nee, dat is het niet. Maar de beslissing, het in beweging zetten van alles wat ik ben, door deze beslissing om Christus te volgen. En dan stelt de genade van Christus me in staat om hem te volgen, en het zal dus ook in alle vrijheid zijn dat ik Christus volg, omdat ik het wil. En dit voert je terug tot wat je gezegd hebt op de dag van uw doopsel. Ik geef me aan Jezus die zich aan mij geeft. En die dag heb je dit gezegd. Christen zijn, dat is het geloof. De priester heeft gevraagd, voor hij u gedoopt heeft, wat vraag je aan de kerk? En je hebt geantwoord, het geloof. Het geloof is wat God toelaat te groeien in ons en tegelijk is het een genade die God ons geeft. Daarachter staat in feite een hele filosofie van de vrijheid die we niet gaan uitleggen hier, maar die absoluut essentieel is om het christelijke mysterie te begrijpen. Misschien toch even zeggen dat die vraag naar het geloof niet uit het ritueel van het doop van kinderen aan bod komt, maar wel in het ritueel van de doop van een volwassene, maar impliciet aanwezig is in die ook van de kinderdoop. Hierover zou nog heel veel te zeggen zijn, maar zoals je ziet, de genade kan niet bij de natuur opgeteld worden. De genade laat wel de natuur toe om te functioneren, zodat ze zich vrij kan ontwikkelen. Ziezo, deze editie van Mystieke Lectuur is weer tot zijn einde gekomen en volgende keer zetten we nog een stapje verder op deze ontdekkingstocht in dat aspect van ons leven dat o zo belangrijk is, maar ook zo makkelijk in de vergeetput geduwd wordt, ons spiritueel leven. En u luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit ons rijke schat aan christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

maand en bij Radio Maria ook de Mariathon maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Exodus, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 13. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de Hoogste. Paard en bereider dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geweest. Hij is mijn God en Hem wil ik loven. De God van mijn vader, Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder, Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen door de Rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden hebt u gebroken in al uw grootsheid. Het vuur van uw toorn liet u gaan, het verslond hen als stro. Door het razen van uw toorn stegen de wateren, de stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde midden in de zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand. Ik haal ze wel in. De buit zal ik delen, ik zal erin zwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig? Om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder. Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid.

Het lied dat we vandaag hebben gelezen in het boek Exodus is een antwoord van Mozes en het volk van Israël op het grote wonder van de doorgang doorheen de Rietzee, de Rode Zee. De doorgang van het volk van Israël die op een droge bodem de zee doortrekt en de Egyptenaren lopen hen achterna, maar worden zelf verdronken door die zee die terugkomt en terug rustig wordt. We hebben ooit gezegd dat dit natuurlijk een geestelijk symbool is voor het kwade dat overwonnen wordt door het goede, door degene die zich willen laten aansluiten bij het volk van God, die God willen herkennen en erkennen als de Heer, als hun schepper, een liefdevolle God. Als we het historisch beschouwen, zullen sommige mensen misschien zeggen, maar waar zit hier de liefde van God bijvoorbeeld voor de Egyptenaren? Maar we moeten dit ook geestelijk lezen. En de Egyptenaren zien als het symbool voor het kwade, die dus een keuze hebben gemaakt tegen God. En dus het is in hun keuze dat zij volharden, halsstarrig blijven en daardoor worden verdelgd door de zee. En God is een God, zoals gezegd in het lied van Mozes, die schrikwekkend is, omdat hij almachtig is, de schepper van het heelal, en tegelijkertijd die heilig is. De Heer kunnen we dus loven, als een Heer die strijdt voor het goede en dus voor het hele volk die zich wil aansluiten bij dat goede. Het is in Jezus Christus dat we dat werkelijk zullen ontdekken. Jezus Christus, God die mens wordt en die het kwade overwint door zijn kruis te dragen en te sterven, maar daarna op de derde dag te verrijzen. En wat doet het volk van Israël? Wel, ze loven de Heer door die wondere daad te herhalen, te gedenken. Hetgeen dat wij vandaag ook doen als christenen in de Eucharistie. Wij gedenken het lijden en sterven van de Heer en zijn verrijzenis. Een gelovig iemand is iemand die gedenkt. Nee, dat is niet een vorm van nostalgie, enkel het terugkijken naar het verleden, maar het is voor de geest halen wat de Heer reeds heeft gedaan in ons leven. Of in het leven van de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid. Wanneer we bijvoorbeeld Eucharistie vieren, dan geloven wij dat wij voor de geest halen dat we bijna eigenlijk een tijdreiziger zijn en ons in de tijd verplaatsen om ons te verenigen met het kruis van Christus en zijn verrijzenis. Mozes leert dat reeds aan het volk van Israël. Het is goed om te gedenken. En dus herhalen ze wat God voor hen heeft gedaan. En zo lezen we: de Heer is een strijder. Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, hij wierp ze in zee. Dit is niet een vorm van leedvermaak, maar dit is een lofprijzing. Niet omwille van het slechte dat overkomen is aan de Egyptenaren, maar omwille van het goede dat God heeft gebracht. We moeten het positief lezen. We loven God voor het positieve. We loven God omdat hij zich met ons bezighoudt. God is een strijder. Hij strijdt voor ons uit liefde. En waarom is die strijd nodig, zouden we ons kunnen afvragen. Wel, die strijd is nodig omdat wij geneigd zijn om naar het kwade toe te gaan. En als men naar het kwade gaat, dan kiest men tegen God. En dus God wil strijden opdat wij, ook al zijn we vrij, een keuze kunnen maken voor God. Hij is de strijder aan ons om op hem te vertrouwen en hem te volgen. Zoals de Heer het ooit opriep aan Mozes: vrees niet, vertrouw.
Zij zijn, de Egyptenaren, door de vloed overspoeld. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Wij geloven in een God die zacht is, die liefdevol is, en we hebben gelijk. Maar we mogen niet vergeten dat diezelfde God ook machtig is. De Almachtige. Soms wordt dat iets te veel vergeten, zeker in onze tijd. God is goed, God is barmhartig, en dat is zeker zo. Maar we mogen niet vergeten dat Hij ook de Almachtige is. Hij doet wonderen. Of zoals de Israëlieten zeggen, wonder na wonder. Roemvolle daden. Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen, uw genade leidt het volk dat u verlost hebt. En daar is het om te doen, de verlossing. Want wij moeten verlost worden van het kwade waar wij ons op een bepaald moment in de geschiedenis van de mensheid aan hebben toegegeven. Wij hebben ons overgelaten aan het kwade. En dat zien we soms ook in ons eigen leven doorheen de persoonlijke zonden. Maar God is een strijder die het kwade wil wegvoeren, die het kwade wil verdelgen. En dat is een wonder na wonder. God is de Almachtige, Hij is de strijder en Hij helpt ons vooruit om te kunnen kiezen op een vrije manier voor het goede. En in Jezus Christus wordt dat werkelijkheid wanneer God zelf het lijden op zich zal nemen. In Jezus Christus draagt Hij het kruis. Hij overwint het kwade, Hij overwint de dood en toont ons het ware leven. Zie daar de strijdende God, die strijdt te midden van de moeilijkheden. Niet veroordelend, maar helpend, heiligend, verlossend. Het vuur van uw toren, staat er, liet u gaan. Het verslond hen als stro. Ja, God kan toornig zijn, zoals Hij almachtig is. Hij kan toornig zijn tegen het kwade, maar alleen omwille van het goede, opdat wij zouden kiezen. Laten we nogmaals lezen deze mooie passage uit het boek Exodus, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 13. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de hoogste. Paard en bereider dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geweest, Hij is mijn God en Hem wil ik loven. De God van mijn vader, Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder, Heer is zijn naam. De wagens van de farao zijn machtige legers, Hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen door de Rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden, hebt u gebroken in al uw grootsheid. Het vuur van uw toren liet u gaan. Het verslond hen als stro. Door het razen van uw toren stegen de wateren, de stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde midden in de zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand, ik haal ze wel in, de buit zal ik delen, ik zal erin zwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen, de zee heeft hen bedolven, zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder? Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quiaque meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia fite, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om het middaggebed van de kerk te bidden. Op deze dinsdag 12 mei, we zijn in de zesde week na Pasen. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop we leer, de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeelt onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Gedenk toch het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld. Want dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind. Hoogmoedigen honen mij zonder genade, maar ik wijk niet af van uw wet. Ik denk aan uw oordeel eertijds gegeven, en daarin vind ik mijn troost. Ik ben verontwaardigd over de zondaars, die onverschillig zijn voor uw wet. Wat gij hebt beschikt, zing ik uit als een loflied, in ieder verblijf van mijn pelgrimstocht. Desnachts gedenk ik uw naam, Heer, en steeds onderhoud ik uw wet. Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden, geen één die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen, of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood, die God niet willen erkennen? Eens zullen zij beven van angst, want God verstrooit het gebeente van ieder die u belaagt. Dan zal men de spot met hen drijven, als God zich tegen hen keert. Uit Sion komen voor Israëls redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verrucht zijn, zal Israël juichen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, sta mij bij met uw naam. Kom voor mij op met uw macht. Luister, o God, naar mijn beden. Hoor wat mijn mond u zegt. Overmoedigen vallen mij aan. Brutaal staan zij mij naar het leven, zonder te denken aan God.
Toch is het God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. Gaarne zal ik u offers brengen, prijzen, o Heer, uw weldadige naam. Die mij gered heeft uit iedere nood, mijn vijanden zag ik vernederd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Door het doopwater wordt gij nu gered. Het beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die zetelt aan Gods rechterhand. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden. God, nieuwe levenskrachten, hebt gij uw volk gewekt. Gij hebt ons in ere hersteld en tot uw kinderen aangenomen. Laat ons u steeds in vreugde hierom loven en doe ons uitzien naar de dag van de verrijzenis, de vervulling van al wat wij verwachten. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood
0: en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
0: En breng ons niet in beproeving,
1: maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
1: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen. Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van de Kerkleraars. In de uitzending van vandaag hebben we het opnieuw over Catharina van Siena. In een eerdere uitzending hebben we het gehad over haar leven. Hebben we ook een brief van haar gelezen, want ze had een grote correspondentie met de belangrijke personen, eigenlijk zowel kerkelijk als politiek, van haar tijd, voor wie ze soms een levend geweten vormde. En vandaag gaan we wat dieper in op haar mystieke ervaringen, haar band met de Eucharistie en ook haar doctrine. Want ze is natuurlijk een kerklerares, omdat haar leer relevant is voor de kerk van alle tijden. Sint Catharina van Siena werd geboren in de 14e eeuw als jongste van 25 kinderen. Meer bepaald in het jaar 1347, vlak voor de grote uitbraak van de Zwarte Dood van de pest die heel Europa teisterde. Ze toonde van jongs af aan een uitzonderlijke religieuze toewijding en ze had een heel aangenaam karakter. Op 6-jarige leeftijd had ze haar eerste visioen van Christus en op 7-jarige leeftijd legde ze reeds een belofte van eeuwige kuisheid af. Ondanks de druk van haar familie om te trouwen, koos ze radicaal voor een leven met Christus en met Christus alleen. En zo werd ze op 15-jarige leeftijd toegelaten tot de Mantellaten, een tak van de derde orde van de Dominicanen. Na jaren van gebed, ook wel afzondering, boetedoening en mystieke ervaringen, riep Christus haar op tot een actieve rol in de wereld. Ze verzorgde zieken, maar bracht ook vrede tussen strijdende partijen, schreef vurige brieven aan geestelijke en wereldlijke leiders en ze heeft onvermoeibaar gestreden voor de hervorming van de kerk. In een moeilijke tijd voor de kerk en voor de hele bevolking, een tijd van pest en hongersnood, oorlog en kerkelijke verdeeldheid, wist zij zelfs paus Gregorius de 11e te overtuigen om terug te keren van Avignon naar Rome. Tot aan haar dood in 1380 op 33-jarige leeftijd bleef ze een bron van inspiratie, gebed en kracht voor alle mensen die ze kende. Ze had een hele grote liefde voor de zielen en ook na haar dood is zij van enorm belang gebleven voor de gelovigen. Ze werd later heilig verklaard en in 1970 uitgeroepen tot kerklerares als toonbeeld van vrouwelijke wijsheid, mystiek en geestelijk leiderschap door Paulus VI. En het is ook met de woorden van Paulus VI dat we deze uitzending zullen beginnen. Op 4 oktober 1970 zei Paulus VI in de Sint-Pietersbasiliek tijdens de plechtigheden waarbij Catharina van Siena tot kerklerares werd uitgeroepen het volgende. Voor ons is Catharina de mystica van het mensgeworden woord, bovenal van de gekruisigde Jezus. Ze zag het bloed van de Verlosser voortdurend vloeien in het offer van de mis en in de sacramenten. We kunnen dus zeggen dat Catharina de mystica was van het mystieke lichaam van Christus, dat wil zeggen van de kerk. De kerk, zo zei ze, is niets anders dan Christus zelf. Wat een diep respect en liefde had zij dan ook voor de paus. In hem zag ze de zoete Christus op aarde. Hem komen kinderlijke genegenheid en gehoorzaamheid toe, want wie ongehoorzaam is aan Christus op aarde, die Christus in de hemel vertegenwoordigt, deelt niet in de vruchten van het bloed van Gods Zoon. Op 30 april 1964, op haar feestdag, noemde de paus haar nog de nederige geleerde, onverschrokken Dominicanes die de paus en de kerk lief had met een geestkracht en grootheid die niemand heeft geëvenaard. En tijdens de algemene audiëntie op diezelfde dag benadrukte hij: Catharina is de heilige die uitblinkt door haar liefde voor de kerk en in het bijzonder voor het pausdom. In diezelfde toespraak gaf hij aan dat Catharina de kerk lief had zoals die werkelijk is. Niet alleen in haar geestelijke, mystieke dimensie, maar ook in haar historische, institutionele, tastbare en menselijke realiteit. Ze hield alles bijeen. En tegelijkertijd sprak zij, zoals Paulus VI zei, vrijuit en onomwonden over misstanden binnen de kerk van haar tijd en riep zij op tot hervorming. Veel van deze woorden van de heilige Paulus VI hebben we ook al aangehaald in de eerdere uitzending, maar ze zijn heel belangrijk om te begrijpen wie de heilige Catharina was en van waaruit zij leefde. Catharina's omgang met Jezus, het mensgeworden woord, is uitzonderlijk, zelfs onder de heiligen die bijzondere visioenen of gaven hebben ontvangen.
Hij wandelde soms letterlijk met haar mee en bad samen met haar het getijdengebed. Bij het Eer aan de Vader boog zij zich dan naar hem toe en zei: Eer aan de Vader en aan u en aan de Heilige Geest. Jezus kwam haar bezoeken, vaak vergezeld door Maria Magdalena, Paulus, Johannes, Jacobus of Dominicus. Ze spraken met haar in de tuin of op haar kamer en zaten bij haar op het bed om te spreken, om te converseren. Soms hoorde zij het gezang van de heiligen in de hemel en zei ze dat de mooiste stemmen toebehoorden aan hen die het meeste van Christus hielden. De stem van Maria Magdalena stak er volgens haar bovenuit, krachtig en schitterend. Catharina voelde zich sterk verwant met haar, omdat ze zichzelf ook als boetelinge, als penitente beschouwde. En ik lees nu uit een boek over de kerkleraars, geschreven door de kapucijn Christopher Rangers en Dr. Matthew Bunsen, die zich beide in de kerkleraars hebben verdiept en een boek hebben geschreven dat een heel opstand heeft verkregen van de kerk. Ze schrijven over de mystieke ervaringen van de heilige Catharina van Siena als volgt. Elke ziel die zich tot God wendt, maakt op een bepaald moment mystieke ervaringen mee. Momenten die nauwelijks te beschrijven zijn. De ontmoeting tussen schepper en schepsel is omhuld met geheim en paradox. Pijnlijk en vreugdevol. Pijnlijk omdat het onvolmaakte schepsel de nabijheid van de volmaakte schepper nauwelijks aan kan. Maar vreugdevol omdat God het uiteindelijke doel is van de mens. En iedere mens bewandelt hier een uniek pad in. Geen geestelijk begeleider kan met zekerheid de wegen van de Heilige Geest doorgronden. Wanneer iemand iets ervaart dat boven het gewone uitstijgt, noemen we die persoon een mysticus. En zo was de heilige Catharina van Siena een mystica in de volle zin van het woord. Wie haar ervaringen enkel wil verklaren op een natuurlijke manier of ze wegwuift als overdrijving, doet haar geen recht. Beter is het om eenvoudigweg te erkennen dat ze mystiek was en dat Gods wegen niet volledig te doorgronden zijn. In 1370 beleefde Catharina een bijzonder keerpunt. Ze zei tegen haar biechtvader: Denk je niet dat ik een ander mens ben geworden? In dat jaar vond haar hart een ruil met Christus plaats. Hij nam haar hart weg en gaf haar het zijne in de plaats. Ook heeft ze in dat jaar haar mystieke dood beleefd. 4 jaar eerder had ze haar mystiek huwelijk met Christus ervaren. Daarbij leidde Maria haar bij de hand naar Jezus, die haar een ring gaf, die zij altijd bleef zien, al was die voor anderen onzichtbaar. En 5 jaar na 1370, na de hartenruil, ontving zij onzichtbare stigmata. Op 1 april 1375, in de kerk van de heilige Christina in Pisa, ontving zij na de communie de stigmata, de wonden van Christus, maar nu zichtbaar aan handen, voeten en zijde. Ze vroeg God of deze tekenen voor anderen onzichtbaar mochten blijven, wat ook gebeurde. Zo'n 15 maanden voor haar dood kreeg ze ook de doornenkroon, die zij zelf op haar hoofd drukte. Onzichtbaar, maar wel pijnlijk. Tijdens haar mystieke dood was ze ogenschijnlijk overleden. Haar hart stopte, ze ademde niet meer. Rond haar bed stonden vrienden te bidden en te huilen. Er werd al gesproken over haar begrafenis. Maar na enkele uren kwam ze tot leven toen haar hand op de borst van een zieke broeder werd gelegd en diens bloeding stopte. Catharina huilde daarna 2 dagen. Ze vertelde aan de zalige Raymond van Capua dat haar hart was gebroken van liefde voor Christus en dat haar ziel 3 rijken had gezien: de hel, het vage vuur en de hemel. Ik zag de pijnen van de hel en van het vage vuur, zo groot dat geen mensentong ze kan uitdrukken. Maar ik zag ook de heerlijkheid van mijn goddelijke bruidegom en de vreugde van de hemel,
die me doet walgen van alles wat werelds is. Ze wilde blijven, maar Christus zei haar: Dochter, er zijn nog vele zielen die ik via jou wil redden. Daarom stuur ik je terug. Vanaf dat moment begon ze ook actiever de wereld in te trekken. Haar liefde voor de zielen was echt bovennatuurlijk. Ze beminde iedere persoon heel innig en heel persoonlijk. De auteurs schetsen het zo: als je wilt begrijpen hoeveel de heilige Catharina om de zielen gaf, stel je dan een persoon voor over wie jij je ooit het meest zorgen hebt gemaakt. Iemand wiens problemen je hart doorboorden. Een persoon die bij je opkwam zodra je 's ochtends je ogen opende en die je pas weer losliet in het laatste vage moment voor je in slaap viel. Je maakte je zorgen, je dacht na, je bad. En als je je machteloos voelde, bad je nog meer. Soms tot uitputting, voor de redding, gezondheid of veiligheid van die persoon. En zo, op die manier, hield Catharina van iedereen. Haar hart omvatte iedereen op die manier, vooral met het oog op hun zielenheil. Niemand was voor haar onbelangrijk. Ze kon zich niet onverschillig of lauw opstellen tegenover wie dan ook. Ieder mens deed ertoe. En daarom ging ze juist naar misdadigers toe, bezocht ze hen en bad ze voor hen. En daarom kon ze ook schrijven aan de vredekoningin Johanna van Napels: Lieve moeder, ik hecht evenveel waarde aan uw ziel als aan de mijne. Catharina zette zich zonder aarzeling en met vreugde in voor iedere mens in nood, lichamelijk of geestelijk. Haar leven was één levend getuigenis van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Soms leek Catharina uitgeput, half dood, maar dan stond ze ineens weer op met vernieuwde kracht, totdat haar taak erop zat. Pas dan zakte ze weer terug op haar eenvoudige houten bed. Want ze had eigenlijk ook een heel slechte gezondheid. Eens dacht ze, terwijl ze doodmoe was, aan een vrouw in grote nood. Ze verzamelde kleding en voedsel, bijna 50 kilo, en droeg het nog voor het ochtendgloren naar haar huis. Maar deze keer begaven haar krachten het op de terugweg. Strompelend en kruipend bereikte ze haar huis, terwijl ze de Heer op een liefdevolle, vertrouwde toon berispte: Hebt u me nu weer zo belachelijk gemaakt? Catharina kende en beminde ieder lid van haar geestelijke familie, alsof het haar enig kind was. Want ze had vele volgelingen rondom haar, waaronder haar moeder en haar eigen biechtvader. Ze bezat een bijzondere gave. Ze zag de ziel van een mens, in al haar schoonheid of haar verdorvenheid. Soms raakte ze in extase bij het zien van een ziel in staat van genade, zoals wij ontroerd kunnen zijn door een prachtig landschap of een lief en vrolijk kind. Ze wist precies wat haar geestelijke kinderen deden, vooral als iemand een grote geestelijke overwinning of nederlaag had geleden. Toen haar broer in een verre stad een zware zonde beging, rook zij plots een overweldigende stank. Ze confronteerde hem bij terugkomst en spoorde hem aan zich snel te bekeren. In Avignon was de geestelijke bedorvenheid van het pauselijke hof soms letterlijk ondraaglijk voor haar. Toen een ogenschijnlijk deugdzame dame haar bezocht, kon Catharina haar nauwelijks verdragen. Later bleek deze vrouw de minares van een priester te zijn geweest. Overzonde, zei Catharina, zondigen is menselijk, maar in zonde blijven leven is duivels. Haar geestelijke kinderen voelden zich diep door haar bemind. Ze eerbiedigden haar heiligheid, vertrouwden op haar wijsheid, want ze wisten, haar leraar was Christus zelf. Steeds meer mensen noemden haar liefdevol moedertje, mamina of mijn kleine moeder. Zelfs oudere priesters, geleerden en invloedrijke figuren. Maar haar lichamelijke zorgen moesten zeker niet onderdoen voor haar geestelijke zorgen. Groot was haar zorg voor armen en zieken. Ze gaf alles wat ze had, haar tijd, haar energie, haar bezit. Meer zelfs dan haar vrijgevige familie, tot frustratie van haar vader, die op den duur zelfs spullen opborg om haar vrijgevigheid af te remmen. Toen ze haar mantel een keer weggaf, werd ze eraan herinnerd dat in Siena alleen vrouwen van twijfelachtige reputatie zonder mantel op straat kwamen. Haar antwoord was helder: Ik loop liever zonder mantel dan zonder naaste liefde.
Haar liefde voor de armen deed denken aan die van de heilige Franciscus van Assisi, net als haar vurige liefde voor Christus, de Eucharistie, het priesterschap, de kerk en de paus. Het is dan ook passend dat paus Pius XII haar in 1939 samen met de heilige Franciscus tot patroon van Italië benoemde. Eén keer leverde haar extreme vrijgevigheid een tastbaar wonder op. Catharina gaf regelmatig wijn uit een groot vat aan de armen. Haar familie begon er later ook zelf van te drinken. Het vat leek eindeloos gevuld te blijven, tot het moment dat het werd leeggetapt voor een nieuwe wijn. Toen bleek dat het vat al lange tijd kurkdroog was. Soms kon Catharina zieken genezen waar dokters faalden. Haar gebed of aanraking bracht aan genezing. Zo redde ze onder andere Matteo, het hoofd van het hospitaal van Barmhartigheid, Frassati, een broeder die op sterven lag, de zalige Raymond en Bartolomeo, beide door de pest getroffen, en Stefano, die hoge koorts had. Zelfs haar moeder Lapa bracht ze naar verluid terug uit de dood. Terwijl iedereen dacht dat Lapa gestorven was en voorbereidingen trof voor de begrafenis, bleef Catharina onophoudelijk bidden. Heer, mijn God, bad ze. Zijn dit dan de beloften die u mij hebt gedaan, dat niemand uit mijn familie verloren zou gaan? En nu sterft mijn moeder zonder de sacramenten. Ik blijf hier zolang ik leef, totdat u haar levend aan mij teruggeeft. Lapa begon te bewegen, stond op en leefde nog tot haar 89ste. Catharina zorgde ook voor de mensen die door iedereen geweerd werden. Zo was er een lepra-patiënte, Tikka, die werd verwaarloosd in het Melaatse hospitaal San Lazzaro. Catharina ging naar haar toe, omhelsde haar en kwam elke dag, 's ochtends en 's avonds. Tikka werd op den duur veel eisend en spottend. Maar Catharina bleef komen. Lapa kreeg gelijk toen haar dochter tekenen van lepra aan haar handen kreeg. Toch bleef Catharina voor Tikka zorgen, tot haar dood. En na haar dood waste Catharina haar lichaam en bereidde het voor op de begrafenis. Daarna verdwenen alle tekenen van besmetting van Catharina's handen. Andrea, een lid van de Mantellaten, de vrouwelijke tak van de Dominicanen, had borstkanker. Haar wonde rook ondraaglijk. Catharina verzorgde haar trouw en overwon haar eigen walging door haar gezicht op de etterende wonde te leggen, totdat ze haar afkeer had overwonnen. Later begon Andrea haar echter te haten en beschuldigde Catharina van een onkuis leven. En ze werd openlijk beschimpt door haar medezusters. Maar Catharina bleef kalm en antwoordde zachtmoedig: Zusters, ik verzeker jullie, door Gods genade ben ik maagd. Lapa, de mama van de heilige Catharina, verbood haar om nog langer te gaan naar die Andrea die, misschien uit een zekere jaloezie, Catharina belasterde. Lapa verbood Catharina zelfs nog langer te gaan en dreigde haar niet langer als een dochter te beschouwen, omdat het zo vernederend was. Catharina antwoordde daarop: Moeder, verwacht u dat God zijn barmhartigheid voor zondaar zou opgeven vanwege ondankbaarheid? Moet ik haar dan opgeven nu ze misschien alsnog tot inzicht komt? En Andrea bekeerde zich, toen ze een licht om Catharina zag en haar gezicht straalde van hemelse schoonheid. Ze beleed publiekelijk haar zonde en dat ze door de duivel misleid was. Toch bleef de afkeer van de stinkende wonden Catharina soms overvallen. Op een dag dronk ze de schaal met etter en spoelwater leeg, vastbesloten om haar afkeer te overwinnen. En later zei ze daarover: Nooit heb ik iets gedronken dat zo zoet was. Niet lang daarna verscheen Christus aan haar en liet haar drinken uit de wonden in zijn zijde. Vanaf dat moment voelde ze zo'n overvloed aan genade dat ze niet langer voedsel wilde of kon eten. Men noemde haar voortaan de heilige. Heel bijzondere ervaringen van de heilige Catharina, die voor de meesten onder ons waarschijnlijk ons petje te boven gaan en die zelfs bij niet veel heiligen zijn voorgekomen. We gaan nu luisteren naar een stuk muziek
en hebben het dadelijk nog verder over haar liefde voor de zielen en haar liefde voor de Eucharistie.

En welkom terug, beste luisteraars in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Catharina van Siena. Catharina was een mystieke heilige, de mystica van het mens geworden woord en de mystica van de kerk, van het lichaam van Christus. We hebben zo net al gehoord hoe ver zij ging in haar daden van naastenliefde, compleet voorbijgaand aan zichzelf, om ook zeer ondankbare mensen te dienen in navolging van Christus. Ze had een grote liefde voor iedere mens, maar haar grootste liefde was voor de zielen zelf. Voor haar was de onzichtbare wereld echter dan de zichtbare. De ziel verbindt iedere mens met Christus, voor wie zij alles over had. Ze zei oprecht dat ze graag zou sterven voor de redding van één enkele ziel. Na een visioen van een ziel in staat van genade zei ze: Vader, als u de schoonheid van een ziel kon zien, zou u zonder aarzeling 100 keer uw leven geven voor haar redding. Ze had deze ziel mogen zien nadat haar gebed de ziel van een vrouw genaamd Palmerina had gered. Een vrouw die Catharina haatte, maar die tijdens haar ziekte liefdevol werd verzorgd. Kon ik al het lijden ter wereld maar verzamelen en zelf dragen. Dat was haar roeping, vereniging met de gekruisigde Christus en liefde voor iedere ziel die hij had verlost. Nu zullen we stilstaan bij haar bijzondere liefde voor en band met de Eucharistie. Vele priesters getuigden ervan dat ze meemaakten hoe de Eucharistie uit zichzelf naar de heilige Catharina toe bewoog, soms zelfs door de lucht vloog, dwars door de kerk heen. Haar vrienden zagen met eigen ogen hoe Catharina, telkens wanneer zij de communie ontving, in extase raakte en zich in diepe vereniging met God begaf. In zulke momenten zweefde ze vaak boven de grond, letterlijk verheven door de kracht van haar mystieke liefde. Gedurende haar hele leven had Catharina talloze visioenen en wonderlijke ervaringen, waarvan vele over de Eucharistie gingen. Haar toewijding aan dit sacrament was buitengewoon diep, want in de laatste 7 jaar van haar leven had Catharina niets anders meer dan de Eucharistie. Haar lichaam kon ook niets anders meer verdragen. Door een bijzondere goddelijke tussenkomst werd zij letterlijk gevoed door Christus alleen. Ondanks haar totale vaste bleef zij in staat om haar vele werken van dienstbaarheid, gebed en raadgeving uit te voeren, met een kracht en een energie die velen verbaasden. Haar biechtvader stond haar toe dit bijzondere vaste voor te zetten. Alleen wanneer zij de Eucharistie ontving, was zij tevreden, gelukkig en vervuld van kracht. Haar honger was niet lichamelijk, maar geestelijk. En alleen de Eucharistie kon haar werkelijk verzadigen. Haar biechtvader, de zalige Raymondus van Capua, beschreef het als volgt, namelijk dat haar verlangen voor een regelmatige communie zo intens was dat ze, wanneer ze die niet kon ontvangen, al haar krachten verloor. Maar vanaf ze de communie ontving, herleefde ze helemaal. In die tijd was het frequente communiegaan geen verspreide gewoonte onder katholieke gelovigen, maar Catharina had dus zelf zeker het verlangen en de gewoonte om zeer regelmatig de communie te ontvangen. Paus Gregorius XI, die Catharina persoonlijk wist te overtuigen om de pauselijke zetel van Avignon terug te brengen naar Rome, verleende haar die bijzondere gunst, namelijk dat zij dagelijks de heilige communie mocht ontvangen. De Heer zelf in zijn lichaam, bloed, ziel en godheid. Tijdens de consecratie van de Eucharistie, op het moment dat het brood en de wijn werden veranderd in het lichaam en bloed van Christus, zag Catharina de priester veranderen in Jezus zelf. Op een ander moment zag zij hoe de geconsacreerde hostie in de handen van de priester veranderde.

vele kaarsen mee aansteekt. Zo is ook het vuur van de heilige Eucharistie. Het verzwakt niet, ook al laait het op in de harten van de gelovigen, of hun geloof nu sterk is of zwak. De mate van liefde, caritas, waarmee iemand nadert tot de Eucharistie, is slechts zichtbaar in de grootte van de vlam of zijn kaars. Maar het vuur zelf blijft onverminderd krachtig. Over het sacrament vertrouwde Jezus haar het volgende toe. In de witheid van het brood ontvang je de volle goddelijke wezenheid van het allerzoetste sacrament. Zoals de zon niet te verdelen is in de witheid van de heilige hostie, zo is ook de Eucharistie niet te scheiden. Stel dat de hostie verdeeld zou worden, zelfs als men ze zou opsplitsen in duizenden kleine deeltjes, dan nog is in elk deeltje de volledige Christus aanwezig. Volledig God en volledig mens. Een ander beeld dat Jezus haar gaf. Net zoals een spiegel in duizenden stukken kan breken zonder dat het beeld dat erin wordt weerspiegeld verandert of verdwijnt, zo blijft in elk gebroken deel van de hostie het volledige beeld van God en mens aanwezig. In tegenstelling tot vuur neemt mijn aanwezigheid in de Eucharistie niet af, nog in geloof, nog in goddelijke kracht. En ook zegt hij, stel dat je één kaars had en de hele wereld zou daarmee hun kaars aansteken, dan zou het licht van die ene kaars niet afnemen. Iedereen zou zijn eigen brandende kaars hebben. Het klopt dat sommigen een grotere of kleinere vlam zouden hebben, maar ieder ontvangt precies genoeg vuur om zijn eigen kaars aan te steken. Stel je voor dat er mensen komen met kaarsen van allerlei grootte. Eén met twee kaarsen, een ander met zes, één met een kaars van slechts een paar centimeter, een andere met een hele grote kaars van meer dan een meter. Als ze allemaal worden aangestoken, kun je het verschil in licht, kleur en warmte waarnemen. Je zou dan zeggen, die met een kleine kaars heeft minder licht dan degene met een grote kaars. Zo is het ook met hen die het heilig sacrament ontvangen. De mens brengt zijn eigen kaars mee. Die kaars is zijn bereidheid, zijn liefde, zijn verlangen. De kaars is nog niet ontstoken, maar wordt aangestoken op het moment dat hij de Eucharistie ontvangt. En Jezus zegt ook nog, jullie zijn allen gelijk, geschapen naar mijn beeld en gelijkenis en als christenen gezalfd door het heilig doopsel. Daarom kunnen jullie groeien in deugd, zoveel als je wilt, door mijn goddelijke genade. Je verandert je geestelijk leven niet in zijn wezen. Dat is reeds door mij aan je gegeven. Maar je kunt wel groeien in liefde, in deugdzaamheid, door je vrije wil te gebruiken in liefde en goedheid, zolang je nog tijd hebt. Want zodra de tijd verstreken is, zal dat niet meer mogelijk zijn. Het sacrament van de Eucharistie is dus voor Catharina niet symbolisch of oppervlakkig, maar een levende ontmoeting met Christus zelf, waarin iedere ziel, hoe groot of klein de kaars ook is, werkelijk het volle licht van God ontvangt. De heilige Catharina van Siena, waar we vandaag in het programma De Kerkleraars over spreken, is een van de vier kerklerarissen van de kerk. En een kerkleraar of kerklerares brengt de kerk natuurlijk een bepaalde leer, een bepaalde doctrine die de gelovigen van alle tijden tot nut kan zijn. De doctrine of de leer van de heilige Catharina van Siena kunnen we grotendeels terugvinden in de dialoog. De dialoog is het grote mystieke werk dat zij schreef. Daarnaast schreef ze ook brieven en gebeden. Een vertaler die in 1906 een letterlijke Engelse vertaling maakte van de dialoog, zei over het werk dat het een mystieke uiteenzetting is van de geloofsbelijdenissen die aan elk kind in de katholieke armenscholen wordt onderwezen. En hij vervolgt elke bekende vorm van christelijk leven, gezond of parasitair, wordt behandeld, in detail geanalyseerd, scherpzinnig en meedogenloos en vervolgens ondergebracht onder het algemene begrip van Gods oneindige liefdevolle goedheid en barmhartigheid. De dialoog zou goed het boek van Gods barmhartigheid,

0: of het boek van Gods goedheid kunnen worden genoemd. De vertaler zegt ook, in de dialoog hebben we te maken met een grote heilige, een van de meest buitengewone vrouwen die ooit geleefd heeft, die op een zo eenvoudige en vertrouwde manier spreekt, soms bijna alledaags, over de elementen van een praktische vorm van christendom. Augusta Drane, die in 1880 een Engelse levensbeschrijving van de heilige Catharina van Siena uitbracht, ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van haar overlijden, zegt over de dialoog: wie iets wil weten van Catharina's leer, moet het in haar eigen geschriften bestuderen. En het zou moeilijk zijn om andere werken te noemen die in gelijke mate het praktische en het verhevene combineren als de dialoog. De dialoog beschrijft het geestelijk leven als een pad naar God door eenheid met Jezus Christus, die de brug is. Zelfkennis en het loslaten van de eigen wil zijn vereist om deze eenheid te beginnen. Discretie is altijd nodig. Dan zullen gepaste gehoorzaamheid en volharding in gebed samen de goddelijke voorzienigheid, Gods altijd liefdevolle goedheid, toestaan om onze ziel tot volmaaktheid te brengen. Als we onze eigen liefde op de juiste manier kunnen loslaten, kunnen we de veel voorkomende valkuil vermijden om wat mensen doen ons van God af te laten keren, of ons te laten verstoren in ons gebed en onze vrede. Catharina zei vaak: wat je ook overkomt, denk nooit dat het van mensen komt. Denk dat het van God komt en voor jouw bestwil is. En kijk hoe je er profijt uit kunt halen. In de dialoog geeft Catharina geestelijke leiding, advies en inspiratie om te leven als een ware volgeling van Christus en te komen tot de meest intieme eenheid met hem. De dialoog heeft waarde voor de doorsnee christen, evenals voor iemand die al ver gevorderd is op de mystieke weg. Het heeft waarde voor degene die Christus volgt van op een afstand en voor degene die hem volledig heeft omarmd en naast hem wandelt. Misschien kunnen we haar werk de geloofsbelijdenis die tot leven komt noemen. Want zij bekleedt alle geloofsartikelen met de rijke structuur en briljante kleur van haar eigen diep inzicht, persoonlijke ervaring en intens gevoel. De dialoog is de geloofsbelijdenis zoals zij die heeft geleefd en gevoeld. En zij weet hoe deze heilige waarheden op anderen inwerken. Catharina's beeldspraak in de dialoog is rijk, gevarieerd en treffend. Ze keert vaak terug naar het idee dat Christus de brug is waarlangs de ziel tot God komt. Hij is de deur. Hij is de waarheid. De duivel trekt zielen naar de lagere weg, naar de rivier waar zij verdrinken in bittere wateren. Want hij is de leugen. Voor Catharina stond het vast dat juist denken, het gebruik van het licht van het verstand, noodzakelijk is om op de brug te blijven. Nog noodzakelijker is echter het licht van het geloof, als de ziel de duisternis en de modderige zwarte rivier van Satan wil vermijden. Daarom moet de ziel op haar hoede zijn voor de listen van de duivel, die het kwaad altijd in een aantrekkelijke, aangename vorm aanbiedt, onder de schijn van het goede. Door heel Catharina's geschriften heen zijn er verwijzingen naar en waarschuwingen over de duivel. Zij is in haar eigen leven geenszins gespaard gebleven van aanvallen van de duivel. Zij kende en voelde vaak zijn pogingen om haar te vernietigen. Ze vocht regelmatig tegen hem voor de zielen van anderen, door gebed, boete en het brengen van de waarheid. Er zijn gevallen in haar leven bekend waarin zij boze geesten verdreef uit bezetenen. Tegelijkertijd vreesde Catharina de duivel nooit, want zij wist dat hij niemand kon schaden wiens wil met God verenigd bleef. We lezen nu een citaat uit de dialoog waarin God tot haar spreekt. Niemand hoeft een strijd of bekoring van de duivel te vrezen, want ik heb mijn schepselen sterk gemaakt en hun een wilskracht gegeven, versterkt door het bloed van mijn zoon, die nog de duivel, nog enig schepsel kan bewegen. want het is van jullie, gegeven door mij. Deze wil is een wapen dat, als je het in de handen van de duivel legt, onmiddellijk een mes wordt waarmee hij je slaat en doodt. Maar als de mens dit mes van zijn wil niet aan de duivel geeft, dat wil zeggen als hij niet instemt met diens verleidingen en kwellingen, dan zal hij nooit door schuld van zonde gewond raken in enige bekoring, maar zelfs gesterkt worden wanneer het oog van zijn verstand wordt geopend om mijn liefde te zien die hem toeliet om bekoord te worden, zodat hij tot deugd zou komen door beproeving. Want men bereikt geen deugd zonder kennis van zichzelf en kennis van mij, welke kennis men vollediger verwerft in tijden van bekoring, omdat de mens dan erkent dat hij niets is. En ik laat de duivel hem verleiden uit liefde, niet uit haat, opdat jij zult overwinnen en niet overwonnen worden, en opdat jij tot een volmaakte kennis van jezelf en van mij komt, en de deugd beproefd wordt, want zij wordt niet beproefd behalve door haar tegendeel. Tot zover het citaat. We lezen nu nog een passage waaruit blijkt dat zij die de duivel volgen tenslotte de hel kiezen, zelfs al terwijl ze nog leven, net zoals de goeden uiteindelijk God en de hemel kiezen. De dialoog staat daarover: de bozen wachten op geen ander oordeel dan dat van hun eigen geweten, en zij storten zich wanhopig en vertwijfeld in de eeuwige verdoemenis. Daarom rijst de hel door hun haat bij hun doodsuur tegen hen op. En nog voor zij daar aankomen, grijpen zij er reeds naar, door middel van hun heer, de duivel. Zoals de rechtvaardigen, wanneer het uur van hun dood nadert, het goede zien dat ik voor hen bereid heb en het omarmen met liefdevolle armen, en mij, het opperste en eeuwige goed, stevig vasthouden in liefde. En zo smaken zij het eeuwige leven voordat zij het sterfelijke lichaam hebben verlaten. Dat wil zeggen, voordat de ziel van het lichaam wordt gescheiden. En dan nog een passage over hoe de onvolmaakten Gods barmhartigheid omarmen en zo in het vage vuur komen. Omdat zij onvolmaakt waren, hielden zij mijn barmhartigheid vast en rekenden zij mijn barmhartigheid groter dan hun zonden. De slechte zondaars doen het tegenovergestelde. Zij zien in wanhoop hun bestemming en omarmen haar met haat, zoals ik u zei. Dus nog de een, nog de ander wacht op een oordeel. Maar bij het verlaten van dit leven ontvangt ieder zijn plaats, zoals ik je heb verteld. En zij smaken en bezitten het reeds voor zij het lichaam verlaten. De verdoemden met haat en wanhoop en de volmaakten met liefde, met het licht van het geloof en met de hoop op het bloed. En de onvolmaakten komen door barmhartigheid en hetzelfde geloof in het vage vuur. De dialoog schildert ook een levendig beeld. Christus volgen is de waarheid volgen, en de duivel volgen is een leugen volgen. En zij komen aan bij de poort van de leugen, omdat zij de leer van de duivel volgen, die de vader van de leugen is. En deze duivel is hun deur, waardoor zij tot de eeuwige verdoemenis gaan, zoals gezegd is, terwijl de uitverkorenen en mijn zonen, die op de weg langs boven gaan, dat wil zeggen via de brug, die Christus is, de weg van de waarheid volgen. En deze waarheid is de deur. En daarom zij mijn waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de deur en de weg waardoor zij de zee van de vrede binnengaan. Voor hen die de weg van de leugen hebben gevolgd, is het tegenovergestelde waar. Zij worden geleid naar het water van de dood. En het is daartoe dat de duivel hen roept. En zij zijn als blinden en dwazen die het niet beseffen. Enkele zware passages uit de dialoog over het hiernamaals en wat er met de zielen kan gebeuren. Maar zij doen wel des te beter begrijpen waarom de heilige Catharina vanuit haar vurige liefde voor de zielen ook zoveel heeft geijverd voor de redding van de zielen, zoveel gebeden en zoveel geofferd. We gaan er even muzikaal tussenuit en hebben het dan dadelijk nog verder over enkele zeer belangrijke elementen in de leer van de heilige Katharina van Siena.
1: De Katharina Maximis, nunc vener amor laudibus, cuntelumen ecclesiae, certis ornata plurimis, magnis auctus virtutibus.

Per crucis pergis tramitem, stella videris populis,

0: Sancto compulsa spiritu, inita verba loqueris, quae lucem sapientiae, estus amoris ingerunt, tuis confissos precipus, Virgo delecta Domino, nos caritate concitos, fac sponsi regna querere. Jesu tibi sit gloria, qui natus est de virgine, cum patret almo spiritu, in sempiterna saecula. Amen.
1: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag staan we verder stil bij de mystiek en de doctrine van de heilige Catharina van Siena. Zo net hadden we het over haar belangrijke geschrift, de dialoog, waarin God tot haar spreekt. En dat een enorme rijkdom aan geestelijke inzichten bevat. Een zeer belangrijk element in de leer van de heilige Catharina is de cel van de zelfkennis. Edmund Gardner, die een leven van de heilige Catharina schreef in 1907, schrijft: de hoofdtoon van Catharina's leer is dat de mens, of hij nu in het klooster leeft of in de wereld, altijd moet verblijven in de cel van zelfkennis, die de stal is waarin de reiziger door tijd en eeuwigheid opnieuw geboren moet worden. Einde citaat. De heilige Catharina herhaalt in haar brieven telkens weer deze centrale gedachte. We moeten blijven in de cel van zelfkennis en begrijpen dat we niet zijn, maar dat al het zijn van God komt. Catharina citeerde vaak de heilige Bernardus. Bijvoorbeeld: vernietig de eigenliefde en de hel zal ophouden te bestaan. In haar werk De Dialoog zegt ze het eenvoudig. Er bestaat geen toestand van de ziel waarin het niet noodzakelijk is dat de mens zijn eigenliefde ter dood brengt. Een Engelse tijdgenoot van Catharina, William Fleet, een kluizenaar van de Orde van Sint Augustinus, schreef in januari 1376, terwijl Catharina dus nog in leven was, een samenvatting van haar spirituele leer. Deze werd in het Latijn geschreven. Hij zegt het volgende: de heilige moeder, sprekend over zichzelf in de derde persoon, zei dat zij aan het begin van haar verlichting, als fundament van haar hele leven, in tegenstelling tot de eigenliefde, de steen van zelfkennis legde. Deze verdeelde zij in drie kleine stenen. De eerste was de beschouwing van haar schepping. Dat wil zeggen hoe zij op zichzelf geen enkel bestaan had, maar volledig afhankelijk was van de schepper, zowel in haar ontstaan als in haar instandhouding. En dat de schepper dit alles uit louter genade en barmhartigheid had gedaan en nog steeds deed. Dus de eerste, de beschouwing van haar geschapen zijn, van haar schepping. De tweede, de beschouwing van haar verlossing. Hoe de verlosser met zijn eigen bloed het leven van genade had hersteld dat voordien was vernietigd. En dit uit zuivere, vurige liefde, zonder dat de mens daar enig recht op had. En dan de derde steen was de beschouwing van haar eigen zonden. Begaan na het doopsel en van de genade die zij daarin ontvangen had. En dat zij, omdat zij de eeuwige verdoemenis verdiend had, zich verbaasde dat God uit zijn eeuwige goedheid de aarde niet bevolen had haar te verzwelgen. Dus uit deze drie steentjes ontstaat de grote steen van de zelfkennis. Eerst ontstond in haar zo'n diepe zelfhaat dat zij niets meer verlangde dat overeenkwam met haar eigen wil, maar enkel met Gods wil, waarvan zij inmiddels wist dat die alleen haar welzijn zocht. Daardoor werden alle beproevingen en moeilijkheden voor haar bronnen van vreugde. Niet alleen omdat zij ze beschouwde als afkomstig van Gods wil, maar ook omdat ze daarin bestraffing en loutering voor zichzelf zag. Ze begon ook een intense afkeer te krijgen van de dingen waarin zij vroeger plezier had gehad en vond juist vreugde in wat daar tegen stond. Zo vermeed ze bijvoorbeeld de liefkozingen van haar moeder, waarin zij ooit zoveel genoegen had gevonden. Alsof het een zwaard of gif betrof, terwijl zij ondertussen alle beledigingen en vernederingen die haar werden aangedaan met vreugde omarmde. Zij verwelkomde zelfs wat zij tegelijkertijd verafschuwde, namelijk de bekoringen, omdat zij het lijden verwelkomde dat ermee gepaard ging. Maar de verleiding zelf verafschuwde, vanwege het genot dat het haar zinnelijkheid bood. Na deze fase ontbrandde in haar een intens verlangen naar zuiverheid en na maandenlang voortdurend gebeden te hebben om die in de hoogste volmaaktheid te verkrijgen, verscheen onze Heer aan haar en zei: "Geliefde dochter, als je de zuiverheid wilt verkrijgen die je verlangt, moet je eerst volmaakt met mij verenigd worden. Ik die zelf de zuiverheid ben. En dit zul je bereiken als je 3 dingen in acht neemt. Ten eerste, richt jezelf met heel je intentie volledig op mij. Heb mij alleen tot doel in al je handelingen en maak het tot je enige streven om mij voortdurend voor ogen te houden. Ten tweede, ontzeg jezelf je eigen wil. Hecht geen waarde aan de wil van welk schepsel dan ook, maar heb alleen oog voor mijn wil, die jouw heiliging wil. Want ik wil nog sta iets toe, behalve wat tot jouw welzijn dient. Als je dit aandachtig volgt, zal niets je ooit bedroeven of verstoren, zelfs niet voor een uur, en zul je jezelf verplicht voelen jegens ieder die je beledigt. Bovendien zul je niet zondig achten, tenzij je duidelijk weet dat het zo is, en dan zul je verontwaardigd zijn over de zonde, maar medelijden hebben met de zondaar. Ten derde moet je de daden van mijn dienaren niet beoordelen naar jouw eigen neigingen of voorkeuren, maar naar mijn oordeel. Want je weet heel goed dat ik gezegd heb: in het huis van mijn vader zijn vele woningen." Tot zover het citaat uit de dialoog. De heilige zelfhaat waarover Catharina spreekt is het gevolg van ware zelfkennis. Zelfkennis is gebaseerd op het besef dat wij geschapen en verlost zijn en dat we op onszelf alleen in staat zijn om God te beledigen en de hel te verdienen. Voor haar was dit geen abstracte filosofie, maar een diep doorleefde persoonlijke waarheid. We moeten wel oppassen om deze heilige zelfhaat niet eenzijdig te begrijpen, zoals Catharina's leer over tranen aantoont en de liefde die zij voor haar vrienden voelde laat zien, kwam zij, na een tijd van losmaking, tot een nieuwe, tedere en heilige verbondenheid met zichzelf en met anderen. De haat moet altijd heilig zijn, anders is zij zondig en een valse nederigheid. Zelfs in het leven van een grote heilige als Catharina van Siena en ook andere heiligen, zien we een geleidelijke ontwikkeling. Wanneer de strijd tegen de zelfliefde wordt gewonnen en de krachten die naar ongeordende eigenliefde neigen onder controle zijn, dan komt de mens tot een vrijere, heiliger en zelfs menselijker liefde voor zichzelf en de naaste. Misschien willen we het idee van de heilige zelfhaat afwijzen omdat we de woorden te extreem vinden. Maar dan zijn deze woorden wel eenzijdig opgevat. Laten we ons ter verduidelijking de woorden van Jezus zelf herinneren. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwig leven. De juiste zelfhaat komt eigenlijk neer op het besef van de eigen nietigheid en het verzaken aan de eigen wil. En die juiste zelfhaat tot een grotere liefde tot de naaste, juist omdat men los raakt van zijn eigen wil. In Gods plan zijn de naasten namelijk ook de middelen waarmee wij in deugd kunnen groeien en onze gebreken leren herkennen en overwinnen. In de dialoog zegt God tot Katharina: elke deugd verkrijgt men door de naaste en ook elk gebrek komt via de naaste. Wie mij haat, doet kwaad aan zijn naaste en aan zichzelf, zijn eerste naaste. Dit kwaad is zowel algemeen ten opzichte van alle mensen als in het bijzonder ten opzichte van degenen die ons leven binnenkomen. Einde citaat. Zonden ontstaan, aldus God tegen Katharina, door een gebrek aan liefde voor de naaste, wat voortkomt uit eigenliefde, de wortel van alle kwaad. Eigenliefde vernietigt de naastenliefde en veroorzaakt haat, wreedheid, verdeeldheid en geestelijke verzwakking, zowel binnen de kerk als onder de gelovigen. In de liefde tot de naaste zijn alle deugden gegrondvest. Geen enkele deugd bestaat zonder de liefde die de zuivere liefde tot mij is. De eindfase van ware en juiste zelfhaat is niet afwijzing van de mens, maar juist een grotere liefde tot God, een diepere liefde voor de naaste en een gezuiverde, juiste liefde tot zichzelf. God zegt tot Katharina in de dialoog: wanneer de ziel de eenmakende liefde met mij ontdekt, waardoor zij ook zichzelf werkelijk lief heeft, wil zij vanuit de liefde bijdragen aan het heil van de wereld. Vanuit haar ontvangen genade richt zij haar blik op de noden van haar naaste. Wat Katharina ook uitsluitend gedaan heeft, vanaf zij zich terug in de wereld begaf nadat God zelf het haar gebood. Ze zou uiteindelijk haar leven opofferen voor zoveel zielen, voor de paus en voor de gehele kerk. In gebed, in woord en in daad. De bekende uitspraak van de heilige Katharina: mijn natuur is vuur, zegt iets over haar karakter. Een karakter dat gekenmerkt werd door een volledige overgave. En ze begreep de geloofswaarheden op een heel diepe, intuïtieve manier. En ze volgde die zelf tot het uiterste toe. Voor zichzelf was ze heel streng, maar in de geestelijke begeleiding van anderen kon zij ook heel mild zijn. Haar leer, hoewel niet altijd makkelijk te begrijpen en zeker ook veel eisend, is toch wel van belang om haar persoonlijkheid echt te begrijpen en om haar te kunnen waarderen. Want zonder dat blijft zij misschien een heel kleurrijk figuur in de geschiedenis, maar moeilijk te begrijpen. De zalige Raimondus van Capua, haar geestelijke vader, haar biechtvader liever, zei: ze hield nooit op iets te doen of liet iets af om iets anders te doen. Ze was totale overgave. Haar liefde voor de medemens was volledig en intens. Alles wat ze deed kwam voort uit die volmaakte liefde die ze door het pad van de zelfkennis en de zelfhaat te bewandelen bekomen was. Deze uitzending probeert ook maar een inkijk te geven in de leer van Katharina en er enkele belangrijke elementen uit te halen. Haar dialoog met de goddelijke voorzienigheid wordt zeker beschouwd als een meesterwerk in de spirituele literatuur. Paus Benedictus XVI noemt het zo. En is dus zeker een aanrader om integraal ook te lezen als gelovige. Tot slot kunnen we nog even stilstaan bij de gelijkenissen met Christus die misschien al wel opgevallen zijn doorheen de uitzending. De meest volmaakte mens die ooit geleefd heeft is Christus zelf. Hij weerspiegelde het beeld van de eeuwige Vader op de meest volmaakte wijze, zelfs in zijn menselijke natuur. Als zoon van God deed hij dit uiteraard met een oneindige volmaaktheid. Hij is het model voor de mens. Wij bereiken de volmaaktheid van onze menselijke natuur het best door Christus te volgen en met hem gekruisigd te worden. En de heilige Katharina van Siena was misschien meer dan wie ook een voorbeeld van hoe iemand zijn ware menselijke natuur kan vervolmaken door Christus te volgen. Als mystieke bruid van het mens geworden woord gaf zij haar leven volledig voor anderen, net zoals Jezus. Hoewel de volmaaktheid van Christus inwendig was, zijn er opvallende uiterlijke overeenkomsten tussen het leven van Christus en dat van Katharina. Ze stierf zoals onze lieve Heer op 33-jarige leeftijd. Ze offerde zichzelf totaal op voor het heil van de zieken, net zoals Christus aan het kruis. Christus gaf zijn leven om de kerk te stichten. Katharina gaf het hare om de kerk in crisistijd te behouden. Jezus droeg lichamelijke wonden voor onze zonden. Katharina droeg vaak fysieke pijnen om anderen te redden. Ze vroeg daarom. Beide hadden vijanden. Jezus werd verraden. Katharina kreeg ook te maken met lasteraars en tegenstanders die haar zelfs wilden doden. Jezus zei over de kerk: wie naar u luistert, luistert naar mij. Katharina noemde de paus voortdurend de zoete Christus op aarde. Beide erkenden ontrouw binnen de kerk, maar bleven trouw en spraken de waarheid, ook als dat confronterend was. Tot slot neem ik nog enkele woorden van paus Benedictus over de heilige Katharina van Siena erbij. Een trek van de spiritualiteit van Katharina is verbonden met de gave van tranen. Zij drukken een uiterst en diepe gevoeligheid uit. De bekwaamheid ontroerd te zijn en tederheid te voelen. Veel heiligen hebben de gave van tranen en herdieuwen de ontroering van Jezus zelf, die zijn tranen niet weerhouden en verborgen heeft aan het graf van zijn vriend Lazarus en tegenover het verdriet van Maria en Martha. En bij het zien van Jeruzalem tijdens zijn laatste dagen op aarde. Volgens Katharina mengen de tranen van de heiligen zich met het bloed van Christus, waarover zij met trillende stem en doeltreffende symbolische beelden gesproken heeft. Herinner u de gekruisigde Christus, God en mens. Laat de gekruisigde Christus uw doel zijn. Verberg u in de wonden van de gekruisigde Christus. Dompel u onder in het bloed van de gekruisigde Christus. Wij kunnen hier begrijpen waarom Katharina, hoewel zij menselijke fouten van priesters kende, steeds heel veel respect voor hen voelde. Zij verspreiden door de sacramenten en het woord de heilbrengende kracht van Christus bloed. De heilige van Siena heeft de heilige bedienaars en tevens de paus, die zij stevast de zoete Christus van de aarde noemde, altijd uitgenodigd trouw te zijn aan hun verantwoordelijkheden, altijd en alleen bezield te zijn door zijn diepe en constante liefde voor de kerk. Vooraleer te sterven, zegt zij, nu ik mijn lichaam verlaat, heb ik in waarheid mijn leven verteerd en gegeven in de kerk en voor de Heilige Kerk, wat voor mij een heel bijzondere genade is. En hiermee besluiten we de tweede uitzending over deze zeer bijzondere heilige uit de 14e eeuw, de heilige Katharina van Siena. Graag tot binnenkort.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariatonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag willen we dat in het bijzonder doen door te gaan kijken naar een apostolische reis die de Heilige Vader zeer recent heeft gemaakt, namelijk op 8 mei. En dat was ook de datum waarop hij het eerste jaar van het pontificaat van Paus Leo XIV mochten vieren. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, onder meer een bezoek aan Pompei en ook aan Napels. Bezoeken dus in Italië, zogenaamde pastorale bezoeken heet dat, waar de Heilige Vader een stad aandoet of een heiligdom bezoekt en dan ook enkele toespraken geeft. Hij heeft tal van ontmoetingen en uiteraard wordt ook de Heilige Mis gecelebreerd. Daar gaan we zo meteen meer over vernemen. We gaan ook opnieuw het Apostolische Paleis binnen, want de Heilige Vader heeft aan verschillende mensen een audiëntie verleend. Ook daar zullen we over vernemen. We gaan binnen in het Apostolische Paleis en daarna zullen wij het apostolische bezoek van Paus Leo XIV aan Pompei bespreken. Op zaterdag 9 mei heeft de Heilige Vader de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen ontvangen, Monseigneur Filippo Iannone. Er werd ook een audiëntie verleend aan de premier van Haiti, samen met zijn echtgenote en hun gevolg, de heer Alex Didier Fizeme. De bestuurders en voetballers van FC Internazionale Milano werden eveneens door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. Een delegatie van leiders en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap van Senegal mochten op bezoek bij de paus, als ook de leden van de Johannes Paulus II-stichting voor de Sahel. De aartsbisschop van Homs voor de Grieks-Melkieten in Syrië, monsieur Jean Abdo Arbach, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Als ook de leden van de Edith Wagner Haberland Stichting en Augustiner Brewery. De leden van de Italiaanse Vereniging voor Mensen die aan ALS lijden werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Prachtige foto's werden er ook van gemaakt. Mooie ontmoeting tussen mensen die met een hele erge, ernstige ziekte door het leven moeten gaan, die ook sowieso degeneratief is, dus die eens dat de ziekte zich in symptomen vertaalt, dan gaat de toestand van de patiënt vaak enkel maar achteruit. En uiteindelijk leidt het ook, jammer genoeg, tot het overlijden van de patiënt. Een organisatie die zich daarover ontfermt mocht dus op audiëntie bij de Heilige Vader met zeer aandoenlijke ontmoetingen tussen de zieken en de paus. Maandag 11 mei dan was er een audiëntie voor de prefect van het dicasterie van de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez. Ook de premier van de Republiek Sudan en zijn gevolg werd ontvangen door de paus, de heer Camille El-Tayeb Idris. Een audiëntie voor de aartsbisschop van Wenen uit Oostenrijk, monsieur Jozef Grundwiedel. De apostolische nuntius voor Zuid-Afrika, Lesotho, Namibië, Eswatini en Botswana, monsieur Hendrik Misiclav Jagodzinski, werd eveneens door de Heilige Vader gezien. De apostolische nuncius in Ierland, monsieur Luis Mariana Montemayor, werd door de paus ontvangen. Als ook de apostolisch administrator van Trebinje Merkan, de bisschop van Mostar Duvno in Bosnië-Herzegovina, monsieur Petar Palic. De deelnemers aan het colloquium, georganiseerd door het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog en het Royal Institute for Interfaith Studies, werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook de leden van de Raad van Bestuur van de Vatican Observatory Foundation. Drukke agenda voor paus Leo XIV. En dat nadat hij dus dat pastorale bezoek heeft gebracht aan Pompei, waar we nu onze aandacht mogen oprichten. U hoorde het al, 8 mei was de eerste verjaardag van het pontificaat van paus Leo XIV. Hij werd dus gekozen tot nieuwe paus op de liturgische gedachtenis van een bijzondere heiligdom ook in Italië, namelijk dat van Onze Lieve Vrouw van Pompei. Bijzonder bedevaartsoord dat verbonden is met de levensgeschiedenis, een hele bijzondere, van Bartolo Longo, de heilige Bartolo Longo moet ik zeggen. Hij is heilig verklaard door paus Leo XIV, een satanist die zich bekeerde tot het katholicisme en een grote voorstander en voorvechter werd van het bidden van de rozenkrans. Vandaar ook het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans wordt genoemd. Op 8 mei dus, om 8 uur, vertrok de Heilige Vader per helikopter vanuit het Vaticaan naar Pompei en kwam daar aan om 9:10. Na de landing op het ontmoetingsplein van het heiligdom van Pompei werd de paus verwelkomd door de aartsbisschop-prelaat van Pompei, monsieur Tommaso Caputo, en ook pauselijk afgevaardigde voor het heiligdom. De heer Roberto Fico, de voorzitter van de regio van Campanië, als ook dokter Michele Di Bari, prefect van Napels, dokter Gaetano Manfredi, de burgemeester van Napels, en dokter Andreina Esposito, de waarnemend burgemeester van Pompei. Vervolgens begaf de paus zich te voet naar de Luisa Trapani-zaal van de ontmoetingsruimte, waar hij om 9:45 een ontmoeting had met de leden van de Tempio della Carità, of de Tempel van de Barmhartigheid. Een organisatie die mensen opvangt die in moeilijke omstandigheden verkeren. De bisschop gaf daar een welkomsttoespraak en ook enkele mensen kwamen aan het woord die hun persoonlijk verhaal konden delen met de paus. Aandoenlijke verhalen, getuigenissen van bijvoorbeeld een vrouw die in een toxische relatie was terechtgekomen en na fysiek mishandeld te zijn door haar man uiteindelijk terecht kon in het centrum met haar 2 kinderen, waarvan eentje een ernstige handicap heeft. Dan nog een ander iemand die ervoor gekozen heeft om 2 gehandicapte kinderen te adopteren en die ook meewerken in het centrum. Als ook een oudere dame die ondanks haar ziekte en haar moeilijkheden, de armoede waar ze ook was in terechtgekomen door deze ziekte, toch de vreugde van het leven daarvan wou getuigen. En vooral ook datgene wat ze heeft ontvangen van Onze Lieve Vrouw van Pompei. Prachtige ontmoetingen daar in Pompei voor de Heilige Vader en voor de mensen die een immer glimlachende, vriendelijke paus mochten ontmoeten. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tot deze mensen die deel uitmaakten van de Tempio di Carità in Pompei.
3: Fratelli, sorelle, carissimi, buongiorno. Grazie.
2: Dierbare broeders en zusters, een goedemorgen, een hartelijke dank. Ik ben erg blij om jullie allemaal te ontmoeten. Jullie die op verschillende wijzen verbonden zijn met de caritatieve werken van het heiligdom van Pompei. Mensen die worden opgevangen, religieuzen opvoeders en vrijwilligers. Ik groet en bedank in het bijzonder de bisschop voor de woorden die hij tot mij heeft gericht en jullie die jullie getuigenissen hebben gedeeld. Het is voor mij zeer mooi om dit pastoraal bezoek te beginnen in de voetsporen van de heilige Bartolo Longo, die ik op 19 oktober jongstleden met vreugde heilig heb verklaard. Hij noemde de vallei van Pompeji een plaats van liefde die het hart verwarmt. Een triomf van geloof en caritas. Deugden die hij omschreef als twee vleugels die samengaan in één enkele vlucht. Deze realiteit is nog steeds springlevend en zichtbaar. Hier in de werken van het heiligdom ervaart men elke dag de kracht van de verrijzenis van Christus, die in liefde de harten vernieuwt tot het goede leven van het evangelie. Hier ondersteunen de Tempi della Carità en de tempel van het geloof elkaar. Het gebed voedt de gastvrijheid, de genegenheid, de dienstbaarheid en de genereuze inzet van velen in de opvoedingscentra, de gezinshuizen, in de gaarkeuken voor de armen, vernoemd naar Paus Franciscus. En de liefde verricht wonderen die elke inspanning en verwachting ver overstijgen in de ledematen van wie lijdt en nog meer in de zielen. Toen de heilige Bartolo voor het eerst in Valle di Pompei aankwam, trof hij daar een gebied aan dat door grote ellende werd geteisterd, bewoond door een handvol zeer arme boeren, geteisterd door malaria en rovers. Hij wist echter in iedereen het gelaat van Christus te zien, in de groten en de kleinen, en in het bijzonder in de wezen en de kinderen van gevangenen, aan wie hij met zijn tederheid de hartslag van God liet gevoelen. Tegen degenen die hem zeiden dat zijn jongeren voorbestemd waren voor hetzelfde lot als hun ouders, antwoordde hij dat liefde zelfs de moeilijkste jongeren tot het goede kan aanzetten en dat op elk werkterrein enkel de liefde zekere, grote en definitieve overwinningen garandeert. En hij had gelijk. En dat heeft hij bewezen door van deze plek, met geloof en toewijding, een centrum van christelijk leven en van devotie tot de heilige maagd Maria te maken, dat over de hele wereld bekend is. Aan de basis van alles ligt echter, zoals we al zeiden, het gebed en in het bijzonder de heilige rozenkrans. Deze is symbolisch gelegd als fundament van het heiligdom en de stad en is de verborgen motor die al het andere mogelijk maakt. Ik beveel u daarom allen aan om deze oude en prachtige devotie altijd levend te houden en te verspreiden, dankzij welke door de mysteries van het leven van Jezus te beschouwen met de eenvoudige en moederlijke ogen van Maria, wat Hij heeft gewrocht onze harten binnendringt en ons bestaan transformeert. Broeders en zusters, priesters, religieuzen, echtparen die zich inzetten in de gezinshuizen, opvoeders en vrijwilligers, laat dit uw levensprogramma zijn. Mannen en vrouwen van gebed zijn, om als heldere en nederige spiegels het licht dat van God komt te weerspiegelen. En zo zult u met daden en woorden

0: ons redt en bevrijdt. De vriend die ons nooit in de steek laat of afwijst. De broeder die ons begrijpt en altijd met ons meegaat. Laat u meeslepen en inspireren door de vreugde die voortkomt uit zijn woorden en zijn voorbeeld en verkondig die aan iedereen. Onze wereld heeft daar grote behoefte aan en jullie, die de vreugde zo goed kennen, kunnen er met jullie frisheid de meest overtuigende getuigen van zijn. Broeders en zusters, priesters, dit is een plaats van genade waar onze lieve vrouw van de Rozenkrans en de heilige Bartolo, mannen en vrouwen van alle leeftijden, afkomstig en achtergrond, samenbrengen en hen naar de enige bron van die universele liefde te leiden die de wereld als enige vrede en eendracht kan schenken, om hen naar God te leiden. Laten wij ons aan Hem vastklampen, terwijl we via de handen van Maria de hele mensheid aan Hem toevertrouwen, in de zekerheid dat, met de hulp van Zijn genade, niets ons kan tegenhouden om het goede te doen en dat de hoop op een toekomst van vrede hier en overal haar vervulling zal vinden. Dank voor wat jullie doen. Ga door met vrijgevigheid en vertrouwen. Ik verzeker jullie van mijn gebed. Beveel jullie aan bij de voorspraak van de Moeder des Hemels en van de heilige Bartolo. En zegen jullie allen van harte. Koningin van de heilige Rozenkrans van Pompeji, bid voor ons. Heilige Bartolo, bid voor ons. De woorden van de heilige vader in Pompeji. Het eerste bezoek dat hij brengt is dus aan de zieken. En mensen die in moeilijke situaties worden opgevangen in het heiligdom. En zoals u kon horen ook dus gezinshuizen die opgericht zijn, vrijwilligers die zich ten volle inzetten om dit alles mogelijk te maken. En de bron van hun vreugde, de bron van datgene wat hen stimuleert, wat hen iedere keer weer ertoe brengt om zichzelf volledig te geven, dat is te vinden in het bidden van de Rozenkrans. In dit heiligdom dat zo bekend is geworden. En zeker nu met de heilige verklaring van de heilige Bartolo Longo, wiens lichaam daar ook te rusten is gelegd trouwens, waar de heilige vader ook bij heeft gebeden. En die hij vorig jaar op 19 oktober nog heilig heeft verklaard. Na afloop van de bijeenkomst verliet de heilige vader de Luisa Trapani-zaal en begaf zich per wagen naar het heiligdom van Pompeji. Bij de ingang van het heiligdom werd hij verwelkomd door de rector, Monsignor Pasquale Mocerino, die de paus ook het kruisbeeld ter verering aanbood en het water voor de besprenkeling. Alvorens de heilige vader het heiligdom binnenging, heeft hij de mensen die buiten stonden te wachten ook begroet. We gaan luisteren naar zijn woorden. De begroeting aan Pompeji.
1: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pompeji. Grazie per la vostra presenza.
0: Dank u, dank u. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Pompeji. Dank u voor uw aanwezigheid. Straks maken wij ons klaar om de heilige mis te celebreren, deze prachtige ontmoeting met Jezus Christus in de Eucharistie. Jezus die altijd met ons meegaat, dicht bij ons en hier in dit heiligdom, weten we heel goed dat de moeder altijd bij ons is. Onze moeder Maria begeleidt ons met haar voorspraak, haar liefde. Ze is altijd bij haar kinderen. En met dit vertrouwen zullen wij samen bidden en de vreugde vieren dat wij gedoopte leerlingen van Jezus Christus zijn, allemaal geroepen om de aanwezigheid van Christus in de wereld te zijn.
1: Grazie, ci vediamo fra poco.
0: Hartelijke dank, ik zie jullie zo meteen. De woorden van de heilige vader tot de aanwezigen die stonden te wachten buiten de basiliek buiten het heiligdom.

0: welkom van Onze Lieve Vrouw van Pompeji. Vervolgens is de paus naar binnen gegaan, heeft daar ook vele mensen begroet, waaronder ook heel wat zieken die er aanwezig waren en mensen met een beperking. Voor het begin van de heilige mis dus, en hij begroette natuurlijk ook al diegenen die binnenin het heiligdom zelf wachten.
1: Tot Jezus Christus.
0: Goedemorgen allemaal. Geprezen zij Jezus Christus. Wat een prachtige dag. Hoeveel zegeningen heeft de Heer ons vandaag allemaal geschonken? Ik voel mijzelf als eerste gezegend dat ik hier op de dag van de supplica, op deze jubeldag, naar het heiligdom van de Maagd Maria mag komen. Dank aan jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Nu maken wij ons klaar om de heilige mis te vieren. Jullie kunnen deze hier volgen op de schermen. We zijn allemaal verenigd in Jezus Christus, met onze moeder Maria, in deze prachtige zegen op deze prachtige dag. Jezus brengt ons ook vandaag weer dicht bij elkaar. Jezus die altijd bij ons is en die met ons meegaat. God zegene u allemaal. Het zal zeker niet aan enthousiasme ontbreken daar in Pompeji. Dat kunnen we al horen. En inderdaad, de Heilige Vader verwijst hier naar de supplica, een soort van smeekbede die gericht wordt tot Onze Lieve Vrouw van Pompeji. En heel bijzonder op die 8e mei. Daar is een bijzondere belofte mee verbonden dat de Heilige Maagd Maria op dat moment, Onze Lieve Vrouw van Pompeji, heel in het bijzonder luistert naar de gebeden die aan haar voorspraak worden toevertrouwd. En dat is niet zomaar dat bijzondere schilderij dat daar wordt bewaard, heeft dus te maken met de geschiedenis van Bartolo Longo. Het is eigenlijk eerder per toeval in zijn bezit gekomen en daarna is het gerestaureerd. Een prachtig schilderij waar Onze Lieve Vrouw op afgebeeld staat met de rozenkrans die ze geeft aan de heilige Catharina van Siena onder andere. Wel, dat beeld, dat schilderij, was ook aangebracht op de plaats waar de heilige mis zou gecelebreerd worden. En u hoort het, de Heilige Vader heeft eigenlijk een bijzondere band met het heiligdom omwille van het feit dat hij net op die 8e mei gekozen is tot paus, maar had daarvoor al een devotie voor Onze Lieve Vrouw van Pompeji. Om 10 uur begaf de paus zich naar de kapel van de heilige Bartolo Longo om daar de stoffelijke resten van de heilige stichter van het heiligdom te vereren en de aanwezige bisschoppen te begroeten. En vervolgens begaf de paus zich naar de kapel van de verzoening, waar hij de priesters van het heiligdom heeft begroet. En dan om 10:30 ging hij naar het Piazza Bartolo Longo voor het vieren van de Eucharistie. We gaan zo meteen zeker kunnen luisteren naar de homilie die de heilige vader daar heeft uitgesproken, alvorens wij samen met hem ook het Regina Caeli zullen bidden, zoals dat onze gewoonte is tijdens Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar het eerste deel, althans, van de homilie van Paus Leo XIV bij het vieren van de Eucharistie in Pompeji.
2: Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore. Queste parole con cui abbiamo risposto alla prima lettura.
0: Dierbare broeders en zusters, mijn ziel prijst hoog de Heer. Deze woorden waarmee we op de eerste lezing hebben kunnen horen, komen recht uit het hart van de Maagd Maria wanneer zij aan Elisabeth, de vrucht van haar schoot, Jezus, de Verlosser, brengt. En na haar zullen Zacharias, de vader van Johannes de Doper, en de oude Simeon voor Christus zingen. Deze drie lofzangen begeleiden elke dag de lofprijzing van de kerk in het getijdengebed. Ze zijn de blik van het oude Israël dat zijn beloften vervuld ziet. Ze zijn de blik van de kerk, de bruid die uitkijkt naar haar goddelijke bruidegom. Ze zijn impliciet de blik van de hele mensheid die een antwoord vindt op haar verlangen naar verlossing. 150 jaar geleden, toen hij de eerste steen van dit heiligdom legde op de plek waar de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus de sporen van een grote beschaving onder de as had bedolven en ze zo eeuwenlang had bedekt, legde de heilige Bartolo Longo samen met zijn vrouw, gravin Mariana Farnararo de Fusco, niet enkel de basis voor een tempel, maar voor een hele Mariastad. En zo drukte hij het besef uit van een plan van God dat de heilige paus Johannes Paulus II, toen hij op 7 oktober 2003 op deze plaats van genade sprak ter afsluiting van het jaar van de Rozenkrans, en opnieuw lanceerde voor het derde millennium in het perspectief van de nieuwe evangelisatie, zei: vandaag de dag is het, net als in de tijd van het oude Pompeji, noodzakelijk om Christus te verkondigen aan een samenleving die zich steeds verder verwijdert van de christelijke waarden en zelfs de herinnering daaraan verliest. Precies een jaar geleden, toen mij het ambt van opvolger van Petrus werd toevertrouwd, was het juist de dag van de supplica tot de maagd. Deze prachtige dag van de supplica tot de heilige maagd Maria van de heilige Rozenkrans van Pompeji. Ik moest dus hierheen komen om mijn ambt onder de bescherming van de heilige maagd te stellen. Door vervolgens de naam Leo te kiezen, treed ik in de voetsporen van paus Leo XIII. Die onder andere de verdienste had een uitgebreid leergezag over de heilige Rozenkrans te hebben ontwikkeld. En daar komt nog de recente heiligverklaring van de heilige Bartolo Longo bij, de apostel van de Rozenkrans. En deze context biedt ons een sleutel om na te denken over het woord van God dat wij zojuist hebben gehoord. Zometeen gaan wij verder met de homilie van paus Leo XIV. Ja, we horen het hier heel duidelijk. En duidelijk ook de emotie op het gezicht van de paus eigenlijk tijdens deze homilie, waar hij onze lieve vrouw echt niet alleen wil danken, maar zijn hele Petrusambt onder haar bescherming wil plaatsen. Ja, alle voorgangers aan deze paus hadden ook een grote devotie tot onze lieve vrouw en het bidden van de Rozenkrans, dat moet gezegd worden. En ook paus Leo XIII benadrukt dit op deze wijze. Door die eerste verjaardag van zijn pontificaat te vieren, te midden van de mensen van de Mariale stad, zoals hij het zelf noemt, Pompeji, en de devotie tot onze lieve vrouw van de heilige Rozenkrans en de bijhorende supplica, dat smeekgebed. Voor ons is het tijd geworden ondertussen om samen met de heilige vader het Regina Caeli te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en zullen wij verder gaan met de homilie van paus Leo XIV in Pompeji. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucea teis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: est hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We waren ondertussen gevorderd in de homilie van Paus Leo XIV, gegeven in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Pompeji, in de gelijknamige stad natuurlijk. En we gaan verder luisteren naar dit tweede deel.
4: Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il verbo di Dio si fa carne.
3: Het evangelie van de aankondiging leidt ons naar het moment waarop het woord van God vlees wordt in de schoot van Maria. Vanuit deze schoot straalt het licht dat de geschiedenis en de wereld een volle betekenis geeft. De groet die de engel Gabriel aan de maagd richt, is een uitnodiging tot vreugde. Wees blij, vol van genade. Ja, het wees gegroet is een uitnodiging tot vreugde. Het zegt aan Maria en in haar aan ons allen dat op de puinhopen van onze door de zonde beproefde mensheid, die daardoor altijd geneigd is tot misbruik, onderdrukking en oorlog, de liefkozing van God is gekomen. De liefkozing van de barmhartigheid, die in Jezus een menselijk gelaat aanneemt. Zo wordt Maria moeder van de barmhartigheid. Als discipel van het woord en instrument van zijn incarnatie openbaart zij zich werkelijk als de vol van genade. Alles in haar is genade. Door haar eigen vlees aan het woord aan te bieden, wordt zij ook, zoals het Tweede Vaticaans Concilie in navolging van de heilige Augustinus leert, moeder van de leden van Christus, omdat zij met liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen van de kerk, die de leden van dat hoofd zijn. In het "Zie, hier ben ik" van Maria wordt niet enkel Jezus geboren, maar ook de kerk. En Maria wordt tegelijkertijd moeder van God, Theotokos, en moeder van de kerk. Een groot mysterie. Alles gebeurt door de kracht van de Heilige Geest die Maria overschaduwt en haar maagdelijke schoot vruchtbaar maakt. Dit moment in de geschiedenis heeft een tederheid en een kracht die het hart aanspreken en het naar die contemplatieve hoogtevoering brengt waar het gebed van de heilige Rozenkrans ontluikt. Een gebed dat, ontstaan en zich geleidelijk ontwikkelend in het tweede millennium, zijn wortels heeft in de heilsgeschiedenis en juist in de groet van de engel aan de maagd zijn inleiding vindt. Wees gegroet, Maria. De herhaling van dit gebed in de Rozenkrans is als de echo van de begroeting van Gabriel, een echo die de eeuwen doorkruist en de blik van de gelovige naar Jezus leidt, gezien met de ogen en het hart van de moeder. Jezus aanbeden, aanschouwt, verinnerlijkt in elk van zijn mysteries, opdat we met de heilige Paulus kunnen zeggen: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
4: Maar Christus vive in mij.
3: Voorafgegaan door de verkondiging van het woord van God, ingeklemd tussen het Onze Vader en het Gloria, is het wees gegroet dat in de heilige rozenkrans wordt herhaald een daad van liefde. Is het niet juist eigen aan de liefde om onvermoeibaar te herhalen: ik hou van je? Een daad van liefde die ons aan de hand van de kralen van de rozenkrans, zoals goed te zien is op het Mariabeeld en het heiligdom, terugvoert naar Jezus en ons naar de Eucharistie brengt, bron en hoogtepunt van het hele christelijke leven. Daar was de heilige Bartolo Longo van overtuigd toen hij schreef: de Eucharistie is de levende rozenkrans en alle mysteries zijn in het heilig sacrament terug te vinden in een actieve en levende vorm. Hij had gelijk. In de Eucharistie zijn de mysteries van het leven van Christus als het ware allemaal terug te vinden, geconcentreerd in de herdenking van zijn offer en in zijn werkelijke aanwezigheid. De rozenkrans heeft een mariaal karakter, maar een christologisch en eucharistisch hart. Zoals de tijden van de lofprijzing van de kerk ritmeren, zo ritmeert de rozenkrans het ritme van ons leven en brengt het voortdurend terug naar Jezus en de Eucharistie. Generaties gelovigen zijn gevormd en gekoesterd door dit gebed, dat eenvoudig en volks is, maar tegelijkertijd tot mystieke hoogten reikt en een schatkamer vormt van de meest essentiële christelijke theologie. Wat is er immers essentiëler dan de mysteries van Christus, dan zijn heilige naam, uitgesproken met de tederheid van de maagd Maria? Het is in deze naam en in geen andere dat wij gered kunnen worden. Door het in elk weesgegroet te herhalen, beleven wij op een bepaalde manier het huis van Nazareth, alsof we de stem van Maria en Jozef opnieuw horen in de lange jaren dat Jezus bij hen woonde. We beleven ook het cenakel waar de apostelen samen met Maria wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is wat de eerste lezing ons heeft laten zien. Hoe kunnen we niet denken dat Maria en de apostelen in die tijd tussen hemelvaart en Pinksteren wedijverden in het herinneren van de verschillende momenten uit het leven van Jezus? Geen enkel detail mocht ontgaan. Alles moest worden onthouden, verwerkt en nagevolgd. En zo ontstaat de contemplatieve weg van de kerk, waarvan de rozenkrans, naar het voorbeeld van het liturgisch jaar, de samenvatting biedt in de dagelijkse meditatie van de heilige mysteries. Terecht wordt de rozenkrans beschouwd als een samenvatting van het evangelie die de heilige Johannes Paulus II heeft willen aanvullen met de lichtmysteries. Ook deze dimensie was zeer levendig aanwezig bij de heilige Bartolo Longo, die de pelgrims diepzinnige overwegingen aanbood om de heilige rozenkrans te behoeden voor de verleiding van een mechanisch opzeggen en hem de bijbelse, christologische en contemplatieve adem te geven die hem moet kenmerken. Zusters en broeders, als de rozenkrans op deze manier wordt gebeden en ik zou durven zeggen gevierd, is hij ook als natuurlijk gevolg een bron van liefde. Liefde jegens God, liefde jegens de naaste. Twee kanten van dezelfde medaille, zoals de tweede lezing ons in herinnering bracht. Ontleend aan de eerste brief van de heilige Johannes, die afsluit met de aansporing: laten wij niet lief hebben met de woorden of met de tong, maar in daden en in waarheid. En daarom was de heilige Bartolo Longo een apostel van de rozenkrans en tegelijkertijd een apostel van de liefde. In deze mariale stad nam hij wezen en kinderen van gevangenen op en toonde zo de vernieuwende kracht van de liefde. Ook vandaag worden hier de kleinsten en zwaksten opgevangen en verzorgd in de werken van het heiligdom. De rozenkrans richt de blik op de noden van de wereld, zoals de apostolische brief Rosarium Virginis Mariae benadrukte, waarbij in het bijzonder twee intenties werden voorgesteld die nog steeds van brandende actualiteit zijn. Het gezin dat te lijden heeft onder de verzwakking van de huwelijksband en de vrede, die in gevaar wordt gebracht door internationale spanningen en door een economie die de wapenhandel verkiest boven het respect voor het menselijke leven. Toen de heilige paus Johannes Paulus II het jaar van de rozenkrans uitriep, en volgend jaar is het een kwart eeuw geleden, wilde hij dit op bijzondere wijze onder de bescherming van de maagd van Pompeji plaatsen. En de tijden zijn sindsdien niet verbeterd. Oorlogen worden nog steeds in zoveel delen van de wereld verwoed. Vragen om een hernieuwde inzet, niet alleen op economisch en politiek vlak, maar ook op spiritueel en religieus gebied. Vrede ontstaat in het hart. Dezelfde paus had in oktober 1986 de leiders van de belangrijkste religies in Assisi bijeengebracht en iedereen uitgenodigd om voor vrede te bidden. En bij verschillende gelegenheden, ook recentelijk, hebben zowel paus Franciscus als ik de gelovigen over de hele wereld het gevraagd. De heilige Bartolo Longo, denkend aan het geloof van Maria, noemt haar almachtig door genade. Mogen door haar voorspraak een overvloedige uitstorting van barmhartigheid komen van de God van de vrede, die de harten raakt en broedermoordende haat stilt en verlichting brengt aan hen die bijzondere verantwoordelijkheden dragen in het bestuur. Broeders en zusters, geen enkele aardse macht zal de wereld redden, enkel de goddelijke kracht van de liefde, de goddelijke kracht van de liefde die Jezus, de Heer, ons heeft geopenbaard en geschonken. Laten we in hem geloven, op hem hopen en hem volgen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, dierbare luisteraars. We mochten de homilie nog horen dus van Paus Leo XIV in het mooie heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Pompeji. In een volgende aflevering hoort u meer over zijn bezoek aan Napels, want hierna vertrok hij per helikopter richting de stad Napels. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariatonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we uiteraard nog stilstaan bij onze Mariathonmaand. Maar natuurlijk starten we graag met muziek. En vandaag in deze meimaand doen we dat met een lied tot onze lieve vrouw. Marie, l'espoir et la douceur. Maria, de hoop en de zachtheid. Een lied gezongen door Natacha Saint-Pierre. Van harte welkom hier bij Radio Maria, beste luisteraars.

0: En jawel hoor, beste luisteraars van Radio Maria, in deze meimaand toegewijd aan onze lieve vrouw en ook Mariathonmaand voor de wereldfamilie van Radio Maria, gaan we het natuurlijk ook nog vandaag hebben over die vele projecten dat de wereldfamilie van Radio Maria in petto heeft, in plan heeft voor het komend jaar. En dat allemaal dankzij jullie steun, beste luisteraars, dankzij de weldoeners van Radio Maria wereldwijd. Zoals u weet, geen subsidies, geen ondersteuning van grotere dinges. Het is alleen maar de giften van de luisteraars die het uitzenden van Radio Maria wereldwijd mogelijk maken. De giften van onze weldoeners. En jullie zijn fantastisch, beste luisteraars. Het is zo fijn om deze projecten samen met jullie te ontdekken. En vele projecten ook waar u in het verleden al steun aan gegeven heeft. En daar brengen we ook in verschillende uitzendingen van de Ros en de Branding terugblikken op, zodat u weet hoe gaat het met de projecten van de vorige jaren. Daar gaan we in deze uitzending zeker ook nog op terugkomen. Gisteren, beste luisteraars, werden de kaarsen die we zullen aansteken voor elke weldoener van Radio Maria voor deze Mariathon. Wel, die kaarsen werden gezegend aan het einde van de Eucharistieviering hier in de kapel van de Zusters Passionisten in Tiena. Luister even mee.
1: Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, u hebt het waarschijnlijk al gehoord, maar de maand mei staat ook bij Radio Maria in het teken van de Mariathon. Wij vragen uw hulp voor alle projecten in de wereld, projecten van uitbreiding, projecten om het evangelie te verkondigen overal ter wereld. In navolging van de oproep van Jezus gaat naar de vier uithoeken van de wereld. En verschillende mensen hebben gevraagd of wanneer zij een steun geven voor Radio Maria, of er ook een kaars kan gebrand worden. En dat is een traditie geworden bij Radio Maria. En voor iedereen die belt om een steun te geven aan Radio Maria, laten wij natuurlijk een kaars branden bij onze lieve vrouw in deze meimaand. En die kaarsen, de kaarsen die voor deze week zullen gebrand worden, zullen nu gezegend worden. Laten we daartoe bidden om Gods zegen te vragen over de kaarsen en daarmee ook over de personen voor wie deze kaarsen gebrand zullen worden. Heer, kom tot ons met uw liefde en zegen deze kaarsen. Bezie ook de personen voor wie deze kaarsen zullen gebrand worden. Kom tot ons en verhoor de gebeden en de intenties van iedereen die tot u komt. En dit op voorspraak van de heilige maagd Maria. En zegen deze kaarsen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En beste luisteraars, er branden al enkele kaarsen bij het beeld van onze lieve vrouw hier in onze studio's in Tiena, speciaal voor de intenties van de weldoeners van Radio Maria. Gisteren in de uitzending van Elke Dag Telt, beste luisteraars, zijn we al wat meer te weten gekomen over de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria op het Afrikaans continent. We hebben gezien wat Radio Maria nodig heeft in Kameroen, in de Democratische Republiek Congo, in Mozambique, in Zuid-Soedan, in Rwanda en in de Republiek Congo. En vandaag zullen we zo dadelijk ook verder gaan met nog enkele andere noden voor Radio Maria op het Afrikaans continent. Er zijn verschillende speciale steunen nodig voor enkele projecten. En ook nog Radio Maria Oeganda en Radio Maria Tanzania hebben onze hulp nodig. Dat is voor na de muziek, beste luisteraars. En indien u heel graag wat meer zou te weten komen over de projecten concreet, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be. Bij het programma Elke Dag Telt staat elk project uitgelegd. Aarzel zeker niet om een kijkje te nemen. Na een ander lied tot onze lieve vrouw van de katholieke zangeres Athena's, Junto a ti Maria, dan gaan we verder met het overlopen van de projecten op het Afrikaans continent.

En ja hoor, beste luisteraars, laten we verder stilstaan bij de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria in het Afrikaans continent. En we gaan naar Tanzania. Vanuit het hart van de steden tot de meest afgelegen dorpen. Dat is de bedoeling voor Radio Maria Tanzania. In Tanzania, beste luisteraars, wonen er 62 miljoen mensen, waarvan 30% katholieken. Het huidig bereik van Radio Maria is 27,1 miljoen mensen. En na meer dan 2 decennia van lokale dekking heeft Radio Maria Tanzania de afgelopen jaren een nationale radiolicentie verkregen, waarmee ze kon groeien van 12 naar 60 uitzendpunten in het land. En deze ontwikkeling, beste luisteraars, maakte het mogelijk het signaal uit te breiden. Niet alleen naar de belangrijkste steden, maar ook naar de landelijke gebieden, waar de bevolking voornamelijk in dorpen leeft en zich bezighoudt met landbouw en veeteelt. Precies uit deze gebieden komen de meeste luisteraars van Radio Maria, die in het radiostation niet alleen steun vinden voor hun geestelijke en gebedsleven, maar ook een informatiebron en begeleiding, dankzij vele programma's voor menselijke bevordering die bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljoenen mensen. En wat is dan het project voor Radio Maria Tanzania? De meeste uitzendstations in landelijke gebieden beschikken niet over voldoende elektriciteitstoevoer om de werking van de zenders 24 uur per dag te garanderen. Hoewel het probleem van stroomtekort in Tanzania in de goede richting evolueert, dankzij de opening van nieuwe energiecentrales, blijven de grote uitgestrektheid van het land een niet volledig efficiënt elektriciteitsnetwerk en de voortdurende bevolkingsgroei frequente stroomonderbrekingen veroorzaken. Met name in de meest afgelegen gebieden. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over dieselgeneratoren, te activeren wanneer het elektriciteitsnet geen energie levert. Met dit project wil Radio Maria Tanzania 12 generatoren installeren in evenveel regio's van het land waar het radiosignaal pas recent is aangekomen. Bovendien, beste luisteraars, nog goed nieuws, is het uitbreidingsproces van het netwerk nog niet voltooid. Maar Radio Maria Tanzania heeft onlangs de toestemming gekregen om antennes en zenders te installeren in 5 nieuwe regio's. En Wapma, nabij Dodoma, Mlaklama in het bisdom Singida, Kierwa in de regio Kagera in het noordwesten van het land, Niassa, gelegen in het zuiden in de regio Ruvuma, en Loliondo in de noordelijke zone van Arusha. Deze nieuwe installaties zullen het totaal aantal actieve frequenties in Tanzania op 65 brengen. En wat zijn de kosten die de wereldfamilie daarvoor nodig heeft, beste luisteraars? Wel, voor de noodgeneratoren, voor 12 zenders en 5 nieuwe frequenties is er €460.000 nodig. En dit om de groei van Radio Maria in Tanzania, een zeer groot land, te kunnen uitbreiden. En dan gaan we naar Oeganda. 30 jaar gestaagd voortgaan in het teken van nabijheid. In Oeganda, beste luisteraars, wonen er 45,8 miljoen mensen, waarvan 48% katholieken. Radio Maria bereikt er met haar frequenties 23,3 miljoen luisteraars. En wat is eigenlijk de huidige situatie van Oeganda, van Radio Maria Oeganda? Wel, al 30 jaar vertegenwoordigt Radio Maria in Oeganda een solide en brede aanwezigheid op het grondgebied.
Ze behoort tot de meest verspreide en meest beluisterde stations van het land. Met name dankzij haar bijzondere nabijheid met de plattelandsbevolking. Omdat er vele talen worden gesproken in Oeganda, beschikt Radio Maria over een hoofdstudio in de hoofdstad Kampala en 7 andere secundaire studio's die programma's produceren in verschillende lokale talen. En deze substations bevinden zich in Mbarara, Hoima, Nebbi, Gulu, Mbale, Moroto en Kabale, waardoor eigenlijk er ook een dekking gegarandeerd wordt die aandacht heeft voor de verschillende culturele en taalkundige realiteiten van het land. En wat is dan het project voor Radio Maria in Oeganda? Wel, de luisteraars van het substation van Hoima hebben bijgedragen aan de bouw van een zetel voor de studio, vanwaar de uitzendingen in hun lokale taal worden gemaakt. Het project voorziet voor de Mariathon 2026 niet alleen de consolidatie van de zetel, maar ook de technische opwaardering van de studio. U moet weten, beste luisteraars, de momenteel gebruikte apparatuur is immers meer dan 20 jaar oud. En het nieuwe technische materiaal zal dit kleine station in staat stellen een nog betere dienst aan te bieden aan de luisteraars, die een grote genegenheid en trouw tonen aan Radio Maria. Bovendien heeft het substation van Mbarara onlangs een nieuwe frequentie gekregen in Ibanda, in de gemeente Bwawa. Het project voorziet de aankoop en installatie van een compleet transmissiesysteem. Zo zullen ze, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Radio Maria Oeganda, die in 1996 in Mbarara is begonnen, duizenden mensen meer zich kunnen aansluiten en genieten van de programma's van Radio Maria. En wat heeft de wereldfamilie concreet nodig, beste luisteraars? Wel, voor de versterking van het substation in Hoima en de uitbreiding van het netwerk in het district Ibanda is er €130.000 nodig. En dan hebben we, beste luisteraars, de grotere projecten voor Radio Maria op het Afrikaans continent overlopen. Maar er wordt nog een speciale steun gevraagd in het algemeen voor het Afrikaans continent. Laten we deze even overlopen. U moet weten, beste luisteraars, in vele Afrikaanse landen, hoewel veel wegen vandaag nog moeilijk begaanbaar zijn, hebben de technici, vrijwilligers en promotoren van Radio Maria niet alleen de stedelijke gebieden nodig te bereiken, maar ook de landelijke gebieden waar de meeste luisteraars zich bevinden. En die ontmoeting tussen Radio Maria en haar luisteraars is een essentieel element voor de ontwikkeling van de radio's en, vooral, voor de verspreiding van het evangelie. Wanneer Radio Maria in een dorp aankomt om de mis uit te zenden of een beschadigde zender of antenne moet repareren, wordt ze altijd met zoveel vreugde ontvangen door de lokale bevolking, die deze aanwezigheid ervaart als een zegen en een omhelzing van de Maagd Maria. En om deze ervaring van nabijheid en vreugde mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het team van Radio Maria beschikt over efficiënte transportmiddelen. Daarom is het doel om de grote Radio Maria-familie in Afrika tenminste 10 nieuwe transportmiddelen te schenken die het evangeliserings- en ontmoetingswerk faciliteren. En wat heeft de wereldfamilie dan nodig voor deze nieuwe voertuigen voor promotie op het terrein? Wel, voor meer dan 10 nieuwe transportmiddelen, beste luisteraars, heeft de wereldfamilie van Radio Maria €250.000 nodig. En dat is een van de speciale steun die gevraagd wordt, beste luisteraars. Het tweede is
opleidingscursussen voor technisch personeel. Het Afrikaans continent ontsnapt niet aan de technologische race die nu vele domeinen van het dagelijks leven raakt. En ook in de radiosector evolueert de technologie voortdurend en is het noodzakelijk bij te blijven om de best mogelijke dienst aan de luisteraars te bieden. Radio Maria gebruikt geavanceerde en doeltreffende technologische instrumenten, maar daarom is het ook essentieel de technici van de Afrikaanse radio's op te leiden, zodat ze de instrumenten die ze gebruiken grondig kennen en correct kunnen laten gebruiken door het personeel en de vrijwilligers van Radio Maria. U moet weten, beste luisteraars, dat de wereldfamilie van Radio Maria elk jaar opleidings- en bijscholingscursussen voor Afrikaanse technici organiseert, met gestructureerde sessies van klaslokaal onderwijs, maar ook en vooral via praktijkwerk op het terrein. Deskundigen, technici uit Europa begeleiden immers de jonge Afrikaanse technici bij de onderhouds- en reparatieactiviteiten van de verschillende gebruikte apparatuur. En voor al die opleidingscursussen voor technisch personeel, beste luisteraars, vraagt de Wereldfamilie uw steun voor €150.000. En dan nog een ander belangrijk project, beste luisteraars. De stijging van de energiekosten. De afgelopen jaren heeft sommige Radio Maria's in Afrika in grote moeilijkheden gebracht. Tegelijkertijd schenkt de Afrikaanse kerk steeds meer aandacht aan het milieu en de bescherming van de schepping, in overeenstemming met wat Paus Franciscus heeft aangegeven in de encycliek Laudato Si. En als antwoord op deze behoeften en richtlijnen heeft de Wereldfamilie van Radio Maria in 2025 een specifiek fotovoltaïsch project ontwikkeld voor de Radio Maria stations in Afrika, dat in de loop van het jaar werd geïnstalleerd en getest in landen zoals Nigeria, Sierra Leone en Zambia. Deze experimenteerde fase heeft positieve resultaten opgeleverd, waardoor een model kon worden bepaald dat bedoeld is als norm voor vele radiostations en vele frequenties van Radio Maria. En wat is dan het project, beste luisteraars? Wel, in 2026 zal een nieuw fotovoltaïsch project worden gelanceerd in meerdere landen van Sub-Saharaans Afrika. Met als doel de beheerkosten die verband houden met de elektriciteit en dieselverbruik voor vele Afrikaanse Radio Maria stations om die te verlagen. Er zijn overeenkomsten gesloten met lokale bedrijven die technische uitrusting zullen gebruiken die ontworpen is om de energie-efficiëntie van een radiostation te maximaliseren. De installatie van zonnepanelen is voorzien op dit moment in de Democratische Republiek Congo, in Burundi en in Kenia. En voor dit project, beste luisteraars, voor deze zonnepanelen, zeer belangrijk voor het kunnen uitzenden voor energie, wel heeft de Wereldfamilie €180.000 nodig. En dan is het tijd voor wat muziek, beste luisteraars van Radio Maria. Zo dadelijk overlopen we nog even de investeringen die de Wereldfamilie van Radio Maria zal doen in 2026 en 2027. Dat is voor zo dadelijk.

Gezegend bent u, herenlied van de groep Sela. Beste luisteraars, de totale investering van de wereldfamilie van Radio Maria op het continent Afrika staat op 2 miljoen.

0: cioè le nostre sedi, il nostro stile di vita personale, tutto insieme deve essere improntato alla semplicità della vita. Non facciamo i ricconi, non facciamo i dirigenti. Siamo operai, apostoli, operai del Vangelo, apostoli di Maria e di Gesù Cristo. Stiamo nell'umiltà, stiamo nella semplicità di vita.
1: E dan, beste vrienden, wou ik ook nog een stijl belichten, die typisch is voor Radio Maria. Emanuele Ferrario en ik hebben dit samen een beetje naar voren gebracht. Een radio die technisch sterk is. Dat wil zeggen, een radio die technisch voorop loopt. We geven dus geld uit aan frequenties, geld aan satellieten, geld aan alle technische nieuwigheden die ons in staat stellen vooraan te staan. Maar tegelijk, beste vrienden, een levensstijl, dat wil zeggen onze lokale, onze persoonlijke levenswijze, alles samen, moet gebaseerd zijn op de eenvoud van het leven. Laten we niet de rijken spelen, niet de drukken spelen. We zijn arbeiders, apostelen, arbeiders van het evangelie, apostelen van Maria en van Jezus Christus. Laten we bescheiden blijven, eenvoudig leven.
0: Io mi ricordo che una volta venne da noi un giornalista che era molto di sinistra e critico nei confronti di Radio Maria e della Chiesa, ma lui mi chiese un'intervista, poi invece è venuto, è stato qui 3 giorni da noi, proprio qui nella nuova sede, poi alla fine ha scritto un articolo bellissimo, dicendo una delle cose che più l'aveva colpito era lo stile francescano di Radio Maria, la semplicità di tutte le cose, niente di superfluo, tutto quello che era necessario, una fraternità, una semplicità di accoglienza che l'aveva molto colpito, che è ben diversa, diciamo così, dai mass media del mondo, diciamo così.
1: Ik herinner me dat er een keer een journalist bij ons langskwam die zeer links was en kritisch tegenover Radio Maria en de kerk, maar die mij om een interview vroeg. Daarna kwam hij, bleef 3 dagen bij ons, precies hier in ons nieuw hoofdkwartier. Aan het einde schreef hij een prachtig artikel, waarin hij zei dat een van de dingen die hem het meest had getroffen de Franciscaanse stijl van Radio Maria was. De eenvoud van alles. Niets overtolligs. Alles wat nodig was. Een broederlijkheid. Een eenvoud van ontvangst die hem veel had getroffen. En die duidelijk verschilt van de wereldse media.
0: Quindi le nostre caratteristiche siano queste, anche come persone, stili di vita semplici, grande carità, accoglienza, umiltà, cari amici, come la Vergine Maria, perché la superbia allontana, l'umiltà attira, e poi il fervore missionario, cari amici.
1: Laat onze kenmerken dus ook als personen deze zijn. Een eenvoudige levensstijl, grote naastenliefde, gastvrijheid, nederigheid. Beste vrienden, zoals onze lieve vrouw, want trots stoot af, nederigheid trekt aan. En dan de missionaire ijver, beste vrienden.
0: E volevo anche dirvi, carissimi, prima di concludere, perché anche questa è una cosa molto importante, perché poi le Radio Maria sono qualcosa di concreto, e le cose concrete sono ovviamente le cose tecniche, i satelliti, le frequenze, eccetera, ma poi la gente cosa vede? Vede le sedi soprattutto, ecco le nostre sedi, abbiamo fatto tante fotografie delle sedi, abbiamo fatto tante raccolte delle sedi, mandateci le fotografie delle sedi qui a Radio Maria Italia, che io le pubblico volentieri sul mio blog, e cioè le sedi di Radio Maria devono essere semplici, devono, come dire, essere belle, devono essere accoglienti e devono essere, come dire, dei cenacoli.
1: En ik wou u ook zeggen, beste vrienden, voor ik afrond, want het is ook een zeer belangrijk punt. Radio Maria is iets concreets. De concrete dingen zijn uiteraard de technische zaken. De satellieten, de frequenties enzovoort. Maar wat zien de mensen dan?

0: Ze zien voornamelijk de kantoren. Inderdaad, onze kantoren. We hebben er veel foto's van gemaakt. We hebben er veel verzamelingen van gemaakt. Wel, stuur ons foto's van de hoofdkwartieren hier naar Radio Maria, Italië, die ik graag op mijn blog zal publiceren. Dat wil zeggen, de lokalen van Radio Maria moeten eenvoudig zijn, moeten mooi zijn, gastvrij. Ze moeten bovenal zijn zoals de bovenzaal was met Maria en de apostelen toen de Heilige Geest neerdaalde.
1: Come era in cenacolo con Maria e gli apostoli quando scese lo Spirito Santo, devono avere queste caratteristiche, nulla che indichi cose inutili, nulla che indichi la mondanità, nulla che indichi la ricchezza, ci sia la semplicità e ci sia il silenzio, la preghiera, l'accoglienza, come dire, come erano le centrali di diffusione della cultura cattolica nell'antichità, che erano i monasteri. Ecco, che le nostre sedi siano di questo tipo, come dei monasteri, come delle fortezze di Maria, dove si prega, dove c'è semplicità, dove c'è pulizia, dove c'è silenzio, dove c'è collaborazione, dove c'è la carità, dove non ci sono litigi.
0: Ze moeten deze kenmerken hebben. Niets dat overbodige dingen aanduidt, niets dat wereldsheid aanduidt, niets dat rijkdom aanduidt. Laat er eenvoud zijn en laat er stilte zijn. Gebed, gastvrijheid. Zoals de verspreidingscentra van de katholieke cultuur in de oudheid waren, dat waren de kloosters. Laat onze hoofdkwartieren zo zijn. Als kloosters, als vestigingen van Maria, waar men bidt, waar er eenvoud is, waar er netheid is, waar er stilte is, waar er samenwerking is, waar er naaste liefde is, waar er geen ruzies zijn.
1: È molto importante creare queste realtà perché dopo quello che la gente che ascolta in radio sono le nostre realtà concrete che poi la gente giudica e noi stessi cerchiamo di essere persone semplici e umili perché guardate che molte volte il successo anche attraverso i mass media dà la testa, a volte anche ci sono dei sacerdoti, non è mai accaduto con Radio Maria per fortuna, che nei mass media perdono la testa.
0: Het is zeer belangrijk deze realiteit te creëren. Want na wat de mensen horen op de radio, zijn het onze concrete realiteiten die de mensen beoordelen. En we streven er zelf naar eenvoudige en bescheiden mensen te zijn. Want ziet u, heel vaak stijgt het succes, ook via de media, soms naar het hoofd. Zelfs bij priesters. Bij Radio Maria is dit gelukkig nooit gebeurd. Die in de media hun hoofd verliezen.
1: Diventano dei personaggi mondani. Noi cerchiamo di essere degli umili apostoli del Vangelo. Stiamo sempre nella semplicità evangelica e nell'umiltà che è quella che ci fa veramente grandi.
0: Ze worden wereldse figuren. Wij, laten we proberen bescheiden apostelen van het evangelie te zijn. Laten we altijd in de evangelische eenvoud en in de nederigheid blijven. Die is wat ons werkelijk groot maakt.
1: Bene carissimi, con questo direi che ho fatto una panoramica globale e termino, cari amici, dicendo che siamo purtroppo in una situazione internazionale molto difficile. Per il momento c'è una guerra comunque in atto, che è quella dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una guerra in Europa, è un campanello d'allarme, è un problema, è diciamo un pericolo gravissimo. Preghiamo perché questa fiamma che si è accesa venga estinta e possiamo godere la pace, ma la probabilità è che purtroppo non sarà così. Non sarà così perché quello che Madonna ci ha detto è che alla pace si arriverà attraverso una via crucis che dovremo affrontare. Ce lo dice la Madonna nel segreto di Fatima e nei messaggi di Medjugorje.
0: Wel nu, beste vrienden, hiermee zou ik zeggen dat ik een globaal overzicht heb gegeven En ik rond af, beste vrienden, met te zeggen dat we helaas in een zeer moeilijke internationale situatie verkeren. Op dit moment is er een oorlog gaande, de invasie van Oekraïne door Rusland. Het is een oorlog in Europa. Het is een alarmsignaal. Het is een probleem. Het is een zeer ernstig gevaar. Laten we bidden dat deze vlam die is opgestoken gedoofd wordt en dat we kunnen genieten van de vrede. Maar er is een grote kans dat dit helaas niet het geval zal zijn. Het zal niet het geval zijn, omdat wat de Maagd Maria ons heeft gezegd, is dat de vrede zal komen via een lijdensweg die we zullen moeten afleggen. Onze lieve vrouw zegt het ons in het geheim van Fatima en in de boodschappen van Medjugorje.
1: Lo dico a voi, perché queste sono cose che ovviamente o si credono o non si credono. Noi, io le credo perché comunque sono i messaggi di Fatima e di Medjugorje e poi sono nell'aria. Cioè il mondo senza Dio non ha la pace vera. E prima o poi Satana cercherà di distruggere il mondo con una guerra mondiale.
0: Ik zeg het u, omdat het dingen zijn die men gelooft of niet gelooft. Ik geloof het. Ik geloof het omdat het de boodschappen van Fatima en Medjugorje zijn. De wereld zonder God heeft geen echte vrede. Vroeg of laat zal Satan proberen de wereld te vernietigen met een wereldoorlog.
1: Non sappiamo cosa abbiamo nel futuro. Avremo un futuro difficile. Avremo un futuro difficile. Prepariamoci con la preghiera. Prepariamoci con la vita cristiana seria. Prepariamoci con la fortezza della fede. E guardate cosa è accaduto a Radio Maria Ucraina. Sono qui a salutare in modo particolare Radio Maria Ucraina, Radio Maria di San Pietroburgo anche, e anche Radio Maria della Bielorussia. Queste Radio Maria sono nel mezzo della guerra e io conosco soprattutto Radio Maria Ucraina, che ovviamente ha svolto questo ministero con padre Alexei, e sono qui a dire preghiamo tutti per queste realtà, ma non dimentichiamo che un domani potrebbe toccare anche a noi e dobbiamo quindi, e la Madonna ci sta preparando per quello che sarà la grande battaglia della fede, sarà anche la sua grande vittoria con il trionfo del suo cuore immacolato. Insomma, abbiamo la Madonna che ci protegge, dobbiamo avere paura di niente, però noi dobbiamo essere degli apostoli fedeli, degli apostoli coraggiosi, degli apostoli testimonianti.
0: We weten niet wat de toekomst ons brengt. We zullen een moeilijke toekomst hebben, laten we ons voorbereiden met gebed. Laten we ons voorbereiden met een ernstig christelijk leven. Laten we ons voorbereiden met de kracht van het geloof. Kijk maar wat er is gebeurd bij Radio Maria Oekraïne. Ik wil in het bijzonder Radio Maria Oekraïne groeten, Radio Maria Sint-Petersburg en ook Radio Maria Wit-Rusland. Deze Radio Maria's bevinden zich midden in de oorlog en ik ken vooral Radio Maria Oekraïne, die dit dienstwerk uiteraard heeft geleid met pater Alexei. En laten we allemaal bidden voor deze realiteit. Maar laten we niet vergeten dat dit morgen ook ons kan overkomen. Onze lieve vrouw heeft ons voorbereid. Ze bereidt ons voor op wat de grote geloofsstrijd zal zijn. Het zal ook haar grote overwinning zijn met de triomf van haar onbevlekt hart. Kortom, we hebben onze lieve vrouw die ons beschermt. We vrezen niets. Maar we moeten trouwe apostelen zijn. Moedige apostelen. Apostelen getuigen.
1: Quindi ci vorrà coraggio, ci vorrà fortezza, ci vorrà sapienza, ci vorrà discernimento. Prepariamoci a tutto questo, cari carissimi. Vi rivolgo ai direttori, ai miei confratelli, ma a tutti, presidenti, a tutti. Prepariamoci dunque alla grande battaglia della fede che sembra ormai imminente, non passeranno molti anni. Già la sentiamo sulla pelle, diciamo così, questa battaglia della fede, perché il mondo ha deciso, come ha detto la Madonna, ha deciso di cambiare religione, cioè non vuole più la religione di Dio che ha salvato l'uomo, vuole la religione dell'uomo che salva l'uomo.
0: Want er zal moed nodig zijn, er zal kracht nodig zijn, er zal wijsheid nodig zijn en er zal onderscheidingsvermogen nodig zijn. Laten we ons hierop voorbereiden, mijn dierbare. Ik richt me tot de directeurs, mijn medebroeders, maar ook tot alle voorzitters, tot allen. Laten we ons voorbereiden op de grote geloofsstrijd die nu nakende lijkt. Het zal niet veel jaren meer duren en we voelen het nu al in ons, als het ware, deze geloofsstrijd, omdat de wereld heeft beslist, zoals de Maagd Maria heeft gezegd, van religie te veranderen. Ze wil niet meer de religie van God die de mens heeft gered. Ze wil de religie van de mens die zichzelf redt.
1: E siamo entrati nella grande impostura anticristica, cari amici, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il rinnegamento della verità, il rinnegamento della verità per aderire a una ideologia umana, è quello che sta accadendo ed è questa la grande battaglia che dovrà fare Radio Maria insieme alla Chiesa, la testimonianza della verità, usque ad effusionem sanguinis, se necessario, fino a dare la propria vita.
0: E we zijn de grote antichristelijke bedriegerij binnengegaan, beste vrienden, zoals het catechismus van de katholieke kerk zegt. De ontkenning van de waarheid, om te hechten aan een menselijke ideologie. Dat is wat er aan het gebeuren is. En dit is de grote strijd die Radio Maria met de kerk zal moeten voeren. Het getuigenis van de waarheid, usque ad effusio sanguinis, indien nodig tot het geven van het eigen leven.
1: Bene, carissimi, vi auguro ogni bene, io prego ogni giorno per tutte le Radio Maria del mondo, per tutti quelli che vi lavorano, per tutti i presidenti, per tutti i direttori, faccio dalla preghiera il mio impegno principale come director advisor, faccio dalla preghiera il mio impegno principale per tutti voi, preghiamo tutti insieme per Radio Maria e andiamo avanti in questa grande avventura con coraggio. Andiamo avanti con coraggio perché se noi siamo docili all'ispirazione della Madonna, la Madonna farà grandi cose per la fede e per la salvezza delle anime. Con questo ho terminato, vi abbraccio di tutto cuore, vi auguro ogni bene, preghiamo a vicenda per Radio Maria ovunque nel mondo.
0: Wel nu, beste vrienden, ik wens u het allerbeste. Ik bid elke dag voor alle Radio Maria's in de wereld, voor allen die er werken, voor alle voorzitters en voor alle directeurs. Ik maak van het gebed mijn voornaamste engagement als directeur-adviseur. Ik maak van het gebed mijn voornaamste engagement voor u allen. Laten we allen samen bidden voor Radio Maria en met moed vooruitgaan in dit groot avontuur. Laten we met moed doorgaan, want als we ontvankelijk zijn voor de inspiratie van onze lieve vrouw, zal zij grote dingen doen voor het geloof en het heil van de zielen. En hiermee sluit ik af. Ik omhels u hartelijk en wens jullie het allerbeste. Laten we voor elkaar bidden, voor Radio Maria, overal ter wereld. Goede voorzetting van uw werkzaamheden. Jullie, Padre Livio.
1: Buon proseguimento dei vostri lavori.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u in de afgelopen 3 afleveringen, de 4e vandaag, de volledige conferentie van Padre Livio van Zaga kunnen beluisteren. Een conferentie gegeven tijdens de continentale samenkomsten van de Radio Maria's. Voor het continent Europa was dat begin maart in Parijs. De volledige conferentie kan u ook herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Wereld van Radio Maria. In hetzelfde artikel kan u de 4 afleveringen herbeluisteren. Vergeet zeker ook niet, beste luisteraars van Radio Maria, de maand mei is de maand toegewijd aan onze lieve vrouw, uiteraard, maar ook de maand voor de Mariathon, en dit voor gans de wereld van Radio Maria. Over de verschillende projecten gaan we in dit programma zeker en vast ook nog stilstaan. U kan alvast veel informatie terugvinden op onze website radiomaria.be. We gaan er nog even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk zullen we samen het Regina Caeli bidden.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariamaand.

0: Radio Maria.
1: En bidden we dan samen het Regina Caeli. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia, bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de Wereld van Radio Maria. We gaan nog een Radio Maria trekken uit ons mandje om zeer speciaal voor onze collega's, voor de luisteraars, de weldoeners en de vrijwilligers van Radio Maria in het land dat we gaan trekken, de komende week te bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje, beste luisteraars. We gaan deze week bidden voor Radio Maria in Macau, een speciale administratieve regio van China. Radio Maria is daar aanwezig, zendt ook vele programma's uit vanuit de studio's in Rome. De verjaardag van Radio Maria Macau wordt gevierd op 19 juli. Even stilstaan bij het land, beste luisteraars. Er wonen ongeveer 712.651 inwoners in Macau, en waarvan 4,9% katholieken zijn. En laten we dan heel speciaal bidden voor onze collega's bij Radio Maria in Macau. En we zullen binnenkort eens contact opnemen met hen om te vragen hoe het gaat, wat hun plannen zijn voor de toekomst en wat de situatie is van de radio vandaag de dag. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood

De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel,
vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: "Zie de mens." Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem,
Ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Exodus, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 13. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de Hoogste. Paard en bereider dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geweest. Hij is mijn God en Hem wil ik loven. De God van mijn vader, Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder, Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen door de Rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden hebt u gebroken in al uw grootsheid. Het vuur van uw toorn liet u gaan, het verslond hen als stro. Door het razen van uw toorn stegen de wateren, de stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde midden in de zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand. Ik haal ze wel in. De buit zal ik delen, ik zal erin zwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig? Om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder. Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid.

Het lied dat we vandaag hebben gelezen in het boek Exodus is een antwoord van Mozes en het volk van Israël op het grote wonder van de doorgang doorheen de Rietzee, de Rode Zee. De doorgang van het volk van Israël die op een droge bodem de zee doortrekt en de Egyptenaren lopen hen achterna, maar worden zelf verdronken door die zee die terugkomt en terug rustig wordt. We hebben ooit gezegd dat dit natuurlijk een geestelijk symbool is voor het kwade dat overwonnen wordt door het goede, door degene die zich willen laten aansluiten bij het volk van God, die God willen herkennen en erkennen als de Heer, als hun schepper, een liefdevolle God. Als we het historisch beschouwen, zullen sommige mensen misschien zeggen, maar waar zit hier de liefde van God bijvoorbeeld voor de Egyptenaren? Maar we moeten dit ook geestelijk lezen. En de Egyptenaren zien als het symbool voor het kwade, die dus een keuze hebben gemaakt tegen God. En dus het is in hun keuze dat zij volharden, halsstarrig blijven en daardoor worden verdelgd door de zee. En God is een God, zoals gezegd in het lied van Mozes, die schrikwekkend is, omdat hij almachtig is, de schepper van het heelal, en tegelijkertijd die heilig is. De Heer kunnen we dus loven, als een Heer die strijdt voor het goede en dus voor het hele volk die zich wil aansluiten bij dat goede. Het is in Jezus Christus dat we dat werkelijk zullen ontdekken. Jezus Christus, God die mens wordt en die het kwade overwint door zijn kruis te dragen en te sterven, maar daarna op de derde dag te verrijzen. En wat doet het volk van Israël? Wel, ze loven de Heer door die wondere daad te herhalen, te gedenken. Hetgeen dat wij vandaag ook doen als christenen in de Eucharistie. Wij gedenken het lijden en sterven van de Heer en zijn verrijzenis. Een gelovig iemand is iemand die gedenkt. Nee, dat is niet een vorm van nostalgie, enkel het terugkijken naar het verleden, maar het is voor de geest halen wat de Heer reeds heeft gedaan in ons leven. Of in het leven van de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid. Wanneer we bijvoorbeeld Eucharistie vieren, dan geloven wij dat wij voor de geest halen dat we bijna eigenlijk een tijdreiziger zijn en ons in de tijd verplaatsen om ons te verenigen met het kruis van Christus en zijn verrijzenis. Mozes leert dat reeds aan het volk van Israël. Het is goed om te gedenken. En dus herhalen ze wat God voor hen heeft gedaan. En zo lezen we: de Heer is een strijder. Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, hij wierp ze in zee. Dit is niet een vorm van leedvermaak, maar dit is een lofprijzing. Niet omwille van het slechte dat overkomen is aan de Egyptenaren, maar omwille van het goede dat God heeft gebracht. We moeten het positief lezen. We loven God voor het positieve. We loven God omdat hij zich met ons bezighoudt. God is een strijder. Hij strijdt voor ons uit liefde. En waarom is die strijd nodig, zouden we ons kunnen afvragen. Wel, die strijd is nodig omdat wij geneigd zijn om naar het kwade toe te gaan. En als men naar het kwade gaat, dan kiest men tegen God. En dus God wil strijden opdat wij, ook al zijn we vrij, een keuze kunnen maken voor God. Hij is de strijder aan ons om op hem te vertrouwen en hem te volgen. Zoals de Heer het ooit opriep aan Mozes: vrees niet, vertrouw.
Zij zijn, de Egyptenaren, door de vloed overspoeld. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Wij geloven in een God die zacht is, die liefdevol is, en we hebben gelijk. Maar we mogen niet vergeten dat diezelfde God ook machtig is. De Almachtige. Soms wordt dat iets te veel vergeten, zeker in onze tijd. God is goed, God is barmhartig, en dat is zeker zo. Maar we mogen niet vergeten dat Hij ook de Almachtige is. Hij doet wonderen. Of zoals de Israëlieten zeggen, wonder na wonder. Roemvolle daden. Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen, uw genade leidt het volk dat u verlost hebt. En daar is het om te doen, de verlossing. Want wij moeten verlost worden van het kwade waar wij ons op een bepaald moment in de geschiedenis van de mensheid aan hebben toegegeven. We hebben ons overgelaten aan het kwade. En dat zien we soms ook in ons eigen leven doorheen de persoonlijke zonden. Maar God is een strijder die het kwade wil wegvoeren, die het kwade wil verdelgen. En dat is een wonder na wonder. God is de Almachtige, Hij is de strijder en Hij helpt ons vooruit om te kunnen kiezen op een vrije manier voor het goede. En in Jezus Christus wordt dat werkelijkheid wanneer God zelf het lijden op zich zal nemen. In Jezus Christus draagt Hij het kruis. Hij overwint het kwade, Hij overwint de dood en toont ons het ware leven. Zie daar de strijdende God, die strijdt te midden van de moeilijkheden. Niet veroordelend, maar helpend, heiligend, verlossend. Het vuur van uw toren, staat er, liet u gaan. Het verslond hen als stro. Ja, God kan toornig zijn, zoals Hij almachtig is. Hij kan toornig zijn tegen het kwade, maar alleen omwille van het goede, opdat wij zouden kiezen. Laten we nogmaals lezen deze mooie passage uit het boek Exodus, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 13. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de Hoogste. Baard en bereider dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geweest, Hij is mijn God, en Hem wil ik loven. De God van mijn vader, Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder, Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, Hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen, door de Rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond, uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden, hebt u gebroken in al uw grootsheid. Het vuur van uw toren liet u gaan, het verslond hen als stro. Door het razen van uw toren stegen de wateren, de stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde midden in de zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand, ik haal ze wel in, de buit zal ik delen, ik zal erin zwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen, de zee heeft hen bedolven, zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder? Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer EI 49 7333 7333 77.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Zoals elke maand zijn wij ook deze keer weer op stap gegaan naar een Vlaamse stad om de mensen die wij tegenkwamen enkele vragen te stellen en een klein quizje te laten doen om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof en om natuurlijk ook de radio bij de mensen te brengen en te laten kennismaken met de radio. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
3: Hallo, dankjewel.
2: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
2: Ja, je bent van de streek van Aalst.
3: Ja, ja, ja.
2: Het is altijd heel handig om iemand mee te hebben die van de streek is. Voor als ze vragen stellen over, ik weet niet, een kerk of zo, die dan in de buurt is. En dan weet ik helemaal niet waar ze het over hebben. Was ik blij om jou mee te hebben.
3: Ja, was ik, ja, goed. Dat klopt.
2: We gaan de beste luisteraars misschien al onmiddellijk een klein fragmentje laten horen. Zodat jullie al een beeld krijgen van met wie we allemaal gesproken hebben. U gaat de namen horen van de mensen die wij gesproken hebben. U gaat ook al een beetje een beeld krijgen van sommige vragen. Misschien zelfs sommige antwoorden gaan er al in voorkomen. Maar dan weten jullie al een beetje hoe het klonk in Aalst. Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier vandaag op de Grote Markt in Aalst. En we hebben een vrouw gevonden die onze vraag wil beantwoorden, waarvoor hartelijk dank. Zou u uw voornaam willen zeggen?
4: Ja, Shirley.
2: Oh,
4: dat is een kidding. Mama!
5: Mama!
2: Weet je het antwoord op de vraag niet? Dat is niet erg hoor.
4: Nee, ik weet het ook niet.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
6: Tille.
7: Mira.
8: Hajar.
2: Aangenaam allemaal, ik ben Marieke en dit is Anna. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
7: Jean
9: Jitske.
2: Beste luisteraars, wij hebben hier een meneer en een mevrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Maar voor hartelijk dank, wat is jullie voornaam alsjeblieft?
10: Ik ben Kevin.
11: Ik ben Melissa.
2: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
10: Dag, hallo. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom ook past.
2: Het is Jezus, de Nazoreer, koning van de Joden.
10: Was dat niet dat voor me zag.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aalst. En wij hebben drie dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt daarvoor. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
12: Catherine. Lien. En Daphne.
2: Exact, dat is het juiste antwoord. Dus de sterven voor je vrienden, dat is eigenlijk de grootste liefde die je hen kunt betuigen.
13: Ja, dat is waar, man.
12: Ja, hoe zit het? Ja.
13: Wie?
2: Alleen als het nodig is natuurlijk. Ja, je moet dat niet zomaar doen.
11: Het is niet nodig, het is niet nodig. Ja.
2: Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn Daans?
13: Ja.
2: Exact, ja.
13: Dat was nog niet.
12: Hoeveel priesters hebben
11: we? Ja, die zijn geboortehuis.
2: Ja.
13: Ja.
2: Ah, ja?
13: Ja.
2: Nee.
11: Naast het wit gebouw.
13: Ja.
11: Je hebt dat wit gebouw daarnaast.
2: Met balken. Ah, oké. Ja, tof.
11: Ja, ja. Staat erop.
13: Ja.
2: De kerk daar heet...
11: Sint-Martinus.
2: Zou je nog eens in de micro willen zeggen?
11: Sint-Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint-Martinus school. Instituut.
2: Oei.
11: Nee, nee, nee. Oei, dat knippen we. Knip, knip, knip. Knip.
2: Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis in Aalst en hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
14: Mijn naam is Jitske.
15: Ik ben Jade.
16: Walter.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
17: Mijn voornaam is Warre.
18: Matteo.
2: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Anna. Zijn jullie zelf van Aalst of niet?
17: Ja.
18: Nee.
2: Jij niet? Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt van Aalst met vier jonge mannen die onze vragen willen beantwoorden. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
19: Siebe.
4: Len.
1: Emiel. Senne.
2: Het juiste antwoord is Kain en Abel.
5: Oh,
2: zeggen jullie de namen jullie wel iets, of niet?
5: Nee.
2: Nee? Oké. Okay. Hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier met een jonge man die onze vragen wil beantwoorden. Zouden wij uw voornaam mogen weten?
5: Arne.
6: Etienne. De heilige Stefanus. Dat was ik niet.
2: Ja, inderdaad. Dat is de Franse versie van Stefanus. Ja, inderdaad. Ja. Aangedaan. Ik ben Marieke en dat is Anna.
6: Maria en Anna.
2: Mm-hmm.
6: Ja. Dat zijn Bijbelse namen, hè?
2: Ja, absoluut. Maria.
3: Ja, klopt, inderdaad.
6: Anna
3: ja.
6: ook, hoor.
2: Ja, Anna ook, ja, absoluut.
3: De moeder van Maria.
6: Ja.
3: Dat is het juiste antwoord.
6: Bijna de prijs binnen.
2: Enorm bedankt.
6: Okay. Ja. Is het meegevallen?
3: Ja, tuurlijk.
6: Vatbaar voor uitzending.
2: Zeker wel.
6: Voilà. Oké, dankjewel.
3: Maar dankjewel.
6: Graag gedaan. Dank.
2: Zo, beste luisteraars. Hebben jullie al een beetje een voorproefje gehad van wat we allemaal gedaan hebben in Aalst? Konden jullie de mensen die wij hebben aangesproken een beetje leren kennen? Maar misschien moeten we de luisteraars een beetje een beeld geven van waar we precies geweest zijn. Wij zijn dus naar Aalst gegaan.
3: Mm-hmm.
2: En dan zijn we eigenlijk op de Grote Markt begonnen en geëindigd.
3: Ja. Ja, we hebben alles op de Grote Markt gedaan, inderdaad.
2: Ja, inderdaad. En dat is wel een vrij groot plein. Dus we hebben daar wel een beetje rondgewandeld.
3: Mm-hmm.
2: We zijn niet heel op dezelfde plaats gebleven, maar we hebben eigenlijk genoeg mensen daar gehad om genoeg gesprekken te hebben.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, er is redelijk veel passage, dus dat was geen probleem. En het was ook een zonnige dag, moet ik zeggen.
3: Ja. Ik had niet verwacht dat het zo warm ging zijn. Ik dacht, ik kleed me in mijn jas of zo. Maar misschien ook daarom dat er ook zoveel mensen buiten waren, omdat het zo goed weer was.
2: En veel mensen op een middagpauze.
3: Mhm.
2: Dat is altijd een goed moment om op de straat te gaan. Er komen echt al veel mensen buiten.
3: Ja. Scholieren, maar ook leerkrachten en zo.
2: Ja, we hebben ook een mooie verscheidenheid aan mensen gesproken.
3: Mm-hmm.
2: We hebben een aantal echt jonge scholieren gehad. We hebben een aantal oudere mensen gehad, werkende mensen.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is altijd leuk als we een mooie...
3: Ja, inderdaad. Jong, oud... Man, vrouw.
2: En we hebben uiteindelijk ook heel veel mensen gesproken eigenlijk. Want we hebben 11 gesprekken gehad. Maar bijna alle gesprekken waren met meerdere personen. We hebben 2 keer een gesprek gehad met 1 persoon. En daarnaast was het altijd met 2, 3, 4 personen. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk heel veel mensen bereikt.
3: Ja.
2: Oké, dan is het misschien tijd om naar onze eerste 2 vragen te luisteren. We gaan wel eerst... naar een liedje luisteren. En daarna de eerste 2 vragen die we de mensen gesteld hebben. Dat zijn altijd dezelfde vragen. De vragen over Radio Maria. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: En onze eerste vraag is, kent u Radio Maria?
1: Ik heb daar nog niet van gehoord.
2: Persoonlijk niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Ja, nee, ik ook niet.
5: Al van gehoord, maar ja. Ja,
0: oké, van naam vooral.
5: Ja, van naam.
0: En u, ooit al van gehoord of niet?
3: Ik weet dat het een christelijke zender is, maar echt luisteren doen we niet.
5: Ja.
6: Ja.
7: Nee.
0: En vandaar kent u Radio Maria?
6: Gewoon van ik erover te praten, niet van haar te luisteren.
3: Nee.
5: Nee.
3: Ja.
0: En van waar kent u Radio Maria? Gewoon van horen of...
3: Ja, van horen zeggen. Ja.
0: Oké. Okay. En heeft u dan enig beeld van wat het is ook of eigenlijk niet?
3: Mijn eerste idee zou zijn voor een oudere doelgroep. Maar als ik jullie dan zie, gaat dat niet kloppen, hè?
8: Ja, ik heb daar wel al van gehoord, van mijn ouders. Maar zelf nog nooit naar geluisterd, eigenlijk.
0: Oké, en u?
9: Ik zelf ken het niet.
0: Nog nooit van gehoord?
9: Nee.
10: Eigenlijk niet, nee.
2: Nee.
11: Nee.
0: Oké. Okay.
11: Nee.
2: Nee.
11: Nee. Ik ook niet.
2: Nee.
11: Nee.
0: Nog nooit van gehoord?
11: Nog nooit van gehoord.
10: Ik ken Radio Maria van naam, maar ik heb er nog niet naar geluisterd. Nee, maar ik ken het wel van naam.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen. Rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Misschien 60.
9: 60?
3: Ik denk ook 60.
2: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
2: Misschien 90 dan.
5: Pak 60.
3: Ik hou voor 60.
1: Ja. 60?
3: Ja.
6: Ik hou voor de 120.
0: U een gokje?
7: 90.
3: 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
3: Ik gok 60.
9: Ja, ik ook 60.
10: Rond 60 landen.
2: 90 landen.
11: 90 ook.
2: 60. Ik ga dan voor 90.
10: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar Aalst om de mensen daar op de grote markt aan te spreken en hen een kleine quiz te laten doen. Met vragen over Radio Maria, over de Bijbel, over liturgie, de liturgische kalender en vragen over Aalst zelf. We hebben juist twee vragen over Radio Maria gehoord. Ik vroeg mij af, Anna... Had jij een bepaald beeld voordat we vertrokken over hoe dat zou zijn om mensen aan te spreken?
3: In zekere zin wel. Niet in het kader van Radio Maria. Maar als we met de scouts een verkoopactie doen, dan heb je ook wel dezelfde ervaring van... Enerzijds mensen die geïnteresseerd zijn om te weten van oké, waarom spreekt deze persoon mij aan... Anderzijds mensen die gewoon hun dag willen verder gaan. Maar voor Radio Maria, ik denk... Ik had niet echt zo een beeld van hoe mensen daarop zouden reageren. Om zo voor ja, een opname of voor de radio iets te willen zeggen. Ik zou denken dat er veel meer mensen dat liever niet zouden doen. Dan dat we eigenlijk hebben aangesproken. Dus.
0: Ja, want dat valt heel goed mee, hè?
3: Ja, ja.
0: De meerderheid van die we aanspreken zegt eigenlijk ja.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat zo'n 3-4 mensen die misschien dan zo waren van ja, nee, dank u. Of gewoon doorliepen.
0: Ja, of zo, ja. Ook altijd een paar mensen die zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
3: Ah ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Ja.
0: Maar ja, ook deze keer ging het eigenlijk heel vlot om mensen ja. te vinden die bereid waren om mee te doen. Ja.
3: Ik had wel verwacht dat we er langer tussen... interviews of tussen de mensen in, dat we langer zouden moeten mensen aanspreken dan dat we gedaan hebben. Dus dat is, ja. Ja, liep echt vlot. Ja.
0: Ja, ook deze keer hebben we het een paar keer gehad dat ik niet kon bijhouden met hoeveel mensen we al gesproken hadden, omdat we eigenlijk onmiddellijk een nieuwe groep vonden.
3: Ja, ja.
0: Dus had ik geen tijd om vlug een notitie te maken.
3: Ja,
0: dus dat is altijd teken dat het heel vlot gegaan is.
3: Ja, ja, dat is waar. Ja.
0: Oké, okay, dan gaan wij nog naar de volgende twee vragen luisteren. Dat waren twee vragen over het Oude Testament. Onze eerste Bijbelse vraag is: hoe heten de twee oudste zonen van Adam en Eva?
4: Oh, geen idee. Ik wist niet dat ze... Maar ja, natuurlijk gaan ze zonen hebben. Maar ik heb geen idee. Nee.
0: De ene zoon vermoordt de andere. Kan misschien een hulp zijn?
4: Daar heb ik wel al iets van gehoord. Misschien geleerd op school, maar... ja, nee, ik heb geen idee.
7: Sorry, dat is voor die ding. Oh, dat kan ik niet. Oei, oei. Dingen... Nee, ik durf het niet zeggen.
0: Nee, doe een gokje, doe een gokje.
7: Nee, maar ik ga super dom klinken, ik durf echt
4: niet. Nee. Jij weet het meest
0: over. Het is beter om een fout antwoord te geven dan om geen antwoord te geven, hoor.
7: Geen eerste letter zeggen.
0: Wel, het zijn er twee, hè?
7: Ja.
0: Oké, okay, de eerste van een van de zonen is een K.
7: Kane.
0: Ja,
7: en Abel dan.
4: Ja.
7: Oké, okay, dat wil ik zeggen, maar ik durfde niet.
0: Exact, ja. Dus Kain en Abel.
7: Oké. Okay.
0: Mega goed. Als je die van de eerste keer gezegd hebt, dan was iedereen zo... Wow.
7: Ja.
4: Mozes,
5: Kain, nee. Kain en Abel. Kain en Abel.
6: Sorry, geen idee.
12: Ik denk ook niet, geen idee.
0: De een vermoord de andere.
6: Wij zijn op historisch... vlak niet echt kenners, hè?
0: Nee, geen idee.
6: Sorry.
5: Abel en Kain.
7: Ik heb echt geen idee.
4: Ik ga één willekeurige naam geven. Johannes.
0: Johannes is een zeer Bijbelse naam. Maar niet het antwoord dat we zoeken. De ene vermoord de andere. Kan misschien helpen.
4: Nee, sorry.
13: Abel en Kain.
11: Ik heb geen idee. Noah en Jezus.
0: Twee mooie Bijbelse namen, maar niet de antwoorden die we zoeken.
11: Ah. Ja,
0: de ene vermoord de andere. Kan misschien helpen?
11: Ik heb geen idee, sorry.
0: Ik weet het niet. Ik weet
11: het niet. Doe maar een gokje. Oké, maar niemand van ons is zo geloof ik. Oh, wacht, ik kan gokken.
12: Doe maar een gokje. We kennen de naam de Bijbel.
11: Twee. Oké, Mozes en Noah.
0: Twee belangrijke figuren uit het Oude Testament, maar niet wie we zoeken.
11: Oké.
0: De ene broer vermoordt de andere. Misschien dat kan helpen.
11: Romulus en Remus.
0: We komen niet voor in het Oude Testament.
11: Oei. Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Geen enkel idee?
11: Nee.
0: Kan je namen uit het Oude Testament of helemaal niet?
11: Een paar, maar ik zou niet namen kunnen opnoemen met personages.
0: Oké. Misschien kan het helpen om te zeggen dat de ene de andere vermoordt?
11: Ja, dat weet ik wel, maar de namen...
10: Isaac? Nee, ja. Nee. Ik moet passen.
4: Een tip,
10: als je me zegt, zal ik weten. Hoor.
4: De ene vermoordt de andere.
10: Ah ja, Kain en Abel.
4: Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinai de 10 geboden ontving?
14: Wacht, ik denk dat ik het weet, maar... En kunt u bijna ook een keer aan?
0: Welk beeld aanbaden de Israëlieten? We zoeken een dier. Ze maakten zelf
14: koe.
0: Een...
14: koe, ja. Een gouden koe was het.
7: Maar ik zou het echt niet weten.
14: Nee.
7: Ik zou denken een Jezusbeeld of een Mariabeeld of zo. Ja.
0: Dat zou goed geweest zijn. Wat ze doen is niet goed.
7: Oei.
14: Dieren.
7: Ah ja, oei.
4: Dieren.
0: Inderdaad, we zoeken een dier. Ze maken
15: Een leeuw of zo? Nee.
16: Het is geen leeuw.
8: Nee. Is het een groot dier?
15: Het is een vrij groot dier, ja. Het is zo'n vrij normaal dier wel. Je zou het zo in een wei tegenkomen.
8: Een koe.
15: Zag je
8: een koe?
15: God heeft hen juist bevrijd uit slavernij. En zo wat eerste wat ze doen, als ze een beetje onzeker worden, is een gouden stierkalf maken en dat dan
8: Ik wou stier zeggen, maar ik durfde niet. Ik moet tegen je zeggen wat ik denk eigenlijk.
5: Dat gouden kalf.
15: We zoeken eigenlijk een dier. Ze maakten een beeld van een dier en hen baden dat dan alsof dat de god was die hen uit Egypte had geleid.
6: Maar kom.
8: Ja.
6: De leeuw.
15: Had gekund. Het is een meer voor ons dagdagelijks dier.
8: Een ezel?
6: Ja, dagdagelijks. Hè. Hond of kat. Of vis. We hebben de kat.
8: Over de 50, alles is in. Je gaat het zeggen en dan wellicht. Maar nee.
15: Het is een beeld van een dier.
8: Geen lam, hè? En
15: dan, geen lam.
8: Geen lam, hè? Ik dacht aan een ram. Allee, zoiets. Zijn. Allee, een dier. Een kameel. Een slang. Ja, een slang.
15: Het is een beeld van een dier. We zoeken een dier.
8: Van een dier.
15: Ja, ze maken uit al het goud dat ze bij hebben een beeld van een dier.
16: Echt geen idee.
15: Het is een dier dat je zo in de wei zou tegenkomen.
8: Een koe.
13: Oh, dat ben ik vergeten. dat ben ik vergeten.
15: Het is een dier.
13: Nee.
15: Nee. Ze rapen al hun goud bijeen.
13: Een gouden kalf. Kan dat?
15: De Israëlieten verzamelen al het goud dat ze bij hebben. En ze smelten daar een beeld van. Het is een dier. We zoeken een dier.
11: Een arend.
15: Wil je een gok? Wil je ook een gokje wagen?
11: Een aap. Een olifant.
17: Een tijger.
15: Het is een dier dat wij ook zo in de wei zouden tegenkomen.
11: Een geit.
17: Jij hebt dat nog gedaan?
11: Ja.
17: Dat verhaal zegt me iets, maar ik weet de naam niet.
11: Ja, het verhaal zegt me iets, maar ik kan de naam niet weten, denk ik.
15: We zoeken een dier.
8: Een dier.
17: De wolf.
11: De wolf.
15: Had gekund, het is geen wolf.
8: Shit. De leeuw.
11: Ik weet het niet.
17: Ja.
11: Een leeuw.
15: Nee. Nee, ze rapen al hun goud bijeen en smelten daar een dier van. Je kunt het zo in een wei tegenkomen.
8: Een wei?
17: Een paard.
8: Een koe?
17: Een schaap.
11: Een koe.
8: Oh.
11: Een gouden lam, denk ik. Een schaap.
15: Bijna perfect. Goud. Een gouden...
11: Schaap? Lam? Nee.
15: Maar het is inderdaad een kalfje. Een kalf. Gouden... Een kalf, ja. Weet je eigenlijk wel dieren tussen, neem ik aan. Ja. Alhoewel, er zijn wel een paar dieren die een kalf hebben, niet?
11: Ja, een klein koe.
10: Welk beeld?
15: Ja.
10: Christusbeeld?
14: Oh, nee, dat is Nieuwe Testament.
10: Dat is
15: een afgodsbeeld. Ja. Het is iets slechts dat ze doen.
10: Iets slecht?
15: Ja, het is een afgodsbeeld.
10: Nee, ik zou het niet weten.
14: Ze zijn op zoek naar een dier.
10: Een slecht dier. Een wolf?
14: Ja, een dier dat je eigenlijk nog wel alle dagen kunt tegenkomen.
10: Wow, een hond.
14: Nee,
10: dat is niet slecht.
15: Maar het dier is niet per se slecht, hoor. Het is slecht dat ze er een god van maken. Ze denken dat het een god is. Dat is wat slecht.
10: Ja, wow. Er zijn veel goden in de wereld, hè. Iedereen krijgt zijn eigen god een beetje. Nee. Allee, een voorstelling, hè. De duivel. Nee, dat is geen dier, hè.
14: Nee.
10: Wilt u dat mijn mond trekken? Kom niet.
14: Het staat in de wei.
10: Wat?
14: Het staat in de wei.
10: Een koe?
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij samen geluisterd naar vragen 3 en 4. die we de mensen gesteld hebben in Aas, de vragen over het Oude Testament. Wat vond jij van de antwoorden, Anna?
3: Nog wel goed, eigenlijk. Zeker zo de vraag over de zonen van Adam en Eva. Want ik verwacht dat mensen dat minder goed gingen weten. Maar ik denk, dat is ook wel een soort naam. Het zijn twee namen die gemakkelijk aan elkaar hangen, omdat die altijd zo in één zin worden gebruikt. Dus ja, zeker hoe dat mensen soms dat nog wel echt direct weten. Ik zo,
0: ja,
3: wow.
0: Ik vond dat ook vrij verbazingwekkend, dat er echt veel mensen waren die onmiddellijk Kain en Abel konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Want er waren dan ook een hele aantal die het dan wisten als we iets van hint gaven.
3: Mm-hmm.
0: Dan vooral over het verhaal, de ene vermoord de andere. Dan kwam er bij veel mensen het naar boven.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ik had ook nooit verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zo onmiddellijk, spontaan, die twee namen konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar ik vond dat bij de tweede vraag uit het Oude Testament ook, over welk dierenbeeld ze aanbidden.
3: Mm-hmm.
0: In de woestijn, de Israëlieten, vond ik eigenlijk ook opvallend veel goede antwoorden.
3: Ja, dat is waar. Of zo wel antwoorden waarvan je wel merkt van ja, ze weten wel zoiets. Of zo bijvoorbeeld iemand zei een gouden lam. Ja, dus ik zo, oké, die persoon heeft wel zo het beeld in zijn hoofd van wat het juiste antwoord is. Dus
0: ja, die kan gewoon op het moment zelf niet op het juiste dier komen, gebeuren, maar die wist duidelijk waar het over ging.
3: Mm-hmm. Inderdaad, ja. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen zo leeuw zeiden. Ik weet niet waar de connectie vandaan zou komen, maar het is wel...
0: Het is misschien gewoon het dier dat ze associëren met de regio of zo.
3: Ah ja, misschien.
0: Weet het niet.
3: Ja. Oh, dat had ik nog niet zo bekeken. Ik vond het antwoord van de kat, vond ik wel het hele alledaagse dier een kat. Ja, niet slecht.
0: Inderdaad. Want... Ja, bij die mensen hadden we niet gezegd in de wei, denk ik. Gewoon, het is een alledaags dier.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat is katten een goede gok.
3: Ja. En die mevrouw zei ook slang. Dat is ook zo wel Mozes met de ziekte in de woestijn, zeker.
0: Ja, inderdaad.
3: En dan een slang op een staf, een slang op een paal. Zo.
0: Ja, inderdaad, ook zeker met Mozes geassocieerd. Ja, een beeld van een slang.
3: Ja. Ja, ik wist niet van antwoorden wat ik moest verwachten als we dat dan deden. Maar uiteindelijk, ik ben wel verrast verbaasd.
0: Ja, inderdaad, er blijft toch veel hangen nog soms.
3: Ja, precies, ja.
0: Oké, dan gaan we nog eens luisteren naar muziek. En dan gaan we over naar de vijfde en zesde vraag. De vragen over het Nieuwe Testament. En die gingen alle twee over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betuigen?
1: Ik heb geen idee. Respect, ik weet niet.
0: De manier waarop je iemand kunt tonen dat je hem lief hebt. Maar het is wel een heel uitzonderlijke manier. Je gaat het niet alle dagen kunnen doen.
1: Ja, daar heb ik geen idee.
2: Nee, maar ik heb er diep over nadenken over die vraag. Wat af.
0: Het is het ultieme dat je kunt doen voor je vrienden.
2: Helpen, behulpzaam zijn.
0: Nee. Echt nog veel meer dan dat.
2: Voor elkaar zijn, zorgen voor elkaar, nee.
0: Het is een beetje in een extreme situatie wel. Het is niet iets dat je alle dagen gaat doen.
2: Leven opofferen voor elkaar.
3: De grootste liefde voor hem sterven zeker.
4: We hebben nog niet goed opgelaten in de lesgodsdienst. Pas, sorry.
0: Het is een heel, iets heel groots dat je eigenlijk maar één keer kunt doen.
4: Hoi.
0: Hij doet het zelf.
4: Verrezen?
0: Sorry, wat zei je?
5: Vergeven.
0: Vergeven. Het is echt veel groter dan dat. En verrijzen vind ik wel een leuk antwoord, maar het is eigenlijk wat hij daarvoor doet.
4: Sterven.
5: Vergeving.
6: Naaste liefde.
0: Naaste liefde is inderdaad waartoe wij allemaal geroepen zijn. Maar we zoeken echt één specifieke daad die je kunt doen.
5: Het wassen.
6: En jij deed dat toch bij Maria Magdalena?
0: Ik vind dat een heel mooi antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is echt een heel grootse daad die je maar één keer in je leven kunt doen.
5: Je opofferen voor iemand.
0: Gokje. Het is dus niet iets dat je gewoon dagelijks zou doen voor je vrienden. Het is echt een heel grote daad.
1: Sterven voor de vrienden?
7: De grootste liefde dat je je vrienden kan betuigen. Hun graag zien, kameraadschap.
0: Ja, maar het is echt een één specifieke daad waar we naar op zoek zijn. Het is niet iets dat je alle dagen kunt doen. Je kunt het eigenlijk maar één keer doen voor je vrienden.
7: Je kunt het maar één keer doen. Ja.
0: Ja. Jezus doet het zelf ook.
7: Ja?
0: Ja.
7: Geef mij een hint.
0: Wat moet ik geven als hint? Het is een manier waarop je je vrienden hun leven kan redden.
7: Geen idee.
0: Het heeft alles te maken met leven en dood.
7: Ja man, het Nieuwe Testament. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat nog gelezen heb. Als ik het al gelezen heb.

0: betrouwbaarheid.
1: Zeg dat?
0: Betrouwbaarheid.
2: Dat is een heel mooi antwoord. Maar we zoeken iets heel specifiek. Het is echt één daad.
0: Loyaalheid.
1: Ik weet het niet.
3: Loyaal.
4: Yep.
1: Maar nee, ja. één jaar. Twee jaar.
0: Heeft heel zijn leven lang gezien.
1: Ik heb niet meer ervaring dan jullie.
2: Je mogen gewoon een gokje wagen, hoor. Geen zorgen.
0: Okay. Loyaalheid.
2: Ja, maar we zoeken dus echt een actie.
0: Een actie?
2: Dus, ja.
4: Een actie.
0: Verdediging.
4: Actie.
3: Iets. Ja, jezelf opofferen voor hem.
1: Opofferen.
0: Ja, ja. Jezelf opofferen.
5: Grootste liefde. Nee, ik zal het niet weten.
2: Het is echt één specifieke daad die je één keer in je leven kunt stellen voor je vrienden?
5: Eén keer. Je leven geven.
6: Dat is volgens wat?
7: Volgens Jezus de grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan betuigen. De grootste daad.
6: Zijn leven geven voor iemand.
7: Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
8: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet.
2: Het is onder andere zijn naam en waar hij vandaan kwam.
8: Nee, ik weet het ook niet.
9: Welk wat?
2: Opschrift. Er stond een kleine zin boven Jezus aan het kruis.
9: Ja, moet ik weten eigenlijk. Nee.
8: Dat hij doodging voor onze zondes.
2: Dat had gekund, maar dat is niet juist het antwoord. Ja, was echt, ik vind dat een heel goed antwoord, maar dat is niet wat we zoeken.
9: Oei, oei.
2: Het is eigenlijk een beetje een soort titel. Waar dat hij vandaan komt en dan...
9: Bethlehem.
8: Nee, ik weet het niet.
3: Nee.
10: Goh, dat weet ik niet. Nee, dat was meer nee en dan of zo. Nee.
2: Ja, maar we zoeken de zin, niet de afkorting.
10: Ah, dus ja. Is dat niet in mijn... Wacht, hè. In mijn hand geef ik mijn ziel of al zoiets.
11: Toch geen idee wie die wietjes zijn, hè. Sorry, pas. Ik zie toch een klein beetje voor me, maar kan ook past.
9: Ja, nee, dat weet ik niet.
2: Geen idee?
9: Nee. Kan het Latijn zijn,
2: nee. Het stond... Het was in drie talen eraan bevestigd. In het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar de zin zelf, enig idee...
9: Een tipje, het eerste woord.
2: Het eerste woord is Jezus. Het is eigenlijk een soort titel dat Pontius Pilatus hem geeft en de Joden zijn er niet mee gediend dat dat op het kruis staat.
9: Jodenkoning.
2: Het is eigenlijk een titel. Pontius Pilatus geeft hem een titel en de Joden zijn er niet mee gediend dat hij dat aan het kruis hangt. Want zij denken dat het niet waar is.
9: De Zoon van God.
2: Had helemaal gekund, dus niet wat we zoeken. Het gaat specifiek eigenlijk ook over het Joodse volk.
9: Ik weet het niet, sorry.
12: Ik ook niet.
13: Inri.
2: En weet u wat dat betekent?
13: Nee, dat ben ik ook vergeten.
2: Het is eigenlijk een titel. Dat Pontius Pilatus laat vastmaken aan het kruis. De Joden zijn er niet blij mee dat dat op het kruis staat.
13: Terug. Geen flauw idee.
4: Wat is een optie?
2: Een klein tekstje. Het is eigenlijk een titel die aan Jezus gegeven wordt.
4: God.
5: Profeet.
2: Twee heel goede gokken, maar niet wat we zoeken.
5: Amen. Gods bloed. Ja, het bloed van God.
1: Was dat niet Inri?
2: Dat is inderdaad juist. Heb je ook enig idee wat dat betekent?
1: Nee.
2: Het is eigenlijk een titel. Hij is koning van...
1: Ik weet het niet.
5: Opschrift.
2: Ja.
5: Ik wist niet eens dat er een opschrift op stond eigenlijk.
2: Ja, Pontius Pilatus laat eigenlijk een titel van Jezus aan het kruis bevestigen. En de Joden zijn er niet blij mee.
5: Koning dan zeker?
6: Inri, was dat?
2: Mm-hmm, ja.
6: Wat is die afkorting daarvan? Dat is Latijn, denk ik. Hè? In vrede, rust hij of zoiets? Of...
7: Nee.
6: Ja, Inri?
7: Het is een titel voor Jezus.
6: Ah, de Zoon van God? Of,
7: de Joden waren er niet zo blij mee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand samen met Anna op stap gegaan in Aalst en hebben daar 11 gesprekken gehad op de Grote Markt met best veel personen. En we hebben juist samen geluisterd naar de twee vragen over het Nieuwe Testament. Bij deze vragen zou ik zeggen, er waren minder mensen die spontaan het antwoord wisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar wel een mooi aantal mensen, als we dan wat meer context gaven, die er toch op konden komen. Denk je ook niet?
1: Ja. Of zo, ja, na één tip, dat ze wel zo waren van, ah ja. Zeker de vraag over de grootste liefdesdaad. Ik was ook wel verbaasd in hoeveel mensen na zo'n paar keer iets gezegd te hebben, daar wel uiteindelijk opkwamen. Dan,
0: ja, dat vond ik ook echt.
1: Ja.
0: Dat is niet. Ik denk dat er niemand was. We gaan straks de statistieken overlopen, dus dan kunnen we het nog eens zien.
1: Ah, ja.
0: Maar ik denk dat er niemand was die daar onmiddellijk spontaan het antwoord op wist. Maar met een beetje hulp waren er echt heel veel mensen die daar dan opkomen. Dat dat het ultieme is dat je aan je vrienden kunt betuigen.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich een heel, ja, heel mooi beeld dat er toch nog veel van wat het christendom is,
1: mm-hmm,
0: dat mensen daar toch een beeld van hebben, van de barmhartige God. Die ook, en hier gaat het natuurlijk over Jezus zelf, hè, die zichzelf opoffert aan het kruis.
1: Ja. Het is echt een van de mooiste vragen van heel de reeks. En, ook dat het ook zo geen, het is geen vreemd concept voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. En de tweede vraag, ook daar waren er ook een mooi aantal mensen die daar ofwel INRI, de afkorting,
1: mm-hmm,
0: wisten, of wisten dat hij iets met koning te mm-hmm maken had.
1: Ja.
0: Want dat is ook wel een beetje een niche vraag al, denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet, denk niet dat ik het zelf direct zou weten ook, die vraag. Ik vind het wel chic zo, mensen die dan zeiden, ah ja, koning van de Joden. Dat ze wel zo ergens die wel in de trend wisten waar ze moesten zoeken en zo.
0: Ja.
1: Ja,
0: die dan vooral wisten, als ze context gaven, Pontius Pilatus, die het laat doen. Mm-hmm. De Joden zijn er niet mee gediend, dat ze dan
1: wisten
0: waar het over ging.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog luisteren naar de volgende vier vragen. We gaan de laatste vier vragen samen nemen. Dat waren de meer specifiek katholieke vragen. Vragen over de liturgische kalender eigenlijk. En twee vragen over Aalst en geloof in Aalst. Daar gaan we nu samen naar luisteren.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
2: De meimaand? Jezus,
0: dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
2: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
2: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
3: Maria.
0: Exact.
3: Maria.
4: Maria. Dat is niet moeilijk.
5: Maria.
0: Het is een vrouw.
6: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Heb ik nou een tipje?
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
6: Maria?
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen. Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
7: Ah, het is een Maria.
8: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
8: Je weet het.
5: Maria.
7: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
7: Nee. Moeder Maria dan?
5: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
2: Geen idee. Ik weet in mijn zoon. Sorry.
3: Ik mis al een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
2: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
2: Nee.
3: 50 dagen na.
2: Pinkstermaandag.
4: Onze Lieve Heer in mijn hart.
0: Nee, het is nog daarna.
4: Het is Sinkse.
9: Pinksteren.
10: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Nee.
3: Pinkster.
10: Maar Witte Maandag is
3: een Pinkster.
10: Pinkster.
3: Ja. Ja. Witte Maandag. Ik kan niet... Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misreken.
6: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof?
6: Ja, juist.
1: Pinksteren.
8: Oh.
3: Nee, dat daarvoor.
8: Nee.
3: Dat,
7: is dat niet zo lichtfeest? Hemelvaart?
9: Nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
8: Dat is ongeveer een goede maand.
6: Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
8: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
7: Ja, ik weet het ook niet.
9: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode.
3: Wacht,
0: hoe is dat? Het is vakantiedag. Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
8: Oh, nee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
3: niet
8: van.
3: Wist, denk ik.
8: Pinkstermaandag.
9: Ja? Oh,
7: Pinksteren?
0: Ja.
9: Onze Lieve Heer Hemelvaart.
2: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
9: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de Heilige
2: Geest. Van de Heilige Geest. Ja, ja.
1: Goed, hè.
2: Ja, ja. Kent u de naam?
9: Nee. Ja, ken als je mij zegt op...
0: Dan gaan we naar 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
2: Ja, veel weet ik niet over Aalst. Dus...
0: Ben je zelf van Aalst of niet?
2: Nee.
0: Okay. Dus ook wel, buiten Aalst is dat ook wel heel bekend. Er is een film over, een musical.
2: Is een musical?
0: Ja.
2: Ik dacht dat... nee, het was een pater. Dat... Pater Daans, maar dat gaat niet.
6: Krijg ik geen priester.
3: Ik krijg alleen maar priester.
6: Priester Daans.
3: Ja, dat ging ik ook zeggen. Oh, ja. Ik alleen maar priester Daans.
4: Priester Daans.
9: Pater Damian?
0: Ik snap, als je bekende Vlaamse priesters zoekt, dat dat je naar boven komt. Maar dat is niet wie we zoeken.
9: Hij is van Ieper, dus dat is nogal moeilijk.
0: Maar hij is ook in heel Vlaanderen bekend, hoor. Er is een film over hem.
9: Oh. Ja, Daans. Juist.
0: Daans.
2: Ja.
6: Ja, priester Daans.
0: Tijdens de industriële revolutie.
9: Daans. Alles wat gelezen, overgelezen.
0: Ah ja?
9: Filmen gezien, ja, natuurlijk.
7: Priester van alles.
8: Adriaan.
7: Don Bosco.
0: Dat is een heilige van de jeugd, maar dat is niet meer wie zoeken.
7: Jozef.
8: Priester Daans.
6: Daans.
0: Politie.
8: Ja, natuurlijk priester Daans.
2: Welke priester van Aalst zette zich in de...
1: de patroonheilige van Aalst?
2: Ik zou het niet weten.
11: Ook de parochiekerk hier heet zo?
2: Ja, ik zou het niet weten.
11: Misschien het meest bekende beeld van hem is dat hij op een gegeven moment een bedelaar tegenkomt. En hij scheurt zijn mantel in twee.
2: Ja, Sint-Nicolaas. Ja.
12: Patroonheilige.
13: Is dat iemand in de kerk of zo?
11: Ja, een patroonheilige is eigenlijk een heilige die speciaal voor jou, in dit geval een stad, speciaal voor deze stad bidt. Ah. Je hebt ook zelf een patroonheilige.
13: Dat staat wel in de kerk, maar ik zou het niet weten.
11: Ja, de kerk, de parochiekerk heet ook zo.
13: Sint-Martinus. Oké, Sint-Martinus dan.
4: De heilige Martinus.
14: Stelt dat hier niet
11: naar? Die kerk is naar hem vernoemd.
15: Sorry.
11: Misschien dat dit kan helpen. Hij was een Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen die langs de kant van de weg zit. En hij scheurt zijn mantel in twee om hem de helft te geven. Want de andere helft was van het Romeins leger, dus dat kon hij niet afgeven. Ze geeft eigenlijk zijn eigen deel.
15: Maar moet ook beter een beetje opletten en de laatste zien is misschien.
11: Ze ligt begraven in Tours in Frankrijk.
15: Uit Valsen ga ik je al zeggen.
11: Het is Sint Maarten of Martinus.
15: Oh, kijk. Kijk, okay. Als eerst hij al zei.
13: Oei, ja, maar bijna een patroonheilige.
11: Elke stad heeft een patroonheilige.
13: Kan nu.
14: Nee, wij weten
13: het. Wij zijn Sint Barbara, maar dat is van de
11: kerk daar heet...
13: Sint Martinus.
11: Sint
5: Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus School. Instituut.
6: Ik ga het wel weten als je het zegt, denk ik. Maar ik kom er niet direct op.
11: Dus de Romeinse soldaat die zijn mantel in twee scheurt om aan een arme te geven. De kerk daar.
6: Sint Martinus?
16: Sint-Jozef? Nee. De patroonheilige van ons. Tja, dat is een goede vraag. Sint Maarten? Mm-hmm. Sint Maarten, ja.
17: Prins Camille.
11: Dat hebben we nog al gehad van antwoord, was niet juist.
17: Den Doge.
11: Den Doge?
17: Ja, burgemeester.
11: Oké. Okay. Nee. Het is een heilige, hij is al lang dood. Hij leefde in de eerste eeuwen na Christus. Hij is het meest bekend door het feit dat hij op een gegeven moment zijn mantel in twee scheurt. Dat was een Romeins soldaat. Om de helft van zijn mantel aan een arme persoon te geven. Die je tegenkwam.
17: Oh, ik kan dat verhaal. Ik ben die naam vergeten.
11: In Aalst krijg je er ook als kind cadeautjes van.
17: Ah, Sint-Nicolaas. Sint-Niklaas.
11: Nee, dat is uit Aalst.
17: Huh? Ah, Sint Maarten.
14: Wat is dat?
11: Een patroonheilige is een heilige die in dit geval voor een stad... speciaal voor die stad bidt. Die je speciaal kunt aanroepen om je stad te beschermen.
17: Ik wist dat.
11: Dus steden hebben dat, mensen hebben dat ook. We zoeken iemand die in de eerste eeuwen na Christus leefde. Dus hij is al lang dood. Hij is zelf nooit in Aalst geweest, ik zeg.
17: Nee, dat is 18e eeuw.
13: Ja, wel.
11: Hij was een Romeins soldaat.
13: Oh, keizer.
11: Hij was geen keizer, nee. Hij is een nederige Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen, langs de kant van de weg. En dan...
13: Dingen, de Sint.
11: Ja?
13: Ik weet zijn naam niet.
17: Zegt hij?
13: Sinterklaas. Nee.
17: Sint Maarten.
13: Ja. Sint Maarten?
17: Dat is een moeilijke. Wat voor een eigenlijk? Sint Martinus. Goeie berekende gok.
15: Dat zou een keuze zijn. Wacht, hè. Petrus?
1: Nee, het is een Romeinse soldaat die zijn mantel in twee snijdt.
15: Ah, Martinus.
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij de laatste vier vragen gehoord. Die gingen over liturgische feesten en over Aalst. Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Ja, de Maria zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. En ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk mensen zijn dan ook zo van, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel. Ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig of stellen wel zich als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest of dat, dan zeggen ze, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven en ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, was het weekend en ik ben op retraite geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk ik dat wel vind, dat ook op vlak van in gesprekken en zo, ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En daarna is het tijd voor ons voorlaatste fragmentje, waar we gevraagd hebben of de personen die we hebben aangesproken, of zij zelf gelovig zijn, mm-hmm, zij in contact komen met gelovige mensen, of zij daar ooit vragen over stellen. Daar gaan we naar luisteren, maar eerst muziek.

0: enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
1: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou?
1: Ja. Dus het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké. Okay. En is dat iets wat je je voor zou interesseren of helemaal niet?
1: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
2: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
2: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
3: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
4: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
5: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
5: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
5: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Dat zat sowieso op mij, dat was wel aan de katholieke lagere school en zo geweest. Dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
5: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, mega tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
3: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
5: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar je mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
6: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
6: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
6: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zit, ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
7: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus, okay. Ja.
0: Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
7: Maar ik ben bewust niet zo... ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet iets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheïst.
0: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
9: Of... Ik niet. Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
0: Voilà. Oké. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
7: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dus niet echt eigenlijk?
7: Nee.
0: Oké. En jij?
10: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: En... Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
10: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
0: Oké.
7: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
11: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
11: Dat ik soms eens bid. Bidden. Dat wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè.
2: Ja.
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
12: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
12: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
12: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
12: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
0: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
13: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan met twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
14: Ik heb ook mijn twee.
13: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan. En dan heeft ze beide gedaan.
0: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
13: Nee, niet echt, nee.
0: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
15: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
0: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
15: Nee.
0: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
15: Soms wel, als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
16: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
2: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, zo ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik. Denk na.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. Wij hebben zo net geluisterd naar ons voorlaatste fragmentje, waar wij de mensen in Aalst op het einde van de kleine quiz eigenlijk die we hen hebben laten doen, nog gevraagd hebben of zij zelf gelovig zijn, of in contact komen met het geloof, op welke manier dan ook. En jullie konden juist hun antwoorden op die vraag horen. Wat vond u van de antwoorden, Ada?
17: Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeker zo de jongere scholieren en zo die we geïnterviewd hebben, dat ik dat niet verwacht had. Dat ze bijvoorbeeld ja, daar over praten of zo. Of dat ze... Maar dat is misschien een laagdrempelige verwachting misschien. Aan de andere kant is ook wel mooi dat ze... Dat je over onderling onder vrienden wel merkt dat daarover gepraat wordt. En dat niet iets dat... Ook al is dat niet iets dat in hun leven een rol speelt. Dat ze daar toch wel vragen over hebben. Of nieuwsgierig of zo over naar zijn. Of misschien aan hun vrienden vragen van ja, waarom ben jij gelovig?
0: Ja, en dat er genoeg katholieken in een klas zitten om het over te kunnen hebben ook.
17: Ja, inderdaad.
0: Lijkt mij zeker ook niet vanzelfsprekend.
17: Nee, dat is waar.
0: Ja, en dat één meisje dat we gesproken hebben, die eigenlijk zelf bekeerd was. Zij, toen dat wij met hen aan het spreken waren op het einde, kwam er juist een groep jongens aan, die van dezelfde school zijn. En kunt u ook in het fragmentje dat we juist gehoord hebben, ga je op een gegeven moment ook zeggen aangedaan.
17: Ja.
0: Dat was tegen die jongens. En daar was ook een jongen bij die een kruisketting aan zijn hals had. En die zo een beetje naar ons aan het tonen was van hey.
17: Ja, ik had wel het gevoel dat hij dat ook wel... Allee, het leek wel iemand die zo was van oh, ik zal dat ook wel willen doen.
0: Dan wordt het tijd om het laatste onderdeel van onze uitzending te doen. We gaan de statistieken overlopen en te weten komen op welke antwoorden er juist geantwoord is en hoeveel mensen juist hebben geantwoord.
17: Ja.
14: We gaan dat als volgt doen, als dat goed is, Anna. Ik ga de vragen zeggen.
18: Ja.
14: Jij mag het juiste antwoord geven.
18: Oké.
14: En dan zal ik zeggen hoeveel mensen juist waren.
18: Alright, is goed.
14: De eerste vraag is niet onmiddellijk echt een kennisvraag, maar kent u Radio Maria? We hebben dus 11 gesprekken gehad, maar eigenlijk met een stuk meer mensen dan dat gesproken. Mm-hmm. En dat blijkt ook uit deze vraag, want er waren 16 mensen die nee geantwoord hebben en 6 mensen ja. Ja. En van die 6 mensen die ja zeiden, was het merendeel gewoon van naam eigenlijk. Ze hadden er alles van gehoord.
18: Mm-hmm.
14: Maar ook een paar die dan meer wisten van, het is een christelijke radio, die een beeld hadden van wat het precies was.
18: Ja, ja.
14: Maar in totaal dus eigenlijk 24 mensen die wij gezien hebben.
18: Ja. Ja.
14: Oké, dan naar een eerste vraag met een juist antwoord.
18: Mm-hmm.
14: Radio Maria is een katholieke radio, maar wij maken deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief? In ongeveer 30 landen, 60 landen, 90 landen of 120 landen?
18: 90 landen.
14: Exact, het juiste antwoord.
18: Tada!
14: En dat hadden 6 mensen juist.
18: Oeh. Okay. Ah, ik dacht dat meer mensen 90 hadden gezegd. Maar ook wel heel veel mensen die 60 hadden gezegd, denk ik.
14: Ja, 60 is het antwoord dat we het meest gehad hadden.
18: Ah ja, oké. Okay. Ja.
14: Dan gaan wij naar het Oude Testament. Hoe heten de 2 oudste zonen van Adam en Eva?
18: Kain en Abel.
14: Exact. En dat hadden 4 mensen juist.
18: Oh.
14: En dan nog 1 iemand die na een hint, die iets extra informatie nodig had, maar die het dan ook wist.
18: Ah ja, ja.
14: Dan was de volgende vraag, welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinaï de 10 geboden ontving?
18: Een gouden kalf.
14: Inderdaad, een gouden kalf. En dat hadden 3 mensen juist. En 2 mensen was aan hun antwoord te blijken dat ze echt wel het verhaal kenden, maar dat ze gewoon niet exact het juiste antwoord konden geven.
18: Ja.
14: Die wisten dat het over dieren ging, of die wisten dat het een gouden beeld was, maar niet op het juiste dier konden komen.
18: Mm-hmm.
14: Dus ook daar zeker geen slecht resultaat. Het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die je aan je vrienden kunt betuigen?
18: Je leven geven.
14: Inderdaad. En dat hadden 2 mensen juist, en 7 mensen wisten daarna een hint te krijgen. Dus die konden niet onmiddellijk, die wisten niet onmiddellijk dat dat de woorden van Jezus waren. Maar als we dan zeiden, het is een daad die je stelt, je kunt het maar 1 keer doen, dan konden zij wel het juiste antwoord geven. Sterven voor je vrienden. Nog een vraag over Jezus. Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
18: Wacht, nu weet ik het zelf niet meer. Jezus van Nazareth, koning der Joden?
14: Ja. Inderdaad, ja. Jezus de Nazoreer, koning van de Joden. Afgekort is dat INRI, in het Latijn. En er waren 3 mensen die dat wisten, de afkorting INRI.
18: Ja.
14: Ze wisten wel niet waar het voor stond, maar goed, ze wisten toch wel dat.
18: Ja, ja.
14: En 2 mensen die na een hint ook wisten dat het Jodenkoning was.
18: Mm-hmm.
14: Of koning van de Joden. Dan was de volgende vraag, aan welke heilige is de meimaand gewijd?
18: Maria.
14: Inderdaad, en dat wisten 6 mensen. Eigenlijk heel veel mensen wisten dat gewoon spontaan.
18: Ja,
14: het juiste antwoord Maria was. En er zijn nog veel mensen die ook het antwoord Maria hebben kunnen geven, maar dat was dan meer op de hints.
18: Ja, zo van, het is een vrouw, of je kent haar sowieso. Ja.
14: Ja, dus die reken ik niet mee als juiste antwoord.
18: Ah, ja, ja, ja.
14: Welk hoogfeest vindt 50 dagen na Pasen plaats en sluit de paastijd af?
18: Pinksteren.
14: Ook een vraag die heel veel juist beantwoord is. 8 mensen wisten het spontaan. Konden, of bijna onmiddellijk na een beetje nadenken, konden Pinksteren of Pinkstermaandag antwoorden.
18: Ja, ja, ja.
14: En dan 2 mensen die een hint nodig hadden om het te weten.
18: Mm-hmm.
14: Moet ook wel zeggen, 1 van de 8 kon niet op de naam komen, maar wist dus dat het ging over de neerdaling van de Heilige Geest.
18: Juist,
14: dus ook goed
18: wordt gerekend. Wordt juist gerekend,
14: absoluut. Dan gingen de laatste twee vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
17: Priester Daens.
14: Inderdaad, een van de meest juist geantwoorde vragen die we al gesteld hebben, denk ik.
17: Mm-hmm.
14: 9 mensen wisten het juiste antwoord onmiddellijk.
17: Ja.
14: Veel mensen onderbraken ons tijdens de vraag om het juiste antwoord te kunnen geven. En dan waren er nog 2 die na een hint ook wisten over wie het ging.
17: Ja.
14: Of die eerst, er was één iemand die eerst aan Pater Damiaan dacht.
17: Juist.
14: En dan het ook wist eigenlijk.
17: Dus eigenlijk iedereen, denk ik, bijna.
14: Iedereen kende de figuur.
17: Ja, ja.
14: Ja, iedereen weet wie Priester Daens is eigenlijk.
17: Mm-hmm, mm-hmm.
14: Natuurlijk, de film draagt daar veel in bij.
17: Ja, is waar.
14: En dan hadden wij als laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aalst?
17: Sint Maarten. Martinus, ja.
14: Ja, inderdaad. Sint Maarten of de Latijnse naam Sint Martinus.
17: Mm-hmm.
14: Er waren 3 mensen die dat juist konden beantwoorden. Maar er waren ook heel veel mensen die wel wisten wie hij was eigenlijk. Eens dat we dan begonnen zijn bekend verhaal van zijn mantel te vertellen.
17: Mm-hmm.
14: Of die ook wisten hoe de parochiekerk heette. Dus er waren nog 6 mensen die ook Sint Maarten hebben kunnen antwoorden.
17: Ja, dat is ook wel mooi. Dat ze zowel het verhaal achter de heilige kennen.
14: Ja,
17: ze
14: het is dus
17: ergens herkennen.
14: Ja, absoluut. Ja. Het is toch wel een figuur die gekend is ook, duidelijk.
17: Mm-hmm. Ja.
14: Dan is het nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben, zoals altijd, op het einde aan de mensen die hebben meegedaan een cadeautje gegeven. En ze konden kiezen tussen een stilo en een rozenkrans. Wil jij een gokje wagen hoeveel wij van elk hebben uitgedeeld?
17: 24 mensen, ongeveer. Hè? Ik denk dat een... Zeker, er waren 3 leerkrachten die allemaal een rozenkrans hadden gepakt. Pakt een 6 mensen.
14: Voor de rozenkrans?
17: Voor de rozenkrans, ja.
14: Oké, dat is...
17: En de rest, ja, een stilo.
14: De rest is stilo. Ja. Het was iets meer rozenkransen dan dat. We hebben 9 rozenkransen uitgedeeld.
17: Ja.
14: En 13 stilo's.
17: Oh, niet slecht.
14: Ja. Tenzij ik ergens fout geteld heb, want we hadden 15 stilo's mee. En we hadden op het einde geen stilo's meer.
17: Ah.
14: Maar ik heb er 13 geteld.
17: Ah, ik had nog wel 1 in mijn zak die verloren is geraakt. Ah, okay, dus okay, daarmee
14: dat,
17: misschien.
14: Dat is al een verklaring voor 1 stilo. Yeah.
17: Ik heb ook een stilo gepakt. Ja.
14: Maar dus ja, ja, inderdaad, niet slecht gegokt. 9 rozenkransen en 13 stilo's hebben we uitgedeeld.
17: Ja.
14: Oké, okay, dan gaan wij luisteren naar muziek. En dan nog naar het allerlaatste fragmentje luisteren, waar we kunnen horen wat de mensen kiezen.

0: dan willen we je graag nog als bedanking dat je hebt meegedaan. Okay. Een cadeautje geven. Je mag kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Maar die rozenkrans, he. Het is mooi.
0: Oké, top.
1: Dankjewel.
0: Enorm bedankt, Shirley.
1: Dat is graag gedaan, alsjeblieft.
2: Oh, ik wil een rozenkrans. Ik wil echt een rozenkrans. Dank u wel.
1: Ah, ja, ik zou ook wel een balpen.
0: Een balpen?
3: Oké. Fijne dag iedereen.
0: Oké, top.
2: Oké, okay. Schrijf je daar alsjeblieft.
1: Dank je wel.
0: Fijne dag nog.
3: Dank je wel. Voor
1: jullie ook. Smakelijk.
4: Ik denk dat jij liever een krans gaat willen.
5: Ik zou maar denk ik melk. Ja, dan doe mijn gedicht.
0: Alsjeblieft. Wilt u ook een stilo voor onze kans?
4: Een stilo dan.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
5: Ik heb gekozen voor een rozenkrans. Ja, omdat men dat als kind ook had. Een rozenkrans.
0: Oké, okay, zeer goed.
5: Ik heb gekozen voor een stilo. Hoe komt daar rond toe allen, hè?
6: Ik ga toch echt voor de rozenkrans.
0: Oké, okay, zeer goed. En nog bedankt.
7: We hebben de balpen gekozen.
2: Ik wil echt graag de rozenkrans voor mijn mama. Ja, okay. De Max. Ja, dank u wel.
8: We hebben de rozenkrans gekozen.
9: Dat kan mijn moeder geven.
0: Ja, top. En u ook?
1: Ja, dat mag.
8: De rozenkrans voor mijn mama.
0: Top. Enorm bedankt, alle drie.
4: Het is echt mooi.
0: Ja, het is een mooie rozenkrans.
4: Ja, het is een mooie rozenkrans.
0: Het is ook
4: ja,
0: mooi.
4: Okay. Met stilo, alsjeblieft.
0: De stilo, alsjeblieft.
10: Ik ben net aan het studeren in de BIP en ik heb geen stilo bij. Dus komt goed uit.
0: Oké, okay, mega goed.
11: Ik heb ook voor de stilo gekozen.
6: Ja, geef mij de rozenkrans.
12: Ja. Een stilo.
0: Een stilo?
13: Ja, maar ik heb stilo.
12: Ja, een stilo, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
12: Dankjewel.
0: Willen jullie allemaal een stilo of niet?
14: Ja, voor mij is een stilo goed.
12: Ja, dat is goed.
0: Of wil je een rozenkrans?
12: Nee, oké, een stilo is goed.
0: Maar kies maar wat je wilt, toch?
12: Nee.
14: Laat je mening niet beïnvloeden.
12: Dankjewel.
0: Niet meegaan met de groep.
12: Ja. Nee. Ik heb een pen gekozen.
15: Ik heb ook een balpen gekozen.
16: Ik ook een stilo.
17: Ik heb ook een stilo gekozen.
18: Dan ga ik voor de stilo.
0: Oké, okay, zeer goed. Alsjeblieft.
18: Dankjewel.
1: En dan als afsluiting hebben we nog een cadeautje.
6: Hola.
1: Voor u.
6: Die rest naar Londen.
1: Goh ja, zo groot is het cadeau niet.
6: Oh, oké. Okay,
19: het heeft wel ook met Maria te maken.
1: Ah, een rozenkrans ja, voor u.
6: Dat is leuk, ja.
1: Alsjeblieft.
6: Oké, okay, ik zou voor Tanneke naar luisteren, zeg.
1: Ja.
6: Voilà, met jullie in gedachten.
0: Zo, beste luisteraars, konden jullie het laatste fragmentje horen waarin we stilo's en rozenkransen hebben uitgedeeld. En zo zijn wij ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Anna, hartelijk bedankt om mee te willen gaan, om hier nu ook met ons in de studio de opname te doen.
1: Dank u wel, ik vond het echt tof. Het was leuk om te doen.
0: Dan ben ik wel zeer blij dat je het leuk vond. Is er nog iets dat je als laatste gedachte zou willen zeggen?
1: Zeker luisteren. Nee, ik vond het een mooie ervaring om zoiets te horen, de doorsnee persoon, of die daarmee bezig zijn. Ja, eigenlijk dat. Zo is het te polsen.
0: Oké, okay, zeer goed. Hartelijk bedankt. Beste luisteraars, jullie ook. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen, op deze dinsdagavond in de paastijd. De opbouw van de complete kan u vinden vanaf bladzijde 681. Daar vindt u het openingsgebed, gevolgd door de schuldbelijdenis. Daarna bidden we samen de hymne, die u vindt op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1206. Op bladzijde 1207 dan vindt u de korte schriftlezing. En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de complete. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen wij de Heer een dankgebed aanbieden, dankbaar voor alles wat Hij ons heeft gegeven. En evenzeer willen we even aan Hem toevertrouwen die momenten waar we ons verwijderd hebben van Hem, momenten waarop we hebben gezondigd. En belijden wij dan ook op het einde van deze dag onze zonden. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer,

Uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer. U met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is. Geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. En laat ons bidden. Heer,

Wees gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Regina Caeli, letare alleluia, quia que meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.

Beste luisteraars, goede vrienden, welkom in het programma Heiligen Getuigen. En wij zullen u verder voorlezen uit het levensverhaal van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. En het boek heeft de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn al gekomen in het jaar 1852, waar pater Aymar hoofd is van het college Sainte-Marie in La Seyne-sur-Mer. De volgende jaren bloeide het college onder zijn bekwame leiding. Het aantal studenten nam toe en het lesaanbod werd uitgebreid. Een en ander ging wel ten koste van zijn gezondheid. Op zeker moment kreeg hij een longontsteking en moest hij van de dokter in bed blijven. Een andere keer beval de dokter hem om rust te nemen op een locatie buiten de school. Zijn longontsteking schijnt het gevolg te zijn geweest van een voorval opgetekend door pater Maillet. Op zekere dag was pater Aymar met de koets op weg naar het landhuis van de heer Mulson, een beroemd natuuronderzoeker. De twee mannen waren zeer op elkaar gesteld. Toen hij in een nabijgelegen stad aankwam, vroeg pater Aymar de koetsier een paar minuten op hem te wachten. De koetsier zei dat hij dat zou doen. Nog geen minuut was Aymar uit het zicht of de brutale chauffeur reed weg. Pater Aymar zette de achtervolging in en moest 5 kilometer rennen om de koets in te halen, wat hem lukte toen deze tegen een heuvel opreed. Toen Aymar het verhaal enige tijd later vertelde, vroeg iemand: wat heb je tegen de koetsier gezegd? Niets, zei Aymar. Ik was gewoon blij dat ik weer in de koets zat. Bij een andere gelegenheid, toen hij aan ditzelfde incident terugdacht, bekende hij: ik zag meteen dat ik mijn gezondheid op het spel had gezet. Maar wat kon ik eraan doen? Het was niet mijn schuld en er was geen andere manier om de situatie te verhelpen. In plaats van bedroefd en van streek te zijn, lachte ik met mijn medereizigers alsof er niets gebeurd was. Niettemin werd ik er ernstig ziek door. Hoewel zijn werk veel eisend was en zijn gezondheid wankel, vond hij toch nog tijd voor allerlei andere pastorale activiteiten. Tegen het einde van 1854, op het hoogtepunt van de Krimoorlog, waren Franse soldaten en zeelieden gelegerd in La Seyne. Door een uitbraak van dysenterie had het 43e regiment zijn vertrek uitgesteld. Pater Aymar profiteerde van de situatie. Hij nodigde de officieren en de medische staf uit om op het college te komen eten en kreeg toestemming de troepen te bezoeken. 2 weken lang bezocht hij de mannen dagelijks en sprak met hen over hun geloof. Tegen het einde van het bivak hield hij een 3-daagse retraite en aan het eind daarvan ontvingen ongeveer 200 soldaten de heilige communie, sommigen voor de eerste keer. Een andere keer hielp hij in een plaatselijke parochie en raakte bevriend met de pastoor. Helaas werd de pastoor plotseling ziek, kreeg een hartaanval en stierf. Vanwege de grote genegenheid van de mensen voor pastoor Aymar vroeg de bisschop hem de leiding van de parochie op zich te nemen tot hij een vervanger kon vinden. In zijn ijver en enthousiasme voor het geestelijke welzijn van het volk, maar zonder aan zijn gezondheid te denken, nam hij het aanbod van de bisschop aan. Zijn hoofdpijnen kwamen terug
en hij stond op het punt volledig in te storten. Verscheidene keren dwong de dokter hem naar het platteland te gaan om uit te rusten. In een brief van 25 april 1855 schreef hij aan zijn maristenoverste: "Ik ga maar door, nu eens zwak, dan weer een beetje beter. Mijn hoest schijnt niet te willen ophouden. Wat kan ik doen? Laat het met rust. Ik hoop dat je het verzoek niet vergeet om iemand te sturen om mij te vervangen. Het einde van het schooljaar is nabij en ik ben aan het eind van mijn krachten, maar tevreden dat het spoedig voorbij zal zijn voor mij. Ik vertrouw erop dat u mijn verzoek niet opvat als een teken van ontmoediging. Nee, mijn medebroeders zijn hier van dien aard dat het niet eerlijk zou zijn als ik zou klagen. Ze zijn allemaal zo vriendelijk en toegewijd." Gedurende de tijd dat pater Aymar op het college was, en al enige tijd daarvoor, werd een eucharistische draad subtiel verwerkt in het weefsel van zijn spiritualiteit. Nu en dan gaf God hem een glimp van de bestemming. In een reeks brieven aan Marguerite Guillot, een vriendin en vroom lid van de Derde Orde van Maria, onthulde Aymar hoezeer hij gehecht was geraakt aan deze eucharistische aantrekkingskracht en tot hoever hij bereid was te gaan om deze goddelijke uitnodiging na te streven. "Laat mij u zeggen dat ik niet zou willen sterven zonder een groot en wonderbaarlijk idee verwezenlijkt te hebben. Een idee over de aanbidding van Jezus in het Heilige Sacrament dat God in mijn hart heeft gewekt." In een volgende brief ging hij dieper in op hoe dit idee zich ontwikkelde van een louter persoonlijke toewijding naar het stichten van een orde van het Heilige Sacrament. Hij beschreef verder hoe dit grootse idee hem op een morgen tijdens zijn dankgebed na de mis had overvallen. "Ik werd plotseling gegrepen door een sterk gevoel van dankbaarheid en liefde voor Jezus. En ik zei tegen hem: 'Is er niet iets groots dat ik voor u kan doen?' Een zachte, vredige gedachte, maar toch krachtig en duidelijk, maakte mij blij dat ik mij kon wijden aan de dienst van het Heilige Sacrament." Deze spirituele inzichten zouden in de loop van de volgende 12 tot 18 maanden sterker en duidelijker worden. De aantrekkingskracht van de Eucharistie werd groter. Lange tijd dacht hij dat het allemaal wel te integreren was in zijn roeping als marist. Uiteindelijk zou de genade hem ertoe brengen, na veel lijden, zijn maristenroeping op te geven. Hij worstelde met deze nieuwe roeping van God en kende veel onzekerheid en veel angst.

Hoofdstuk 5. Het einde van een reis. Met als opschrift: God spoort me aan. Je bent in de eerste plaats een marist. 17 jaar lang, vanaf het moment dat hij toetrad tot de maristen, genoot Pater Aymar de reputatie een verantwoordelijk en zelfopofferend lid van die orde te zijn. De maristen vertrouwden hem vele belangrijke functies toe. Hij was novicenmeester, provinciaal overste, algemeen visitator, overste van het college van La Seine en directeur van de derde orde van Maria. Terwijl hij zich geheel en al aan zijn maristenroeping wijdde, klopte God op de deur van zijn hart met een eucharistische roeping. De oorsprong hiervan is terug te voeren op twee krachtige religieuze ervaringen. De eerste vond plaats op 25 mei 1845, toen hij het Heilig Sacrament in processie droeg in de kerk van Saint-Paul in Lyon. Tijdens die processie op sacramentsdag voelde hij een sterke aandrang zijn aandacht te richten op de persoon van Christus en hij besloot zijn prediking te concentreren op Christus in de Eucharistie. De tweede ervaring had plaats op 21 januari 1851 in het heiligdom van Notre-Dame de Fourvière, waar hij sterk gemotiveerd werd een groep mannen op te richten, gewijd aan de aanbidding van Christus in de Eucharistie, als antwoord op bepaalde pastorale behoeften van de kerk. Ondanks het feit dat deze bijzondere genaden hem diep hadden getekend, bleef hij maar toch terughoudend ten aanzien van plannen om zijn eucharistische inspiratie concreet vorm te geven, waardoor hij de verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen. Tot op zekere hoogte was Pater Aymar door de stichter van de Maristen aangemoedigd in zijn eucharistisch pastoraat, vooral gedurende de laatste jaren in La Seine en in Toulon, waar de nachtelijke aanbidding al functioneerde en waar hij elke vrijdagavond preekte tijdens eucharistische devoties in de kathedraal voor een steeds groter wordende groep mannen en vrouwen van de Vereniging voor Aanbidding. Intussen werkte Pater Aymar, in de periode dat hij overste was van de communiteit van het college in La Seine, van 1851 tot 1855, samen met de Cuers in de hoop de orde van het Heilige Sacrament op te richten. De Cuers had het initiatief genomen daadwerkelijk mensen te werven om een orde van priesters te vormen, gewijd aan de eeuwige aanbidding van de Eucharistie. Aymar moest het eerste ontwerp schrijven van een mogelijke reeks regels om de groep te leiden. Daarnaast moedigde hij zelfs bepaalde studenten van het Maristencollege aan een eucharistische roeping te overwegen. Toen bekend werd dat de maristenoverste van het college, Aymar dus, maristenkandidaten voor een andere roeping had geworven, waren Aymars collega's geschokt en trachten zijn meerderen in Lyon hem disciplinair te straffen. In juni 1855 kondigde zijn overste, Pater Favre, hij kondigde aan dat hij hem zou bezoeken op het college van La Seine, maar dat hij hem er intussen op moest wijzen dat de Sociëteit van Maria een eucharistisch project niet kon aanmoedigen. Bovendien gaf Favre hem opdracht zijn betrokkenheid bij dit project te beëindigen. U bent in de eerste plaats marist. En de Sociëteit van Maria
is de schors van uw heil. U moet zich zo voorzichtig gedragen dat u niet te verwijten valt over dit eucharistische project. Een project waarmee u zich als toegewijd marist toch al niet zou moeten bezighouden. Met deze opmerkingen wil de pater Favre de deelname van pater Aymar aan het project aan banden leggen. Aymar was ontzet. Hij probeerde zijn zaak te bepleiten, maar zonder succes. Het zou hem niet worden toegestaan een eucharistisch project op te zetten, zolang hij bij de Maristen was. Ontmoedigd door dit nieuws ging Aymar in gebed om kracht en troost te ontvangen. Hij realiseerde zich voor het eerst dat er veel op het spel stond als hij de inspiratie, waarvan hij nu sterk overtuigd was dat die van God kwam, wilde doorzetten. Hij was er niet zeker van hoe hij zijn weg in dit dilemma zou vinden. Tegenover de tegenstand van zijn superieuren en tegenover de beroering die het in hem teweegbracht, leek hij opmerkelijk genoeg meer vastbesloten dan ooit. Trouw te blijven aan deze eucharistische gedachte, die steeds vastere vormen in zijn ziel begon aan te nemen. Hij deelde zijn gevoelens met zijn vriend pater Maillet. God spoort mij aan. De gedachte aan het werk van het Heilige Sacrament oefent een grote aantrekkingskracht op mij uit. Het maakt me beter. Het is zacht, sterk, kalm en bevredigend. Ik zie wat het mij zal kosten. Niemand begint een nieuw werk zonder gekruisigd te worden. Ik geef een zekere situatie op en zal worden blootgesteld aan armoede, minachting en problemen. Als de zaak niet slaagt, zullen de mensen mij belachelijk maken. Maar ik zoek alleen de wil van God. Afgewezen door zijn superieuren, maar aangemoedigd door zijn grote ontvankelijkheid voor wat hij zag als de wil van God, wilde hij een beroep doen op Rome. Toevallig kwam zijn oude vriend en geestelijk adviseur pater Touche langs in La Seine, op weg naar Marseille, om aan boord te gaan van een schip naar Rome. Pater Aymar vertelde wat hem ten diepste bezighield. Daarop volgde het advies van pater Touche. Uw project is het werk van God, maar het moet aan het hoofd van de kerk ter toetsing worden voorgelegd. Bijgevolg stemde Touche ermee in om persoonlijk aan de paus een petitie aan te bieden die Aymar had voorbereid. Touche vertrok op 12 augustus vanuit de haven van Marseille naar de eeuwige stad.

0: Verzoekschrift aan Rome. Vervolgens verliet pater Aymar, op aandringen van zijn arts, Lassen, voor wat broodnodige rust. Vanuit de termen van Mont Doré schreef hij: "Dit is een koude plaats. Ik heb niemand ontmoet die ik ken. Ik ben helemaal alleen, zoals ik graag wil. Maar de hemel is boven mij en aan mijn zijde is het tabernakel. Ik heb alles wat ik nodig heb." Enige tijd later schreef hij: "De waterbehandeling is goed voor mij geweest. God in zijn goddelijke goedheid schijnt mij dit middel van verlichting te hebben gegeven om van mij een grotere toewijding aan zijn dienst te vragen. Daarom wil ik meer en meer werken voor zijn glorie en om de harten van de mensen voor hem te winnen. Hoe goed is God, bereid om gebruik te maken van zo'n arm en ellendig mens. God heeft ons niet nodig, maar als hij besluit onze ellende en nietigheid te gebruiken voor zijn glorie, als hij ons de eer geeft te lijden voor zijn naam, dan zijn we inderdaad gezegend." Een paar dagen na zijn aankomst in Rome overhandigde pater Touche op 27 augustus het verzoekschrift van Aymar aan de Heilige Vader. De tekst luidde als volgt: "Allerheiligste Vader, sta toe dat de minste van uw kinderen, een priester van de Sociëteit van Maria, in alle eenvoud de gedachte van zijn ziel aan uw voeten legt. Omdat ik op dit moment niet naar Rome kan gaan, stemt pater Touche erin toe mijn plaats in te nemen en de vertolker van mijn gevoelens te zijn. De laatste 4 jaar heb ik me door de genade sterk aangespoord gevoeld om mijn overste toestemming te vragen mij geheel te wijden aan de glorie en de dienst van onze Heer Jezus Christus in de Eucharistie. 3 jaar lang heb ik mij tegen deze innerlijke impuls verzet, omdat ik vreesde dat het misschien slechts een natuurlijke aantrekkingskracht was of bedrog van de duivel. Maar de angst om Gods stem te weerstaan deed mij openstaan voor pater Alphonsus, provinciaal van de Capucijnen en nu assistent-generaal in Rome. Hij raadde mij aan dit idee nog verder uit te testen en als het bleef bestaan, de zaak voor te leggen aan mijn generaal-overste. Dat heb ik gedaan. De zeer eerwaarde pater Colin gaf mij, nadat hij mij gehoord had, dit antwoord: Ik geloof dat het idee dat je al zo lang koestert van God komt en hem tot grotere eer zal strekken. Op een dag zul je in staat zijn het uit te voeren. Heilige Vader, deze krachtige en zachte gedachte kwam in mij op. Waarom zou het grootste mysterie niet zijn eigen religieuze orde hebben, zoals de andere mysteries? Waarom zouden er geen mensen zijn met een eeuwige zending van gebed aan de voeten van Christus in zijn goddelijk sacrament? De Sociëteit van het Heilige Sacrament zou zich niet beperken tot de zending van gebed en contemplatie. Zij zou zich op apostolische wijze wijden aan het heil van de zielen, door alle middelen aan te wenden die geïnspireerd zijn door een voorzichtige, verlichte ijver en de goddelijke liefde van Jezus Christus. Zij zou zich inspannen een zo groot mogelijk aantal aanbidders aan de voeten van Jezus in de Eucharistie te brengen door in de wereld verenigingen van aanbidders op te richten. Vervolgens legt Aimar uit hoe dit eucharistisch apostolaat zich zou kunnen ontwikkelen. Reeds 6 priesters en 6 filosofiestudenten willen zich ernstig toewijden aan deze eucharistische gedachte. Blijft de persoonlijke vraag betreffende mezelf. Zeer eerwaarde pater Favre, de opvolger van pater Collin, wil mijn idee en de aanmoediging die ik van zijn voorganger heb gekregen niet buiten de Maristen om steunen. Nog wil hij mij toestemming geven om mij ervoor in te zetten. Hij zegt dat hij daartoe niet bevoegd is en verwijst mij naar het besluit van uw heiligheid. Het komt mij voor, heilige vader, dat het geven aan Jezus van een arm kind van Maria niets afdoet aan de glorie van zijn zalige moeder. Gedurende de 16 jaar dat ik religieus ben geweest, heb ik de ambten van provinciaal overste en assistent-generaal bekleed. Ik ben nu van al deze taken ontheven en mijn terugtrekking kan de Sociëteit van Maria nu niet meer schaden. Heilige Vader, mijn zaak ligt in uw handen. De brief was ondertekend Pierre Aimar, Maristenpriester, en gedateerd 2 augustus 1855. De paus zegende en moedigde het project aan, maar merkte op dat de nodige toestemmingen van de generale overste en de plaatselijke bisschop nodig waren om verder te kunnen gaan. Pater Favre en zijn raadgevers dachten er anders over. Zij verwierpen opnieuw zijn plan voor een eucharistisch project. Favre was ervan overtuigd dat het onverenigbaar was met de doelstellingen van de Maristen. Hij vreesde de schade die deze onderneming zou kunnen toebrengen aan de jonge congregatie van de Maristen. Misschien was hij ook bedroefd over het uiteindelijke verlies van een bekwaam, heilig en gerespecteerd lid van de sociëteit. Pater Aimar had nooit een opdracht geweigerd en was vaak gevraagd verantwoordelijke en soms zeer veel eisende taken bij de Maristen op zich te nemen. Nu was de boodschap echter anders, maar niet minder veel eisend. Laat het idee los of verlaat de Maristen. Eind september werd pater Aimar ontheven van zijn functie als overste van het college van La Seine en werd hij voor een rustperiode naar Chantrey gestuurd, waar nu het noviciaat van de Maristen was gevestigd. Hij schreef aan pater Touche: Hier ben ik. Ik waag niet te zeggen op Golgotha, want dat ben ik niet waardig, maar in een toestand van beproeving, in een positie van volledige afhankelijkheid van God alleen. Bid alstublieft voor mij. Gehoorzaam liet pater Aimar elk rechtstreeks contact met betrekking tot het eucharistisch project vallen, maar hij bleef er vast van overtuigd dat zijn inspiratie een uitnodiging van de Heer was. De vraag was hoe hij kon verder gaan zonder de goedkeuring van zijn superieuren. Het jaar 1855 liep ten einde, terwijl hij worstelde met deze benarde situatie. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aimar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.
1: beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 254. En wij lezen samen Jeremia hoofdstukken 47 en 48... Klaagliederen hoofdstuk 2 en Spreuken hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst, waar u ze kan beluisteren. Op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog 4 dagen in de tijdsperiode ballingschap. En dat betekent dus dat wij nog 4 dagen in het boek Jeremia lezen. Vandaag lezen wij Filistijns land overstroomd en Moab vernederd. Wij lezen ook het 2e lied uit Klaagliederen, dat de titel heeft gekregen De Heer als vijand. En dan natuurlijk ook nog 4 versen uit Spreuken. Maar eerst bidden wij samen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

Jeremia hoofdstuk 47. Filistijns land overstroomt. Het woord kwam van de Heer tot de profeet Jeremia met betrekking tot de Filistijnen, voordat de farao Gaza had ingenomen. Zo spreekt de Heer. Daar rollen wateren aan uit het noorden, een rivier die buiten zijn oevers treedt, en het land en al wat er is overstroomt. Steden en inwoners. De mensen schreeuwen het uit. De bewoners beginnen een klaaglied te zingen. Bij het horen van de trappelende hoeven van de hengsten, van de ratelende wagens en de dreunende wielen. De vaders laten hun kinderen in de steek. De moed is weggevloeid. Want de dag is aangebroken. Dat alle Filistijnen worden vernietigd, dat Tyrus en Sidon worden uitgeroeid tot de laatste man. De Heer vernietigt de Filistijnen. Van de afstammelingen van Kreta blijft niemand meer over. Gaza scheert zich kaal, Askelon treurt. Hoe lang gaat u uzelf nog wonden toebrengen, laatste van de Enakieten? Ach, zwaard van de Heer, komt u nooit meer tot rust.

terug in uw schede. Blijf rustig en stil. Hoe kan het tot rust komen als de Heer het uitstuurt tegen Askelon en heel de kuststreek? Hoofdstuk 48. Moab vernederd. Over Moab. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Wee Nebo, het is verwoest. Wee Kiriataim, het is veroverd. De vestingen zijn vernederd en neergehaald. Weg is de glorie van Moab. In Gesbon werd zijn ondergang beslist. Dat volk roeien wij uit. Dwazen, ook u komt ten val. Het zwaard zit u op de hielen. In Choronaim klinkt de kreet. Wat een ramp, wat een vreselijke verwoesting. Moab ligt verpletterd. Zijn geschreeuw dringt door tot in Soar. Men treurt over de ramp op de helling van Luchit. Men klaagt bij de pas van Choronaim. Vlucht, red uw leven, kale struik in de woestijn. U hebt al uw vertrouwen gesteld in uw vestingen. Daarom worden ze ingenomen. Chemos gaat de ballingschap in, met zijn priesters en edelen. De verwoester dringt alle steden binnen. Niemand ontkomt. De vlakte wordt vernield. Het hoogland verwoest, zoals de Heer heeft gezegd. Bouw een graftombe voor Moab, want het wordt een puinhoop. Zijn steden worden een wildernis, waar niemand meer woont. Vervloekt is degene die deze opdracht van de Heer nalatig uitvoert. Vervloekt is de persoon die het zwaard hindert bloed te vergieten. Van jongs af was Moab zonder zorgen. Het was als wijn die rustig ligt op zijn droesem, die nooit in een ander vat werd overgegoten. Nooit ging het in ballingschap. Zo heeft het zijn smaak behouden en zijn aroma niet verloren. Voorwaar, de tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik mensen op hen afstuur die de wijn overgieten, de vaten leeghalen en de kruiken verbrijzelen. Dan schaamt Moab zich over Chemos, zoals Israël zich geschaamd heeft over Bethel, waarop het vertrouwde. Hoe durft u te zeggen? Wij zijn soldaten, dappere soldaten. Moab en zijn steden zijn verwoest. De veelbelovende jeugd is afgeslacht. Godspraak van de koning, die de Heer van de machten is. De ondergang van Moab is dichtbij. Met snelle stappen komt zijn ongeluk dichterbij. Zing dit klaaglied, alle buren, die hem kennen bij zijn naam. Helaas, de machtige scepter, die schitterende staf, ligt gebroken. Kom van uw verheven troon af. Ga in het vuil zitten, bewoners van Dibon. De verwoester van Moab trekt tegen u op en haalt uw vestingen neer. Ga langs de weg op de uitkijk staan, inwoners van Aroer. Vraag de vluchtelingen die zijn ontsnapt. Wat is er gebeurd? Moab is vernederd, verpletterd, ween en schreeuw. Vertel het bij de Arnon. Moab is verwoest. Het vonnis is geveld over het hoogland, over Golan, Jahas en Mefahat, over Dibon, Nebo en Bet Diblataim, over Kiriataim, Bet Gamul en Bet Meon, over Bo, Keriot en Bosra, over alle steden van Moab, veraf en dichtbij.
De hoorn van Moab is afgekapt, zijn kracht is gebroken. Godspraak van de Heer. Maak Moab dronken, omdat hij dacht groter te zijn dan de Heer. Dan wentelt hij zich in zijn eigen braaksel en wordt hij op zijn beurt uitgelachen. Hebt u Israël zelf niet uitgelachen? Was het dan een dievenbende dat u steeds weer spottend over hem moest uitlaten? Verlaat uw steden. Ga in de rotsen wonen, inwoners van Moab. Nestel u als een duif, hoog tegen de rots. Wij hebben gehoord van de hoogmoed, de grote hoogmoed van Moab, van zijn trots, zijn eigen waan, zijn arrogantie, zijn aanmatiging. Ik ken zijn verwaandheid, Godspraak van de Heer. Zijn geklets en wartaal steunt nergens op. Daarom ween ik over Moab. Ik treur over heel Moab. En jammer over de mensen van Kir-Geres. Ik rouw meer over u dan over Jazer, wijnstok van Sibma. Uw ranken reikten tot aan de zee. Ze kwamen tot Jazer. Nu heeft de verwoester zich op uw tuinen en wijngaarden gestort. Uit de vruchtbare velden van Moab zijn vreugde en jubel verdwenen. Er is geen wijn meer in de kuipen. De druivenpersers zijn weg. Hun vrolijk lied is beëindigd. De kreten van Gesbon dringen door tot Elale. Tot Jahas weerklinkt het geschreeuw. Van Soar tot Choronaim en Eglat-Selisia. Ook de oase van Nimrim wordt woestijn. Ik maak het Moab onmogelijk om nog langer offers te brengen aan zijn goden op de hoogten. Godspraak van de Heer. Daarom is mijn hart als een fluit die een treurlied speelt over Moab en de mensen van Kir-Geres. Want alles wat zij hadden vergaard is verloren gegaan. Alle hoofden zijn kaal, de baarden geschoren, de armen zijn gekerfd, de lendenen in boetekleed gehuld. Overal rouw op de daken en pleinen van Moab. Ik heb Moab verbrijzeld als vaten die nergens voor deugen. Godspraak van de Heer. Ach, hoe jammerlijk is Moab verslagen. Hoe beschaamd wendt hij zich af. Een mikpunt van spot, een schrikbeeld is hij voor heel zijn omgeving. Zo spreekt de Heer. Kijk, de arend stort zich op Moab. De vleugels zijn gespreid. De steden worden ingenomen. De vestingen overmeesterd. Op die dag wordt het hart van Moab's soldaten als het hart van een vrouw in haar weeën. Als volk wordt Moab uitgeroeid, omdat het zich tegen de Heer heeft verzet. Schrik, kuil en strop wachten u op, bewoners van Moab. Godspraak van de Heer. Wie vlucht voor de schrik, valt in de kuil. Wie uit de kuil klimt, wordt gevangen in de strop. Dit alles breng ik over Moab in het jaar van de straf. In de schaduw van Gesbon hielden de vluchtelingen uitgeput halt. Een vuur is uit Gesbon geslagen. Een vlam uit het huis van Sichon, die de slapen van Moab, de schedel van die druktemakers, verschroeide. Beklaag uzelf, Moab. U bent verloren, volk van Chemos. Uw zonen worden gevangen genomen. Uw dochters gaan de ballingschap in. Maar eens zal ik Moab herstellen in zijn vroegere staat. Godspraak van de Heer. Tot zover het oordeel over Moab. Klaagliederen, hoofdstuk 2. De Heer als vijand. Ach,
De Heer heeft in zijn woede Sion in duisternis gehuld, de pracht van Israël van hemel naar aarde verwezen. Hij dacht op de dag van zijn toren niet meer aan zijn voetbank. Meedogenloos heeft de Heer het gebied van Jacob verwoest, en in zijn toren maaide hij de sterkten van Juda neer. Eerloos zijn rijk en bestuurders op de aarde geworpen. Ziedend van toren heeft hij de macht van Juda gebroken. Zijn hand trok hij in het zicht van de vijand terug. Zijn toren tegen Jacob is als een laaiend vuur dat alles verteert. Als een vijand spande hij met vaste hand de boog. Als een vijand vermoorde hij iedereen die Sion het dierbaarst was. Zijn kwaadheid kwam als een vuur over haar tenten. De Heer was als een vijand. Israël heeft hij vernietigd. De burchten verwoest, de vestingen gesloopt. Daarom kon Juda slechts zuchten en klagen. De Heer verwoestte zijn woning en haalde zijn plaats van samenkomst neer. Hij maakte in Sion een eind aan feesten en sabbat en verwierp koning en priester in grimmige toren. De Heer heeft zijn altaar verlaten, zijn heiligdom prijsgegeven. De muren van de vesting heeft hij aan de vijand overgeleverd. Zijn geroep weerklonk in het huis van de Heer alsof het een feestdag was. De Heer was vastbesloten de muren van Sion omver te halen. Hij spande het meetlint erover en verwoestte tenslotte alles. De muren stortten ineen, de wallen vielen om. De poorten zijn omgevallen, de grendels gebroken. Rijksgroten en koning zijn verspreid, zodat er geen leiding meer is. Ook krijgen de profeten van de Heer geen openbaring meer. Zwijgend zitten de oudsten van Sion op de grond, in zakken gekleed en met as op het hoofd. Jeruzalems meisjes laten het hoofd hangen. Mijn ogen zijn moe van geween, mijn ingewanden branden. De moed is mij ontnomen, mijn volk is hard geslagen. Kinderen en zuigelingen sterven op straat. Zij vroegen hun moeder nog, waar is het brood en de wijn? Maar vochten gewond met de dood in de straten van de stad en stierven op de schoot van hun moeder. Wat kan ik nog zeggen? Waarmee kan ik u vergelijken, Jeruzalem? Wat kan ik nog aanvoeren om u te troosten, Sion? Uw wonden zijn zo groot als de zee, en er is niemand die u geneest. De visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog. Ze roepen geen schuldbesef op en wenden de rampen niet af. Waardeloos en misleidend zijn hun orakels. Alle voorbijgangers slaan de handen ineen. Hoofdschuddend en verstomd over Jeruzalem, zeggen ze. Was u die volmaakte schoonheid, die vreugde op aarde? In hun grootspraak spotten uw vijanden brutaal met u. Grinnikend zeggen zij, eindelijk is het vernietigd. Nu wij dit mochten beleven, is onze hoop vervuld. Eindelijk zijn toch de plannen waarmee hij sinds lang had gedreigd, genadeloos door de Heer ten uitvoer gebracht, en heeft hij verwoest. De vijand heerst over u met macht en triomf. Roep met uw hart de Heer aan, de schutsmuur van Sion. Houd niet op met wenen, geef uw ogen geen rust en geef uw tranen de vrije loop, dag
en nacht. Roep de hele nacht de Heer aan. Stort uw hart uit als water. Bid met de handen geheven voor het leven van uw kinderen, die nu op de hoeken van de straten van honger verkwijnen. Heer, hebt u ooit iemand zo behandeld? Hoe konden de moeders de kinderen eten die zij beminden? Waarom zijn in het heiligdom van de Heer profeten en priesters gedood? Kinderen en ouden van dagen liggen in het stof van de straten. Meisjes en jongens zijn neergeslagen door het zwaard, zonder genade uitgemoord op de dag van uw toren. Overal vandaan hebt u verschrikking uitgenodigd, als voor een feest. Aan de felle toren van de Heer kon niemand ontsnappen. Degene die ik met zorg had grootgebracht, werd door de vijand gedood. Spreuken hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 4. Wie zich afzijdig houdt, volgt zijn eigen zin en keert zich tegen alle goede raad. De dwaas is niet gesteld op inzicht, maar hij loopt graag met zijn gevoelens te koop. Waar de zonde komt, komt de schande, en met de schaamte komt het verwijt. De woorden uit iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 254. En we hebben zo net Jeremia hoofdstukken 47 en 48, Klaagliederen hoofdstuk 2 en Spreuken hoofdstuk 18 versen 1 tot en met 4 gelezen. En dan sluiten wij deze leesdag nog af met een citaat van de heilige Basilius. Laat niemand anders het werk doen dat rechtmatig van jou is, zodat ook de beloning niet van jou wordt afgenomen en aan een ander wordt gegeven. En hij wordt verrijkt met jouw rijkdom, terwijl jij te schande wordt gemaakt. Verricht de taken van je bediening op een fatsoenlijke en zorgvuldige manier, alsof je Christus dient. Want vervloekt, zegt de profeet, is iedereen die het werk van de Heer nalatig verricht. Vrees, alsof het oog van de Heer op u rust, de verdorvenheid die voortkomt uit kieskeurigheid en minachting, ook al lijkt de taak die u te doen staat u ondergeschikt. Het werk van de bediening is een verheven werk en leidt naar het Koninkrijk der Hemelen. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 255. En dan lezen wij Jeremia hoofdstukken 49 en 50, Klaagliederen hoofdstuk 3 en Spreuken hoofdstuk 18 versen 5 tot en met 8. Enorm bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 255.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht

0: van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jesaja, hoofdstuk 54, versen 1 tot en met 17. Jubel, onvruchtbare die nooit heeft gebaard. Breek uit in vreugdegejubel en gejuich, u die geen weeën heeft gekend. Want de zonen van de verlaten vrouw zijn talrijker dan die van de vrouw die een man heeft, zegt de Heer. Vergroot de ruimte in uw tent. De wanden van uw woning moeten wijd zijn opgezet. Wees er niet zuinig mee. Verleng uw scheerlijnen, sla uw tentpinnen stevig vast. Want naar rechts en naar links zult u zich uitbreiden. Uw nakomelingen zullen volken aan zich onderwerpen. En zij zullen verlaten steden bewonen. Wees niet bevreesd, want u hoeft zich niet te schamen. Voel u niet vernederd, want reden tot blozen hebt u niet. De beschaming van uw jeugd zult u vergeten, en aan de smaad van uw weduwschap zult u niet langer denken. Want hij die u gemaakt heeft, is uw man. De Heer van de machten is zijn naam, en uw verlosser is de Heilige van Israël, die de God van heel de aarde heet. Want u was een verstoten en zielsbedroefde vrouw, toen de Heer u riep. Verstoot een man soms de vrouw van zijn jeugd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u in de steek gelaten, maar met groot medelijden breng ik u weer bijeen. In een stortvloed van toorn heb ik een ogenblik mijn gezicht voor u verborgen, maar met eeuwige liefde ontferm ik mij over u, zegt de Heer, uw verlosser. Het is voor mij zoals in Noach's dagen, zoals ik toen gezworen heb dat de wateren van Noach de aarde nooit meer zullen overstromen, zo zweer ik dat ik nooit meer kwaad zal zijn op u, nooit meer schelden zal op u. Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn gunst wijkt niet van u, en mijn vredesverbond wankelt nooit, zegt de Heer, uw ontfermer. U, ongelukkige, opgejaagd en niet bemoedigd, ik leg uw stenen op kleurrijke mortel en uw grondvesten op saffier. Ik maak uw muurschilden van robijn, uw poorten van karbonkelsteen en heel uw ringmuur van kostbaar gesteente. Al uw kinderen worden dan door de Heer onderricht. En voor uw kinderen zal er diepe vrede zijn. Op een fundament van gerechtigheid wordt u gebouwd. Houd u ver van onderdrukking, want u hoeft niet bevreesd te zijn. Ver ook van verschrikking, want zij zal u niet naderen. Valt men u aan, dan komt het niet van mij. Maar wie u aanvalt, zal voor u bezwijken. Zelf heb ik de smid geschapen die het kolenvuur aanblaast en gereedschap voor zijn werk tevoorschijn brengt. Zo ben ik het ook, die de verdelger heeft geschapen om te gronden te richten. Geen wapen tegen u gesmeed zal slagen. En u zult de schuld bewijzen van elke tong die zich in het geding tegen u verheft. Dat is het erfdeel van de dienstknechten van de Heer en hun heil dat ik hun breng. Godspraak van de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 55, versen 1 tot en met 13. Kom, wie dorst heeft, hier is water. En allen die geen geld hebt, kom, koop koren en eet zonder geld. En drink wijn en melk zonder betaling. Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is, en loon aan iets dat niet verzadigt? Luister aandachtig naar mij, en u zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Buig uw oor en kom naar mij. Luister en u zult leven. Een eeuwig verbond zal ik met u sluiten, de gunst bewijzen die ik aan David heb gezworen. Zie, hem had ik tot getuige voor de volken aangesteld, tot vorst en gebieder over de volkstamming. Zie, een volk dat u niet kent, roept u op, en een volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van de Heer uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat hij u luister heeft verleend. Zoek de Heer, nu hij te vinden is. Roep hem aan. Hij is dichtbij. De goddeloze moet zijn weg verlaten, de boosdoener zijn gedachten, en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal. Naar onze God, want hij vergeeft rijkelijk. Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen. Godspraak van de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt en alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. Want in vreugde zult u vertrekken en in vrede wordt u thuisgebracht. Bergen en heuvels zullen voor u in gejubel uitbarsten en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Waar dorens stonden, zullen cipressen groeien. Waar distels stonden, groeit een myrteboom. Het zal voor de Heer een eer zijn, een zegeteken voor eeuwig, dat nooit vernield zal worden.

Jesaja, hoofdstuk 56, versen 1 tot en met 12. Zo spreekt de Heer. Onderhoud het recht. Beoefen de gerechtigheid, want de komst van mijn redding is nabij. En mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard. Gelukkig de mens die zo handelt. Het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat onderhoudt, hem niet ontheiligt en zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. De vreemdeling die zich bij de Heer aansluit, hoeft niet te zeggen: de Heer houdt mij zeker afgezonderd van zijn volk. Ook de kastraat mag niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Want, zo spreekt de Heer, aan de kastraten die mijn Sabbat onderhouden en verkiezen wat mij aangenaam is en vasthouden aan mijn verbond, aan hen geef ik in mijn huis en binnen mijn muren een gedenksteen en een naam, die zonen en dochters te boven gaan. Ik geef hun een eeuwige naam, één die nooit wordt uitgewist. De vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten om hem te dienen en de naam van de Heer te beminnen, om zijn dienstknechten te zijn, evenals al degenen die de Sabbat onderhouden, hem niet ontheiligen en vasthouden aan mijn verbond. Hen allen laat ik naar mijn heilige berg komen, en ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar, want mijn huis zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo luidt de godspraak van de Heer God, die het verspreide Israël verzamelt. Anderen zal ik verzamelen en toevoegen aan hen die reeds verzameld zijn. U allen, dieren van het veld en dieren van het woud, kom en eet. De wachters van mijn volk zijn blind en zijn van kennis verstoken. Zij zijn als honden met stomheid geslagen, niet tot blaffen in staat. Zij liggen hijgend op de grond en zijn op hun rust gesteld. Het zijn vraatzuchtige honden, verzadiging kennen zij niet. Dat zijn de herders, niet tot enig inzicht in staat. Allen gaan zij eigen wegen, belust op eigen baat, allen, tot de laatste man. Kom aan, ik haal wijn, en wij gieten ons vol drank. En morgen gaat het precies zoals vandaag. Meer dan genoeg zal er overblijven.

hoofdstuk 57, versen 1 tot en met 21. De rechtvaardige komt om en niemand gaat het ter harte. De getrouwen worden weggerukt, maar niemand slaat er acht op. De rechtvaardige wordt weggerukt door de slechtheid, maar gaat de vrede binnen. Zij die rechte wegen gaan, genieten rust op hun bedden. Kom dichterbij, zonen van de heks, gebroed van echtbrekers en hoeren. Over wie maakt u zich vrolijk? Tegen wie zet u een grote mond op en steekt u uw tong uit? Bent u geen kinderen van opstandigheid, gebroed van de leugen? U gloeit van lust bij de eiken, onder elke groenende boom. U slacht uw kinderen af in de dalen en in de kloven van de rotsen. Uw aandeel zal te midden van de doden zijn, die in een dal begraven liggen. Dat lot is voor u weggelegd. Voor hen immers hebt u offers vergoten. Hun hebt u meeloffers gebracht. Zou ik mij daarmee moeten troosten? Op een hoogverheven berg spreidt u uw legersteden uit. Daarheen gaat u op om uw offer te brengen. Achter de deur en de deurpost plaatst u uw schaamteloze beeltenis. Ver van mij ontbloot u uw schaamte, u beklimt uw bed en spreidt het breed uit. U bedingt uw loon bij hen met wie u zo graag slaapt. U ziet hun schaamte aan. U daalt met olie naar Melek af. U zalft uzelf rijkelijk voor hem. U zendt uw bode naar verre gewesten tot diep in de onderwereld. Met uw vele tochten maakt u zich moe. Maar nooit bedenkt u hoe nutteloos het is. Telkens vindt u nieuw leven voor uw lust. Daarom verzwakt u niet. Wie vreest of ducht u nog, u die zo leugenachtig bent en niet aan mij denkt en u niets van mij aantrekt? Ja, ik hield mij stil en sloot de ogen, zodat u mij niet meer vreest. Ik zal uw deugdzaamheid en uw goede werken eens aan het licht brengen. Zij zullen u niets baten. Als u roept, zal heel uw godenschare u niet kunnen redden. De wind blaast hen weg. Zelfs een zuchtje wind neemt hen op. Maar wie bij mij zijn toevlucht zoekt, krijgt een erfdeel in mijn land en een eigendom op mijn heilige berg. Men zegt: hoog de straten op, hoog ze op en baan een weg. Verwijder de hindernissen van de weg van mijn volk. Want, zo spreekt de hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is: ik ben de Heilige, die woont in den Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed. Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart. Ik klaag u niet voor eeuwig aan en blijf niet voor altijd kwaad, want dan zou de levensgeest vanwege mij zwak worden. De zaden die ik zelf gemaakt heb. Vanwege zijn misdaden was ik korte tijd kwaad. Ik sloeg hem met afgewend gelaat en was kwaad. Maar in zijn afvalligheid ging hij de wegen die zijn hart hem ingaf. Ik heb die wegen gezien en ik wil hem genezen en leiden en hem weer troosten. Voor degenen onder hen die treuren, schep ik nu lippen die vrucht dragen. Vrede. Vrede voor hen die ver af zijn
en voor hen die dichtbij zijn, zegt de Heer. Ik zal hen genezen. Maar de slechte mensen zijn als een onstuimige zee, die maar niet tot rust kan komen. Haar golven woelen slijk en modder op. Voor de slechte mensen is er geen vrede, zegt mijn God.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

Jesaja, hoofdstuk 58, versen 1 tot en met 14. Roep uit volle borst, houd u niet in. Verhef uw stem als een ramshoorn. Leg aan mijn volk hun opstandigheid voor, aan Jacobs huis zijn zonden. Dag na dag zoeken zij mij, verlangend mijn wegen te kennen. Als gold het een volk dat gerechtigheid beoefent en het recht van zijn God niet verwaarloost. Rechtvaardige oordelen vragen zij mij, verlangend naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten? Merkt u niet dat wij ons vernederen? Op de dag dat u vast, zoekt u nog uw voordeel en beult u uw slaven af. U kijft en krakeelt als u vast en slaat er boosaardig met uw vuisten op los. Zie, bij een vasten als dit dringt uw stem niet in den hoge door. Is dat soms het vasten dat ik verkies? Is dat een dag

waarop de mens zich vernedert, zijn hoofd als een riet laat hangen en op de grond liggen in zak en as, noemt u dat soms vasten en een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten zoals ik het verkies? Boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven en alle jukken doorbreken. Is vasten niet dit? Uw brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in uw huis, een naakte kleden die u ziet, en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder. Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht. Dan gaat uw gerechtigheid voor u uit en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet. Als u dan roept, geeft de Heer u antwoord, en smeekt u om hulp, dan zal hij zeggen: hier ben ik. Als u het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, de hongerige aanbiedt wat u voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn. Dan zal de Heer u steeds blijven leiden, in verschroeide oorden uw honger stillen. Hij zal uw krachten sterken, en u zult als een rijk besproeide tuin zijn, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt. De oude ruïnes worden door u weer opgebouwd. U herstelt de fundamenten van vroegere geslachten. Een hersteller van bressen zal men u noemen, herbouwer van straten. Als u ophoudt de Sabbat met voeten te treden en handel te drijven op mijn heilige dag, als u de Sabbat genoegen noemt, de heilige dag van de Heer prachtig noemt, als u hem heiligt door niet erop uit te gaan en u zich onthoudt van broodwinning en dagelijkse zaken, dan zult u in de Heer genoegen vinden. Ik zal u laten rijden over de toppen van de aarde en u laten genieten van het erfdeel van Jacob, uw vader. De mond van de Heer heeft het zelf gesproken.

Jesaja, hoofdstuk 59, versen 1 tot en met 21. Zie, de hand van de Heer is niet te kort om te redden, en zijn oor is niet te doof om te horen. Maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en uw God. Door uw zonden is zijn gelaat voor u omhuld en hoort hij u niet. Uw handen zijn met bloed bevlekt, uw vingers met misdaad. Uw lippen spreken leugentaal, uw tong is drukdoende met onrecht. Niemand dient volgens recht een aanklacht in. Geen proces wordt nog in eerlijkheid gevoerd. Men bouwt op niets en bedriegt door zijn woord. Men is zwanger van slechtheid en brengt onheil ter wereld. Zij broeden addereieren uit en zij weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, gaat eraan dood. Als men ze breekt, komt er een slang uit. Van hun rach maakt men geen kleding. Hun maaksels kan men niet aantrekken. Hun maaksels zijn heilloze maaksels. In hun handen is geweld. Hun voeten rennen naar het onrecht. Zij reppen zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn heilloze gedachten. Verwoesting en puin liggen op hun weg. De weg van de vrede is hun onbekend. En waar zij gaan, is er geen recht. Hun paden maken ze krom. Wie erover gaat, kent geen vrede. Daarom is het recht zo ver van ons en dringt de rechtvaardigheid niet tot ons door. Wij hopen op licht en zien niets dan duisternis. Wij wachten op een heldere dag, maar wij wandelen in het donker. Wij gaan als blinden, tastend langs de muur, tastend als mensen zonder ogen. Wij struikelen op klaarlichte dag als op een donkere avond. En in volle gezondheid zijn wij aan doden gelijk. Wij grommen allen als beren en kirren klagend als duiven. Wij hopen op recht, maar zien er niets van. Op redding, maar die blijft ver van ons. Talrijk zijn onze rebelse daden in uw ogen, en onze zonden getuigen tegen ons, want onze rebelse daden dragen wij mee. En met onze misdaden zijn wij vertrouwd. Wij zijn rebels en verloochenen de Heer. Wij dwalen af van onze God. Wij preken onderdrukking en opstandigheid en zinnen in ons hart op leugen. Zo wordt het recht teruggedrongen en blijft rechtvaardigheid in de verte staan. De waarheid wordt op het plein ten val gebracht en het recht wordt nergens toegelaten. De waarheid laat verstek gaan en wie het kwade mijt, stelt zich aan plundering bloot. De Heer heeft het gezien en keurt het af dat er geen recht meer is. Vol verbijstering heeft hij gezien dat er niemand was, niemand die tussen beiden kwam. Toen heeft zijn eigen arm hem geholpen, zijn gerechtigheid heeft hem ondersteund. Hij trok de gerechtigheid aan als een pantser, zette de helm van het heil op zijn hoofd. Hij hulde zich in het kleed van de wraak en sloeg jaloezie als een mantel om. Hij vergeldt ieder naar zijn daden, woede voor zijn tegenstanders en wraak voor zijn vijanden.
op de eilanden neemt hij wraak. In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en zijn glorie in het oosten. Want hij komt als een versnelde stroom die door de adem van de Heer wordt voortgejaagd. Maar als verlosser komt hij naar Sion, naar alle zonen van Jacob die hun opstandigheid opgeven. Godspraak van de Heer. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest, die op u rust, en mijn woorden, die ik u in de mond heb gelegd, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw nakomelingen, noch uit die van hun nakomelingen, vanaf nu en tot in eeuwigheid, zegt de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 60, versen 1 tot en met 22. Sta op en schitter, want uw licht is gekomen. De glorie van de Heer komt over u. En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken. Maar over u gaat de Heer lichtend op. Zijn heerlijkheid verschijnt over u. En volken komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en kijk om u heen. Allen verzamelen zich en komen naar u toe. Uw zonen komen uit de verte. Uw dochters worden op de heup gedragen. U zult het zien en stralen van vreugde. Uw hart zal trillen en zwellen. De schatten van de zee worden naar u toegebracht. De rijkdom van de volken komt naar u toe. Een vloed van kamelen zal u bedekken. Dromedarissen van Midian en Eva. Alle bewoners komen uit Seba met goud en wierook beladen. Zij verkondigen de lof van de Heer. Al het kleinvee van Kedar is voor u samengedreven. De rammen van Nebajot staan u ter beschikking. Zij gaan naar mijn altaar, een aangename gave. Mijn huis zet ik weer luister bij. Wie vliegen daar als een wolk, als duiven op weg naar hun til? De boten van de eilanden liggen bijeen. De Tarsis schepen voorop, om uw zonen van verre terug te brengen, tegelijk met hun zilver en goud, tot roem van de Heer, uw God, van Israëls heilige, die uw luister verschaft. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen, hun koningen zullen u dienen. Want al heb ik u in mijn toren geslagen, in mijn welbehagen ontferm ik mij over u. Uw poorten zullen altijd openstaan, bij dag noch bij nacht ooit worden gesloten, om u de rijkdommen van de volken te brengen, door hun vorsten geleid. Want het volk en het koninkrijk dat u niet dient, zal ten onder gaan, en de volken zullen worden verdelgd. De glorie van de Libanon zal naar u toekomen. Cypressen, olmen en buksbomen, allemaal samen, om mijn heilige plaats luister bij te zetten. De plaats van mijn voeten zal ik heerlijk maken. Diep gebogen komen zij naar u toe, de zonen van uw onderdrukkers. Allen die u vroeger verachten, werpen zich aan uw voeten. Zij noemen u de stad van de Heer, Sion, van de Heilige van Israël. Eens was u een verlaten vrouw, een gehate, die niemand bezocht. Nu maak ik van u een trots voor de eeuwen. Een vreugde voor de ene generatie na de andere. De melk van de volken zult u drinken. Door koninklijke borsten wordt u gezoogd. Dan zult u erkennen dat ik, de Heer,

Jesaja, hoofdstuk 61, versen 1 tot en met 11. De geest van de Heer God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden en de geketenden de terugkeer naar het licht, om het genadejaar van de Heer te melden, een dag van wraak voor onze God, om alle treurenden te troosten, om aan de treurenden van Sion een kroon te geven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, een kleed van roem in plaats van een kwijnend gemoed. Men noemt hen eiken van heil, door de Heer geplant, een blijk van zijn luister. De oude ruïnes worden opgebouwd, de puinhopen van vroeger hersteld. De verwoeste steden worden herschapen, die puinhopen van vroegere geslachten. Vreemden zullen uw klein vee weiden, buitenlanders zullen uw boeren en wijnbouwers zijn. U echter zult priesters van de Heer genoemd worden, en dienaars van onze God zult u heen.

genieten. Van de rijkdom van de volken zult u genieten, op hun luister zult u zich beroemen. Omdat hun schande dubbel zo groot was en smaad en bespuwing hun deel, daarom zullen zij in het land een dubbel bezit verwerven en zal een eeuwige vreugde hun deel zijn. Want ik, de Heer, heb het recht lief, maar ik heb een afkeer van onrecht en roof. Ik zal hen getrouw belonen en een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nakomelingen worden onder de volken bekend, hun afstammelingen onder de naties. Al wie hen ziet, zal in hen het geslacht herkennen dat door de Heer gezegend is. Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer. Ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding, mij gehuld in een mantel van heil, zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar juwelen siert. Want zoals de aarde groen voortbrengt en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen, zo laat de Heer God uw heil ontkiemen, uw luister voor het oog van alle volken.

Jesaja, hoofdstuk 62, versen 1 tot en met 12. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust, totdat zijn heil straalt als een gloed en zijn redding als een brandende toorts. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam, die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u. Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet. Heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen. U, die de Heer alles in herinnering brengt, er is geen rust voor u. Gun ook hem geen rust, totdat hij Jeruzalem herstelt en tot de roem van het land maakt. Bij zijn rechterhand heeft de Heer gezworen en bij zijn machtige arm. Nooit meer geef ik uw koren aan uw vijanden te eten. Nooit drinken vreemden nog de most waarvoor u zich hebt moe gemaakt. Maar zij die het graan oogsten, zullen het ook eten en de Heer erom loven. En degenen die de druiven lezen, zullen de wijn ervan drinken in mijn heilige voorhof. Ga, ga de poorten uit, baan een weg voor het volk. Hoog de straten op, hoog ze op, verwijder de stenen, steek het vaandel voor de volken omhoog. De Heer laat het horen tot het uiteinde van de aarde. Zeg tegen de dochter van Sion, zie, hier komt uw redding. Zijn loon draagt hij mee en zijn werk gaat voor hem uit. Men noemt hen het heilige volk en de verlosten van de Heer. En u heet de gezochte en de nooit verlaten stad.

Jesaja, hoofdstuk 63, versen 1 tot en met 19. Wie komt daar uit Edom, uit Bosra, in helrode kleren, gehuld in zijn gewaad, trots op zijn geweldige kracht? Ik ben het. Ik oordeel rechtvaardig en ben machtig om te redden. Waarom is uw gewaad zo rood? En zijn uw kleren als die van een druivenperser? Ik alleen heb de wijnpers getreden, en van de volken was er niemand bij mij. In mijn woede heb ik hen vertrapt. In mijn toorn heb ik hen onder de voet gelopen. Hun bloed is op mijn kleren gespat, en heel mijn gewaad heb ik besmeurd, want ik beraamde een dag van wraak. Het jaar van mijn bloedwraak was gekomen. Ik keek rond, er was geen helper. Ik was verbaasd, want niemand ondersteunde mij. Toen heeft mijn eigen arm mij geholpen, en mijn toorn heeft mij ondersteund. Ik heb volken in mijn woede vertrapt, en in mijn toorn heb ik hen vermorzeld. Ik liet hun bloed over de aarde vloeien. De gunstbewijzen van de Heer wil ik bezingen, de roemvolle daden van de Heer, alles wat de Heer voor ons heeft gedaan. Zijn grote goedheid voor het huis van Israël, de barmhartigheid die hij ons bewees, en de vele gunstbewijzen. Hij sprak: zij zijn mijn volk, kinderen die hun woord van trouw niet breken. Hij is hun redder geweest in al hun nood. Niet een bode of een engel, maar hij zelf heeft hen gered. In zijn liefde en zijn mededogen heeft hij hen verlost. Hij heeft hen opgenomen en gedragen in alle dagen van weleer. Maar zij waren opstandig en tergden zijn heilige geest. Zo werd hij hun vijand. Hij streed zelf tegen hen. Het volk dacht aan lang vervlogen dagen, aan Mozes en de zijnen. Waar is hij nu, die eens de herder van zijn kudde uit de zee heeft gehaald? Waar is hij nu, die zijn heilige geest in zijn hart heeft gelegd? Die Mozes aan zijn rechterhand zijn grootse arm geleidde, die voor hen het water liet splijten om zich een eeuwige naam te verwerven. Waar is hij nu, die hen door diepe waterkolken leidde, als paarden door de woestijn die nergens struikelen, als vee dat in een vallei afdaalt? De geest van de Heer vergezelde hen. Ja, zo bent u uw volk voorgegaan om een eervolle naam te verwerven. Zie vanuit de hemel naar omlaag. Kijk vanuit uw heilige en heerlijke woning. Waar blijven uw ijver en uw kracht? Waarom onderdrukt u uw mededogen en erbarmen? U bent toch onze vader? Abraham kent ons niet meer. En Israël wil niets meer van ons weten. U, Heer, onze Vader, van oudsher heet u onze Verlosser. Waarom, Heer, liet u ons van uw wegen afdwalen? Waarom liet u ons hart verstenen, zodat het u niet meer vreest? Keer terug, omwille van uw dienstknechten, de stammen die uw eigendom zijn. Hoe kort
had uw heilig volk het land in bezit. En nu vertrappen onze vijanden uw heiligdom. Wij zijn zo geworden alsof u nooit over ons geregeerd hebt, alsof uw naam nooit over ons uitgeroepen is. Als u de hemel toch openscheurt om af te dalen, de bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.

Jesaja, hoofdstuk 64, versen 1 tot en met 11. Als een vuur dat dorre twijgen in vlam zet of water aan de kook brengt. Laat uw vijanden uw naam kennen en laat de volken voor uw aangezicht beven. Want u doet schrikwekkende dingen die wij niet verwachten. U daalde af en de bergen vloeiden weg. Niemand heeft ervan gehoord. Geen oor heeft het vernomen en geen oog heeft een God buiten u gezien die zo optreedt voor de mensen die op hem vertrouwen. U ontmoet mensen die recht doen en uw wegen gedenken. U bent kwaad, want wij zondigden. U bent kwaad op ons, omdat we zondigden. Toch worden wij gered. Wij hebben ons allemaal verontreinigd. Heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren. Wij zijn allen als verwelkte bladeren. De wind van onze zonden blaast ons weg. Niemand is er die uw naam nog aanroept. Niemand heeft de moed om op u te steunen. Want u hebt uw gelaat voor ons verborgen en ons prijsgegeven aan onze schuld. En toch, Heer, bent u onze Vader. Wij zijn de leem. U bent de boetseerder. Wij zijn allen het werk van uw hand. Heer, wees niet te zeer kwaad. Gedenk niet eeuwig onze schuld. Kijk op ons neer. Wij zijn allen uw volk. Uw heilige steden zijn woestenijen geworden. Sion is een woestenij, Jeruzalem een wildernis. Ons heilig, prachtig huis, waar onze vaderen u hebben geprezen, is een prooi geworden van laaiend vuur. Al wat ons dierbaar is, ligt nu in puin. En bij dit alles houdt u, Heer, zich in? Blijft u zwijgen? En laat u ons nog langer zo lijden?

Jesaja, hoofdstuk 65, versen 1 tot en met 25. Ik ben gezocht, maar niet door hen die om mij vragen. Ik ben gevonden, maar niet door hen die mij zochten. Hier ben ik, hier ben ik, zeg ik tegen een volk dat mijn naam niet aanroept. Heel de dag door heb ik mijn handen uitgestrekt naar een opstandig volk dat slechte wegen gaat, achter zijn eigen gedachten aan. Een volk dat mij recht in mijn gezicht tergt. Zij offeren voortdurend in tuinen, branden wierook op tegels. Zij zitten in graven en overnachten op verborgen plaatsen. Zij eten vlees van varkens, en uit hun schotels eten ze saus van onrein vlees. Zij zeggen: blijf waar u bent, raak mij niet aan, want ik ben te heilig voor u. Dat alles is rook in mijn neus en vuur dat voortdurend brandt. Voor mij staat geschreven: ik zal niet rusten, voor ik het hun volledig betaald heb gezet, voor hun eigen misdaden en die van hun vaderen. Zo spreekt de Heer. Ze hebben wierook gebrand op de bergen en mij op de heuvels gelasterd. Ik zet hun vroegere daden betaald. Zo spreekt de Heer. Zolang men nog sap in een druiventros vindt, zegt men: vernietig hem niet, want er zit nog een zegen in. Zo zal ik het met mijn dienaren doen. Ik zal hen niet allen vernietigen. Uit Jacob zal ik kinderen laten voortkomen. Uit Juda erfgenamen die mijn bergen zullen bezitten. Mijn uitverkorenen zullen ze krijgen, en mijn dienaren zullen er wonen. De Saronvlakte wordt een weiland voor het kleinvee, en in het Achordal rusten de runderen van het volk dat mij zoekt. Maar u, die de Heer verloochent en mijn heilige berg vergeet, die de tafel dekt voor Gad en de beker vult voor Meni, ik bestem u voor het zwaard, en u zult zich allemaal moeten buigen om u te laten slachten. Want toen ik riep, hebt u niet geantwoord. Toen ik sprak, hebt u niet geluisterd. U hebt gedaan wat slecht is in mijn ogen. U hebt gekozen wat mij niet bevalt. Daarom, zo spreekt de Heer God, zullen mijn dienstknechten eten, maar u zult honger hebben. Mijn dienstknechten zullen drinken, maar u zult dorst lijden. Mijn dienstknechten zullen zich verheugen, maar u zult beschaamd staan. Mijn dienstknechten zullen juichen van vreugde, maar u zult schreien van harteleed en wenen van verdriet. De naam die u zult achterlaten, zullen mijn uitverkorenen als vloek gebruiken. De Heer God brengt u ter dood, maar zijn dienstknechten geeft hij een andere naam. Iedereen die zich in het land gezegend beschouwt, zal zich gezegend beschouwen om de getrouwe God. Iedereen in het land die wil zweren, zal zweren bij de getrouwe God. De vroegere noden zijn vergeten, onzichtbaar voor mijn ogen. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en aan wat vroeger geweest is,
wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Ik ga vreugde voor u scheppen en vrolijkheid voor altijd. Jeruzalem wordt door mij herschapen in een stad vol vrolijkheid, met een bevolking vol blijdschap. Dan zal ik juichen om Jeruzalem en mij verblijden om mijn volk. Geween en gekerm worden er niet meer gehoord. Er is geen zuigeling meer met een kort leven en geen grijsaard die zijn jaren niet vervult. Want de jongste sterft op de leeftijd van 100 jaar. En wie de 100 jaar niet bereikt, wordt als vervloekt beschouwd. Zelf zullen zij wonen in de huizen die zij hebben gebouwd, en eten zij de vruchten van de wijngaard die zij zelf hebben geplant. Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen, en planten niets waarvan een ander eten zal. Want de levensdagen van mijn volk zullen even talrijk zijn als die van de bomen. En mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets moe maken en geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking. Zij en hun nakomelingen met hen zullen een geslacht zijn dat gezegend is door de Heer. Nog voor zij roepen, zal ik hun antwoorden. Terwijl ze nog spreken, zal ik hen verhoren. Dan grazen de wolf en het lam eensgezind. De leeuw eet dan hooi zoals het rund, terwijl de slang zich voeden zal met stof. Niemand zal nog kwaad doen of onheil stichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heer.

0: maand en bij Radio Maria ook de Mariathon maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
2: Jesaja, hoofdstuk 66, versen 1 tot en met 24. Zo spreekt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank. Wat voor huis zou u voor mij willen bouwen? En welk heiligdom zou mijn rustplaats zijn? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt. Dit alles is mijn eigendom. Godspraak van de Heer. Mijn ogen rusten op de mens die gekwetst en berouwvol is en die beeft voor mijn woord. Iemand die voor mij een rund slacht, denkt ook een mens te mogen doden. En wie een schaap offert, wurgt ook een hond. Wie een meeloffer brengt, schrikt niet terug voor varkensbloed. Wie wierook offert, vereert ook een afgod. Zoals zij de voorkeur geven aan hun eigen wegen en genoegen scheppen in hun gruwelen, zo zal ik er de voorkeur aan geven om hen te kwellen en wat ze vrezen over hen brengen. Want toen ik riep, heeft niemand geantwoord, en toen ik sprak, heeft niemand geluisterd. Zij deden wat kwaad is in mijn ogen en gaven de voorkeur aan wat mij mishaagt. Hoor het woord van de Heer, u die beeft voor zijn woord. Uw eigen broeders die u haten, die u verstoten omwille van mijn naam, hebben gezegd: laat de Heer zijn heerlijkheid tonen. Wij zullen graag uw vreugde zien. Zij zullen beschaamd staan. Luister. Uit de stad klinkt rumoer en uit de tempel lawaai. De stem van de Heer die met zijn vijanden afrekent. Nog voordat zij weeën krijgt, moet zij baren. Nog voordat de pijnen haar overvallen, baart zij een zoon. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Werd ooit een land in één dag ter wereld gebracht, een volk in één keer gebaard? Maar nauwelijks is zij in haar weeën of Sion baart haar kinderen. Zou ik de schoot openen en niet laten baren, zegt de Heer? Of zou ik laten baren en dan de schoot sluiten, zegt uw God? Verheug u, samen met Jeruzalem, en juich om haar, u allen die haar lief hebben. Jubel met haar van blijdschap, u allen die om haar treuren. U mag zuigen en u verzadigen aan haar borsten vol van troost. U mag met volle teugen drinken van haar volle moederborst. Want zo spreekt de Heer: ik laat vrede naar haar toestromen als rivier, en de roem van de volken als een beek die buiten zijn oevers treedt. Haar zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. In Jeruzalem zult u getroost worden. Zielsblij zult u het aanschouwen, en uw gebeente zal ontluiken als het groen. De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren, maar zijn woede zal over zijn vijanden komen. Want kijk, de Heer komt met vuur. Zijn wagen is als een orkaan. Hij komt om zijn toorn in een gloed uit te vieren, zijn bedreiging met laaiende vlammen. Want te vuur en te zwaard komt de Heer met zijn oordeel over al wat leeft. En talrijk zijn de slachtoffers van de Heer. Zij die zich heiligen en zuiveren om naar de tuinen te gaan, iemand volgend die in hun midden is. Zij die het vlees van varkens eten, van afschuwwekkende dieren en muizen. Hun werken en hun gedachten zullen vergaan. Godspraak van de Heer. Maar ik kom om alle volken en talen te verzamelen. Zij zullen komen en mijn glorie zien. Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend ik naar de volken, naar Tarsis, Put, Lut, Mesek, Ros, Tubal en Javan, naar de verre eilanden die mijn roem nog niet hebben gehoord en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien. Zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee, als een offer voor de Heer, op paarden, wagens, huifkarren, muildieren en draagstoelen, naar mijn heilige berg Jeruzalem, zoals Israëls zonen in reine vaten hun gaven naar het huis van de Heer brengen, zegt de Heer. En ook uit hen zal ik priesters en levieten kiezen, zegt de Heer. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mij blijven bestaan, Godspraak van de Heer, zo blijven uw nakomelingen en uw naam voor mij bestaan. Van nieuwe maan tot nieuwe maan, van sabbat tot sabbat, komt al wat leeft om voor mij neer te buigen, zegt de Heer. Wanneer zij naar buiten gaan, zullen zij de lijken zien van de mensen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgaan. En zij zullen weerzinwekkend zijn voor alle levenden.

0: Jeremia.
1: Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 19. De woorden van Jeremia, zoon van Chilkia, een priester uit Anatot in Benjamin. Tot hem kwam het woord van de Heer in de tijd van Jozia, zoon van Amon, koning van Juda. Het was in het 13e jaar van zijn regering. Vervolgens kwam het woord van de Heer tot Jeremia in de regeerperiode van Jojakim, zoon van Jozia, koning van Juda, tot het eind van het 11e jaar van Zedekia, zoon van Jozia, koning van Juda. In de 5e maand van dat jaar ging Jeruzalem in ballingschap. Het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat u geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Ik zei, ach Heer God, ik kan niet spreken, ik ben veel te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben veel te jong. Ga naar iedereen tot wie ik u zend, en alles wat ik u opdraag, moet u hun zeggen. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij u om u te redden. God sprak van de Heer. De Heer stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan en de Heer sprak tot mij. Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u heden aan over volken en over koninkrijken, om ze uit te rukken en af te breken, om ze te vernielen en te verwoesten, om ze op te bouwen en te planten. Het woord van de Heer kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik antwoordde, ik zie een amandeltak. En de Heer zei, dat hebt u goed gezien. Ik houd de wacht bij mijn woord en doe wat ik zeg. Weer kwam het woord van de Heer tot mij. Wat ziet u? Ik antwoordde, ik zie een kokende ketel kantelend vanuit het noorden. En de Heer zei, vanuit het noorden breken de rampen los over alle